0: Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit twee kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panamakanaal. President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
1: Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Wie als alleenstaande een huis wil kopen zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen.
4: De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen, maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer €160 per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof, gemiddeld €765 tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen.
2: Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten.
4: De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%, de S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankley Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben.
2: De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine. Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus te trainen. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren.
5: De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Betancourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Betancourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmed Hodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmed Hodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er een enkele bui, vooral langs de kust. Het wordt rond de 13 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het wisselend bewolkt met zon en later meer buien, mogelijk met onweer. Die buien komen vanuit het noordwesten. De wind draait ook naar het noordwesten. Vanmiddag trekken er buien over, soms met onweer. In het westen neemt het later wat af en komt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 20 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er opklaringen en een enkele bui, vooral in het zuidoosten. In de nacht volgen er aan de kust weer nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen blijft het wisselvallig met buien en af en toe zon. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Vooral aan de kust kan het flink waaien uit het noordwesten.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden. Terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is.
12: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered.
13: De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond.
14: Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax

0: Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit 2 kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panama-kanaal. President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt

0: en de economie daar onder druk staat.
1: Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse Zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Wie als alleenstaande een huis wil kopen, zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1.500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen, maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer 160 euro per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof. Gemiddeld 765 euro tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen. Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten. De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%, de S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben. De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine.
0: Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooy en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dichtbij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er een enkele bui, vooral langs de kust. Het wordt rond de 13 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het wisselend bewolkt met zon en later meer buien, mogelijk met onweer. Die buien komen vanuit het noordwesten. De wind draait ook naar het noordwesten. Vanmiddag trekken er buien over, soms met onweer. In het westen neemt het later wat af en komt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 20 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er opklaringen en een enkele bui, vooral in het zuidoosten. In de nacht volgen er aan de kust weer nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen blijft het wisselvallig met buien en af en toe zon. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Vooral aan de kust kan het flink waaien uit het noordwesten.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
6: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden, terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit 2 kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panamakanaal. President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Sharaa, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
8: Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse Zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.
0: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Wie als alleenstaande een huis wil kopen zonder spaargeld, erfenis of overwaarde komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1.500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen, maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer 160 euro per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof. Gemiddeld 765 euro tussen maart en juli, een stijging van 8%.
8: Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen.
1: Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten.
0: De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%, de S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder.
8: Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben.
1: De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine. Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus te trainen. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Betancourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Betancourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er een enkele bui, vooral aan de kust. Het wordt rond de 13 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het binnenland is het eerst nog droog, maar vanaf het noordwesten trekken steeds meer buien over, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust matig uit het noordwesten. Vanmiddag blijven de buien komen, soms met onweer. In het noordwesten wordt het later droger met meer zon. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Vanavond enkele opklaringen, met een enkele bui vooral in het zuidoosten. De wind blijft zwak tot matig uit het noordwesten. Morgen wisselend bewolkt met buien, maar ook af en toe zon. In de middag neemt de buienactiviteit af. Opnieuw rond de 20 graden met matige wind uit het noordwesten. Aan de kust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden. Terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk.
11: Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent de donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws.
15: Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door, vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit twee kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panama-kanaal.
16: President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan.
17: Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001.
18: De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Sharaa, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd.
19: Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit.
20: Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
21: Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse Zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. Wie als alleenstaande een huis wil kopen, zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1.500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen.
25: De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen. Maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer 160 euro per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof. Gemiddeld 765 euro tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen.
26: Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten.
27: De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%. De S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder.
28: Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben.
1: De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine. Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt hier en daar een bui, vooral aan de kust. Het wordt rond de 13 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust draait het naar het noordwesten. Vanochtend afwisseling van zon en wolken. In het binnenland is het eerst nog vaak droog, maar vanuit het noordwesten komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust uit het noordwesten. Vanmiddag blijft het buiig met kans op onweer. In het noordwesten neemt het later af en breekt de zon wat meer door. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten.
0: Vanavond wat opklaringen en hier en daar nog een bui, vooral in het zuidoosten. De wind blijft zwak tot matig uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden. Terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is.
9: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd.
10: In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond.
11: Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen.
12: Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15.
13: In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws.
30: Nancy Kissinger, de vrouw van de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken, Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed. De Republikeinse Henry Kissinger was minister van Buitenlandse Zaken en Nationaal Veiligheidsadviseur onder presidenten Richard Nixon en Gerald Ford.
15: Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door, vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit twee kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panama-kanaal.
16: President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilden ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Wie als alleenstaande een huis wil kopen zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen.
20: De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen, maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer 160 euro per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen.
1: Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof. Gemiddeld €765 tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen.
2: Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klant

0: 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten. De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%, de S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben.
1: De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine. Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluidt 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven.

0: zegt de international op de website van de club. Ajax is dichtbij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt hier en daar een bui, vooral aan de kust. Het wordt rond de 13 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust draait het naar het noordwesten. Vanochtend afwisseling van zon en wolken. In het binnenland is het eerst nog vaak droog, maar vanuit het noordwesten komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust uit het noordwesten. Vanmiddag blijft het buiig met kans op onweer. In het noordwesten neemt het later af en breekt de zon wat meer door. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanavond wat opklaringen en hier en daar nog een bui, vooral in het zuidoosten. De wind blijft zwak tot matig uit het noordwesten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden. Terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook, maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Nancy Kissinger, de vrouw van de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken, Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed. De Republikeinse Henry Kissinger was minister van Buitenlandse Zaken en Nationaal Veiligheidsadviseur onder presidenten Richard Nixon en Gerald Ford.
4: Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit twee kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panama-kanaal. President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilden ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel,
2: omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Wie als alleenstaande een huis wil kopen, zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1.500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen. Maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer 160 euro per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof. Gemiddeld 765 euro tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen. Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten.
7: De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%. De S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder.
6: Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben. De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine. Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmed Hodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmed Hodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er hier en daar een bui, vooral aan de kust. Het wordt rond de 13 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vanuit het noordwesten trekken er steeds meer buien over, mogelijk met onweer. Vanmiddag blijven de buien aanhouden, soms met onweer. In het noordwesten klaart het later wat op. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond enkele opklaringen en vooral in het zuidoosten nog een enkele bui. Komende nacht opnieuw buien in de kustprovincies met kans op onweer. Morgen wisselend bewolkt met buien die in de loop van de dag afnemen. De wind trekt aan, vooral aan de kust.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente De Vrieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden. Terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten.
2: De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is.
11: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd.
12: In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond.
13: Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen.
14: Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15.
15: In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed.
19: Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit 2 kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panama-kanaal.
20: President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten.
0: Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jetten meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jetten zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Wie als alleenstaande een huis wil kopen zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen, maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer 160 euro per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof. Gemiddeld 765 euro tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen. Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen.
6: Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten.
8: De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%, de S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder.
22: Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben.
23: De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine. Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League.
26: Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer.
27: FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan.
28: De voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië.
29: Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dichtbij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er hier en daar een bui, vooral aan de kust. Het wordt rond de 13 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vanuit het noordwesten trekken er steeds meer buien over, mogelijk met onweer. Vanmiddag blijven de buien aanhouden, soms met onweer. In het noordwesten klaart het later wat op. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond enkele opklaringen en vooral in het zuidoosten nog een enkele bui. Komende nacht opnieuw buien in de kustprovincies met kans op onweer. Morgen wisselend bewolkt met buien die in de loop van de dag afnemen. De wind trekt aan, vooral aan de kust.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden. Terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is.
9: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jette en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jette zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd.
10: In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond.
11: Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen.
12: Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15.
0: In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed.
16: Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit twee kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panamakanaal.
17: President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan.
18: Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001.
19: De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Sharaa, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd.
20: Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert,
6: het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. Wie als alleenstaande een huis wil kopen, zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1.500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen.
23: De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen. Maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer 160 euro per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof. Gemiddeld 765 euro tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen.
24: Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten.
25: De aandelenbeurs op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%, de S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder.
26: Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben.
27: De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine. Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis.
1: de 24-jarige Ierse spits, komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Barrett speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dichtbij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er in de kustprovincies af en toe een bui. Het wordt zo'n 13 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het wisselend bewolkt met zon. Van het noordwesten uit komen er meer buien, mogelijk met onweer. Vanmiddag blijven de buien aanhouden, ook met kans op onweer. Later klaart het in het noordwesten wat op. Het wordt ongeveer 20 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanavond zijn er enkele opklaringen en in het zuidoosten nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en ook zon. De wind wordt aan de kust vrij krachtig. De temperatuur blijft rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1 uur 's nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.
0: De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident.
9: De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden. Terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt

0: Bobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed. Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit 2 kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panama-kanaal. President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11

0: September 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Wie als alleenstaande een huis wil kopen, zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1.500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen. Maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer 160 euro per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof. Gemiddeld 765 euro tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen. Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022. Toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten. De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%. De S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%. Terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strangely Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben. De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine. Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Cadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er in de kustprovincies af en toe een bui. Het wordt zo'n 13 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het wisselend bewolkt met zon. Van het noordwesten uit komen er meer buien, mogelijk met onweer. Vanmiddag blijven de buien aanhouden, ook met kans op onweer. Later klaart het in het noordwesten wat op. Het wordt ongeveer 20 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanavond zijn er enkele opklaringen en in het zuidoosten nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en ook zon. De wind wordt aan de kust vrij krachtig. De temperatuur blijft rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1 uur 's nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden, terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jette en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jette zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent de donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed. Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit twee kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panama-kanaal. President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jetten meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jetten zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Wie als alleenstaande een huis wil kopen zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen, Maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer €160 per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof, gemiddeld €765 tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen. Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten. De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%, de S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben. De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine. Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd.
6: Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er een enkele bui, vooral aan de kust. Het wordt zo'n 13 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust draait hij naar het noordwesten. Vanochtend is het een mix van zon en wolken. In het binnenland begint het nog droog, maar vanuit het noordwesten komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. De wind komt uit het zuidwesten, aan de kust uit het noordwesten. Vanmiddag trekken er buien over, soms met onweer. In het noordwesten neemt het later af en komt de zon wat meer door. Het wordt ongeveer 20 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en een enkele bui, vooral in het zuidoosten. De wind blijft matig uit het noordwesten. Morgen een wisselend beeld met buien en af en toe zon. Aan de kust en op het IJsselmeer kan het vrij krachtig waaien. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Amsterdam moet meer doen dan alleen snelheidsborden plaatsen om auto's echt te vertragen, schrijft het Parool. Uit onderzoek van MIT, Sensible City Lab en AMS Institute blijkt dat de gemiddelde snelheid in straten waar alleen het bord van 50 naar 30 km per uur ging, slechts 2,3 km per uur lager ligt. De stad moet ingrepen doen, zoals het versmallen van rijstroken. Langzame rijden verhoogt de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en vermindert geluidshinder. Een studie in Londen liet zien dat een lagere maximumsnelheid tot ruim 40% minder verkeersdoden leidde. De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1 uur 's nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jette en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jette zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden, terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook, maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed. Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit 2 kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panama-kanaal. President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren.
0: De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Sharaa, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Werknemers gebruiken kunstmatige intelligentie vaker dan hun werkgevers actief ondersteunen. Dat blijkt uit een analyse in het economietijdschrift ESB. In alle sectoren ligt het aantal medewerkers dat AI-toepassingen zoals ChatGPT of Copilot gebruikt hoger dan het aantal dat zegt dat een werkgever dit stimuleert. In de meeste branches is dat verschil ruim 15 procentpunten. Bij de overheid en in het onderwijs loopt het op tot bijna 30. Uit een enquête van de Nederlandse Bank van oktober vorig jaar blijkt dat slechts een kwart van de werknemers actieve steun ervaart van hun werkgever bij het gebruik van AI op de werkvloer. Wie als alleenstaande een huis wil kopen, zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1.500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen. Maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer 160 euro per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof. Gemiddeld 765 euro tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen. Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten.
1: De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%, de S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Cadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio,
1: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er hier en daar een bui, vooral aan de kust. Het wordt rond de 13 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het wisselvallig met zon en wolken. Vanuit het noordwesten komen steeds meer buien opzetten, mogelijk met onweer. De wind waait zwak tot matig, aan de kust iets steviger uit noordwestelijke richting. Vanmiddag blijft het buiig met af en toe onweer. In het noordwesten wordt het later droger en breekt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond enkele opklaringen en nog een enkele bui, vooral in het zuidoosten. De wind blijft zwak tot matig uit het noordwesten. Morgen opnieuw zon en buien, met in de middag iets minder neerslag. Het wordt weer rond de 20 graden, met aan de kust vrij krachtige wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Nu het buitenlands nieuws. Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed. Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit twee kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panama-kanaal. President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilden ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit.
0: Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: En nu het economisch nieuws. Werknemers gebruiken kunstmatige intelligentie vaker dan hun werkgevers actief ondersteunen. Dat blijkt uit een analyse in het economietijdschrift ESB. In alle sectoren ligt het aantal medewerkers dat AI-toepassingen zoals ChatGPT of Copilot gebruikt hoger dan het aantal dat zegt dat een werkgever dit stimuleert. In de meeste branches is dat verschil ruim 15 procentpunten. Bij de overheid en in het onderwijs loopt het op tot bijna 30. Uit een enquête van de Nederlandse Bank van oktober vorig jaar blijkt dat slechts een kwart van de werknemers actieve steun ervaart van hun werkgever bij het gebruik van AI op de werkvloer. Wie als alleenstaande een huis wil kopen, zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1.500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen. Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022. Toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen, maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer 160 euro per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof. Gemiddeld 765 euro tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben. De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%, de S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%.
1: Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio.

0: Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmed Hodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmed Hodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er hier en daar een bui, vooral aan de kust. Het wordt rond de 13 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het wisselvallig met zon en wolken. Vanuit het noordwesten komen steeds meer buien opzetten, mogelijk met onweer. De wind waait zwak tot matig, aan de kust iets steviger uit noordwestelijke richting. Vanmiddag blijft het buiig met af en toe onweer. In het noordwesten wordt het later droger en breekt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond enkele opklaringen en nog een enkele bui, vooral in het zuidoosten. De wind blijft zwak tot matig uit het noordwesten. Morgen opnieuw zon en buien, met in de middag iets minder neerslag. Het wordt weer rond de 20 graden, met aan de kust vrij krachtige wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Nu het buitenlands nieuws. Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed.
5: Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege

0: gedroogde door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit twee kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panamakanaal. President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: En nu het economisch nieuws. Werknemers gebruiken kunstmatige intelligentie vaker dan hun werkgevers actief ondersteunen. Dat blijkt uit een analyse in het economietijdschrift ESB. In alle sectoren ligt het aantal medewerkers dat AI-toepassingen zoals ChatGPT of Copilot gebruikt hoger dan het aantal dat zegt dat een werkgever dit stimuleert. In de meeste branches is dat verschil ruim 15 procentpunten. Bij de overheid en in het onderwijs loopt het op tot bijna 30. Uit een enquête van de Nederlandse Bank van oktober vorig jaar blijkt dat slechts een kwart van de werknemers actieve steun ervaart van een werkgever bij het gebruik van AI op de werkvloer. Wie als alleenstaande een huis wil kopen, zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen. Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten.
2: De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen, maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer 160 euro per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof, gemiddeld 765 euro tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankley Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben. De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%. De S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus te trainen. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er een enkele bui, vooral aan de kust. Het wordt rond de 13 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het wisselend bewolkt met zon en wolken. Vanuit het noordwesten trekken er steeds meer buien over, mogelijk met onweer. De wind komt uit het zuidwesten tot noordwesten en is zwak tot matig. Vanmiddag blijven de buien aanhouden, soms met onweer. Later neemt het in het noordwesten wat af en breekt de zon vaker door. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind draait naar het noordwesten en blijft matig. Vanavond volgen enkele opklaringen met hier en daar nog een bui, vooral in het zuidoosten. Morgen wisselen zon en buien elkaar af, met aan het einde van de dag minder buien. Het wordt opnieuw ongeveer 20 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Amsterdam moet meer doen dan alleen snelheidsborden plaatsen om auto's echt te vertragen, schrijft het Parool. Uit onderzoek van MIT, Sensible City Lab en AMS Institute blijkt dat de gemiddelde snelheid in straten waar alleen het bord van 50 naar 30 km per uur ging, slechts 2,3 km per uur lager ligt. De stad moet ingrepen doen, zoals het versmallen van rijstroken. Langzame rijden verhoogt de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en vermindert geluidshinder. Een studie in Londen liet zien dat een lagere maximumsnelheid tot ruim 40% minder verkeersdoden leidde.
11: De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1 uur 's nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident.
12: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren.
13: Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jette en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jette zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd.
14: De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden, terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook, maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws.
16: 2 activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989, dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen.
14: Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed. Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit 2 kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panama-kanaal. President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen.
17: Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan.
18: Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilden ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001.
19: De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws.
23: Werknemers gebruiken kunstmatige intelligentie vaker dan hun werkgevers actief ondersteunen. Dat blijkt uit een analyse in het economietijdschrift ESB. In alle sectoren ligt het aantal medewerkers dat AI-toepassingen zoals ChatGPT of Copilot gebruikt hoger dan het aantal dat zegt dat een werkgever dit stimuleert. In de meeste branches is dat verschil ruim 15 procentpunten. Bij de overheid en in het onderwijs loopt het op tot bijna 30. Uit een enquête van de Nederlandse Bank van oktober vorig jaar blijkt dat slechts een kwart van de werknemers actieve steun ervaart van hun werkgever bij het gebruik van AI op de werkvloer.
24: Wie als alleenstaande een huis wil kopen, zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1.500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen.
25: Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten.
26: De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen, maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer 160 euro per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof. Gemiddeld 765 euro tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen.
0: Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben.
1: De aandelenbeurs op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%, de S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Cadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er een enkele bui, vooral aan de kust. Het wordt rond de 13 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het wisselend bewolkt met zon en wolken. Vanuit het noordwesten trekken er steeds meer buien over, mogelijk met onweer. De wind komt uit het zuidwesten tot noordwesten en is zwak tot matig. Vanmiddag blijven de buien aanhouden, soms met onweer. Later neemt het in het noordwesten wat af en breekt de zon vaker door. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind draait naar het noordwesten en blijft matig. Vanavond volgen enkele opklaringen met hier en daar nog een bui, vooral in het zuidoosten. Morgen wisselen zon en buien elkaar af, met aan het einde van de dag minder buien. Het wordt opnieuw ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Amsterdam moet meer doen dan alleen snelheidsborden plaatsen om auto's echt te vertragen, schrijft het Parool. Uit onderzoek van MIT, Sensible City Lab en AMS Institute blijkt dat de gemiddelde snelheid in straten waar alleen het bord van 50 naar 30 km per uur ging, slechts 2,3 km per uur lager ligt. De stad moet ingrepen doen, zoals het versmallen van rijstroken. Langzame rijden verhoogt de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en vermindert geluidshinder. Een studie in Londen liet zien dat een lagere maximumsnelheid tot ruim 40% minder verkeersdoden leidde.
9: De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1 uur 's nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident.
10: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamy van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd.
11: De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden, terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is.
27: In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook, maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond.
28: Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd?
12: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws.
13: Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989, dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong, kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen.
29: Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed.
14: Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit twee kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panama-kanaal.
29: President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Sharaa, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws.
15: Werknemers gebruiken kunstmatige intelligentie vaker dan hun werkgevers actief ondersteunen. Dat blijkt uit een analyse in het economietijdschrift ESB.
16: In alle sectoren ligt het aantal medewerkers dat AI-toepassingen zoals ChatGPT of Copilot gebruikt hoger dan het aantal dat zegt dat een werkgever dit stimuleert. In de meeste branches is dat verschil ruim 15 procentpunten. Bij de overheid en in het onderwijs loopt het op tot bijna 30. Uit een enquête van de Nederlandse Bank van oktober vorig jaar blijkt dat slechts een kwart van de werknemers actieve steun ervaart van hun werkgever bij het gebruik van AI op de werkvloer.
17: Wie als alleenstaande een huis wil kopen, zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1.500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen.
18: Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten.
19: De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen, maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer 160 euro per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof. Gemiddeld 765 euro tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen.
20: Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben.
21: De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%, de S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League.
25: Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd.
0: Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Betancourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Betancourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend een afwisseling van zon en wolken. In het binnenland is het eerst nog grotendeels droog, maar vanuit het noordwesten komen er steeds meer buien aan, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig en draait van zuidwest naar noordwest. Vanmiddag trekken er buien over, soms met onweer. Later in het westen neemt de buienactiviteit wat af en komt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten kan nog een bui vallen. Vannacht in het zuidoosten eerst nog een bui mogelijk. Later komen aan de kust nieuwe buien binnen met kans op onweer. Het koelt af tot rond de 12 graden. Morgen blijft het wisselvallig met buien en af en toe zon. In de loop van de dag worden de buien minder. Opnieuw zo'n 20 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Amsterdam moet meer doen dan alleen snelheidsborden plaatsen om auto's echt te vertragen, schrijft het Parool. Uit onderzoek van MIT, Sensible City Lab en AMS Institute blijkt dat de gemiddelde snelheid in straten waar alleen het bord van 50 naar 30 km per uur ging, slechts 2,3 km per uur lager ligt. De stad moet ingrepen doen, zoals het versmallen van rijstroken. Langzame rijden verhoogt de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en vermindert geluidshinder. Een studie in Londen liet zien dat een lagere maximumsnelheid tot ruim 40% minder verkeersdoden leidde.
6: De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1 uur 's nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jette en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jette zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden, terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook, maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
8: 2 activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989, dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen.
6: Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed.
9: Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit 2 kunstmatige meren, maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel
10: en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panamakanaal.
11: President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer.

0: van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluidt 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.

0: luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend een afwisseling van zon en wolken. In het binnenland is het eerst nog grotendeels droog, maar vanuit het noordwesten komen er steeds meer buien aan, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig en draait van zuidwest naar noordwest. Vanmiddag trekken er buien over, soms met onweer. Later in het westen neemt de buienactiviteit wat af en komt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten kan nog een bui vallen. Vannacht in het zuidoosten eerst nog een bui mogelijk. Later komen aan de kust nieuwe buien binnen met kans op onweer. Het koelt af tot rond de 12 graden. Morgen blijft het wisselvallig met buien en af en toe zon. In de loop van de dag worden de buien minder. Opnieuw zo'n 20 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Amsterdam moet meer doen dan alleen snelheidsborden plaatsen om auto's echt te vertragen, schrijft het Parool. Uit onderzoek van MIT, Sensible City Lab en AMS Institute blijkt dat de gemiddelde snelheid in straten waar alleen het bord van 50 naar 30 km per uur ging, slechts 2,3 km per uur lager ligt. De stad moet ingrepen doen, zoals het versmallen van rijstroken. Langzame rijden verhoogt de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en vermindert geluidshinder. Een studie in Londen liet zien dat een lagere maximumsnelheid tot ruim 40% minder verkeersdoden leidde.
5: De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1 uur 's nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident.
6: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd.
7: De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden, terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is.
8: In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond.
9: Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing.
10: Rond 8:30 was het probleem verholpen.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws.
14: Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989, dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong, kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen.
15: Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed.
16: Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit twee kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panama-kanaal.
17: President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan.
18: Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001.
19: De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Sharaa, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmed Hodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmed Hodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe zon, maar vanuit het noordwesten komen steeds meer buien opzetten, mogelijk met onweer. In het binnenland is het eerst nog droog. De wind is zwak tot matig en draait van zuidwest naar noordwest. Vanmiddag blijven de buien over het land trekken, met in het westen later wat meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond is er kans op opklaringen, al kan er in het zuidoosten nog een bui vallen. Vannacht volgen in de kustgebieden nieuwe buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen blijft het wisselvallig, met buien en af en toe zon. Maar de buien worden in de loop van de dag minder. Ook morgen rond de 20 graden, met een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het hoge noorden van Groningen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een aardbeving plaatsgevonden. Met, volgens voorlopige metingen, een magnitude van 2,8. Daarmee zou het de zwaarste beving sinds maart zijn. Het epicentrum lag bij het dorp Rottum, in de buurt van Uithuizen in de gemeente Het Hoge Land. In het gebied werd vroeger veel aardgas uit de grond gehaald. Daardoor zijn sinds de jaren 80 meer dan 2000 bevingen geregistreerd. De kracht daarvan blijft meestal onder de 2. Zwaardere bevingen, zoals deze, zijn vrij uitzonderlijk.
1: Amsterdam moet meer doen dan alleen snelheidsborden plaatsen om auto's echt te vertragen, schrijft het Parool. Uit onderzoek van MIT, Sensible City Lab en AMS Institute blijkt dat de gemiddelde snelheid in straten waar alleen het bord van 50 naar 30 km per uur ging, slechts 2,3 km per uur lager ligt. De stad moet ingrepen doen, zoals het versmallen van rijstroken. Langzame rijden verhoogt de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en vermindert geluidshinder. Een studie in Londen liet zien dat een lagere maximumsnelheid tot ruim 40% minder verkeersdoden leidde.
2: De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1 uur 's nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident.
25: De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden, terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is.
2: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd.
25: In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. 2 activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989, dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong, kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen.
3: Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut.
4: Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed.
5: Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit twee kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panama-kanaal.
6: President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan.
7: Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001.
8: De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Huizenkopers betaalden in juli gemiddeld bijna 4% meer voor een bestaande koopwoning dan een jaar eerder. De gemiddelde prijs kwam uit op ruim 500.000 euro. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster melden dat de prijsstijging sinds eind 2024 wel afvlakt. Ook het aantal verkochte woningen nam toe, met 5% vergeleken met juli vorig jaar. Die afvlakking komt vooral doordat beleggers vaker woningen verkopen die ze eerder verhuurden, waardoor meer en vaak goedkopere woningen op de koopmarkt komen.
28: Werknemers gebruiken kunstmatige intelligentie vaker dan hun werkgevers actief ondersteunen. Dat blijkt uit een analyse in het economietijdschrift ESB. In alle sectoren ligt het aantal medewerkers dat AI-toepassingen zoals ChatGPT of Copilot gebruikt hoger dan het aantal dat zegt dat een werkgever dit stimuleert. In de meeste branches is dat verschil ruim 15 procentpunten. Bij de overheid en in het onderwijs loopt het op tot bijna 30. Uit een enquête van de Nederlandse Bank van oktober vorig jaar blijkt dat slechts een kwart van de werknemers actieve steun ervaart van hun werkgever bij het gebruik van AI op de werkvloer.
29: Wie als alleenstaande een huis wil kopen, zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD.
10: Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen.
11: De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen, maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer 160 euro per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof. Gemiddeld 765 euro tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen.
13: Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten.
14: De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%, de S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Cadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmed Hodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmed Hodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe zon, maar vanuit het noordwesten komen steeds meer buien opzetten, mogelijk met onweer. In het binnenland is het eerst nog droog. De wind is zwak tot matig en draait van zuidwest naar noordwest. Vanmiddag blijven de buien over het land trekken, met in het westen later wat meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond is er kans op opklaringen, al kan er in het zuidoosten nog een bui vallen. Vannacht volgen in de kustgebieden nieuwe buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen blijft het wisselvallig, met buien en af en toe zon. Maar de buien worden in de loop van de dag minder. Ook morgen rond de 20 graden, met een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: In het hoge noorden van Groningen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een aardbeving plaatsgevonden. Met, volgens voorlopige metingen, een magnitude van 2,8. Daarmee zou het de zwaarste beving sinds maart zijn. Het epicentrum lag bij het dorp Rottum, in de buurt van Uithuizen in de gemeente Het Hoge Land. In het gebied werd vroeger veel aardgas uit de grond gehaald. Daardoor zijn sinds de jaren 80 meer dan 2000 bevingen geregistreerd. De kracht daarvan blijft meestal onder de 2. Zwaardere bevingen, zoals deze, zijn vrij uitzonderlijk.
19: Amsterdam moet meer doen dan alleen snelheidsborden plaatsen om auto's echt te vertragen, schrijft het Parool. Uit onderzoek van MIT, Sensible City Lab en AMS Institute blijkt dat de gemiddelde snelheid in straten waar alleen het bord van 50 naar 30 km per uur ging, slechts 2,3 km per uur lager ligt. De stad moet ingrepen doen, zoals het versmallen van rijstroken. Langzame rijden verhoogt de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en vermindert geluidshinder. Een studie in Londen liet zien dat een lagere maximumsnelheid tot ruim 40% minder verkeersdoden leidde.
20: De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1 uur 's nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident.
21: De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden.
29: terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is.
2: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd.
3: In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het Buitenlands Nieuws.
7: 2 activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989, dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong, kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen.
8: Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed.
22: Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit 2 kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panamakanaal.
23: President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan.
25: Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilden ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Huizenkopers betaalden in juli gemiddeld bijna 4% meer voor een bestaande koopwoning dan een jaar eerder. De gemiddelde prijs kwam uit op ruim 500.000 euro. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster melden dat de prijsstijging sinds eind 2024 wel afvlakt. Ook het aantal verkochte woningen nam toe, met 5% vergeleken met juli vorig jaar. Die afvlakking komt vooral doordat beleggers vaker woningen verkopen die ze eerder verhuurden, waardoor meer en vaak goedkopere woningen op de koopmarkt komen.
11: Werknemers gebruiken kunstmatige intelligentie vaker dan hun werkgevers actief ondersteunen. Dat blijkt uit een analyse in het economietijdschrift ESB. In alle sectoren ligt het aantal medewerkers dat AI-toepassingen zoals ChatGPT of Copilot gebruikt hoger dan het aantal dat zegt dat een werkgever dit stimuleert. In de meeste branches is dat verschil ruim 15 procentpunten. Bij de overheid en in het onderwijs loopt het op tot bijna 30. Uit een enquête van de Nederlandse Bank van oktober vorig jaar blijkt dat slechts een kwart van de werknemers actieve steun ervaart van een werkgever bij het gebruik van AI op de werkvloer.
29: Wie als alleenstaande een huis wil kopen, zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1.500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen.
13: De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen, maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer 160 euro per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof. Gemiddeld 765 euro tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen.
14: Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar.
0: Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten.
1: De aandelenbeurs op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%, de S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het een mix van zon en wolken. In het binnenland begint het nog droog, maar vanaf het noordwesten trekken er steeds meer buien binnen, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig en draait van zuidwest naar noordwest. Vanmiddag blijven de buien doortrekken, soms met onweer erbij. Later wordt het in het westen wat droger en breekt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond klaart het wat op, met vooral in het zuidoosten nog kans op een bui. De wind blijft zwak tot matig uit het noordwesten. Vannacht kunnen er in het zuidoosten nog enkele buien vallen, terwijl er aan de kust nieuwe buien aankomen met kans op onweer. Het koelt af tot rond de 12 graden. Morgen blijft het wisselvallig met buien en af en toe zon. De wind wordt aan de kust vrij krachtig. Het wordt opnieuw ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Rijk heeft geen geld voor een tramlijn naar de toekomstige woonwijk Rijnenburg in Utrecht, meldt RTV Utrecht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er in Nederland veel bestaande wensen zijn op het gebied van infrastructuur. Volgens hem is er geen ruimte voor nieuwe initiatieven zoals de Rijnenburglijn. De gemeente Utrecht wil de tramlijn aanleggen richting de polder tussen IJsselstein, Nieuwegein en de Meren. Utrecht vindt de aanleg noodzakelijk voordat er in de polder gebouwd kan worden.
4: In het noorden van Groningen is vrijdagochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart, toen er een trilling was met een kracht van 3,0 bij Assen. De beving gebeurde om 5:50 bij de dorpen Rottum en Zandeweer, in de buurt van Uithuizen. Het is de 200ste beving met een kracht van 2,0 of meer in het gebied. Door het dichtdraaien van de gaskraan is het aantal aardbevingen de afgelopen jaren gedaald.
18: Amsterdam moet meer doen dan alleen snelheidsborden plaatsen om auto's echt te vertragen, schrijft het Parool. Uit onderzoek van MIT, Sensible City Lab en AMS Institute blijkt dat de gemiddelde snelheid in straten waar alleen het bord van 50 naar 30 km per uur ging, slechts 2,3 km per uur lager ligt. De stad moet ingrepen doen, zoals het versmallen van rijstroken. Langzame rijden verhoogt de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en vermindert geluidshinder. Een studie in Londen liet zien dat een lagere maximumsnelheid tot ruim 40% minder verkeersdoden leidde.
19: De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1:00 s'nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident.
20: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jette en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jette zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd.
21: De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar open houden, terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Top. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlandsnieuws. Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989, dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen.

0: Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed. Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit twee kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panama-kanaal. President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het vertrouwen van consumenten is in augustus iets verder verbeterd. Het cijfer steeg van min 35 in juli naar min 34, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds juni laat het vertrouwen weer een verbetering zien, na een flinke terugval door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon. Het consumentenvertrouwen blijft wel ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar, dat op min 12 staat. Huizenkopers betaalden in juli gemiddeld bijna 4% meer voor een bestaande koopwoning dan een jaar eerder. De gemiddelde prijs kwam uit op ruim 500.000 euro. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster melden dat de prijsstijging sinds eind 2024 wel afvlakt. Ook het aantal verkochte woningen nam toe, met 5% vergeleken met juli vorig jaar. Die afvlakking komt vooral doordat beleggers vaker woningen verkopen die ze eerder verhuurden, waardoor meer en vaak goedkopere woningen op de koopmarkt komen. Werknemers gebruiken kunstmatige intelligentie vaker dan hun werkgevers actief ondersteunen. Dat blijkt uit een analyse in het economietijdschrift ESB. In alle sectoren ligt het aantal medewerkers dat AI-toepassingen zoals ChatGPT of Copilot gebruikt hoger dan het aantal dat zegt dat een werkgever dit stimuleert. In de meeste branches is dat verschil ruim 15%.

0: Bij de overheid en in het onderwijs loopt het op tot bijna 30. Uit een enquête van de Nederlandse Bank van oktober vorig jaar blijkt dat slechts een kwart van de werknemers actieve steun ervaart van hun werkgever bij het gebruik van AI op de werkvloer. Wie als alleenstaande een huis wil kopen, zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1.500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen. Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen, maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer 160 euro per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof. Gemiddeld 765 euro tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluidt 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmed Hodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmed Hodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dichtbij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het binnenland is het eerst nog vaak droog, maar vanaf het noordwesten komen er steeds meer buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De wind is zwak tot matig en draait geleidelijk naar het noordwesten. Vanmiddag trekken er buien over, soms met onweer. In het westen neemt het aantal buien later af en breekt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond klaart het wat op, al blijft kans op een bui, vooral in het zuidoosten. Komende nacht kan het in het zuidoosten nog een enkele keer regenen. Aan de kust komen nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen blijft het wisselvallig met buien en af en toe zon. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. De temperatuur komt niet boven de 20 graden uit. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Rijk heeft geen geld voor een tramlijn naar de toekomstige woonwijk Rijnenburg in Utrecht, meldt RTV Utrecht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er in Nederland veel bestaande wensen zijn op het gebied van infrastructuur. Volgens hem is er geen ruimte voor nieuwe initiatieven zoals de Rijnenburglijn. De gemeente Utrecht wil de tramlijn aanleggen richting de polder, tussen IJsselstein, Nieuwegein en de Meren. Utrecht vindt de aanleg noodzakelijk voordat er in de polder gebouwd kan worden.
7: In het noorden van Groningen is vrijdagochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart, toen er een trilling was met een kracht van 3,0 bij Assen. De beving gebeurde om 5:50 bij de dorpen Rottum en Zandeweer, in de buurt van Uithuizen. Het is de 200ste beving met een kracht van 2,0 of meer in het gebied. Door het dichtdraaien van de gaskraan is het aantal aardbevingen de afgelopen jaren gedaald. Amsterdam moet meer doen dan alleen snelheidsborden plaatsen om auto's echt te vertragen, schrijft het Parool. Uit onderzoek van MIT, Sensible City Lab en AMS Institute blijkt dat de gemiddelde snelheid in straten waar alleen het bord van 50 naar 30 km per uur ging, slechts 2,3 km per uur lager ligt. De stad moet ingrepen doen, zoals het versmallen van rijstroken. Langzame rijden verhoogt de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en vermindert geluidshinder. Een studie in Londen liet zien dat een lagere maximumsnelheid tot ruim 40% minder verkeersdoden leidde. De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1 uur 's nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident.
8: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd.
9: De gemeente De Vrieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden, terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989, dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen.
12: Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed.
13: Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit 2 kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panama-kanaal.
14: President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan.
15: Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren.
16: De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001.
17: De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
19: Nederlandse bedrijven hebben in juni meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. De investeringen stegen met 2,7% na dalingen in april en mei. Er ging vooral meer geld naar gebouwen en overig wegvervoer, zoals vrachtwagens, bestelauto's, trekkers en bussen. In vliegtuigen, machines en schepen werd juist minder geïnvesteerd. Het investeringsklimaat was in augustus minder ongunstig dan in juni, doordat de beurskoersen sterker stegen en het consumentenvertrouwen minder negatief was.
17: Het vertrouwen van Nederlandse consumenten is in augustus iets verder verbeterd. Het consumentenvertrouwen steeg van min 35 naar min 34, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. Consumenten zijn iets minder negatief over de economie, maar wel negatiever over hun eigen financiële situatie. De koopbereidheid bleef gelijk, al vinden consumenten de tijd voor grote aankopen nu wel gunstiger.
20: Huizenkopers betaalden in juli gemiddeld bijna 4% meer voor een bestaande koopwoning dan een jaar eerder. De gemiddelde prijs kwam uit op ruim 500.000 euro. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster melden dat de prijsstijging sinds eind 2024 wel afvlakt. Ook het aantal verkochte woningen nam toe, met 5% vergeleken met juli vorig jaar. Die afvlakking komt vooral doordat beleggers vaker woningen verkopen die ze eerder verhuurden, waardoor meer en vaak goedkopere woningen op de koopmarkt komen.
21: Werknemers gebruiken kunstmatige intelligentie vaker dan hun werkgevers actief ondersteunen. Dat blijkt uit een analyse in het economietijdschrift ESB. In alle sectoren ligt het aantal medewerkers dat AI-toepassingen zoals ChatGPT of Copilot gebruikt hoger dan het aantal dat zegt dat een werkgever dit stimuleert. In de meeste branches is dat verschil ruim 15 procentpunten. Bij de overheid en in het onderwijs loopt het op tot bijna 30. Uit een enquête van de Nederlandse Bank van oktober vorig jaar blijkt dat slechts een kwart van de werknemers actieve steun ervaart van hun werkgever bij het gebruik van AI op de werkvloer.
22: Wie als alleenstaande een huis wil kopen, zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1.500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen.
23: Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022. Toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar.
0: Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Betancourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Betancourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend een mix van zon en wolken. In het binnenland is het eerst nog droog, maar vanuit het noordwesten komen er steeds meer buien aan, soms met onweer. De wind is zwak tot matig en draait naar het noordwesten. Vanmiddag blijven er buien overtrekken, af en toe met onweer. In het noordwesten klaart het later wat op. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond enkele opklaringen en vooral in het zuidoosten nog een enkele bui. Vannacht eerst nog een bui in het zuidoosten. Aan de kust komen nieuwe buien opzetten met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen weer een wisselvallige dag met buien en af en toe zon. In de loop van de middag worden de buien minder. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.
26: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
4: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Rijk heeft geen geld voor een tramlijn naar de toekomstige woonwijk Rijnenburg in Utrecht, meldt RTV Utrecht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er in Nederland veel bestaande wensen zijn op het gebied van infrastructuur. Volgens hem is er geen ruimte voor nieuwe initiatieven zoals de Rijnenburglijn. De gemeente Utrecht wil de tramlijn aanleggen richting de polder, tussen IJsselstein, Nieuwegein en de Meren. Utrecht vindt de aanleg noodzakelijk voordat er in de polder gebouwd kan worden.
7: In het noorden van Groningen is vrijdagochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart, toen er een trilling was met een kracht van 3,0 bij Assen. De beving gebeurde om 5:50 bij de dorpen Rottum en Zandeweer, in de buurt van Uithuizen. Het is de 200ste beving met een kracht van 2,0 of meer in het gebied. Door het dichtdraaien van de gaskraan is het aantal aardbevingen de afgelopen jaren gedaald.
8: Amsterdam moet meer doen dan alleen snelheidsborden plaatsen om auto's echt te vertragen, schrijft het Parool. Uit onderzoek van MIT, Sensible City Lab en AMS Institute blijkt dat de gemiddelde snelheid in straten waar alleen het bord van 50 naar 30 km per uur ging, slechts 2,3 km per uur lager ligt. De stad moet ingrepen doen, zoals het versmallen van rijstroken. Langzame rijden verhoogt de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en vermindert geluidshinder. Een studie in Londen liet zien dat een lagere maximumsnelheid tot ruim 40% minder verkeersdoden leidde.
9: De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1 uur 's nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident.
10: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jette en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jette zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd.
11: De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden, terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. Een 27-jarige Russisch-Australische man is aangeklaagd voor een poging tot spionage. Hij zou hebben geprobeerd informatie over Oekraïnse militaire activiteiten door te spelen aan Russische contacten. De man vloog in oktober 2024 naar Rusland voor een militaire training en sloot zich later in 2025 aan bij het Oekraïnse leger. Daar kreeg hij toegang tot informatie over militair personeel, eenheden en locaties. Hij riskeert maximaal 20 jaar gevangenisstraf.
5: Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989, dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong, kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen.
12: Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed.
13: Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit twee kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panamakanaal.
14: President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan.
15: Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Het vertrouwen van consumenten is in augustus iets verder verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het vertrouwen steeg naar min 34 van min 35 in juli. Sinds juni laat het vertrouwen weer een verbetering zien, na een flinke terugval door de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Consumenten zijn iets minder negatief over de economie, maar wel negatiever over hun eigen financiële situatie. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar.
19: De investeringen van Nederlandse bedrijven zijn in juni gestegen met 2,7% in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In mei en april waren de investeringen nog gedaald. Bedrijven investeerden vooral meer in gebouwen en overig wegvervoer, zoals vrachtwagens, bestelauto's, trekkers en bussen. In vliegtuigen, machines en schepen werd juist minder geïnvesteerd.
20: Huizenkopers betaalden in juli gemiddeld bijna 4% meer voor een bestaande koopwoning dan een jaar eerder.
0: De gemiddelde prijs kwam uit op ruim 500.000 euro. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster melden dat de prijsstijging sinds eind 2024 wel afvlakt. Ook het aantal verkochte woningen nam toe, met 5% vergeleken met juli vorig jaar. Die afvlakking komt vooral doordat beleggers vaker woningen verkopen die ze eerder verhuurden, waardoor meer en vaak goedkopere woningen op de koopmarkt komen.
1: Werknemers gebruiken kunstmatige intelligentie vaker dan hun werkgevers actief ondersteunen. Dat blijkt uit een analyse in het economietijdschrift ESB. In alle sectoren ligt het aantal medewerkers dat AI-toepassingen zoals ChatGPT of Copilot gebruikt hoger dan het aantal dat zegt dat een werkgever dit stimuleert. In de meeste branches is dat verschil ruim 15 procentpunten. Bij de overheid en in het onderwijs loopt het op tot bijna 30. Uit een enquête van de Nederlandse Bank van oktober vorig jaar blijkt dat slechts een kwart van de werknemers actieve steun ervaart van hun werkgever bij het gebruik van AI op de werkvloer.
2: Wie als alleenstaande een huis wil kopen, zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1.500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen.
3: Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Cadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooy en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië.
4: Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dichtbij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend een mix van zon en wolken. In het binnenland is het eerst nog grotendeels droog, maar vanuit het noordwesten komen er steeds meer buien aan, plaatselijk met onweer. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust matig uit het noordwesten. Vanmiddag trekken er buien over met kans op onweer. In het westen klaart het later wat op. De temperatuur komt rond 21 graden uit. De wind komt uit het noordwesten, zwak tot matig. Vanavond wat opklaringen en in het zuidoosten mogelijk nog een bui. Vannacht eerst nog een bui in het zuidoosten, later ook nieuwe buien aan de kust met kans op onweer. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen weer buien en zon, rond de 20 graden, met matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Rijk heeft geen geld voor een tramlijn naar de toekomstige woonwijk Rijnenburg in Utrecht, meldt RTV Utrecht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er in Nederland veel bestaande wensen zijn op het gebied van infrastructuur. Volgens hem is er geen ruimte voor nieuwe initiatieven zoals de Rijnenburglijn. De gemeente Utrecht wil de tramlijn aanleggen richting de polder tussen IJsselstein, Nieuwegein en de Meren. Utrecht vindt de aanleg noodzakelijk voordat er in de polder gebouwd kan worden.
23: In het noorden van Groningen is vrijdagochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart, toen er een trilling was met een kracht van 3,0 bij Assen. De beving gebeurde om 5:50 bij de dorpen Rottum en Zandeweer in de buurt van Uithuizen. Het is de 200ste beving met een kracht van 2,0 of meer in het gebied. Door het dichtdraaien van de gaskraan is het aantal aardbevingen de afgelopen jaren gedaald.
24: Amsterdam moet meer doen dan alleen snelheidsborden plaatsen om auto's echt te vertragen, schrijft het Parool. Uit onderzoek van MIT, Sensible City Lab en AMS Institute blijkt dat de gemiddelde snelheid in straten waar alleen het bord van 50 naar 30 km per uur ging, slechts 2,3 km per uur lager ligt. De stad moet ingrepen doen, zoals het versmallen van rijstroken. Langzame rijden verhoogt de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en vermindert geluidshinder. Een studie in Londen liet zien dat een lagere maximumsnelheid tot ruim 40% minder verkeersdoden leidde.
25: De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1 uur 's nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident.
5: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd.
11: De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden, terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Een chartervliegtuig is neergestort nabij een afgelegen radarstation in het westen van Alaska. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen, melden de Amerikaanse strijdkrachten. Het vliegtuig was onderweg van Anchorage naar het militaire vliegveld van Cape Newenham. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.
15: Een 27-jarige Russisch-Australische man is aangeklaagd voor een poging tot spionage. Hij zou hebben geprobeerd informatie over Oekraïnse militaire activiteiten door te spelen aan Russische contacten. De man vloog in oktober 2024 naar Rusland voor een militaire training en sloot zich later in 2025 aan bij het Oekraïnse leger. Daar kreeg hij toegang tot informatie over militair personeel, eenheden en locaties. Hij riskeert maximaal 20 jaar gevangenisstraf.
26: Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989, dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong, kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen.
27: Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed.
28: Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit 2 kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panamakanaal.
29: President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken.
0: Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Ongeveer 40.000 werknemers van autofabrikant Hyundai Motor in Zuid-Korea staken vandaag voor het eerst in 10 jaar. Ze eisen dat de verplichte pensioenleeftijd omhoog gaat van 60 jaar en dat de bovengrens voor bonussen wordt verhoogd. Ook willen de stakers garanties dat hun banen worden beschermd tegen de inzet van kunstmatige intelligentie. Hyundai bezit de ontwikkelaar van mensachtige robots Boston Dynamics en wil dit soort robots inzetten in een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Georgia. De staking komt op een moeilijk moment voor Hyundai, dat kampt met Chinese concurrentie en vorige maand zei dat de wereldwijde verkoopdoelen dit jaar niet worden gehaald.
16: Het vertrouwen van consumenten is in augustus iets verder verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het vertrouwen steeg naar min 34 van min 35 in juli. Sinds juni laat het vertrouwen weer een verbetering zien, na een flinke terugval door de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Consumenten zijn iets minder negatief over de economie, maar wel negatiever over hun eigen financiële situatie. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar.
17: De investeringen van Nederlandse bedrijven zijn in juni gestegen met 2,7% in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In mei en april waren de investeringen nog gedaald. Bedrijven investeerden vooral meer in gebouwen en overig wegvervoer, zoals vrachtwagens, bestelauto's, trekkers en bussen. In vliegtuigen, machines en schepen werd juist minder geïnvesteerd.
18: Huizenkopers betaalden in juli gemiddeld bijna 4% meer voor een bestaande koopwoning dan een jaar eerder. De gemiddelde prijs kwam uit op ruim 500.000 euro. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster melden dat de prijsstijging sinds eind 2024 wel afvlakt. Ook het aantal verkochte woningen nam toe, met 5% vergeleken met juli vorig jaar. Die afvlakking komt vooral doordat beleggers vaker woningen verkopen die ze eerder verhuurden, waardoor meer en vaak goedkopere woningen op de koopmarkt komen.
19: Werknemers gebruiken kunstmatige intelligentie vaker dan hun werkgevers actief ondersteunen. Dat blijkt uit een analyse in het economietijdschrift ESB. In alle sectoren ligt het aantal medewerkers dat AI-toepassingen zoals ChatGPT of Copilot gebruikt hoger dan het aantal dat zegt dat een werkgever dit stimuleert. In de meeste branches is dat verschil ruim 15 procentpunten. Bij de overheid en in het onderwijs loopt het op tot bijna 30. Uit een enquête van de Nederlandse Bank van oktober vorig jaar blijkt dat slechts een kwart van de werknemers actieve steun ervaart van een werkgever bij het gebruik van AI op de werkvloer.
20: Wie als alleenstaande een huis wil kopen, zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1.500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als vijfde in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt,

0: de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmed Hodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmed Hodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dichtbij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met zon en later steeds meer buien, plaatselijk met onweer. De wind is zwak tot matig, aan de kust matig uit het noordwesten. Vanmiddag blijven de buien nog even doortrekken, maar in het westen klaart het later op. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond enkele opklaringen en vooral in het zuidoosten nog een enkele bui. Vannacht opnieuw buien in de kustprovincies, mogelijk met onweer en een graad of 12. Morgen weer een wisselvallige dag met buien, maar die nemen later af. Het wordt rond de 20 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Rijk heeft geen geld voor een tramlijn naar de toekomstige woonwijk Rijnenburg in Utrecht, meldt RTV Utrecht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er in Nederland veel bestaande wensen zijn op het gebied van infrastructuur. Volgens hem is er geen ruimte voor nieuwe initiatieven zoals de Rijnenburglijn. De gemeente Utrecht wil de tramlijn aanleggen richting de polder tussen IJsselstein, Nieuwegein en de Meren. Utrecht vindt de aanleg noodzakelijk voordat er in de polder gebouwd kan worden.
6: In het noorden van Groningen is vrijdagochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart, toen er een trilling was met een kracht van 3,0 bij Assen. De beving gebeurde om 5:50 bij de dorpen Rottum en Zandeweer in de buurt van Uithuizen. Het is de 200ste beving met een kracht van 2,0 of meer in het gebied. Door het dichtdraaien van de gaskraan is het aantal aardbevingen de afgelopen jaren gedaald.
7: Amsterdam moet meer doen dan alleen snelheidsborden plaatsen om auto's echt te vertragen, schrijft het Parool. Uit onderzoek van MIT, Sensible City Lab en AMS Institute blijkt dat de gemiddelde snelheid in straten waar alleen het bord van 50 naar 30 km per uur ging, slechts 2,3 km per uur lager ligt. De stad moet ingrepen doen, zoals het versmallen van rijstroken. Langzame rijden verhoogt de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en vermindert geluidshinder. Een studie in Londen liet zien dat een

0: lagere maximumsnelheid tot ruim 40% minder verkeersdoden leiden. De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1 uur 's nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden, terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een chartervliegtuig is neergestort nabij een afgelegen radarstation in het westen van Alaska. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen, melden de Amerikaanse strijdkrachten. Het vliegtuig was onderweg van Anchorage naar het militaire vliegveld van Cape Newenham. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Een 27-jarige Russisch-Australische man is aangeklaagd voor een poging tot spionage. Hij zou hebben geprobeerd informatie over Oekraïnse militaire activiteiten door te spelen aan Russische contacten. De man vloog in oktober 2024 naar Rusland voor een militaire training en sloot zich later in 2025 aan bij het Oekraïnse leger. Daar kreeg hij toegang tot informatie over militair personeel, eenheden en locaties. Hij riskeert maximaal 20 jaar gevangenisstraf. Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989... dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong, kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen. Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed. Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit twee kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panamakanaal. President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Banca Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank ter wereld, wil twee Italiaanse concurrenten overnemen om te voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Monte dei Paschi biedt 25,3 miljard euro in aandelen voor Banco BPM en 8,7 miljard euro voor Banca Generali. De bank wil daarnaast een extra dividend van 4 miljard euro uitkeren, deels in contanten en deels in aandelen van verzekeraar Assicurazioni Generali. Op 29 oktober komt er een aandeelhoudersvergadering om het plan goed te keuren. Intesa San Paolo deed in juni een bod op Monte dei Paschi. Ongeveer 40.000 werknemers van autofabrikant Hyundai Motor in Zuid-Korea staken vandaag voor het eerst in 10 jaar. Ze eisen dat de verplichte pensioenleeftijd omhoog gaat van 60 jaar en dat de bovengrens voor bonussen wordt verhoogd. Ook willen de stakers garanties dat hun banen worden beschermd tegen de inzet van kunstmatige intelligentie. Hyundai bezit de ontwikkelaar van mensachtige robots Boston Dynamics en wil dit soort robots inzetten in een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Georgia. De staking komt op een moeilijk moment voor Hyundai, dat kampt met Chinese concurrentie en vorige maand zei dat de wereldwijde verkoopdoelen dit jaar niet worden gehaald. Het vertrouwen van consumenten is in augustus iets verder verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het vertrouwen steeg naar min 34 van min 35 in juli. Sinds juni laat het vertrouwen weer een verbetering zien, na een flinke terugval door de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Consumenten zijn iets minder negatief over de economie, maar wel negatiever over hun eigen financiële situatie. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. De investeringen van Nederlandse bedrijven zijn in juni gestegen met 2,7% in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In mei en april waren de investeringen nog gedaald. Bedrijven investeerden vooral meer in gebouwen en overig wegvervoer, zoals vrachtwagens, bestelauto's, trekkers en bussen. In vliegtuigen, machines en schepen werd juist minder geïnvesteerd. Huizenkopers betaalden in juli gemiddeld bijna 4% meer voor een bestaande koopwoning dan een jaar eerder. De gemiddelde prijs kwam uit op ruim 500.000 euro. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster melden dat de prijsstijging sinds eind 2024 wel afvlakt. Ook het aantal verkochte woningen nam toe, met 5% vergeleken met juli vorig jaar. Die afvlakking komt vooral doordat beleggers vaker woningen verkopen die ze eerder verhuurden, waardoor meer en vaak goedkopere woningen op de koopmarkt komen. Werknemers gebruiken kunstmatige intelligentie vaker dan hun werkgevers actief ondersteunen. Dat blijkt uit een analyse in het economietijdschrift ESB. In alle sectoren ligt het aantal medewerkers dat AI-toepassingen zoals ChatGPT of Copilot gebruikt hoger dan het aantal dat zegt dat een werkgever dit stimuleert. In de meeste branches is dat verschil ruim 15 procentpunten. Bij de overheid en in het onderwijs loopt het op tot bijna 30. Uit een enquête van de Nederlandse Bank van oktober vorig jaar blijkt dat slechts een kwart van de werknemers actieve steun ervaart van hun werkgever bij het gebruik van AI op de werkvloer.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dichtst bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Betancourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Betancourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooy en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. Iga Świątek heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi van Cincinnati. De Poolse nummer 5 van de wereld kreeg de zegen toen Elena Rybakina na een half uur geblesseerd opgaf bij een 4-1 achterstand in de eerste set. Rybakina had bij het bereiken van de finale de eerste plaats op de wereldranglijst kunnen overnemen van Arina Sabalenka, die al in de 4e ronde werd uitgeschakeld. Świątek speelt in de halve finales tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die Amanda Anisimova versloeg met 6-4, 2-6, 7-6.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het een afwisseling van zon en wolken. In het binnenland blijft het eerst nog grotendeels droog, maar vanuit het noordwesten komen er steeds meer buien, soms met onweer. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust noordwestelijk. Vanmiddag trekken er buien over met af en toe onweer. Later wordt het in het westen droger en breekt de zon meer door. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond enkele opklaringen en vooral in het zuidoosten nog een enkele bui. Vannacht daar nog kans op neerslag, terwijl aan de kust juist nieuwe buien binnenkomen met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen opnieuw buien en zon, met 20 graden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig uit het noordwesten.
6: Dit was het weer.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Rijk heeft geen geld voor een tramlijn naar de toekomstige woonwijk Rijnenburg in Utrecht, meldt RTV Utrecht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er in Nederland veel bestaande wensen zijn op het gebied van infrastructuur. Volgens hem is er geen ruimte voor nieuwe initiatieven zoals de Rijnenburglijn. De gemeente Utrecht wil de tramlijn aanleggen richting de polder, tussen IJsselstein, Nieuwegein en de Meren. Utrecht vindt de aanleg noodzakelijk voordat er in de polder gebouwd kan worden.
8: In het noorden van Groningen is vrijdagochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart, toen er een trilling was met een kracht van 3,0 bij Assen. De beving gebeurde om 5:50 bij de dorpen Rottum en Zandeweer, in de buurt van Uithuizen. Het is de 200ste beving met een kracht van 2,0 of meer in het gebied. Door het dichtdraaien van de gaskraan is het aantal aardbevingen de afgelopen jaren gedaald.
9: Amsterdam moet meer doen dan alleen snelheidsborden plaatsen om auto's echt te vertragen, schrijft het Parool. Uit onderzoek van MIT, Sensible City Lab en AMS Institute blijkt dat de gemiddelde snelheid in straten waar alleen het bord van 50 naar 30 km per uur ging, slechts 2,3 km per uur lager ligt. De stad moet ingrepen doen, zoals het versmallen van rijstroken. Langzamer rijden verhoogt de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en vermindert geluidshinder. Een studie in Londen liet zien dat een lagere maximumsnelheid tot ruim 40% minder verkeersdoden leidde.
10: De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1:00 s'nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident.
11: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jette en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jette zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd.
12: De gemeente De Vrieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar open houden, terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Een chartervliegtuig is neergestort nabij een afgelegen radarstation in het westen van Alaska. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen, melden de Amerikaanse strijdkrachten. Het vliegtuig was onderweg van Anchorage naar het militaire vliegveld van Cape Newenham. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Een 27-jarige Russisch-Australische man is aangeklaagd voor een poging tot spionage.
15: Hij zou hebben geprobeerd informatie over Oekraïnse militaire activiteiten door te spelen aan Russische contacten. De man vloog in oktober 2024 naar Rusland voor een militaire training en sloot zich later in 2025 aan bij het Oekraïnse leger. Daar kreeg hij toegang tot informatie over militair personeel, eenheden en locaties. Hij riskeert maximaal 20 jaar gevangenisstraf.
16: Twee activisten, die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989, dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong, kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen.
17: Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed.
18: Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit twee kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panama-kanaal.
19: President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. Banca Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank ter wereld, wil twee Italiaanse concurrenten overnemen om te voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Monte dei Paschi biedt 25,3 miljard euro in aandelen voor Banco BPM en 8,7 miljard euro voor Banca Generali. De bank wil daarnaast een extra dividend van 4 miljard euro uitkeren. Deels in contanten en deels in aandelen van verzekeraar Assicurazioni Generali. Op 29 oktober komt er een aandeelhoudersvergadering om het plan goed te keuren. Intesa San Paolo deed in juni een bod op Monte dei Paschi.
23: Ongeveer 40.000 werknemers van autofabrikant Hyundai Motor in Zuid-Korea staken vandaag voor het eerst in 10 jaar. Ze eisen dat de verplichte pensioenleeftijd omhoog gaat van 60 jaar en dat de bovengrens voor bonussen wordt verhoogd. Ook willen de stakers garanties dat hun banen worden beschermd tegen de inzet van kunstmatige intelligentie. Hyundai bezit de ontwikkelaar van mensachtige robots Boston Dynamics en wil dit soort robots inzetten in een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Georgia. De staking komt op een moeilijk moment voor Hyundai. Dat kampt met Chinese concurrentie en vorige maand zei dat de wereldwijde verkoopdoelen dit jaar niet worden gehaald.
1: Het vertrouwen van consumenten is in augustus iets verder verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het vertrouwen steeg naar min 34 van min 35 in juli. Sinds juni laat het vertrouwen weer een verbetering zien, na een flinke terugval door de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Consumenten zijn iets minder negatief over de economie, maar wel negatiever over hun eigen financiële situatie. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar.
2: De investeringen van Nederlandse bedrijven zijn in juni gestegen met 2,7% in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In mei en april waren de investeringen nog gedaald. Bedrijven investeerden vooral meer in gebouwen en overig wegvervoer, zoals vrachtwagens, bestelauto's, trekkers en bussen. In vliegtuigen, machines en schepen werd juist minder geïnvesteerd.
3: Huizenkopers betaalden in juli gemiddeld bijna 4% meer voor een bestaande koopwoning dan een jaar eerder. De gemiddelde prijs kwam uit op ruim 500.000 euro. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster melden dat de prijsstijging sinds eind 2024 wel afvlakt. Ook het aantal verkochte woningen nam toe, met 5% vergeleken met juli vorig jaar. Die afvlakking komt vooral doordat beleggers vaker woningen verkopen die ze eerder verhuurden, waardoor meer en vaak goedkopere woningen op de koopmarkt komen.
4: Werknemers gebruiken kunstmatige intelligentie vaker dan hun werkgevers actief ondersteunen. Dat blijkt uit een analyse in het economietijdschrift ESB. In alle sectoren ligt het aantal medewerkers dat AI-toepassingen zoals ChatGPT of Copilot gebruikt hoger dan het aantal dat zegt dat een werkgever dit stimuleert. In de meeste branches is dat verschil ruim 15 procentpunten. Bij de overheid en in het onderwijs loopt het op tot bijna 30. Uit een enquête van de Nederlandse Bank van oktober vorig jaar blijkt dat slechts een kwart van de werknemers actieve steun ervaart van hun werkgever bij het gebruik van AI op de werkvloer.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer.
26: Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club.
27: Ajax is dichtbij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting.
28: De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië.
29: FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren.
26: In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van de Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. Iga Swiatek heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi van Cincinnati. De Poolse nummer 5 van de wereld kreeg de zege toen Elena Rybakina na een half uur geblesseerd opgaf bij een 4-1 achterstand in de eerste set. Rybakina had bij het bereiken van de finale de eerste plaats op de wereldranglijst kunnen overnemen van Arina Sabalenka, die al in de vierde ronde werd uitgeschakeld. Swiatek speelt in de halve finales tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die Amanda Anisimova versloeg met 6-4, 2-6, 7-6. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
7: Vanochtend is het een afwisseling van zon en wolken. In het binnenland is het eerst nog vaak droog, maar vanuit het noordwesten komen er steeds meer buien, plaatselijk met onweer. De wind is zwak tot matig, aan de kust wat steviger uit het noordwesten. Vanmiddag trekken er buien over, soms met onweer. In het westen neemt het aantal buien later af en komt de zon er wat vaker door. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond volgen er enkele opklaringen, al kan er vooral in het zuidoosten nog een bui vallen. Vannacht is het in de kustprovincies opnieuw buiig, met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen blijft het wisselvallig met buien en af en toe zon. De buien worden in de middag minder. Het wordt rond de 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige wind uit het noordwesten.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Rijk heeft geen geld voor een tramlijn naar de toekomstige woonwijk Rijnenburg in Utrecht, meldt RTV Utrecht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er in Nederland veel bestaande wensen zijn op het gebied van infrastructuur. Volgens hem is er geen ruimte voor nieuwe initiatieven zoals de Rijnenburglijn. De gemeente Utrecht wil de tramlijn aanleggen richting de polder tussen IJsselstein, Nieuwegein en de Meren. Utrecht vindt de aanleg noodzakelijk voordat er in de polder gebouwd kan worden.
11: In het noorden van Groningen is vrijdagochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart, toen er een trilling was met een kracht van 3,0 bij Assen. De beving gebeurde om 5:50 bij de dorpen Rottum en Zandeweer, in de buurt van Uithuizen. Het is de 200ste beving met een kracht van 2,0 of meer in het gebied. Door het dichtdraaien van de gaskraan is het aantal aardbevingen de afgelopen jaren gedaald.
12: Amsterdam moet meer doen dan alleen snelheidsborden plaatsen om auto's echt te vertragen, schrijft het Parool. Uit onderzoek van MIT, Sensible City Lab en AMS Institute blijkt dat de gemiddelde snelheid in straten waar alleen het bord van 50 naar 30 km per uur ging, slechts 2,3 km per uur lager ligt. De stad moet ingrepen doen, zoals het versmallen van rijstroken. Langzame rijden verhoogt de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en vermindert geluidshinder. Een studie in Londen liet zien dat een lagere maximumsnelheid tot ruim 40% minder verkeersdoden leidde.
29: De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1 uur 's nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident.
13: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd.
14: De gemeente De Frieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden, terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Een chartervliegtuig is neergestort nabij een afgelegen radarstation in het westen van Alaska. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen, melden de Amerikaanse strijdkrachten. Het vliegtuig was onderweg van Anchorage naar het militaire vliegveld van Cape Newenham. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Een 27-jarige Russisch-Australische man is aangeklaagd voor een poging tot spionage. Hij zou hebben geprobeerd informatie over Oekraïnse militaire activiteiten door te spelen aan Russische contacten. De man vloog in oktober 2024 naar Rusland voor een militaire training en sloot zich later in 2025 aan bij het Oekraïnse leger. Daar kreeg hij toegang tot informatie over militair personeel, eenheden en locaties. Hij riskeert maximaal 20 jaar gevangenisstraf.
18: Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989, dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong, kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen.
19: Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed.
20: Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit 2 kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panamakanaal.
21: President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken.
1: Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Banca Monte dei Paschi di Siena wil 2 Italiaanse concurrenten overnemen om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Monte dei Paschi biedt 25,3 miljard euro in aandelen voor Banco BPM en 8,7 miljard euro voor Banca Generali. Als onderdeel van het plan wil de bank een extra dividend van 4 miljard euro uitkeren, deels in contanten en deels in aandelen van verzekeraar Assicurazioni Generali. Intesa deed ruim 2 maanden geleden een bod van bijna 31 miljard euro in aandelen en contanten op Monte dei Paschi, een dag nadat BPM een fusievoorstel had gedaan. Op 29 oktober moeten aandeelhouders van Monte dei Paschi het plan goedkeuren.
22: Ongeveer 40.000 werknemers van autofabrikant Hyundai Motor in Zuid-Korea staken vandaag voor het eerst in 10 jaar. Ze eisen dat de verplichte pensioenleeftijd omhoog gaat van 60 jaar en dat de bovengrens voor bonussen wordt verhoogd. Ook willen de stakers garanties dat hun banen worden beschermd tegen de inzet van kunstmatige intelligentie. Hyundai bezit de ontwikkelaar van mensachtige robots Boston Dynamics en wil dit soort robots inzetten in een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Georgia. De staking komt op een moeilijk moment voor Hyundai, dat kampt met Chinese concurrentie en vorige maand zei dat de wereldwijde verkoopdoelen dit jaar niet worden gehaald.
23: Het vertrouwen van consumenten is in augustus iets verder verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het vertrouwen steeg naar min 34... van min 35 in juli. Sinds juni laat het vertrouwen weer een verbetering zien, na een flinke terugval door de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Consumenten zijn iets minder negatief over de economie, maar wel negatiever over hun eigen financiële situatie. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar.
24: De investeringen van Nederlandse bedrijven zijn in juni gestegen met 2,7% in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In mei en april waren de investeringen nog gedaald. Bedrijven investeerden vooral meer in gebouwen en overig wegvervoer, zoals vrachtwagens, bestelauto's, trekkers en bussen. In vliegtuigen, machines en schepen werd juist minder geïnvesteerd.
25: Huizenkopers betaalden in juli gemiddeld bijna 4% meer voor een bestaande koopwoning dan een jaar eerder. De gemiddelde prijs kwam uit op ruim 500.000 euro. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster melden dat de prijsstijging sinds eind 2024 wel afvlakt. Ook het aantal verkochte woningen nam toe, met 5% vergeleken met juli vorig jaar. Die afvlakking komt vooral doordat beleggers vaker woningen verkopen die ze eerder verhuurden, waardoor meer en vaak goedkopere woningen op de koopmarkt komen.
27: Werknemers gebruiken kunstmatige intelligentie vaker dan hun werkgevers actief ondersteunen. Dat blijkt uit een analyse in het economietijdschrift ESB. In alle sectoren ligt het aantal medewerkers dat AI-toepassingen zoals ChatGPT of Copilot gebruikt hoger dan het aantal dat zegt dat een werkgever dit stimuleert. In de meeste branches is dat verschil ruim 15 procentpunten. Bij de overheid en in het onderwijs loopt het op tot bijna 30. Uit een enquête van de Nederlandse Bank van oktober vorig jaar blijkt dat slechts 1/4 van de werknemers actieve steun ervaart van hun werkgever bij het gebruik van AI op de werkvloer.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. Ajax is dichtbij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League.
0: De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van der Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Betancourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Betancourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Iga Świątek heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi van Cincinnati. De Poolse nummer 5 van de wereld kreeg de zege toen Elena Rybakina na een half uur geblesseerd opgaf bij een 4-1 achterstand in de eerste set. Rybakina had bij het bereiken van de finale de eerste plaats op de wereldranglijst kunnen overnemen van Arina Sabalenka, die al in de 4e ronde werd uitgeschakeld. Świątek speelt in de halve finales tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die Amanda Anisimova versloeg met 6-4, 2-6, 7-6. Memphis Depay heeft meteen na het tekenen van zijn nieuwe contract een belangrijke rol gespeeld voor Corinthians. De oranje topscorer gaf als invaller de assist bij de winnende goal tegen Rosario Central in de 8e finales van de Copa Libertadores. Depay kwam in de 70ste minuut in het veld en zette 10 minuten later Breno Bidon op weg naar de 1-0. Corinthians speelt volgende maand in de kwartfinales tegen Estudiantes. De club wilde het aflopende contract van Depay eerst niet verlengen om financiële redenen, maar deze week kwamen beide partijen alsnog tot een akkoord. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zon en wolken, maar vanuit het noordwesten komen er steeds meer buien. Hier en daar met onweer. De wind is zwak tot matig en draait naar het noordwesten. Vanmiddag trekken buien over met kans op onweer, maar in het westen klaart het later wat op. Het wordt zo'n 21 graden. Vanavond een paar opklaringen en in het zuidoosten nog een enkele bui. Vannacht kunnen er in het zuidoosten nog buien vallen, later ook weer aan de kust met kans op onweer. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen blijft het wisselvallig met buien en af en toe zon. De wind wordt matig tot vrij krachtig uit het noordwesten en de middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Rijk heeft geen geld voor een tramlijn naar de toekomstige woonwijk Rijnenburg in Utrecht, meldt RTV Utrecht.
11: Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er in Nederland veel bestaande wensen zijn op het gebied van infrastructuur. Volgens hem is er geen ruimte voor nieuwe initiatieven zoals de Rijnenburglijn. De gemeente Utrecht wil de tramlijn aanleggen richting de polder tussen IJsselstein, Nieuwegein en de Meren. Utrecht vindt de aanleg noodzakelijk voordat er in de polder gebouwd kan worden.
12: In het noorden van Groningen is vrijdagochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart, toen er een trilling was met een kracht van 3,0 bij Assen. De beving gebeurde om 5:50 bij de dorpen Rottum en Zandeweer, in de buurt van Uithuizen. Het is de 200ste beving met een kracht van 2,0 of meer in het gebied. Door het dichtdraaien van de gaskraan is het aantal aardbevingen de afgelopen jaren gedaald.
13: Amsterdam moet meer doen dan alleen snelheidsborden plaatsen om auto's echt te vertragen, schrijft het Parool. Uit onderzoek van MIT, Sensible City Lab en AMS Institute blijkt dat de gemiddelde snelheid in straten waar alleen het bord van 50 naar 30 km per uur ging, slechts 2,3 km per uur lager ligt. De stad moet ingrepen doen, zoals het versmallen van rijstroken. Langzamer rijden verhoogt de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en vermindert geluidshinder. Een studie in Londen liet zien dat een lagere maximumsnelheid tot ruim 40% minder verkeersdoden leidde.
14: De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1:00 s'nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident.
15: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd.
16: De gemeente De Vrieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden, terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Een chartervliegtuig is neergestort nabij een afgelegen radarstation in het westen van Alaska. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen, melden de Amerikaanse strijdkrachten. Het vliegtuig was onderweg van Anchorage naar het militaire vliegveld van Cape Newenham. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.
26: Een 27-jarige Russisch-Australische man is aangeklaagd voor een poging tot spionage. Hij zou hebben geprobeerd informatie over Oekraïnse militaire activiteiten door te spelen aan Russische contacten. De man vloog in oktober 2024 naar Rusland voor een militaire training en sloot zich later in 2025 aan bij het Oekraïnse leger. Daar kreeg hij toegang tot informatie over militair personeel, eenheden en locaties. Hij riskeert maximaal 20 jaar gevangenisstraf.
1: Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989, dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de nationale

0: 1823 op 100-jarige leeftijd overleed. Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door, vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit twee kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panama-kanaal. President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank ter wereld, wil twee Italiaanse concurrenten overnemen om te voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. De bank biedt 25,3 miljard euro in aandelen voor Banco BPM en 8,7 miljard euro voor Banca Generali. Als onderdeel van het plan wil Monte dei Paschi een extra dividend van 4 miljard euro uitkeren. Deels in contanten en deels in aandelen van verzekeraar Assicurazioni Generali. Op 29 oktober moet een aandeelhoudersvergadering het plan goedkeuren. Intesa San Paolo deed eerder een bod van bijna 31 miljard euro in aandelen en contanten op Monte dei Paschi. Maar de Raad van Bestuur heeft daar vragen bij gesteld over de prijs en het plan om de helft van de filialen te verkopen aan Unipol Assicurazioni. Ongeveer 40.000 werknemers van autofabrikant Hyundai Motor in Zuid-Korea staken vandaag voor het eerst in 10 jaar. Ze eisen dat de verplichte pensioenleeftijd omhoog gaat van 60 jaar en dat de bovengrens voor bonussen wordt verhoogd. Ook willen de stakers garanties dat hun banen worden beschermd tegen de inzet van kunstmatige intelligentie. Hyundai bezit de ontwikkelaar van mensachtige robots Boston Dynamics en wil dit soort robots inzetten in een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Georgia. De staking komt op een moeilijk moment voor Hyundai, dat kampt met Chinese concurrentie en vorige maand zei dat de wereldwijde verkoopdoelen dit jaar niet worden gehaald. Het vertrouwen van consumenten is in augustus iets verder verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het vertrouwen steeg naar min 34 van min 35 in juli. Sinds juni laat het vertrouwen weer een verbetering zien, na een flinke terugval door de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Consumenten zijn iets minder negatief over de economie, maar wel negatiever over hun eigen financiële situatie. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. De investeringen van Nederlandse bedrijven zijn in juni gestegen met 2,7% in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In mei en april waren de investeringen nog gedaald. Bedrijven investeerden vooral meer in gebouwen en overig wegvervoer, zoals vrachtwagens, bestelauto's, trekkers en bussen. In vliegtuigen, machines en schepen werd juist minder geïnvesteerd. Huizenkopers betaalden in juli gemiddeld bijna 4% meer voor een bestaande koopwoning dan een jaar eerder. De gemiddelde prijs kwam uit op ruim 500.000 euro. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster melden dat de prijsstijging sinds eind 2024 wel afvlakt. Ook het aantal verkochte woningen nam toe, met 5% vergeleken met juli vorig jaar.

0: Die afvlakking komt vooral doordat beleggers vaker woningen verkopen die ze eerder verhuurden, waardoor meer en vaak goedkopere woningen op de koopmarkt komen. Werknemers gebruiken kunstmatige intelligentie vaker dan hun werkgevers actief ondersteunen. Dat blijkt uit een analyse in het economietijdschrift ESB. In alle sectoren ligt het aantal medewerkers dat AI-toepassingen zoals ChatGPT of Copilot gebruikt hoger dan het aantal dat zegt dat een werkgever dit stimuleert. In de meeste branches is dat verschil ruim 15 procentpunten. Bij de overheid en in het onderwijs loopt het op tot bijna 30. Uit een enquête van de Nederlandse Bank van oktober vorig jaar blijkt dat slechts een kwart van de werknemers actieve steun ervaart van hun werkgever bij het gebruik van AI op de werkvloer. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van der Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Iga Świątek heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi van Cincinnati. De Poolse nummer 5 van de wereld kreeg de zege toen Elena Rybakina na een half uur geblesseerd opgaf bij een 4-1 achterstand in de eerste set. Rybakina had bij het bereiken van de finale de eerste plaats op de wereldranglijst kunnen overnemen van Arina Sabalenka, die al in de 4e ronde werd uitgeschakeld. Świątek speelt in de halve finales tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die Amanda Anisimova versloeg met 6-4, 2-6, 7-6. Memphis Depay heeft meteen na het tekenen van zijn nieuwe contract een belangrijke rol gespeeld voor Corinthians. De oranje topscorer gaf als invaller de assist bij de winnende goal tegen Rosario Central in de 8e finales van de Copa Libertadores. Depay kwam in de 70ste minuut in het veld en zette 10 minuten later Breno Bidon op weg naar de 1-0. Corinthians speelt volgende maand in de kwartfinales tegen Estudiantes. De club wilde het aflopende contract van Depay eerst niet verlengen om financiële redenen, maar deze week kwamen beide partijen alsnog tot een akkoord. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend een mix van zon en wolken. In het binnenland is het eerst nog droog, maar later komen er vanuit het noordwesten buien opzetten. Hier en daar met onweer. De wind is zwak tot matig, aan de kust iets steviger uit het noordwesten. Vanmiddag blijven de buien trekken, soms nog met onweer. In het westen klaart het later wat op. Het wordt zo'n 21 graden. De wind komt uit het noordwesten, zwak tot matig. Vanavond wat opklaringen. In het zuidoosten kan er nog een bui vallen. Vannacht opnieuw buien in de kustprovincies, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wisselvallig met buien, tussendoor ook zon. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige wind. Het wordt rond de 20 graden.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boeren die maandagavond 10 augustus met hun trekker op de A31 in het noorden van Friesland reden, krijgen toch geen bekeuring. De politie zei eerder boetes uit te delen en te achterhalen van wie de trekkers waren waarbij kentekens waren afgeplakt. Maar na onderzoek blijkt dat de basis ontbreekt om achteraf bekeuringen uit te schrijven. De boeren waren de snelweg opgegaan na een protestactie in Seksbierum tegen het stikstofbeleid. Volgens de politie kunnen specifieke strafbare feiten onvoldoende aan individuele bestuurders worden toegeschreven. Het Rijk heeft geen geld voor een tramlijn naar de toekomstige woonwijk Rijnenburg in Utrecht, meldt RTV Utrecht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er in Nederland veel bestaande wensen zijn op het gebied van infrastructuur. Volgens hem is er geen ruimte voor nieuwe initiatieven zoals de Rijnenburglijn. De gemeente Utrecht wil de tramlijn aanleggen richting de polder, tussen IJsselstein, Nieuwegein en de Meren. Utrecht vindt de aanleg noodzakelijk voordat er in de polder gebouwd kan worden.
4: In het noorden van Groningen is vrijdagochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart, toen er een trilling was met een kracht van 3,0 bij Assen. De beving gebeurde om 5:50 bij de dorpen Rottum en Zandeweer, in de buurt van Uithuizen. Het is de 200ste beving met een kracht van 2,0 of meer in het gebied. Door het dichtdraaien van de gaskraan is het aantal aardbevingen de afgelopen jaren gedaald. Amsterdam moet meer doen dan alleen snelheidsborden plaatsen om auto's echt te vertragen, schrijft het Parool. Uit onderzoek van MIT, Sensible City Lab en AMS Institute blijkt dat de gemiddelde snelheid in straten waar alleen het bord van 50 naar 30 km per uur ging, slechts 2,3 km per uur lager ligt. De stad moet ingrepen doen, zoals het versmallen van rijstroken. Langzamer rijden verhoogt de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en vermindert geluidshinder. Een studie in Londen liet zien dat een lagere maximumsnelheid tot ruim 40% minder verkeersdoden leidde. De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1:00 s'nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jette en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jette zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd.
5: Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië is in de nacht van donderdag op vrijdag geraakt door Russische drones. Dat melden de Oekraïnse grensautoriteiten. Of er schade is of gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk. Het verkeer bij de grensovergang bij Tabaki is stilgelegd en wordt omgeleid naar andere overgangen. De afgelopen weken stortten al meerdere drones neer in Moldavië en buurland Roemenië. Een chartervliegtuig is neergestort nabij een afgelegen radarstation in het westen van Alaska. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen, melden de Amerikaanse strijdkrachten. Het vliegtuig was onderweg van Anchorage naar het militaire vliegveld van Cape Newenham. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Een 27-jarige Russisch-Australische man is aangeklaagd voor een poging tot spionage. Hij zou hebben geprobeerd informatie over Oekraïnse militaire activiteiten door te spelen aan Russische contacten. De man vloog in oktober 2024 naar Rusland voor een militaire training en sloot zich later in 2025 aan bij het Oekraïnse leger. Daar kreeg hij toegang tot informatie over militair personeel, eenheden en locaties. Hij riskeert maximaal 20 jaar gevangenisstraf. Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989, dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong, kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen. Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed. Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit 2 kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panama-kanaal.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Vluchten op Noorse luchthavens zijn vrijdag ontregeld door een staking van luchtverkeersleiders. Aankomende en vertrekkende vluchten zijn geschrapt of vertraagd, meldt Avinor, de beheerder van veel Noorse vliegvelden. Onder meer op de luchthaven van Oslo hebben werknemers het werk neergelegd. Vanaf Schiphol staan vandaag zo'n 20 vluchten van en naar Oslo gepland, onder meer van luchtvaartmaatschappij KLM. Persbureau Bloomberg meldt dat luchtverkeersleiders staken uit onvrede over stukgelopen cao-onderhandelingen. Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank ter wereld, wil 2 Italiaanse concurrenten overnemen om te voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. De bank biedt 25,3 miljard euro in aandelen voor Banco BPM en 8,7 miljard euro voor Banca Generali. Als onderdeel van het plan wil Monte dei Paschi een extra dividend van 4 miljard euro uitkeren.
4: deels in contanten en deels in aandelen van verzekeraar Assicurazioni Generali. Op 29 oktober moet een aandeelhoudersvergadering het plan goedkeuren. Intesa San Paolo deed eerder een bod van bijna 31 miljard euro in aandelen en contanten op Monte dei Paschi. Maar de Raad van Bestuur heeft daar vragen bij gesteld over de prijs en het plan om de helft van de filialen te verkopen aan Unipol Assicurazioni. Ongeveer 40.000 werknemers van autofabrikant Hyundai Motor in Zuid-Korea staken vandaag voor het eerst in 10 jaar. Ze eisen dat de verplichte pensioenleeftijd omhoog gaat van 60 jaar en dat de bovengrens voor bonussen wordt verhoogd. Ook willen de stakers garanties dat hun banen worden beschermd tegen de inzet van kunstmatige intelligentie. Hyundai bezit de ontwikkelaar van mensachtige robots Boston Dynamics en wil dit soort robots inzetten in een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Georgia. De staking komt op een moeilijk moment voor Hyundai, dat kampt met Chinese concurrentie en vorige maand zei dat de wereldwijde verkoopdoelen dit jaar niet worden gehaald. Het vertrouwen van consumenten is in augustus iets verder verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het vertrouwen steeg naar min 34 van min 35 in juli. Sinds juni laat het vertrouwen weer een verbetering zien, na een flinke terugval door de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Consumenten zijn iets minder negatief over de economie, maar wel negatiever over hun eigen financiële situatie. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. De investeringen van Nederlandse bedrijven zijn in juni gestegen met 2,7% in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In mei en april waren de investeringen nog gedaald. Bedrijven investeerden vooral meer in gebouwen en overig wegvervoer, zoals vrachtwagens, bestelauto's, trekkers en bussen. In vliegtuigen, machines en schepen werd juist minder geïnvesteerd. Huizenkopers betaalden in juli gemiddeld bijna 4% meer voor een bestaande koopwoning dan een jaar eerder. De gemiddelde prijs kwam uit op ruim 500.000 euro. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster melden dat de prijsstijging sinds eind 2024 wel afvlakt. Ook het aantal verkochte woningen nam toe, met 5% vergeleken met juli vorig jaar. Die afvlakking komt vooral doordat beleggers vaker woningen verkopen die ze eerder verhuurden, waardoor meer en vaak goedkopere woningen op de koopmarkt komen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws.
7: Ajax is dichtbij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van der Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooy en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmed Hodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmed Hodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Iga Świątek heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi van Cincinnati. De Poolse nummer 5 van de wereld kreeg de zegen toen Elena Rybakina na een half uur geblesseerd opgaf bij een 4-1 achterstand in de eerste set. Rybakina had bij het bereiken van de finale de eerste plaats op de wereldranglijst kunnen overnemen van Arina Sabalenka, die al in de 4e ronde werd uitgeschakeld. Świątek speelt in de halve finales tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die Amanda Anisimova versloeg met 6-4, 2-6, 7-6. Memphis Depay heeft meteen na het tekenen van zijn nieuwe contract een belangrijke rol gespeeld voor Corinthians. De oranje topscorer gaf als invaller de assist bij de winnende goal tegen Rosario Central in de 8e finales van de Copa Libertadores. Depay kwam in de 70ste minuut in het veld en zette 10 minuten later Breno Bidon op weg naar de 1-0. Corinthians speelt volgende maand in de kwartfinales tegen Estudiantes. De club wilde het aflopende contract van Depay eerst niet verlengen om financiële redenen, maar deze week kwamen beide partijen alsnog tot een akkoord. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met zon en wolken. In het binnenland is het eerst nog grotendeels droog, maar vanuit het noordwesten komen er later steeds meer buien aan, plaatselijk mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwest tot noordwest. Vanmiddag trekken er buien over, soms met onweer. In het noordwesten wordt het later droger en breekt de zon wat meer door. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanavond enkele opklaringen, in het zuidoosten kan er nog een bui vallen. Vannacht in de kustprovincies opnieuw buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen weer een wisselvallige dag met buien en af en toe zon. De buien worden in de loop van de dag minder. Het blijft vrij koel met ongeveer 20 graden. Aan de kust vrij krachtige wind uit het noordwesten.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 41-jarige baanofficial van circuit Zandvoort is veroordeeld voor seksueel misbruik van een 14-jarig meisje, meldt het Haarlems Dagblad. De man kreeg een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, en een locatieverbod voor het circuit. Een collega Marshall, die weigerde nog met de toen nog niet veroordeelde zedendelinquent samen te werken, is vlak voor de laatste Dutch Grand Prix de laan uitgestuurd. Die man is zelf vader van een als minderjarige misbruikte dochter. Hij noemt de gang van zaken tekenend voor de verziekte sfeer bij de vrijwilligersorganisatie van het circuit. Boeren die maandagavond 10 augustus met hun trekker op de A31 in het noorden van Friesland reden, krijgen toch geen bekeuring. De politie zei eerder boetes uit te delen en te achterhalen van wie de trekkers waren waarbij kentekens waren afgeplakt. Maar na onderzoek blijkt dat de basis ontbreekt om achteraf bekeuringen uit te schrijven. De boeren waren de snelweg opgegaan na een protestactie in Seksbierum tegen het stikstofbeleid. Volgens de politie kunnen specifieke strafbare feiten onvoldoende aan individuele bestuurders worden toegeschreven. In het noorden van Groningen is vrijdagochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart, toen er een trilling was met een kracht van 3,0 bij Assen. De beving gebeurde om 5:50 bij de dorpen Rottum en Zandeweer, in de buurt van Uithuizen. Het is de 200ste beving met een kracht van 2,0 of meer in het gebied. Door het dichtdraaien van de gaskraan is het aantal aardbevingen de afgelopen jaren gedaald.
10: Het Rijk heeft geen geld voor een tramlijn naar de toekomstige woonwijk Rijnenburg in Utrecht, meldt RTV Utrecht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er in Nederland veel bestaande wensen zijn op het gebied van infrastructuur. Volgens hem is er geen ruimte voor nieuwe initiatieven zoals de Rijnenburglijn. De gemeente Utrecht wil de tramlijn aanleggen richting de polder, tussen IJsselstein, Nieuwegein en de Meren. Utrecht vindt de aanleg noodzakelijk voordat er in de polder gebouwd kan worden.
4: Amsterdam moet meer doen dan alleen snelheidsborden plaatsen om auto's echt te vertragen, schrijft het Parool. Uit onderzoek van MIT, Sensible City Lab en AMS Institute blijkt dat de gemiddelde snelheid in straten waar alleen het bord van 50 naar 30 km per uur ging, slechts 2,3 km per uur lager ligt. De stad moet ingrepen doen, zoals het versmallen van rijstroken. Langzame rijden verhoogt de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en vermindert geluidshinder. Een studie in Londen liet zien dat een lagere maximumsnelheid tot ruim 40% minder verkeersdoden leidde.
11: De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1 uur 's nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. In het Oost-Zwitserse Thusis zijn 8 mensen gewond geraakt bij een brand in een restaurant. 2 van hen ernstig. 5 mensen worden nog vermist. De brand brak uit op de 2e verdieping van het gebouw, waar restaurant Beverin ook kamers verhuurt. 14 mensen konden het pand verlaten. De brandweer moest het dak openbreken omdat het trappenhuis was ingestort.
15: Een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië is in de nacht van donderdag op vrijdag geraakt door Russische drones. Dat melden de Oekraïnse grensautoriteiten. Of er schade is of gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk. Het verkeer bij de grensovergang bij Tabaki is stilgelegd en wordt omgeleid naar andere overgangen. De afgelopen weken stortten al meerdere drones neer in Moldavië en buurland Roemenië.
16: Een chartervliegtuig is neergestort nabij een afgelegen radarstation in het westen van Alaska. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen, melden de Amerikaanse strijdkrachten. Het vliegtuig was onderweg van Anchorage naar het militaire vliegveld van Cape Newenham. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.
17: Een 27-jarige Russisch-Australische man is aangeklaagd voor een poging tot spionage. Hij zou hebben geprobeerd informatie over Oekraïnse militaire activiteiten door te spelen aan Russische contacten. De man vloog in oktober 2024 naar Rusland voor een militaire training en sloot zich later in 2025 aan bij het Oekraïnse leger. Daar kreeg hij toegang tot informatie over militair personeel, eenheden en locaties. Hij riskeert maximaal 20 jaar gevangenisstraf.
18: Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989... dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong, kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen.
19: Nancy Kissinger, De vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een kleine winst van 0,2% geopend op 1105,10 punten. Beleggers blijven voorzichtig door aanhoudende onrust op de obligatiemarkten. De Amerikaanse beurzen sloten donderdag flink lager, doordat de rentes op staatsobligaties weer opliepen. Eerder deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen tot het hoogste niveau in bijna 20 jaar. Mede door zorgen over de enorme staatsschuld van de VS. De Amerikaanse overheid kondigde woensdag aan meer staatsleningen terug te kopen. En minister van Financiën Scott Bessent benadrukte donderdag dat het terugkoopprogramma verder kan worden uitgebreid. Maar beleggers waren niet onder de indruk, omdat de plannen de enorme staatsschuld niet zullen terugdringen. Vluchten op Noorse luchthavens zijn vrijdag ontregeld door een staking van luchtverkeersleiders. Aankomende en vertrekkende vluchten zijn geschrapt of vertraagd, meldt Avinor, de beheerder van veel Noorse vliegvelden. Onder meer op de luchthaven van Oslo hebben werknemers het werk neergelegd. Vanaf Schiphol staan vandaag zo'n 20 vluchten van en naar Oslo gepland, onder meer van luchtvaartmaatschappij KLM. Persbureau Bloomberg meldt dat luchtverkeersleiders staken uit onvrede over stukgelopen cao-onderhandelingen. Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank ter wereld, wil twee Italiaanse concurrenten overnemen om te voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. De bank biedt 25,3 miljard euro in aandelen voor Banco BPM en 8,7 miljard euro voor Banca Generali. Als onderdeel van het plan wil Monte dei Paschi een extra dividend van 4 miljard euro uitkeren. Deels in contanten en deels in aandelen van verzekeraar Assicurazioni Generali. Op 29 oktober moet een aandeelhoudersvergadering het plan goedkeuren. Intesa San Paolo deed eerder een bod van bijna 31 miljard euro in aandelen en contanten op Monte dei Paschi. Maar de Raad van Bestuur heeft daar vragen bij gesteld over de prijs en het plan om de helft van de filialen te verkopen aan Unipol Assicurazioni. Ongeveer 40.000 werknemers van autofabrikant Hyundai Motor in Zuid-Korea staken vandaag voor het eerst in 10 jaar. Ze eisen dat de verplichte pensioenleeftijd omhoog gaat van 60 jaar en dat de bovengrens voor bonussen wordt verhoogd. Ook willen de stakers garanties dat hun banen worden beschermd tegen de inzet van kunstmatige intelligentie. Hyundai bezit de ontwikkelaar van mensachtige robots Boston Dynamics en wil dit soort robots inzetten in een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Georgia. De staking komt op een moeilijk moment voor Hyundai, dat kampt met Chinese concurrentie en vorige maand zei dat de wereldwijde verkoopdoelen dit jaar niet worden gehaald. Het vertrouwen van consumenten is in augustus iets verder verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het vertrouwen steeg naar min 34 van min 35 in juli. Sinds juni laat het vertrouwen weer een verbetering zien, na een flinke terugval door de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Consumenten zijn iets minder negatief over de economie, maar wel negatiever over hun eigen financiële situatie. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. De investeringen van Nederlandse bedrijven zijn in juni gestegen met 2,7% in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In mei en april waren de investeringen nog gedaald.
1: Bedrijven investeerden vooral meer in gebouwen en overig wegvervoer, zoals vrachtwagens, bestelauto's, trekkers en bussen. In vliegtuigen, machines en schepen werd juist minder geïnvesteerd.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws.
23: Ajax is dichtst bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van der Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooy en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan.
24: De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Iga Świątek heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi van Cincinnati. De Poolse nummer 5 van de wereld kreeg de zegen toen Elena Rybakina na een half uur geblesseerd opgaf bij een 4-1 achterstand in de eerste set. Rybakina had bij het bereiken van de finale de eerste plaats op de wereldranglijst kunnen overnemen van Arina Sabalenka, die al in de 4e ronde werd uitgeschakeld. Świątek speelt in de halve finales tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die Amanda Anisimova versloeg met 6-4, 2-6, 7-6. Memphis Depay heeft meteen na het tekenen van zijn nieuwe contract een belangrijke rol gespeeld voor Corinthians. De oranje topscorer gaf als invaller de assist bij de winnende goal tegen Rosario Central in de 8e finales van de Copa Libertadores. Depay kwam in de 70ste minuut in het veld en zette 10 minuten later Breno Bidon op weg naar de 1-0. Corinthians speelt volgende maand in de kwartfinales tegen Estudiantes. De club wilde het aflopende contract van Depay eerst niet verlengen om financiële redenen, maar deze week kwamen beide partijen alsnog tot een akkoord. Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
27: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het binnenland is het eerst nog grotendeels droog, maar later in de ochtend komen er vanuit het noordwesten steeds meer buien opzetten, hier en daar met onweer. De wind is zwak tot matig, aan de kust iets steviger. Vanmiddag trekken er buien over met kans op onweer. In het westen klaart het later wat op. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond enkele opklaringen en in het zuidoosten nog een enkele bui. Vannacht kans op buien in de kustprovincies, mogelijk met onweer. Het koelt af tot rond de 12 graden. Morgen opnieuw buien en af en toe zon, met in de middag minder buien. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.
28: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boeren die maandagavond 10 augustus met hun trekker op de A31 in Friesland reden, krijgen toch geen bekeuring. De politie zei eerder boetes uit te delen en kentekens te achterhalen. Maar na onderzoek blijkt dat de basis daarvoor ontbreekt. Volgens een woordvoerder kunnen strafbare feiten onvoldoende aan individuele bestuurders worden toegeschreven. De boeren waren de snelweg opgegaan na een protestactie in Seksbierum tegen het stikstofbeleid. De politie legde die avond de prioriteit bij het herstellen van de verkeersveiligheid. Een 41-jarige baanofficial van circuit Zandvoort is veroordeeld voor seksueel misbruik van een 14-jarig meisje, meldt het Haarlems Dagblad. De man kreeg een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, en een locatieverbod voor het circuit. Een collega marshal die weigerde nog met de toen nog niet veroordeelde zedendelinquent samen te werken, is vlak voor de laatste Dutch Grand Prix de laan uitgestuurd. Die man is zelf vader van een als minderjarige misbruikte dochter. Hij noemt de gang van zaken tekenend voor de verziekte sfeer bij de vrijwilligersorganisatie van het circuit.
3: In het noorden van Groningen is vrijdagochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart, toen er een trilling was met een kracht van 3,0 bij Assen. De beving gebeurde om 5:50 bij de dorpen Rottum en Zandeweer, in de buurt van Uithuizen. Het is de 200ste beving met een kracht van 2,0 of meer in het gebied. Door het dichtdraaien van de gaskraan is het aantal aardbevingen de afgelopen jaren gedaald.
5: Het Rijk heeft geen geld voor een tramlijn naar de toekomstige woonwijk Rijnenburg in Utrecht, meldt RTV Utrecht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er in Nederland veel bestaande wensen zijn op het gebied van infrastructuur. Volgens hem is er geen ruimte voor nieuwe initiatieven zoals de Rijnenburglijn. De gemeente Utrecht wil de tramlijn aanleggen richting de polder, tussen IJsselstein, Nieuwegein en de Meren. Utrecht vindt de aanleg noodzakelijk voordat er in de polder gebouwd kan worden.
6: Amsterdam moet meer doen dan alleen snelheidsborden plaatsen om auto's echt te vertragen, schrijft het Parool. Uit onderzoek van MIT, Sensible City Lab en AMS Institute blijkt dat de gemiddelde snelheid in straten waar alleen het bord van 50 naar 30 km per uur ging, slechts 2,3 km per uur lager ligt. De stad moet ingrepen doen, zoals het versmallen van rijstroken. Langzame rijden verhoogt de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en vermindert geluidshinder. Een studie in Londen liet zien dat een lagere maximumsnelheid tot ruim 40% minder verkeersdoden leidde.
7: De politie heeft vannacht op het stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Rond 1:00 s'nachts kwam er een melding binnen over een verdachte situatie voor het politiebureau. Een agent loste vervolgens een schot, waardoor de verdachte gewond raakte aan zijn been. De man, een 34-jarige uit Nijmegen, is ter plekke behandeld en daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. In het Oost-Zwitserse Thusis zijn 8 mensen gewond geraakt bij een brand in een restaurant. 2 van hen ernstig. 5 mensen worden nog vermist. De brand brak uit op de 2e verdieping van het gebouw, waar restaurant Beverin ook kamers verhuurt. 14 mensen konden het pand verlaten. De brandweer moest het dak openbreken omdat het trappenhuis was ingestort.
29: Een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië is in de nacht van donderdag op vrijdag geraakt door Russische drones. Dat melden de Oekraïnse grensautoriteiten. Of er schade is of gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk. Het verkeer bij de grensovergang bij Tabaki is stilgelegd en wordt omgeleid naar andere overgangen. De afgelopen weken stortten al meerdere drones neer in Moldavië en buurland Roemenië.
4: Een chartervliegtuig is neergestort nabij een afgelegen radarstation in het westen van Alaska. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen, melden de Amerikaanse strijdkrachten. Het vliegtuig was onderweg van Anchorage naar het militaire vliegveld van Cape Newenham. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.
10: Een 27-jarige Russisch-Australische man is aangeklaagd voor een poging tot spionage. Hij zou hebben geprobeerd informatie over Oekraïnse militaire activiteiten door te spelen aan Russische contacten. De man vloog in oktober 2024 naar Rusland voor een militaire training en sloot zich later in 2025 aan bij het Oekraïnse leger. Daar kreeg hij toegang tot informatie over militair personeel, eenheden en locaties. Hij riskeert maximaal 20 jaar gevangenisstraf.
11: Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989, dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong, kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen.
12: Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een kleine winst van 0,2% geopend op 1105,10 punten. Beleggers blijven voorzichtig door aanhoudende onrust op de obligatiemarkten. De Amerikaanse beurzen sloten donderdag flink lager, doordat de rentes op staatsobligaties weer opliepen. Eerder deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen tot het hoogste niveau in bijna 20 jaar. Mede door zorgen over de enorme staatsschuld van de VS. De Amerikaanse overheid kondigde woensdag aan meer staatsleningen terug te kopen. En minister van Financiën Scott Bessent benadrukte donderdag dat het terugkoopprogramma verder kan worden uitgebreid. Maar beleggers waren niet onder de indruk, omdat de plannen de enorme staatsschuld niet zullen terugdringen.
17: Vluchten op Noorse luchthavens zijn vrijdag ontregeld door een staking van luchtverkeersleiders. Aankomende en vertrekkende vluchten zijn geschrapt of vertraagd, meldt Avinor, de beheerder van veel Noorse vliegvelden. Onder meer op de luchthaven van Oslo hebben werknemers het werk neergelegd. Vanaf Schiphol staan vandaag zo'n 20 vluchten van en naar Oslo gepland, onder meer van luchtvaartmaatschappij KLM. Persbureau Bloomberg meldt dat luchtverkeersleiders staken uit onvrede over stukgelopen cao-onderhandelingen.
18: Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank ter wereld, wil 2 Italiaanse concurrenten overnemen om te voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. De bank biedt 25,3 miljard euro in aandelen voor Banco BPM en 8,7 miljard euro voor Banca Generali. Als onderdeel van het plan wil Monte dei Paschi een extra dividend van 4 miljard euro uitkeren. Deels in contanten en deels in aandelen van verzekeraar Assicurazioni Generali.
1: Op 29 oktober moet een aandeelhoudersvergadering het plan goedkeuren. Intesa San Paolo deed eerder een bod van bijna 31 miljard euro in aandelen en contanten op Monte dei Paschi. Maar de Raad van Bestuur heeft daar vragen bij gesteld over de prijs en het plan om de helft van de filialen te verkopen aan Unipol Assicurazioni.
19: Ongeveer 40.000 werknemers van autofabrikant Hyundai Motor in Zuid-Korea staken vandaag voor het eerst in 10 jaar. Ze eisen dat de verplichte pensioenleeftijd omhoog gaat van 60 jaar en dat de bovengrens voor bonussen wordt verhoogd. Ook willen de stakers garanties dat hun banen worden beschermd tegen de inzet van kunstmatige intelligentie. Hyundai bezit de ontwikkelaar van mensachtige robots Boston Dynamics en wil dit soort robots inzetten in een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Georgia. De staking komt op een moeilijk moment voor Hyundai, dat kampt met Chinese concurrentie en vorige maand zei dat de wereldwijde verkoopdoelen dit jaar niet worden gehaald.
20: Het vertrouwen van consumenten is in augustus iets verder verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het vertrouwen steeg naar min 34 van min 35 in juli. Sinds juni laat het vertrouwen weer een verbetering zien, na een flinke terugval door de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Consumenten zijn iets minder negatief over de economie, maar wel negatiever over hun eigen financiële situatie. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar.
21: De investeringen van Nederlandse bedrijven zijn in juni gestegen met 2,7% in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In mei en april waren de investeringen nog gedaald. Bedrijven investeerden vooral meer in gebouwen en overig wegvervoer, zoals vrachtwagens, bestelauto's, trekkers en bussen. In vliegtuigen, machines en schepen werd juist minder geïnvesteerd.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws.
24: Ajax is dichtbij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van der Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan.
25: De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Betancourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Betancourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Iga Świątek heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi van Cincinnati. De Poolse nummer 5 van de wereld kreeg de zege toen Elena Rybakina na een half uur geblesseerd opgaf bij een 4-1 achterstand in de eerste set. Rybakina had bij het bereiken van de finale de eerste plaats op de wereldranglijst kunnen overnemen van Arina Sabalenka, die al in de vierde ronde werd uitgeschakeld. Swiatek speelt in de halve finales tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die Amanda Anisimova versloeg met 6-4, 2-6, 7-6. Memphis Depay heeft meteen na het tekenen van zijn nieuwe contract een belangrijke rol gespeeld voor Corinthians. De oranje topscorer gaf als invaller de assist bij de winnende goal tegen Rosario Central in de achtste finales van de Copa Libertadores.

0: mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend met zon en wolken. In het binnenland is het eerst nog grotendeels droog, maar later komen er vanuit het noordwesten steeds meer buien, plaatselijk met onweer. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten, aan de kust uit het noordwesten. Vanmiddag trekken er buien over, soms met onweer. In het noordwesten wordt het later droger en breekt de zon vaker door. Het wordt zo'n 21 graden. De wind draait naar het noordwesten en is zwak tot matig. Vanavond enkele opklaringen en nog een enkele bui, vooral in het zuidoosten. Vannacht opnieuw buien in de kustprovincies, met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen blijft het wisselvallig met buien en af en toe zon. De wind steekt op, vooral aan de kust en op het IJsselmeer. Het wordt ongeveer 20 graden.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De voor moord en drugssmokkel veroordeelde Joran van der Sloot heeft in Peru gevraagd om overplaatsing naar een andere gevangenis. Volgens van der Sloot wordt hij in de Chalapalca-gevangenis met de dood bedreigd door medegevangenen. In een verzoekschrift schrijft hij dat hij vrijwel dagelijks het slachtoffer is van psychologische marteling en dat ook zijn familie wordt bedreigd. Het bestuur van de gevangenis zou al akkoord zijn met een overplaatsing, maar een rechter moet daar nog mee instemmen. Van der Sloot zit een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op studenten Stephanie Flores en 18 jaar voor drugsmokkel. 15 mensen hebben tijdens de Drentse stikstofmars van woensdag een officiële politiewaarschuwing gekregen voor het rijden zonder kentekenplaat. De waarschuwing staat geregistreerd in de politiesystemen en bij een volgende overtreding volgt in principe een boete. Honderden boeren reden woensdag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om te vragen om steun tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie haalde een aantal trekkers van de weg vanwege het ontbreken van nummerplaten. Ook werd één keer een afgeplakt kenteken geconstateerd dat na een waarschuwing weer leesbaar werd gemaakt.
5: De politie in Zeewolde heeft donderdag een dode man aangetroffen die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad. De man werd gevonden bij de Reigersplas. Op zaterdag 15 augustus werd in Lelystad een vrouw doodgevonden in haar woning in een woonzorgcentrum, waarbij de politie uitging van een misdrijf. Op woensdag deelde de politie foto's van de man die verdacht werd van betrokkenheid. Na onderzoek sluit de politie uit dat de man is overleden door een misdrijf.
6: Op vrijdagochtend hebben al bijna 10.000 mensen de trein naar Zandvoort genomen voor de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. De NS meldt dat tussen 7 en 9 uur veel reizigers gebruik maakten van de speciale dienstregeling. Er rijdt dit weekend elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Vandaag staan de eerste vrije training en de sprintkwalificatie op het programma. Het KNMI verwacht voor de rest van de dag geen regen meer. Zondag blijft het tijdens de race vrijwel droog.
7: Boeren die maandagavond 10 augustus met hun trekker op de A31 in Friesland reden, krijgen toch geen bekeuring. De politie zei eerder boetes uit te delen en kentekens te achterhalen. Maar na onderzoek blijkt dat de basis daarvoor ontbreekt. Volgens een woordvoerder kunnen strafbare feiten onvoldoende aan individuele bestuurders worden toegeschreven. De boeren waren de snelweg opgegaan na een protestactie in Sexbierum tegen het stikstofbeleid. De politie legde die avond de prioriteit bij het herstellen van de verkeersveiligheid.
8: Een 41-jarige baanofficial van circuit Zandvoort is veroordeeld voor seksueel misbruik van een 14-jarig meisje, meldt het Haarlems Dagblad. De man kreeg een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, en een locatieverbod voor het circuit. Een collega-marshal, die weigerde nog met de toen nog niet veroordeelde zedendelinquent samen te werken, is vlak voor de laatste Dutch Grand Prix de laan uitgestuurd. Die man is zelf vader van een als minderjarige misbruikte dochter. Hij noemt de gang van zaken tekenend voor de verziekte sfeer bij de vrijwilligersorganisatie van het circuit.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.

0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In het Oost-Zwitserse Thusis zijn 8 mensen gewond geraakt bij een brand in een restaurant. 2 van hen ernstig. 5 mensen worden nog vermist. De brand brak uit op de 2e verdieping van het gebouw, waar restaurant Beverin ook kamers verhuurt. 14 mensen konden het pand verlaten. De brandweer moest het dak openbreken omdat het trappenhuis was ingestort. Een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië is in de nacht van donderdag op vrijdag geraakt door Russische drones. Dat melden de Oekraïnse grensautoriteiten. Of er schade is of gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk. Het verkeer bij de grensovergang bij Tabaki is stilgelegd en wordt omgeleid naar andere overgangen. De afgelopen weken stortten al meerdere drones neer in Moldavië en buurland Roemenië. Een chartervliegtuig is neergestort nabij een afgelegen radarstation in het westen van Alaska. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen, melden de Amerikaanse strijdkrachten. Het vliegtuig was onderweg van Anchorage naar het militaire vliegveld van Cape Newenham. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Een 27-jarige Russisch-Australische man is aangeklaagd voor een poging tot spionage. Hij zou hebben geprobeerd informatie over Oekraïnse militaire activiteiten door te spelen aan Russische contacten. De man vloog in oktober 2024 naar Rusland voor een militaire training en sloot zich later in 2025 aan bij het Oekraïnse leger. Daar kreeg hij toegang tot informatie over militair personeel, eenheden en locaties. Hij riskeert maximaal 20 jaar gevangenisstraf. Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989... dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong, kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen. Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een kleine winst begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door aanhoudende onrust op de obligatiemarkten. De Amerikaanse beurzen sloten donderdag flink lager, doordat de rentes op staatsobligaties weer opliepen. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen stegen eerder deze week tot het hoogste niveau in bijna 20 jaar... mede door zorgen over de enorme staatsschuld van de VS. De Amerikaanse overheid kondigde woensdag aan meer staatsleningen terug te kopen, maar beleggers waren niet onder de indruk van de plannen. Vluchten op Noorse luchthavens zijn vrijdag ontregeld door een staking van luchtverkeersleiders. Aankomende en vertrekkende vluchten zijn geschrapt of vertraagd, meldt Avinor, de beheerder van veel Noorse vliegvelden. Onder meer op de luchthaven van Oslo hebben werknemers het werk neergelegd. Vanaf Schiphol staan vandaag zo'n 20 vluchten van en naar Oslo gepland, onder meer van luchtvaartmaatschappij KLM. Persbureau Bloomberg meldt dat luchtverkeersleiders staken uit onvrede over stukgelopen cao-onderhandelingen. Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank ter wereld, wil twee Italiaanse concurrenten overnemen om te voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. De bank biedt 25,3 miljard euro in aandelen voor Banco BPM en 8,7 miljard euro voor Banca Generali. Als onderdeel van het plan wil Monte dei Paschi een extra dividend van 4 miljard euro uitkeren, deels in contanten en deels in aandelen van verzekeraar Assicurazioni Generali. Op 29 oktober moet een aandeelhoudersvergadering het plan goedkeuren. Intesa San Paolo deed eerder een bod van bijna 31 miljard euro in aandelen en contanten op Monte dei Paschi. Maar de Raad van Bestuur heeft daar vragen bij gesteld over de prijs en het plan om de helft van de filialen te verkopen aan Unipol Assicurazioni. Ongeveer 40.000 werknemers van autofabrikant Hyundai Motor in Zuid-Korea staken vandaag voor het eerst in 10 jaar. Ze eisen dat de verplichte pensioenleeftijd omhoog gaat van 60 jaar en dat de bovengrens voor bonussen wordt verhoogd. Ook willen de stakers garanties dat hun banen worden beschermd tegen de inzet van kunstmatige intelligentie. Hyundai bezit de ontwikkelaar van mensachtige robots Boston Dynamics en wil dit soort robots inzetten in een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Georgia. De staking komt op een moeilijk moment voor Hyundai, dat kampt met Chinese concurrentie en vorige maand zei dat de wereldwijde verkoopdoelen dit jaar niet worden gehaald. Het vertrouwen van consumenten is in augustus iets verder verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het vertrouwen steeg naar min 34 van min 35 in juli. Sinds juni laat het vertrouwen weer een verbetering zien, na een flinke terugval door de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Consumenten zijn iets minder negatief over de economie, maar wel negatiever over hun eigen financiële situatie. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. De investeringen van Nederlandse bedrijven zijn in juni gestegen met 2,7% in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In mei en april waren de investeringen nog gedaald. Bedrijven investeerden vooral meer in gebouwen en overig wegvervoer, zoals vrachtwagens, bestelauto's, trekkers en bussen. In vliegtuigen, machines en schepen werd juist minder geïnvesteerd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Iga Swiatek heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi van Cincinnati.
2: De Poolse nummer 5 van de wereld kreeg de zegen toen Elena Rybakina na een half uur geblesseerd opgaf bij een 4-1 achterstand in de eerste set. Rybakina had bij het bereiken van de finale de eerste plaats op de wereldranglijst kunnen overnemen van Arina Sabalenka, die al in de vierde ronde werd uitgeschakeld. Swiatek speelt in de halve finales tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die Amanda Anisimova versloeg met 6-4, 2-6, 7-6. Memphis Depay heeft meteen na het tekenen van zijn nieuwe contract een belangrijke rol gespeeld voor Corinthians. De oranje topscorer gaf als invaller de assist bij de winnende goal tegen Rosario Central in de achtste finales van de Copa Libertadores. Depay kwam in de 70ste minuut in het veld en zette 10 minuten later Breno Bidon op weg naar de 1-0. Corinthians speelt volgende maand in de kwartfinales tegen Estudiantes. De club wilde het aflopende contract van Depay eerst niet verlengen om financiële redenen, maar deze week kwamen beide partijen alsnog tot een akkoord. Matthijs de Ligt traint weer bij Manchester United na zijn rugblessure. De verdediger is nog niet fit genoeg voor de eerste competitiewedstrijd tegen Hull City zaterdag. Trainer Michael Carrick zegt dat de Ligt in goede conditie is en de goede kant op gaat. De Ligt staat sinds december aan de kant en miste ook het WK voetbal met Oranje. Hij speelde zijn laatste wedstrijd op 30 november tegen Crystal Palace. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend afwisselend zon en wolken. In het binnenland is het eerst nog droog, maar vanuit het noordwesten komen later meer buien, plaatselijk met onweer. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust wat steviger uit het noordwesten. Vanmiddag trekken er buien over, soms met onweer. In het westen neemt dat later af en breekt de zon door. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind komt uit het noordwesten, in het oosten eerst nog zuidwestelijk. Vanavond enkele opklaringen en vooral in het zuidoosten nog kans op een bui. De wind blijft zwak tot matig uit het noordwesten.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: Minister Ilko Heijnen van Financiën verwacht dat oppositiepartijen wel bij elkaar te brengen zijn voor een brede deal over het budget van 2027. Donderdag sprak hij met JA21, SGP en PRO. Het kabinet streeft naar brede steun in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Heijnen zegt dat de doelen die alle partijen nastreven dicht bij elkaar liggen, ondanks dat de oppositiepartijen zelf zeggen te ver uit elkaar te staan. De deadline voor de financiële plannen is volgende week vrijdag. 15 mensen hebben tijdens de Drentse stikstofmars van woensdag een officiële politiewaarschuwing gekregen voor het rijden zonder kentekenplaat. Honderden boeren reden de hele dag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om te vragen om steun tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie haalde een aantal trekkers van de weg, maar deelde geen boetes uit. Bij een volgende overtreding zal dat in principe wel gebeuren. Ook werd één keer een afgeplakt kenteken geconstateerd, waarna de bestuurder het kenteken weer leesbaar maakte. De politie in Zeewolde heeft donderdag een dode man aangetroffen die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad. De man werd gevonden bij de Reigersplas. Op zaterdag 15 augustus werd in Lelystad een vrouw doodgevonden in haar woning in een woonzorgcentrum, waarbij de politie uitging van een misdrijf. Op woensdag deelde de politie foto's van de man die verdacht werd van betrokkenheid. Na onderzoek sluit de politie uit dat de man is overleden door een misdrijf. De voor moord en drugssmokkel veroordeelde Joran van der Sloot heeft in Peru gevraagd om overplaatsing naar een andere gevangenis. Volgens Van der Sloot wordt hij in de Chalapalca-gevangenis met de dood bedreigd door medegevangenen. In een verzoekschrift schrijft hij dat hij vrijwel dagelijks het slachtoffer is van psychologische marteling en dat ook zijn familie wordt bedreigd. Het bestuur van de gevangenis zou al akkoord zijn met een overplaatsing, maar een rechter moet daar nog mee instemmen. Van der Sloot zit een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op studente Stephanie Flores en 18 jaar voor drugsmokkel. Op vrijdagochtend hebben al bijna 10.000 mensen de trein naar Zandvoort genomen voor de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. De NS meldt dat tussen 7 en 9 uur veel reizigers gebruik maakten van de speciale dienstregeling. Er rijdt dit weekend elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Vandaag staan de eerste vrije training en de sprintkwalificatie op het programma. Het KNMI verwacht voor de rest van de dag geen regen meer. Zondag blijft het tijdens de race vrijwel droog. Boeren die maandagavond 10 augustus met hun trekker op de A31 in Friesland reden, krijgen toch geen bekeuring. De politie zei eerder boetes uit te delen en kentekens te achterhalen. Maar na onderzoek blijkt dat de basis daarvoor ontbreekt. Volgens een woordvoerder kunnen strafbare feiten onvoldoende aan individuele bestuurders worden toegeschreven. De boeren waren de snelweg opgegaan na een protestactie in Seksbierum tegen het stikstofbeleid. De politie legde die avond de prioriteit bij het herstellen van de verkeersveiligheid. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In het Oost-Zwitserse Thusis zijn 8 mensen gewond geraakt bij een brand in een restaurant. 2 van hen ernstig. 5 mensen worden nog vermist. De brand brak uit op de tweede verdieping van het gebouw, waar restaurant Beverin ook kamers verhuurt. 14 mensen konden het pand verlaten. De brandweer moest het dak openbreken omdat het trappenhuis was ingestort. Een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië is in de nacht van donderdag op vrijdag geraakt door Russische drones. Dat melden de Oekraïnse grensautoriteiten. Of er schade is of gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk. Het verkeer bij de grensovergang bij Tabaki is stilgelegd en wordt omgeleid naar andere overgangen. De afgelopen weken stortten al meerdere drones neer in Moldavië en buurland Roemenië. Een chartervliegtuig is neergestort nabij een afgelegen radarstation in het westen van Alaska. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen, melden de Amerikaanse strijdkrachten. Het vliegtuig was onderweg van Anchorage naar het militaire vliegveld van Cape Newenham. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Een 27-jarige Russisch-Australische man is aangeklaagd voor een poging tot spionage. Hij zou hebben geprobeerd informatie over Oekraïnse militaire activiteiten door te spelen aan Russische contacten. De man vloog in oktober 2024 naar Rusland voor een militaire training en sloot zich later in 2025 aan bij het Oekraïnse leger. Daar kreeg hij toegang tot informatie over militair personeel, eenheden en locaties. Hij riskeert maximaal 20 jaar gevangenisstraf. 2 activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989... dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong, kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen. Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
1: De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een kleine winst begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door aanhoudende onrust op de obligatiemarkten. De Amerikaanse beurzen sloten donderdag flink lager, doordat de rentes op staatsobligaties weer opliepen. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen stegen eerder deze week tot het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de enorme staatsschuld van de VS. De Amerikaanse overheid kondigde woensdag aan meer staatsleningen terug te kopen, maar beleggers waren niet onder de indruk van de plannen. Vluchten op Noorse luchthavens zijn vrijdag ontregeld door een staking van luchtverkeersleiders. Aankomende en vertrekkende vluchten zijn geschrapt of vertraagd, meldt Avinor, de beheerder van veel Noorse vliegvelden. Onder meer op de luchthaven van Oslo hebben werknemers het werk neergelegd. Vanaf Schiphol staan vandaag zo'n 20 vluchten van en naar Oslo gepland, onder meer van luchtvaartmaatschappij KLM. Persbureau Bloomberg meldt dat luchtverkeersleiders staken uit onvrede over stukgelopen cao-onderhandelingen. Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank ter wereld, wil twee Italiaanse concurrenten overnemen om te voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. De bank biedt 25,3 miljard euro in aandelen voor Banco BPM en 8,7 miljard euro voor Banca Generali. Als onderdeel van het plan wil Monte dei Paschi een extra dividend van 4 miljard euro uitkeren. Deels in contanten en deels in aandelen van verzekeraar Assicurazioni Generali. Op 29 oktober moet een aandeelhoudersvergadering het plan goedkeuren. Intesa San Paolo deed eerder een bod van bijna 31 miljard euro in aandelen en contanten op Monte dei Paschi. Maar de Raad van Bestuur heeft daar vragen bij gesteld over de prijs en het plan om de helft van de filialen te verkopen aan Unipol Assicurazioni. Ongeveer 40.000 werknemers van autofabrikant Hyundai Motor in Zuid-Korea staken vandaag voor het eerst in 10 jaar. Ze eisen dat de verplichte pensioenleeftijd omhoog gaat van 60 jaar en dat de bovengrens voor bonussen wordt verhoogd. Ook willen de stakers garanties dat hun banen worden beschermd tegen de inzet van kunstmatige intelligentie. Hyundai bezit de ontwikkelaar van mensachtige robots Boston Dynamics en wil dit soort robots inzetten in een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Georgia. De staking komt op een moeilijk moment voor Hyundai, dat kampt met Chinese concurrentie en vorige maand zei dat de wereldwijde verkoopdoelen dit jaar niet worden gehaald. Het vertrouwen van consumenten is in augustus iets verder verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het vertrouwen steeg naar min 34 van min 35 in juli. Sinds juni laat het vertrouwen weer een verbetering zien, na een flinke terugval door de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Consumenten zijn iets minder negatief over de economie, maar wel negatiever over hun eigen financiële situatie. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. De investeringen van Nederlandse bedrijven zijn in juni gestegen met 2,7% in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In mei en april waren de investeringen nog gedaald. Bedrijven investeerden vooral meer in gebouwen en overig wegvervoer, zoals vrachtwagens, bestelauto's, trekkers en bussen. In vliegtuigen, machines en schepen werd juist minder geïnvesteerd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws.
10: Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Iga Swiatek heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi van Cincinnati. De Poolse nummer 5 van de wereld kreeg de zegen toen Elena Rybakina na een half uur geblesseerd opgaf bij een 4-1 achterstand in de eerste set. Rybakina had bij het bereiken van de finale de eerste plaats op de wereldranglijst kunnen overnemen van Arina Sabalenka, die al in de vierde ronde werd uitgeschakeld. Swiatek speelt in de halve finales tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die Amanda Anisimova versloeg met 6-4, 2-6, 7-6. Memphis Depay heeft meteen na het tekenen van zijn nieuwe contract een belangrijke rol gespeeld voor Corinthians. De oranje topscorer gaf als invaller de assist bij de winnende goal tegen Rosario Central in de 8e finales van de Copa Libertadores. Depay kwam in de 70ste minuut in het veld en zette 10 minuten later Breno Bidon op weg naar de 1-0. Corinthians speelt volgende maand in de kwartfinales tegen Estudiantes. De club wilde het aflopende contract van Depay eerst niet verlengen om financiële redenen, maar deze week kwamen beide partijen alsnog tot een akkoord. Matthijs de Ligt traint weer bij Manchester United na zijn rugblessure. De verdediger is nog niet fit genoeg voor de eerste competitiewedstrijd tegen Hull City zaterdag. Trainer Michael Carrick zegt dat de Ligt in goede conditie is en de goede kant op gaat. De Ligt staat sinds december aan de kant en miste ook het WK voetbal met Oranje. Hij speelde zijn laatste wedstrijd op 30 november tegen Crystal Palace.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend afwisselend zon en wolken. In het binnenland is het eerst nog droog, maar vanuit het noordwesten komen later meer buien, plaatselijk met onweer. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust wat steviger uit het noordwesten. Vanmiddag trekken er buien over, soms met onweer. In het westen neemt dat later af en breekt de zon door. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind komt uit het noordwesten, in het oosten eerst nog zuidwestelijk. Vanavond enkele opklaringen en vooral in het zuidoosten nog kans op een bui. De wind blijft zwak tot matig uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: Minister Ilko Heijnen van Financiën verwacht dat oppositiepartijen wel bij elkaar te brengen zijn voor een brede deal over het budget van 2027. Donderdag sprak hij met JA21, SGP en PRO. Het kabinet streeft naar brede steun in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Heijnen zegt dat de doelen die alle partijen nastreven dicht bij elkaar liggen, ondanks dat de oppositiepartijen zelf zeggen te ver uit elkaar te staan. De deadline voor de financiële plannen is volgende week vrijdag. 15 mensen hebben tijdens de Drentse stikstofmars van woensdag een officiële politiewaarschuwing gekregen voor het rijden zonder kentekenplaat. Honderden boeren reden de hele dag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om te vragen om steun tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie haalde een aantal trekkers van de weg, maar deelde geen boetes uit. Bij een volgende overtreding zal dat in principe wel gebeuren. Ook werd één keer een afgeplakt kenteken geconstateerd, waarna de bestuurder het kenteken weer leesbaar maakte. De politie in Zeewolde heeft donderdag een dode man aangetroffen die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad. De man werd gevonden bij de Reigersplas. Op zaterdag 15 augustus werd in Lelystad een vrouw doodgevonden in haar woning in een woonzorgcentrum, waarbij de politie uitging van een misdrijf. Op woensdag deelde de politie foto's van de man die verdacht werd van betrokkenheid. Na onderzoek sluit de politie uit dat de man is overleden door een misdrijf. De voor moord en drugssmokkel veroordeelde Joran van der Sloot heeft in Peru gevraagd om overplaatsing naar een andere gevangenis. Volgens van der Sloot wordt hij in de Chalapalca-gevangenis met de dood bedreigd door medegevangenen. In een verzoekschrift schrijft hij dat hij vrijwel dagelijks het slachtoffer is van psychologische marteling en dat ook zijn familie wordt bedreigd. Het bestuur van de gevangenis zou al akkoord zijn met een overplaatsing, maar een rechter moet daar nog mee instemmen. Van der Sloot zit een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op studenten Stephanie Flores en 18 jaar voor drugsmokkel. Op vrijdagochtend hebben al bijna 10.000 mensen de trein naar Zandvoort genomen voor de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. De NS meldt dat tussen 7 en 9 uur veel reizigers gebruik maakten van de speciale dienstregeling. Er rijdt dit weekend elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Vandaag staan de eerste vrije training en de sprintkwalificatie op het programma. Het KNMI verwacht voor de rest van de dag geen regen meer. Zondag blijft het tijdens de race vrijwel droog. Boeren die maandagavond 10 augustus met hun trekker op de A31 in Friesland reden, krijgen toch geen bekeuring. De politie zei eerder boetes uit te delen en kentekens te achterhalen. Maar na onderzoek blijkt dat de basis daarvoor ontbreekt. Volgens een woordvoerder kunnen strafbare feiten onvoldoende aan individuele bestuurders worden toegeschreven. De boeren waren de snelweg opgegaan na een protestactie in Seksbierum tegen het stikstofbeleid. De politie legde die avond de prioriteit bij het herstellen van de verkeersveiligheid. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. In het Oost-Zwitserse Thusis zijn 8 mensen gewond geraakt bij een brand in een restaurant. 2 van hen ernstig. 5 mensen worden nog vermist. De brand brak uit op de 2e verdieping van het gebouw, waar restaurant Beverin ook kamers verhuurt. 14 mensen konden het pand verlaten. De brandweer moest het dak openbreken omdat het trappenhuis was ingestort. Een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië is in de nacht van donderdag op vrijdag geraakt door Russische drones. Dat melden de Oekraïnse grensautoriteiten. Of er schade is of gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk. Het verkeer bij de grensovergang bij Tabaki is stilgelegd en wordt omgeleid naar andere overgangen. De afgelopen weken stortten al meerdere drones neer in Moldavië en buurland Roemenië. Een chartervliegtuig is neergestort nabij een afgelegen radarstation in het westen van Alaska.
1: Alle 8 inzittenden zijn omgekomen, melden de Amerikaanse strijdkrachten. Het vliegtuig was onderweg van Anchorage naar het militaire vliegveld van Cape Newenham. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Een 27-jarige Russisch-Australische man is aangeklaagd voor een poging tot spionage. Hij zou hebben geprobeerd informatie over Oekraïnse militaire activiteiten door te spelen aan Russische contacten. De man vloog in oktober 2024 naar Rusland voor een militaire training en sloot zich later in 2025 aan bij het Oekraïnse leger. Daar kreeg hij toegang tot informatie over militair personeel, eenheden en locaties. Hij riskeert maximaal 20 jaar gevangenisstraf. Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989, dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong, kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen. Nancy Kissinger, de vrouw van oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut. Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
1: De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een kleine winst begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door aanhoudende onrust op de obligatiemarkten. De Amerikaanse beurzen sloten donderdag flink lager, doordat de rentes op staatsobligaties weer opliepen. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen stegen eerder deze week tot het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de enorme staatsschuld van de VS. De Amerikaanse overheid kondigde woensdag aan meer staatsleningen terug te kopen, maar beleggers waren niet onder de indruk van de plannen. Vluchten op Noorse luchthavens zijn vrijdag ontregeld door een staking van luchtverkeersleiders. Aankomende en vertrekkende vluchten zijn geschrapt of vertraagd, meldt Avinor, de beheerder van veel Noorse vliegvelden. Onder meer op de luchthaven van Oslo hebben werknemers het werk neergelegd. Vanaf Schiphol staan vandaag zo'n 20 vluchten van en naar Oslo gepland, onder meer van luchtvaartmaatschappij KLM. Persbureau Bloomberg meldt dat luchtverkeersleiders staken uit onvrede over stukgelopen cao-onderhandelingen. Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank ter wereld, wil 2 Italiaanse concurrenten overnemen om te voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. De bank biedt 25,3 miljard euro in aandelen voor Banco BPM en 8,7 miljard euro voor Banca Generali. Als onderdeel van het plan wil Monte dei Paschi een extra dividend van 4 miljard euro uitkeren. Deels in contanten en deels in aandelen van verzekeraar Assicurazioni Generali. Op 29 oktober moet een aandeelhoudersvergadering het plan goedkeuren. Intesa San Paolo deed eerder een bod van bijna 31 miljard euro in aandelen en contanten op Monte dei Paschi. Maar de Raad van Bestuur heeft daar vragen bij gesteld over de prijs en het plan om de helft van de filialen te verkopen aan Unipol Assicurazioni. Ongeveer 40.000 werknemers van autofabrikant Hyundai Motor in Zuid-Korea staken vandaag voor het eerst in 10 jaar. Ze eisen dat de verplichte pensioenleeftijd omhoog gaat van 60 jaar en dat de bovengrens voor bonussen wordt verhoogd.
13: Ook willen de stakers garanties dat hun banen worden beschermd tegen de inzet van kunstmatige intelligentie. Hyundai bezit de ontwikkelaar van mensachtige robots, Boston Dynamics, en wil dit soort robots inzetten in een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Georgia. De staking komt op een moeilijk moment voor Hyundai, dat kampt met Chinese concurrentie en vorige maand zei dat de wereldwijde verkoopdoelen dit jaar niet worden gehaald.
14: Het vertrouwen van consumenten is in augustus iets verder verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het vertrouwen steeg naar min 34 van min 35 in juli. Sinds juni laat het vertrouwen weer een verbetering zien, na een flinke terugval door de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Consumenten zijn iets minder negatief over de economie, maar wel negatiever over hun eigen financiële situatie. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar.
15: De investeringen van Nederlandse bedrijven zijn in juni gestegen met 2,7% in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In mei en april waren de investeringen nog gedaald. Bedrijven investeerden vooral meer in gebouwen en overig wegvervoer, zoals vrachtwagens, bestelauto's, trekkers en bussen. In vliegtuigen, machines en schepen werd juist minder geïnvesteerd.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws.
18: Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer.
19: FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Cadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan.
20: De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Betancourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Betancourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië.
21: Iga Swiatek heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi van Cincinnati. De Poolse nummer 5 van de wereld kreeg de zegen toen Elena Rybakina na een half uur geblesseerd opgaf bij een 4-1 achterstand in de eerste set. Rybakina had bij het bereiken van de finale de eerste plaats op de wereldranglijst kunnen overnemen van Arina Sabalenka, die al in de vierde ronde werd uitgeschakeld. Swiatek speelt in de halve finales tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die Amanda Anisimova versloeg met 6-4, 2-6, 7-6.
22: Memphis Depay heeft meteen na het tekenen van zijn nieuwe contract een belangrijke rol gespeeld voor Corinthians. De oranje topscorer gaf als invaller de assist bij de winnende goal tegen Rosario Central in de 8e finales van de Copa Libertadores. Depay kwam in de 70ste minuut in het veld en zette 10 minuten later Breno Bidon op weg naar de 1-0. Corinthians speelt volgende maand in de kwartfinales tegen Estudiantes. De club wilde het aflopende contract van Depay eerst niet verlengen om financiële redenen, maar deze week kwamen beide partijen alsnog tot een akkoord.
23: Matthijs de Ligt traint weer bij Manchester United na zijn rugblessure. De verdediger is nog niet fit genoeg voor de eerste competitiewedstrijd tegen Hull City zaterdag. Trainer Michael Carrick zegt dat de Ligt in goede conditie is en de goede kant op gaat. De Ligt staat sinds december aan de kant en miste ook het WK voetbal met Oranje. Hij speelde zijn laatste wedstrijd op 30 november tegen Crystal Palace. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Het is eerst nog vaak droog, maar vanuit het noordwesten komen er later meer buien, soms met onweer. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust noordwestelijk. Vanmiddag blijven er buien overtrekken, ook met kans op onweer. Later in het noordwesten wat meer zon. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanavond klaart het deels op, met vooral in het zuidoosten nog een enkele bui. Vannacht kan het in het zuidoosten nog regenen. Aan de kust komen nieuwe buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen blijft het wisselend met buien, vooral in de ochtend. In de middag neemt de kans op buien af en wordt het zo'n 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie in Midden-Nederland gaan optreden tegen landbouwvoertuigen die de snelweg betreden. De regio, die de provincies Utrecht en Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek omvat, neemt dit besluit naar aanleiding van de boerenprotesten van de afgelopen weken. Op vrijdag 14 augustus vond een dodelijk ongeval plaats in een file die ontstond door trekkers op de snelweg. Ook in Oost-Nederland en Twente zijn vergelijkbare afspraken gemaakt. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid wil met het OM en de veiligheidsregio's in gesprek over één landelijke lijn.
25: De Nederlandse Chinook-helikopters zijn niet meer nodig bij het blussen van de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Defensie zette afgelopen week meerdere dagen twee transporthelikopters in die veel meer water kunnen aanvoeren dan het Belgische blusmaterieel. De situatie in het rampgebied ten zuidoosten van Luik gaat de goede kant op, zeggen de autoriteiten. De brandweer kreeg donderdagavond hulp van motregen en zet nu lichtere helikopters in, zoals die van de Belgische politie. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig nog wel.
26: Joran van der Doorsloot heeft in Peru gevraagd om overplaatsing naar een andere gevangenis. De Nederlander zegt dat hij in de Chalapalca-gevangenis met de dood wordt bedreigd door medegevangenen en dagelijks psychologisch wordt gemarteld. Van der Sloot zit daar een straf van 28 jaar uit voor moord op studente Stephanie Flores en 18 jaar voor drugsmokkel. De gevangenis ligt op 6400 meter hoogte in het uiterste zuiden van Peru en staat bekend om de slechte omstandigheden. Volgens Van der Sloot is het gevangenisbestuur akkoord met een overplaatsing, maar moet een rechter daar nog mee instemmen.
27: De politie heeft een 17-jarige jongen uit Amsterdam aangehouden na een doorzoeking van zijn woning. In een slaapkamer vonden agenten dinsdagochtend een zwarte revolver, een alarmpistool en drie cobra's. De woning kwam in beeld bij een lopend internationaal onderzoek. De verdachte zit nog vast.
28: Minister Eelco Heijnen van Financiën verwacht dat oppositiepartijen wel bij elkaar te brengen zijn voor een brede deal over het budget van 2027. Hij sprak donderdag met rechtse partijen JA21 en SGP en linkse oppositiepartij PRO en heeft later vrijdag opnieuw overleg met JA21, SGP en ChristenUnie. Heijnen zegt goede hoop te hebben dat de financiële plannen op tijd klaar zijn, met als deadline volgende week vrijdag. De oppositiepartijen geven zelf aan te ver uit elkaar te staan voor een deal met zowel linkse als rechtse partijen. Maar Heijnen meent dat de doelen dicht bij elkaar liggen. Steun van de meerderheid van de Kamer is op Prinsjesdag niet per se noodzakelijk, erkent de minister, omdat er tot in december kan worden gestemd.
29: Nog 6 mensen zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten rond anti-asielprotesten in Apeldoorn.
1: De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit verschillende plaatsen in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Apeldoorn kondigde in april aan 240 asielzoekers tijdelijk op te vangen, waarna er avonden achter elkaar hevige rellen waren. Beelden van politieoptreden werden gedeeld op sociale media, met volgens de politie bedreigingen en opruiende uitlatingen erbij. De eerste verdachte werd in mei opgepakt, de laatste afgelopen woensdag. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne vraagt Elon Musk om toestemming om drones uit te rusten met Starlink, meldt de Financial Times. Met de technologie van zijn bedrijf SpaceX kunnen drones over langere afstanden contact houden en aanvallen uitvoeren tot 200 kilometer over de grens. Oekraïne wil zo de opgeschaalde productie van Russische drones en raketten tegengaan door fabrieken en lanceerinstallaties aan te vallen. De kans dat Musk akkoord gaat is klein, want hij is terughoudend over het gebruik van zijn satellietinternet bij aanvallen in Rusland. Een extra obstakel is het ontslag van vicepresident Mikhailo Fedorov, die het contact met Musk onderhield. In het Oost-Zwitserse Thusis zijn 8 mensen gewond geraakt bij een brand in een restaurant, 2 van hen ernstig. 5 mensen worden nog vermist. De brand brak uit op de 2e verdieping van het gebouw, waar restaurant Beverin ook kamers verhuurt. 14 mensen konden het pand verlaten. De brandweer moest het dak openbreken omdat het trappenhuis was ingestort. Een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië is in de nacht van donderdag op vrijdag geraakt door Russische drones. Dat melden de Oekraïnse grensautoriteiten. Of er schade is of gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk. Het verkeer bij de grensovergang bij Tabaki is stilgelegd en wordt omgeleid naar andere overgangen. De afgelopen weken stortten al meerdere drones neer in Moldavië en buurland Roemenië. Een chartervliegtuig is neergestort nabij een afgelegen radarstation in het westen van Alaska. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen, melden de Amerikaanse strijdkrachten. Het vliegtuig was onderweg van Anchorage naar het militaire vliegveld van Cape Newenham. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Een 27-jarige Russisch-Australische man is aangeklaagd voor een poging tot spionage. Hij zou hebben geprobeerd informatie over Oekraïnse militaire activiteiten door te spelen aan Russische contacten. De man vloog in oktober 2024 naar Rusland voor een militaire training en sloot zich later in 2025 aan bij het Oekraïnse leger. Daar kreeg hij toegang tot informatie over militair personeel, eenheden en locaties. Hij riskeert maximaal 20 jaar gevangenisstraf. Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989, dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong, kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Vluchten op Noorse luchthavens zijn vrijdag ontregeld door een staking van luchtverkeersleiders.
3: Aankomende en vertrekkende vluchten zijn geschrapt of vertraagd, meldt Avinor, de beheerder van veel Noorse vliegvelden. Onder meer op de luchthaven van Oslo hebben werknemers het werk neergelegd. KLM zegt dat de vluchten van de maatschappij op dit moment geen last hebben van de staking, maar volgt de situatie op de voet. Persbureau Bloomberg meldt dat luchtverkeersleiders staken uit onvrede over stukgelopen cao-onderhandelingen. Het Franse bedrijfsleven kampte in augustus.

0: mondje. Daar steeg de productie voor het eerst sinds april.
1: De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een kleine winst begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door aanhoudende onrust op de obligatiemarkten. De Amerikaanse beurzen sloten donderdag flink lager, doordat de rentes op staatsobligaties weer opliepen. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen stegen eerder deze week tot het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de enorme staatsschuld van de VS. De Amerikaanse overheid kondigde woensdag aan meer staatsleningen terug te kopen, maar beleggers waren niet onder de indruk van de plannen.
2: Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank ter wereld, wil twee Italiaanse concurrenten overnemen om te voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. De bank biedt 25,3 miljard euro in aandelen voor Banco BPM en 8,7 miljard euro voor Banca Generali. Als onderdeel van het plan wil Monte dei Paschi een extra dividend van 4 miljard euro uitkeren. Deels in contanten en deels in aandelen van verzekeraar Assicurazioni Generali. Op 29 oktober moet een aandeelhoudersvergadering het plan goedkeuren. Intesa San Paolo deed eerder een bod van bijna 31 miljard euro in aandelen en contanten op Monte dei Paschi. Maar de Raad van Bestuur heeft daar vragen bij gesteld over de prijs en het plan om de helft van de filialen te verkopen aan Unipol Assicurazioni.
3: Ongeveer 40.000 werknemers van autofabrikant Hyundai Motor in Zuid-Korea staken vandaag voor het eerst in 10 jaar. Ze eisen dat de verplichte pensioenleeftijd omhoog gaat van 60 jaar en dat de bovengrens voor bonussen wordt verhoogd. Ook willen de stakers garanties dat hun banen worden beschermd tegen de inzet van kunstmatige intelligentie. Hyundai bezit de ontwikkelaar van mensachtige robots Boston Dynamics en wil dit soort robots inzetten in een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Georgia. De staking komt op een moeilijk moment voor Hyundai, dat kampt met Chinese concurrentie en vorige maand zei dat de wereldwijde verkoopdoelen dit jaar niet worden gehaald.
4: Het vertrouwen van consumenten is in augustus iets verder verbeterd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het vertrouwen steeg naar min 34 van min 35 in juli. Sinds juni laat het vertrouwen weer een verbetering zien, na een flinke terugval door de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Consumenten zijn iets minder negatief over de economie, maar wel negatiever over hun eigen financiële situatie. Het vertrouwen blijft ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. Iga Swiatek heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi van Cincinnati. De Poolse nummer 5 van de wereld kreeg de zege toen Elena Rybakina na een half uur geblesseerd opgaf bij een 4-1 achterstand in de eerste set. Rybakina had bij het bereiken van de finale de eerste plaats op de wereldranglijst kunnen overnemen van Arina Sabalenka, die al in de vierde ronde werd uitgeschakeld. Swiatek speelt in de halve finales tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die Amanda Anisimova versloeg met 6-4, 2-6, 7-6. Memphis Depay heeft meteen na het tekenen van zijn nieuwe contract een belangrijke rol gespeeld voor Corinthians. De oranje topscorer gaf als invaller de assist bij de winnende goal tegen Rosario Central in de achtste finales van de Copa Libertadores. Depay kwam in de 70ste minuut in het veld en zette 10 minuten later Breno Bidon op weg naar de 1-0. Corinthians speelt volgende maand in de kwartfinales tegen Estudiantes. De club wilde het aflopende contract van Depay eerst niet verlengen om financiële redenen, maar deze week kwamen beide partijen alsnog tot een akkoord. Matthijs de Ligt traint weer bij Manchester United na zijn rugblessure.

0: blessure. De verdediger is nog niet fit genoeg voor de eerste competitiewedstrijd tegen Hull City zaterdag. Trainer Michael Carrick zegt dat De Ligt in goede conditie is en de goede kant op gaat. De Ligt staat sinds december aan de kant en miste ook het WK voetbal met Oranje. Hij speelde zijn laatste wedstrijd op 30 november tegen Crystal Palace. PSV heeft verdediger Lucharel Geertruida overgenomen van RB Leipzig. De 26-jarige Oranje International komt voor één seizoen op huurbasis met een optie tot koop. Geertruida speelde eerder voor Feyenoord en werd vorig jaar door Leipzig verhuurd aan Sunderland. Hij zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en koos voor PSV vanwege de kans op speeltijd, het spelniveau en de mogelijkheid om in beeld te blijven bij het Nederlands elftal. Geertruida benadrukt dat zijn keuze voor PSV geen keuze tegen Feyenoord is en dat hij veel respect en dankbaarheid blijft voelen voor zijn oude club. Ajax verhuurt aanvaller Donangelo Konadu tot de zomer van 2027 aan het Belgische Lommel. In de huurovereenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 20-jarige Nederlander heeft nog een contract bij Ajax tot medio 2028. Konadu kwam in 2014 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in februari 2025 zijn debuut in het eerste elftal. De geboren Amsterdammer speelde in totaal 17 wedstrijden voor Ajax 1. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zien we zon en wolken. Het is eerst nog vaak droog, maar vanaf het noordwesten komen er later buien aan, soms met onweer. De wind is zwak tot matig, aan de kust iets steviger. Vanmiddag trekken er buien over met kans op onweer. In het noordwesten wordt het later droger met meer zon. Het wordt zo'n 21 graden. De wind komt uit het noordwesten. Vanavond klaart het wat op. In het zuidoosten is er nog een enkele bui mogelijk. Vannacht kunnen er vooral aan de kust weer buien voorkomen, ook met onweer. Het koelt af tot rond de 12 graden. Morgen blijft het wisselvallig met buien, maar ook zon. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Wetterskip Friesland hebben bij extra inspecties scheuren in dijken aangetroffen. Bij een kering langs de Montfoortse Vaart is een lekkage geconstateerd die direct is gerepareerd door de aannemer. Wetterskip Friesland gaat scheuren herstellen bij keringen in Akrum, Allingawier en Heeg. Ook zijn de grasmatten van meerdere dijken te droog. Door de regen verwacht het waterschap dat het gras zich de komende weken herstelt. Burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie in Midden-Nederland gaan optreden tegen landbouwvoertuigen die de snelweg betreden. De regio, die de provincies Utrecht en Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek omvat, neemt dit besluit naar aanleiding van de boerenprotesten van de afgelopen weken. Op vrijdag 14 augustus vond een dodelijk ongeval plaats in een file die ontstond door trekkers op de snelweg. Ook in Oost-Nederland en Twente zijn vergelijkbare afspraken gemaakt. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid wil met het OM en de veiligheidsregio's in gesprek over één landelijke lijn. De Nederlandse Chinook-helikopters zijn niet meer nodig bij het blussen van de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Defensie zette afgelopen week meerdere dagen twee transporthelikopters in die veel meer water kunnen aanvoeren dan het Belgische blusmaterieel. De situatie in het rampgebied ten zuidoosten van Luik gaat de goede kant op, zeggen de autoriteiten. De brandweer kreeg donderdagavond hulp van motregen en zet nu lichtere helikopters in, zoals die van de Belgische politie. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig nog wel. Joran van der Doorsloot heeft in Peru gevraagd om overplaatsing naar een andere gevangenis. De Nederlander zegt dat hij in de Chalapalca-gevangenis met de dood wordt bedreigd door medegevangenen en dagelijks psychologisch wordt gemarteld. Van der Sloot zit aan een straf van 28 jaar uit voor moord op studente Stephanie Flores en 18 jaar voor drugsmokkel. De gevangenis ligt op 6400 meter hoogte in het uiterste zuiden van Peru en staat bekend om de slechte omstandigheden. Volgens Van der Sloot is het gevangenisbestuur akkoord met een overplaatsing, maar moet een rechter daar nog mee instemmen?
5: Justitieminister David van Weel wil één landelijke lijn voor hoe lokaal gezag moet omgaan met trekkers op de snelweg. Nu bepalen burgemeester, politie en openbaar ministerie dat lokaal. Maar Van Weel erkent dat dit niet altijd werkt als boeren met trekkers in korte tijd door verschillende regio's rijden. Hij gaat hierover verder in gesprek met het OM en de veiligheidsregio's. Het OM had al aangekondigd boeren met trekkers op de snelweg strafrechtelijk te vervolgen. Vorige week kwamen twee mensen om bij een botsing toen zij inreden op een file die was ontstaan door langzaam rijdende trekkers op de snelweg.
6: Nog 6 mensen zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten rond anti-asielprotesten in Apeldoorn. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit verschillende plaatsen in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Apeldoorn kondigde in april aan 240 asielzoekers tijdelijk op te vangen, waarna er avonden achter elkaar hevige rellen waren. Beelden van politieoptreden werden gedeeld op sociale media, met volgens de politie bedreigingen en opruiende uitlatingen erbij. De eerste verdachte werd in mei opgepakt. De laatste afgelopen woensdag.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne vraagt Elon Musk om toestemming om drones uit te rusten met Starlink, meldt de Financial Times. Met de technologie van zijn bedrijf SpaceX kunnen drones over langere afstanden contact houden en aanvallen uitvoeren tot 200 kilometer over de grens. Oekraïne wil zo de opgeschaalde productie van Russische drones en raketten tegengaan door fabrieken en lanceerinstallaties aan te vallen. De kans dat Musk akkoord gaat is klein, want hij is terughoudend over het gebruik van zijn satellietinternet bij aanvallen in Rusland. Een extra obstakel is het ontslag van vicepresident Mikhailo Fedorov, die het contact met Musk onderhield.
10: In het Oost-Zwitserse Thusis zijn 8 mensen gewond geraakt bij een brand in een restaurant, 2 van hen ernstig. 5 mensen worden nog vermist. De brand brak uit op de 2e verdieping van het gebouw, waar restaurant Beverin ook kamers verhuurt. 14 mensen konden het pand verlaten. De brandweer moest het dak openbreken omdat het trappenhuis was ingestort.
11: Een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië is in de nacht van donderdag op vrijdag geraakt door Russische drones. Dat melden de Oekraïnse grensautoriteiten. Of er schade is of gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk. Het verkeer bij de grensovergang bij Tabaki is stilgelegd en wordt omgeleid naar andere overgangen. De afgelopen weken stortten al meerdere drones neer in Moldavië en buurland Roemenië.
12: Een chartervliegtuig is neergestort nabij een afgelegen radarstation in het westen van Alaska. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen, melden de Amerikaanse strijdkrachten. Het vliegtuig was onderweg van Anchorage naar het militaire vliegveld van Cape Newenham. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.
13: Een 27-jarige Russisch-Australische man is aangeklaagd voor een poging tot spionage. Hij zou hebben geprobeerd informatie over Oekraïnse militaire activiteiten door te spelen aan Russische contacten.
14: De man vloog in oktober 2024 naar Rusland voor een militaire training en sloot zich later in 2025 aan bij het Oekraïense leger. Daar kreeg hij toegang tot informatie over militair personeel, eenheden en locaties. Hij riskeert maximaal 20 jaar gevangenisstraf.
15: Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989, dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde vrijdag dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong, kunnen de activisten een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
18: Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn. De Consumentenbond concludeert dat na onderzoek naar producten die claimen vezelrijk te zijn, bij ruim 100 producten misleidt die claim of geeft die een te rooskleurig beeld. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eten consumenten nooit 100 gram. De Consumentenbond zegt dat fabrikanten handig inspringen op de trend om meer vezels te eten, maar daarbij trucs gebruiken om consumenten op het verkeerde been te zetten.
19: De economische activiteit in het Franse bedrijfsleven is in augustus gekrompen. Vooral de dienstensector was minder bedrijvig, meldt marktonderzoeker S&P Global. Een aantal bedrijven gaf aan dat dit door de extreme hitte in Frankrijk kwam. De inkoopmanagersindex daalde tot 48,8 punten. Een stand onder de 50 wijst op krimp. De bedrijvigheid in de eurozone als geheel steeg licht, van 52 naar 52,1 punten. Tegen de verwachtingen van economen in. In Duitsland was er bescheiden groei, dankzij herstel van de industrie.
20: Vluchten op Noorse luchthavens zijn vrijdag ontregeld door een staking van luchtverkeersleiders. Aankomende en vertrekkende vluchten zijn geschrapt of vertraagd, meldt Avinor, de beheerder van veel Noorse vliegvelden. Onder meer op de luchthaven van Oslo hebben werknemers het werk neergelegd. KLM zegt dat de vluchten van de maatschappij op dit moment geen last hebben van de staking, maar volgt de situatie op de voet. Persbureau Bloomberg meldt dat luchtverkeersleiders staken uit onvrede over stukgelopen cao-onderhandelingen.
21: De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een kleine winst begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door aanhoudende onrust op de obligatiemarkten. De Amerikaanse beurzen sloten donderdag flink lager, doordat de rentes op staatsobligaties weer opliepen. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen stegen eerder deze week tot het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de enorme staatsschuld van de VS. De Amerikaanse overheid kondigde woensdag aan meer staatsleningen terug te kopen, maar beleggers waren niet onder de indruk van de plannen.
22: Monte dei Paschi di Siena. De oudste bank ter wereld wil twee Italiaanse concurrenten overnemen om te voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. De bank biedt 25,3 miljard euro in aandelen voor Banco BPM en 8,7 miljard euro voor Banca Generali. Als onderdeel van het plan wil Monte dei Paschi een extra dividend van 4 miljard euro uitkeren. Deels in contanten en deels in aandelen van verzekeraar Assicurazioni Generali. Op 29 oktober moet een aandeelhoudersvergadering het plan goedkeuren. Intesa San Paolo deed eerder een bod van bijna 31 miljard euro in aandelen en contanten op Monte dei Paschi. Maar de Raad van Bestuur heeft daar vragen bij gesteld over de prijs en het plan om de helft van de filialen te verkopen aan Unipol Assicurazioni.
0: Ongeveer 40.000 werknemers van autofabrikant Hyundai Motor in Zuid-Korea staken vandaag voor het eerst in 10 jaar. Ze eisen dat de verplichte pensioenleeftijd omhoog gaat van 60 jaar en dat de bovengrens voor bonussen wordt verhoogd. Ook willen de stakers garanties dat hun banen worden beschermd tegen de inzet van kunstmatige intelligentie. Hyundai bezit de ontwikkelaar van mensachtige robots, Boston Dynamics, en wil dit soort robots inzetten in een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Georgia. De staking komt op een moeilijk moment voor Hyundai, dat kampt met Chinese concurrentie en vorige maand zei dat de wereldwijde verkoopdoelen dit jaar niet worden gehaald.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Iga Swiatek heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi van Cincinnati. De Poolse nummer 5 van de wereld kreeg de zege toen Elena Rybakina na een half uur geblesseerd opgaf bij een 4-1 achterstand in de eerste set. Rybakina had bij het bereiken van de finale de eerste plaats op de wereldranglijst kunnen overnemen van Arina Sabalenka, die al in de vierde ronde werd uitgeschakeld. Swiatek speelt in de halve finales tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die Amanda Anisimova versloeg met 6-4, 2-6, 7-6. Memphis Depay heeft meteen na het tekenen van zijn nieuwe contract een belangrijke rol gespeeld voor Corinthians. De oranje topscorer gaf als invaller de assist bij de winnende goal tegen Rosario Central in de achtste finales van de Copa Libertadores. Depay kwam in de 70ste minuut in het veld en zette 10 minuten later Breno Bidon op weg naar de 1-0. Corinthians speelt volgende maand in de kwartfinales tegen Estudiantes. De club wilde het aflopende contract van Depay eerst niet verlengen om financiële redenen, maar deze week kwamen beide partijen alsnog tot een akkoord. Matthijs de Ligt traint weer bij Manchester United na zijn rugblessure. De verdediger is nog niet fit genoeg voor de eerste competitiewedstrijd tegen Hull City zaterdag. Trainer Michael Carrick zegt dat De Ligt in goede conditie is en de goede kant op gaat. De Ligt staat sinds december aan de kant en miste ook het WK voetbal met Oranje. Hij speelde zijn laatste wedstrijd op 30 november tegen Crystal Palace. PSV heeft verdediger Lucharel Geertruida overgenomen van RB Leipzig. De 26-jarige Oranje International komt voor één seizoen op huurbasis met een optie tot koop. Geertruida speelde eerder voor Feyenoord en werd vorig jaar door Leipzig verhuurd aan Sunderland. Hij zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en koos voor PSV vanwege de kans op speeltijd, het spelniveau en de mogelijkheid om in beeld te blijven bij het Nederlands elftal. Geertruida benadrukt dat zijn keuze voor PSV geen keuze tegen Feyenoord is en dat hij veel respect en dankbaarheid blijft voelen voor zijn oude club. Ajax verhuurt aanvaller Donangelo Konadu tot de zomer van 2027 aan het Belgische Lommel. In de huurovereenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 20-jarige Nederlander heeft nog een contract bij Ajax tot medio 2028. Konadu kwam in 2014 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in februari 2025 zijn debuut in het eerste elftal. De geboren Amsterdammer speelde in totaal 17 wedstrijden voor Ajax 1. Jamal Musiala speelt zaterdag niet mee in de Duitse Supercup tussen Bayern München en Borussia Dortmund. De 23-jarige middenvelder raakte dinsdag voor de tweede keer in 4 dagen onwel tijdens een oefenduel. Musiala maakte dinsdag bekend dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie die volgens hem tijdelijk en goed behandelbaar is. Trainer Vincent Kompany zegt dat Musiala iets aan zijn behandeling had veranderd wat bijwerkingen veroorzaakte. Bayern wil de situatie nu weer terugbrengen naar hoe die eerder was. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het binnenland is het eerst nog vaak droog, maar later komen er vanuit het noordwesten steeds meer buien, soms met onweer. De wind is zwak tot matig en draait naar het noordwesten. Vanmiddag krijgen we buien, af en toe met onweer. In het westen klaart het later wat op. Het wordt zo'n 21 graden. De wind komt uit het noordwesten en is zwak tot matig. Vanavond een enkele opklaring en vooral in het zuidoosten nog kans op een bui. Vannacht daar ook nog wat buien, maar aan de kust komen nieuwe buien opzetten met kans op onweer. Het koelt af naar 12 graden. Morgen blijft het wisselvallig met buien en af en toe zon. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De opsporingsdienst van de NVWA heeft woensdag 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen bij een Zeeuws bedrijf dat handelt in schaal- en schelpdieren. Het bedrijf kocht de vermoedelijk illegaal gevangen schelpen in. Bij een doorzoeking kon niet worden aangetoond waar de tapijtschelpen vandaan kwamen. De NVWA zegt dat handelaren die illegaal gevangen schelpen kopen de stroperij in stand houden. De schelpdieren leefden nog en zijn door de rechercheurs uitgezet.
5: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Wetterskip Friesland hebben bij extra inspecties scheuren in dijken aangetroffen. Bij een kering langs de Montfoortse Vaart is een lekkage geconstateerd die direct is gerepareerd door de aannemer. Wetterskip Friesland gaat scheuren herstellen bij keringen in Akrum, Allingawier en Heeg. Ook zijn de grasmatten van meerdere dijken te droog. Door de regen verwacht het waterschap dat het gras zich de komende weken herstelt. Burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie in Midden-Nederland gaan optreden tegen landbouwvoertuigen die de snelweg betreden. De regio, die de provincies Utrecht en Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek omvat, neemt dit besluit naar aanleiding van de boerenprotesten van de afgelopen weken. Op vrijdag 14 augustus vond een dodelijk ongeval plaats in een file die ontstond door trekkers op de snelweg. Ook in Oost-Nederland en Twente zijn vergelijkbare afspraken gemaakt. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid wil met het OM en de veiligheidsregio's in gesprek over één landelijke lijn.
6: Minister Eelco Heijnen van Financiën verwacht dat oppositiepartijen wel bij elkaar te brengen zijn voor een brede deal over het budget van 2027. Hij sprak donderdag met rechtse partijen JA21 en SGP en linkse oppositiepartij PRO, en heeft later vrijdag opnieuw overleg met JA21, SGP en ChristenUnie. Heijnen zegt goede hoop te hebben dat de financiële plannen op tijd klaar zijn, met als deadline volgende week vrijdag. De oppositiepartijen geven zelf aan te ver uit elkaar te staan voor een deal met zowel linkse als rechtse partijen. Maar Heijnen meent dat de doelen dicht bij elkaar liggen. Steun van de meerderheid van de Kamer is op Prinsjesdag niet per se noodzakelijk, erkent de minister, omdat er tot in december kan worden gestemd.
7: Nog 6 mensen zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten rond anti-asielprotesten in Apeldoorn. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit verschillende plaatsen in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Apeldoorn kondigde in april aan 240 asielzoekers tijdelijk op te vangen, waarna er avonden achter elkaar hevige rellen waren. Beelden van politieoptreden werden gedeeld op sociale media, met volgens de politie bedreigingen en opruiende uitlatingen erbij. De eerste verdachte werd in mei opgepakt, de laatste afgelopen woensdag.
8: De politie heeft een 17-jarige jongen uit Amsterdam aangehouden na een doorzoeking van zijn woning. In een slaapkamer vonden agenten dinsdagochtend een zwarte revolver, een alarmpistool en 3 cobra's. De woning kwam in beeld bij een lopend internationaal onderzoek. De verdachte zit nog vast.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws.
9: De voorzitter van het internationaal strafhof, Tomoko Akane, zegt niet verrast te zijn door de Amerikaanse sancties tegen haar. De Japanse topjuriste waarschuwt dat dit soort maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde. Nederland, Japan en andere landen hebben de sancties veroordeeld. Het strafhof zelf spreekt van een flagrante aanval op de onafhankelijkheid van het hof. De Verenigde Staten noemen het in Den Haag gevestigde hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie.
10: Oekraïne vraagt Elon Musk om toestemming om drones uit te rusten met Starlink, meldt de Financial Times. Met de technologie van zijn bedrijf SpaceX kunnen drones over langere afstanden contact houden en aanvallen uitvoeren tot 200 kilometer over de grens. Oekraïne wil zo de opgeschaalde productie van Russische drones en raketten tegengaan door fabrieken en lanceerinstallaties aan te vallen. De kans dat Musk akkoord gaat is klein, want hij is terughoudend over het gebruik van zijn satellietinternet bij aanvallen in Rusland. Een extra obstakel is het ontslag van vicepresident Mikhailo Fedorov, die het contact met Musk onderhield.
11: In het Oost-Zwitserse Thusis zijn 8 mensen gewond geraakt bij een brand in een restaurant, 2 van hen ernstig. 5 mensen worden nog vermist. De brand brak uit op de 2e verdieping van het gebouw, waar restaurant Beverin ook kamers verhuurt. 14 mensen konden het pand verlaten. De brandweer moest het dak openbreken omdat het trappenhuis was ingestort.
12: Een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië is in de nacht van donderdag op vrijdag geraakt door Russische drones. Dat melden de Oekraïnse grensautoriteiten. Of er schade is of gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk. Het verkeer bij de grensovergang bij Tabaki is stilgelegd en wordt omgeleid naar andere overgangen. De afgelopen weken stortten al meerdere drones neer in Moldavië en buurland Roemenië.
13: Een chartervliegtuig is neergestort nabij een afgelegen radarstation in het westen van Alaska. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen, melden de Amerikaanse strijdkrachten. Het vliegtuig was onderweg van Anchorage naar het militaire vliegveld van Cape Newenham. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.
14: Een 27-jarige Russisch-Australische man is aangeklaagd voor een poging tot spionage. Hij zou hebben geprobeerd informatie over Oekraïnse militaire activiteiten door te spelen aan Russische contacten. De man vloog in oktober 2024 naar Rusland voor een militaire training en sloot zich later in 2025 aan bij het Oekraïnse leger. Daar kreeg hij toegang tot informatie over militair personeel, eenheden en locaties. Hij riskeert maximaal 20 jaar gevangenisstraf.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn. De Consumentenbond onderzocht producten met claims als vezelrijk of bron van vezels en concludeert dat bij ruim 100 producten die claim misleidend is of een te rooskleurig beeld geeft. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eet je nooit 100 gram, waardoor je veel minder vezels binnenkrijgt dan de claim suggereert. Daarnaast bevatten veel producten met een vezelclaim veel meer suiker dan vezels, zoals de Albert Heijn kruidkoekreprozijnen met 12 keer zoveel suiker als vezels. De Consumentenbond raadt aan niet op de claims te letten, maar op de werkelijke hoeveelheden op de verpakking.
28: Bitcoin steeg vrijdagochtend 8% tot $78.500 en koerst af op de grootste weekwinst in meer dan 3 jaar. De cryptomunt is deze week al ongeveer een kwart meer waard geworden, de grootste stijging op weekbasis sinds maart 2023. De euforie op de cryptomarkt keerde terug nadat de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, aankondigde meer langlopende obligaties terug te kopen om de rente te drukken. Ook een ontmoeting van president Trump met kopstukken van cryptobedrijven zorgde voor optimisme over de zogeheten Clarity Act, een wet voor regulering van de cryptomarkt.
0: De economische activiteit in het Franse bedrijfsleven is in augustus gekrompen. Vooral de dienstensector was minder bedrijvig, meldt marktonderzoeker S&P Global. Een aantal bedrijven gaf aan dat dit door de extreme hitte in Frankrijk kwam. De inkoopmanagersindex daalde tot 48,8 punten. Een stand onder de 50 wijst op krimp. De bedrijvigheid in de eurozone als geheel steeg licht, van 52 naar 52,1 punten. Tegen de verwachtingen van economen in. In Duitsland was er bescheiden groei, dankzij herstel van de industrie.
1: Vluchten op Noorse luchthavens zijn vrijdag ontregeld door een staking van luchtverkeersleiders. Aankomende en vertrekkende vluchten zijn geschrapt of vertraagd, meldt Avinor, de beheerder van veel Noorse vliegvelden. Onder meer op de luchthaven van Oslo hebben werknemers het werk neergelegd. KLM zegt dat de vluchten van de maatschappij op dit moment geen last hebben van de staking, maar volgt de situatie op de voet. Persbureau Bloomberg meldt dat luchtverkeersleiders staken uit onvrede over stukgelopen cao-onderhandelingen.
3: De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een kleine winst begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door aanhoudende onrust op de obligatiemarkten. De Amerikaanse beurzen sloten donderdag flink lager, doordat de rentes op staatsobligaties weer opliepen. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen stegen eerder deze week tot het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de enorme staatsschuld van de VS. De Amerikaanse overheid kondigde woensdag aan meer staatsleningen terug te kopen, maar beleggers waren niet onder de indruk van de plannen.
16: Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank ter wereld, wil twee Italiaanse concurrenten overnemen om te voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. De bank biedt 25,3 miljard euro in aandelen voor Banco BPM en 8,7 miljard euro voor Banca Generali. Als onderdeel van het plan wil Monte dei Paschi een extra dividend van 4 miljard euro uitkeren. Deels in contanten en deels in aandelen van verzekeraar Assicurazioni Generali. Op 29 oktober moet een aandeelhoudersvergadering het plan goedkeuren. Intesa San Paolo deed eerder een bod van bijna 31 miljard euro in aandelen en contanten op Monte dei Paschi. Maar de Raad van Bestuur heeft daar vragen bij gesteld over de prijs en het plan om de helft van de filialen te verkopen aan Unipol Assicurazioni.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Iga Swiatek heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi van Cincinnati. De Poolse nummer 5 van de wereld kreeg de zege toen Elena Rybakina na een half uur geblesseerd opgaf bij een 4-1 achterstand in de eerste set. Rybakina had bij het bereiken van de finale de eerste plaats op de wereldranglijst kunnen overnemen van Arina Sabalenka, die al in de vierde ronde werd uitgeschakeld. Swiatek speelt in de halve finales tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die Amanda Anisimova versloeg met 6-4, 2-6, 7-6. Memphis Depay heeft meteen na het tekenen van zijn nieuwe contract een belangrijke rol gespeeld voor Corinthians. De oranje topscorer gaf als invaller de assist bij de winnende goal tegen Rosario Central in de achtste finales van de Copa Libertadores. Depay kwam in de 70ste minuut in het veld en zette 10 minuten later Breno Bidon op weg naar de 1-0. Corinthians speelt volgende maand in de kwartfinales tegen Estudiantes. De club wilde het aflopende contract van Depay eerst niet verlengen om financiële redenen, maar deze week kwamen beide partijen alsnog tot een akkoord. Matthijs de Ligt traint weer bij Manchester United na zijn rugblessure. De verdediger is nog niet fit genoeg voor de eerste competitiewedstrijd tegen Hull City zaterdag. Trainer Michael Carrick zegt dat De Ligt in goede conditie is en de goede kant op gaat. De Ligt staat sinds december aan de kant en miste ook het WK voetbal met Oranje. Hij speelde zijn laatste wedstrijd op 30 november tegen Crystal Palace. PSV heeft verdediger Lucharel Geertruida overgenomen van RB Leipzig. De 26-jarige Oranje International komt voor één seizoen op huurbasis met een optie tot koop. Geertruida speelde eerder voor Feyenoord en werd vorig jaar door Leipzig verhuurd aan Sunderland. Hij zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en koos voor PSV vanwege de kans op speeltijd, het spelniveau en de mogelijkheid om in beeld te blijven bij het Nederlands elftal. Geertruida benadrukt dat zijn keuze voor PSV geen keuze tegen Feyenoord is en dat hij veel respect en dankbaarheid blijft voelen voor zijn oude club. Ajax verhuurt aanvaller Donangelo Konadu tot de zomer van 2027 aan het Belgische Lommel. In de huurovereenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 20-jarige Nederlander heeft nog een contract bij Ajax tot medio 2028. Konadu kwam in 2014 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in februari 2025 zijn debuut in het eerste elftal. De geboren Amsterdammer speelde in totaal 17 wedstrijden voor Ajax 1. Jamal Musiala speelt zaterdag niet mee in de Duitse Supercup tussen Bayern München en Borussia Dortmund. De 23-jarige middenvelder raakte dinsdag voor de tweede keer in 4 dagen onwel tijdens een oefenduel. Musiala maakte dinsdag bekend dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie die volgens hem tijdelijk en goed behandelbaar is. Trainer Vincent Kompany zegt dat Musiala iets aan zijn behandeling had veranderd, wat bijwerkingen veroorzaakte. Bayern wil de situatie nu weer terugbrengen naar hoe die eerder was. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend nog zon en wolken, maar van het noordwesten uit trekken er steeds meer buien binnen. Plaatselijk kan het onweren. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust uit het noordwesten. Vanmiddag trekken er buien over met kans op onweer. In het westen klaart het later wat op. Het wordt ongeveer 21 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en vooral in het zuidoosten nog een enkele bui. Vannacht zijn er vooral aan de kust weer nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen blijft het wisselvallig met buien en af en toe zon. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De inlichtingen- en opsporingsdienst van de NVWA heeft woensdag 100 kilo gestroopte tapijtschelpen in beslag genomen bij een Zeeuws bedrijf in schaal- en schelpdieren. Het bedrijf kocht de vermoedelijk illegaal gevangen schelpen in, maar kon bij een doorzoeking niet aantonen waar ze vandaan kwamen. De NVWA zegt dat handelaren die illegaal gevangen schelpen kopen de stroperij in stand houden. Tapijtschelpen, ook wel vongolee of paloer dus genoemd, hebben een belangrijke rol in het ecosysteem omdat ze water filteren en bijdragen aan een gezonde bodem. De nog levende schelpdieren zijn door de NVWA-rechercheurs uitgezet.
21: In het noorden van Groningen is vrijdagochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer, in de buurt van Uithuizen in de gemeente Het Hoge Land. Het is de zwaarste beving sinds maart, toen er een trilling met een kracht van 3,0 was in de buurt van Assen. Regeringscommissaris Henk Nijboer heeft gesproken met de burgemeester van Het Hoge Land en gaat vrijdag naar een inloopbijeenkomst in Zandeweer. Door het dichtdraaien van de gaskraan is het aantal aardbevingen in de afgelopen jaren gedaald. Van ongeveer 100 per jaar tussen 2011 en 2019 naar 20 dit jaar.
22: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Wetterskip Friesland hebben bij extra inspecties scheuren in dijken aangetroffen. Bij een kering langs de Montfoortse Vaart is een lekkage geconstateerd die direct is gerepareerd door de aannemer. Wetterskip Friesland gaat scheuren herstellen bij keringen in Akrum, Allingawier en Heeg.
6: Ook zijn de grasmatten van meerdere dijken te droog. Door de regen verwacht het waterschap dat het gras zich de komende weken herstelt.
7: Burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie in Midden-Nederland gaan optreden tegen landbouwvoertuigen die de snelweg betreden. De regio, die de provincies Utrecht en Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek omvat, neemt dit besluit naar aanleiding van de boerenprotesten van de afgelopen weken. Op vrijdag 14 augustus vond een dodelijk ongeval plaats in een file die ontstond door trekkers op de snelweg. Ook in Oost-Nederland en Twente zijn vergelijkbare afspraken gemaakt. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid wil met het OM en de veiligheidsregio's in gesprek over één landelijke lijn.
8: Joran van der Doorsloot heeft in Peru gevraagd om overplaatsing naar een andere gevangenis. De Nederlander zegt dat hij in de Chalapalca-gevangenis met de dood wordt bedreigd door medegevangenen en dagelijks psychologisch wordt gemarteld. Van der Sloot zit aan een straf van 28 jaar uit voor moord op studente Stephanie Flores en 18 jaar voor drugsmokkel. De gevangenis ligt op 6400 meter hoogte in het uiterste zuiden van Peru en staat bekend om de slechte omstandigheden. Volgens Van der Sloot is het gevangenisbestuur akkoord met een overplaatsing, maar moet een rechter daar nog mee instemmen.
9: Justitieminister David van Wil wil één landelijke lijn voor hoe lokaal gezag moet omgaan met trekkers op de snelweg. Nu bepalen burgemeester, politie en Openbaar Ministerie dat lokaal. Maar Van Wil erkent dat dit niet altijd werkt als boeren met trekkers in korte tijd door verschillende regio's rijden. Hij gaat hierover verder in gesprek met het OM en de veiligheidsregio's. Het OM had al aangekondigd boeren met trekkers op de snelweg strafrechtelijk te vervolgen. Vorige week kwamen twee mensen om bij een botsing toen zij inreden op een file die was ontstaan door langzaam rijdende trekkers op de snelweg.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws.
24: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo groeit exponentieel, zegt een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Ruim 2500 mensen zijn aan het virus overleden en meer dan 5000 mensen zijn besmet geraakt. De hulp aan het land schiet tekort en is nog maar voor een paar weken beschikbaar. Het virus heeft zich inmiddels verspreid over een gebied ter grootte van Frankrijk en dreigt naar buurlanden over te slaan. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Dit is de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van de DRC. En voor de Bundibugyo-variant is nog geen goedgekeurd vaccin. Congo krijgt 70.000 doses van een vaccin tegen een andere ebola-variant, dat hopelijk ook deels bescherming biedt.
25: De voorzitter van het Internationaal Strafhof, Tomoko Akane, zegt niet verrast te zijn door de Amerikaanse sancties tegen haar. De Japanse topjuriste waarschuwt dat dit soort maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde. Nederland, Japan en andere landen hebben de sancties veroordeeld. Het strafhof zelf spreekt van een flagrante aanval op de onafhankelijkheid van het hof. De Verenigde Staten noemen het in Den Haag gevestigde hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie.
26: Oekraïne vraagt Elon Musk om toestemming om drones uit te rusten met Starlink, meldt de Financial Times. Met de technologie van zijn bedrijf SpaceX kunnen drones over langere afstanden contact houden en aanvallen uitvoeren tot 200 kilometer over de grens. Oekraïne wil zo de opgeschaalde productie van Russische drones en raketten tegengaan door fabrieken en lanceerinstallaties aan te vallen. De kans dat Musk akkoord gaat is klein, want hij is terughoudend over het gebruik van zijn satellietinternet bij aanvallen in Rusland. Een extra obstakel is het ontslag van vicepresident Mikhailo Fedorov, die het contact met Musk onderhield.
0: In het Oost-Zwitserse Thusis zijn 8 mensen gewond geraakt bij een brand in een restaurant. 2 van hen ernstig. 5 mensen worden nog vermist. De brand brak uit op de 2e verdieping van het gebouw, waar restaurant Beverin ook kamers verhuurt. 14 mensen konden het pand verlaten. De brandweer moest het dak openbreken omdat het trappenhuis was ingestort.
1: Een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië is in de nacht van donderdag op vrijdag geraakt door Russische drones. Dat melden de Oekraïnse grensautoriteiten. Of er schade is of gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk. Het verkeer bij de grensovergang bij Tabaki is stilgelegd en wordt omgeleid naar andere overgangen. De afgelopen weken stortten al meerdere drones neer in Moldavië en buurland Roemenië.
11: Een chartervliegtuig is neergestort nabij een afgelegen radarstation in het westen van Alaska. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen, melden de Amerikaanse strijdkrachten. Het vliegtuig was onderweg van Anchorage naar het militaire vliegveld van Cape Newenham. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Bitcoin is vrijdag verder gestegen en gaat af op de grootste weekwinst in meer dan 3 jaar. De cryptomunt steeg vrijdagochtend 8% tot $78.500. En is deze week al ongeveer een kwart meer waard geworden. De opmars begon nadat de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, aankondigde meer langlopende obligaties terug te kopen om de rente te drukken. Ook een ontmoeting van president Trump met kopstukken van cryptobedrijven zorgde voor optimisme over nieuwe regelgeving. Andere cryptomunten als Ether, Solana, Dogecoin en XRP stegen eveneens.
15: Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn. De Consumentenbond onderzocht producten met claims als vezelrijk of bron van vezels en concludeert dat bij ruim 100 producten die claim misleidend is of een te rooskleurig beeld geeft. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eet je nooit 100 gram, waardoor je veel minder vezels binnenkrijgt dan de claim suggereert. Daarnaast bevatten veel producten met een vezelclaim veel meer suiker dan vezels, zoals de Albert Heijn kruidkoekreprozijnen, met 12 keer zoveel suiker als vezels. De Consumentenbond raadt aan niet op de claims te letten, maar op de werkelijke hoeveelheden op de verpakking.
17: De economische activiteit in het Franse bedrijfsleven is in augustus gekrompen. Vooral de dienstensector was minder bedrijvig, meldt marktonderzoeker S&P Global. Een aantal bedrijven gaf aan dat dit door de extreme hitte in Frankrijk kwam. De inkoopmanagersindex daalde tot 48,8 punten. Een stand onder de 50 wijst op krimp. De bedrijvigheid in de eurozone als geheel steeg licht, van 52 naar 52,1 punten, tegen de verwachtingen van economen in. In Duitsland was er bescheiden groei, dankzij herstel van de industrie.
28: Vluchten op Noorse luchthavens zijn vrijdag ontregeld door een staking van luchtverkeersleiders. Aankomende en vertrekkende vluchten zijn geschrapt of vertraagd, meldt Avinor, de beheerder van veel Noorse vliegvelden. Onder meer op de luchthaven van Oslo hebben werknemers het werk neergelegd. KLM zegt dat de vluchten van de maatschappij op dit moment geen last hebben van de staking, maar volgt de situatie op de voet. Persbureau Bloomberg meldt dat luchtverkeersleiders staken uit onvrede over stukgelopen cao-onderhandelingen.
29: De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een kleine winst begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door aanhoudende onrust op de obligatiemarkten. De Amerikaanse beurzen sloten donderdag flink lager, doordat de rentes op staatsobligaties weer opliepen. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen stegen eerder deze week tot het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de enorme staatsschuld van de VS. De Amerikaanse overheid kondigde woensdag aan meer staatsleningen terug te kopen, maar beleggers waren niet onder de indruk van de plannen.
2: Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank ter wereld, wil twee Italiaanse concurrenten overnemen om te voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. De bank biedt 25,3 miljard euro in aandelen voor Banco BPM en 8,7 miljard euro voor Banca Generali. Als onderdeel van het plan wil Monte dei Paschi een extra dividend van 4 miljard euro uitkeren. Deels in contanten en deels in aandelen van verzekeraar Assicurazioni Generali. Op 29 oktober moet een aandeelhoudersvergadering het plan goedkeuren. Intesa San Paolo deed eerder een bod van bijna 31 miljard euro in aandelen en contanten op Monte dei Paschi. Maar de Raad van Bestuur heeft daar vragen bij gesteld over de prijs en het plan om de helft van de filialen te verkopen aan Unipol Assicurazioni.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Iga Swiatek heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi van Cincinnati. De Poolse nummer 5 van de wereld kreeg de zegen toen Elena Rybakina na een half uur geblesseerd opgaf bij een 4-1 achterstand in de eerste set. Rybakina had bij het bereiken van de finale de eerste plaats op de wereldranglijst kunnen overnemen van Arina Sabalenka, die al in de vierde ronde werd uitgeschakeld. Swiatek speelt in de halve finales tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die Amanda Anisimova versloeg met 6-4, 2-6, 7-6. Memphis Depay heeft meteen na het tekenen van zijn nieuwe contract een belangrijke rol gespeeld voor Corinthians. De oranje topscorer gaf als invaller de assist bij de winnende goal tegen Rosario Central in de achtste finales van de Copa Libertadores. Depay kwam in de 70ste minuut in het veld en zette 10 minuten later Breno Bidon op weg naar de 1-0. Corinthians speelt volgende maand in de kwartfinales tegen Estudiantes. De club wilde het aflopende contract van Depay eerst niet verlengen om financiële redenen, maar deze week kwamen beide partijen alsnog tot een akkoord. Matthijs de Ligt traint weer bij Manchester United na zijn rugblessure. De verdediger is nog niet fit genoeg voor de eerste competitiewedstrijd tegen Hull City zaterdag. Trainer Michael Carrick zegt dat De Ligt in goede conditie is en de goede kant op gaat. De Ligt staat sinds december aan de kant en miste ook het WK voetbal met Oranje. Hij speelde zijn laatste wedstrijd op 30 november tegen Crystal Palace. PSV heeft verdediger Lucharel Geertruida overgenomen van RB Leipzig. De 26-jarige Oranje International komt voor één seizoen op huurbasis met een optie tot koop. Geertruida speelde eerder voor Feyenoord en werd vorig jaar door Leipzig verhuurd aan Sunderland. Hij zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en koos voor PSV vanwege de kans op speeltijd, het spelniveau en de mogelijkheid om in beeld te blijven bij het Nederlands elftal. Geertruida benadrukt dat zijn keuze voor PSV geen keuze tegen Feyenoord is en dat hij veel respect en dankbaarheid blijft voelen voor zijn oude club. Ajax verhuurt aanvaller Donangelo Konadu tot de zomer van 2027 aan het Belgische Lommel. In de huurovereenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 20-jarige Nederlander heeft nog een contract bij Ajax tot medio 2028. Konadu kwam in 2014 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in februari 2025 zijn debuut in het eerste elftal. De geboren Amsterdammer speelde in totaal 17 wedstrijden voor Ajax 1. Jamal Musiala speelt zaterdag niet mee in de Duitse Supercup tussen Bayern München en Borussia Dortmund. De 23-jarige middenvelder raakte dinsdag voor de tweede keer in vier dagen onwel tijdens een oefenduel. Musiala maakte dinsdag bekend dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie die volgens hem tijdelijk en goed behandelbaar is. Trainer Vincent Kompany zegt dat Musiala iets aan zijn behandeling had veranderd, wat bijwerkingen veroorzaakte. Bayern wil de situatie nu weer terugbrengen naar hoe die eerder was. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Thank you.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag komen er vooral in het oosten en zuiden buien voor. Soms flink met onweer en kleine hagel. In het noordwesten blijft het vrijwel droog met zonnige perioden. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richting. Er geldt code geel voor onweersbuien in het oosten en zuiden. Vanavond enkele opklaringen, maar ook nog enkele buien. In het zuidoosten kan het nog flink onweren. Vannacht kans op buien, vooral aan de kust, met daar ook kans op

0: Nieuwsradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. In deze provincies kunnen felle buien voorkomen met onweer, hagel en veel regen. Op enkele plaatsen kan 20 tot 30 mm regen vallen in korte tijd. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de buien. Vrijdagavond verdwijnen de meeste buien weer, al kan het zuidoosten er langer last van houden. De inlichtingen- en opsporingsdienst van de NVWA heeft woensdag 100 kilo gestroopte tapijtschelpen in beslag genomen bij een Zeeuws bedrijf in schaal- en schelpdieren. Het bedrijf kocht de vermoedelijk illegaal gevangen schelpen in, maar kon bij een doorzoeking niet aantonen waar ze vandaan kwamen. De NVWA zegt dat handelaren die illegaal gevangen schelpen kopen, de stroperij in stand houden. Tapijtschelpen, ook wel vongolee of paloer dus genoemd, hebben een belangrijke rol in het ecosysteem omdat ze water filteren en bijdragen aan een gezonde bodem. De nog levende schelpdieren zijn door de NVWA-rechercheurs uitgezet. In het noorden van Groningen is vrijdagochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer, in de buurt van Uithuizen in de gemeente Het Hoge Land. Het is de zwaarste beving sinds maart, toen er een trilling met een kracht van 3,0 was in de buurt van Assen. Regeringscommissaris Henk Nijboer heeft gesproken met de burgemeester van Het Hoge Land en gaat vrijdag naar een inloopbijeenkomst in Zandeweer. Door het dichtdraaien van de gaskraan is het aantal aardbevingen in de afgelopen jaren gedaald. Van ongeveer 100 per jaar tussen 2011 en 2019 naar 20 dit jaar. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Wetterskip Friesland hebben bij extra inspecties scheuren in dijken aangetroffen. Bij een kering langs de Montfoortse Vaart is een lekkage geconstateerd die direct is gerepareerd door de aannemer. Wetterskip Friesland gaat scheuren herstellen bij keringen in Akrum, Allingawier en Heeg. Ook zijn de grasmatten van meerdere dijken te droog. Door de regen verwacht het waterschap dat het gras zich de komende weken herstelt. Burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie in Midden-Nederland gaan optreden tegen landbouwvoertuigen die de snelweg betreden. De regio, die de provincies Utrecht en Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek omvat, neemt dit besluit naar aanleiding van de boerenprotesten van de afgelopen weken. Op vrijdag 14 augustus vond een dodelijk ongeval plaats in een file die ontstond door trekkers op de snelweg. Ook in Oost-Nederland en Twente zijn vergelijkbare afspraken gemaakt. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid wil met het OM en de veiligheidsregio's in gesprek over één landelijke lijn. Justitieminister David van Weel wil één landelijke lijn voor hoe lokaal gezag moet omgaan met trekkers op de snelweg. Nu bepalen burgemeester, politie en Openbaar Ministerie dat lokaal. Maar Van Weel erkent dat dit niet altijd werkt als boeren met trekkers in korte tijd door verschillende regio's rijden. Hij gaat hierover verder in gesprek met het OM en de veiligheidsregio's. Het OM had al aangekondigd boeren met trekkers op de snelweg strafrechtelijk te vervolgen. Vorige week kwamen twee mensen om bij een botsing toen zij inreden op een file die was ontstaan door langzaam rijdende trekkers op de snelweg. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989 zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung anderen hebben aangezet tot onwettige handelingen om het staatsbedrijf

0: staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet, die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong, kunnen ze maximaal 10 jaar cel krijgen. Meerdere Europese landen hebben de veroordeling afgekeurd. Frankrijk en Duitsland roepen op tot onmiddellijke vrijlating. Het Verenigd Koninkrijk ziet de uitspraak als teken dat zelfs vreedzame herdenkingen nu als bedreiging worden beschouwd. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo groeit exponentieel, zegt een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Ruim 2500 mensen zijn aan het virus overleden en meer dan 5000 mensen zijn besmet geraakt. De hulp aan het land schiet tekort en is nog maar voor een paar weken beschikbaar. Het virus heeft zich inmiddels verspreid over een gebied ter grootte van Frankrijk en dreigt naar buurlanden over te slaan. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Dit is de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van de DRC. En voor de Bundibugyo-variant is nog geen goedgekeurd vaccin. Congo krijgt 70.000 doses van een vaccin tegen een andere ebola-variant, dat hopelijk ook deels bescherming biedt. De voorzitter van het Internationaal Strafhof, Tomoko Akane, zegt niet verrast te zijn door de Amerikaanse sancties tegen haar. De Japanse topjuriste waarschuwt dat dit soort maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde. Nederland, Japan en andere landen hebben de sancties veroordeeld. Het strafhof zelf spreekt van een flagrante aanval op de onafhankelijkheid van het hof. De Verenigde Staten noemen het in Den Haag gevestigde hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie. Oekraïne vraagt Elon Musk om toestemming om drones uit te rusten met Starlink, meldt de Financial Times. Met de technologie van zijn bedrijf SpaceX kunnen drones over langere afstanden contact houden en aanvallen uitvoeren tot 200 kilometer over de grens. Oekraïne wil zo de opgeschaalde productie van Russische drones en raketten tegengaan door fabrieken en lanceerinstallaties aan te vallen. De kans dat Musk akkoord gaat is klein, want hij is terughoudend over het gebruik van zijn satellietinternet bij aanvallen in Rusland. Een extra obstakel is het ontslag van vicepresident Mikhailo Fedorov, die het contact met Musk onderhield. In het Oost-Zwitserse Thusis zijn 8 mensen gewond geraakt bij een brand in een restaurant, 2 van hen ernstig. 5 mensen worden nog vermist. De brand brak uit op de 2e verdieping van het gebouw, waar restaurant Beverin ook kamers verhuurt. 14 mensen konden het pand verlaten. De brandweer moest het dak openbreken omdat het trappenhuis was ingestort. Een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië is in de nacht van donderdag op vrijdag geraakt door Russische drones. Dat melden de Oekraïnse grensautoriteiten. Of er schade is of gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk. Het verkeer bij de grensovergang bij Tabaki is stilgelegd en wordt omgeleid naar andere overgangen. De afgelopen weken stortten al meerdere drones neer in Moldavië en buurland Roemenië. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Duitse beursgenoteerde bedrijven hebben al bijna 800 miljoen euro teruggekregen aan onwettig verklaarde importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Post- en pakketbezorger DHL ontving de grootste terugbetaling met ruim 400 miljoen euro. Gevolgd door medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers met ruim 200 miljoen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof verklaarde half februari Trumps invoerrechten op basis van een noodwet onrechtmatig. Inmiddels heeft Trump op basis van andere wetgeving opnieuw importheffingen ingevoerd. Maar de terugbetaling van de illegaal verkregen heffingen gaat door. In Nederland profiteerde zorgtechnologieconcern Philips met een eenmalige terugbetaling van 186 miljoen euro. Het Zuid-Koreaanse chip- en technologieconcern Samsung Electronics gaat dit jaar voor maximaal bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Dat is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. Het bestuur keurde het plan vrijdag goed om aandeelhouders te belonen voor de sterke groei door de AI-opmars. Daarnaast keert Samsung over het derde kwartaal een dividend van 20 miljard dollar uit. Met de aandeleninkoop wil Samsung de aandelenkoers ondersteunen, die sinds medio juni flink is teruggezakt door een uitverkoop in de chipsector. Bitcoin is vrijdag verder gestegen en gaat af op de grootste weekwinst in meer dan 3 jaar. De cryptomunt steeg vrijdagochtend 8% tot $78.500 en is deze week al ongeveer een kwart meer waard geworden. De opmars begon nadat de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, aankondigde meer langlopende obligaties terug te kopen om de rente te drukken. Ook een ontmoeting van president Trump met kopstukken van cryptobedrijven zorgde voor optimisme over nieuwe regelgeving. Andere cryptomunten als Ether, Solana, Dogecoin en XRP stegen eveneens. Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn. De Consumentenbond onderzocht producten met claims als vezelrijk of bron van vezels en concludeert dat bij ruim 100 producten die claim misleidend is of een te rooskleurig beeld geeft. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eet je nooit 100 gram, waardoor je veel minder vezels binnenkrijgt dan de claim suggereert. Daarnaast bevatten veel producten met een vezelclaim veel meer suiker dan vezels, zoals de Albert Heijn kruidkoekreprozijnen, met 12 keer zoveel suiker als vezels. De Consumentenbond raadt aan niet op de claims te letten, maar op de werkelijke hoeveelheden op de verpakking. De economische activiteit in het Franse bedrijfsleven is in augustus gekrompen. Vooral de dienstensector was minder bedrijvig, meldt marktonderzoeker S&P Global. Een aantal bedrijven gaf aan dat dit door de extreme hitte in Frankrijk kwam. De inkoopmanagersindex daalde tot 48,8 punten. Een stand onder de 50 wijst op krimp. De bedrijvigheid in de eurozone als geheel steeg licht, van 52 naar 52,1 punten. Tegen de verwachtingen van economen in. In Duitsland was er bescheiden groei, dankzij herstel van de industrie. Vluchten op Noorse luchthavens zijn vrijdag ontregeld door een staking van luchtverkeersleiders. Aankomende en vertrekkende vluchten zijn geschrapt of vertraagd, meldt Avinor, de beheerder van veel Noorse vliegvelden. Onder meer op de luchthaven van Oslo hebben werknemers het werk neergelegd. KLM zegt dat de vluchten van de maatschappij op dit moment geen last hebben van de staking, maar volgt de situatie op de voet. Persbureau Bloomberg meldt dat luchtverkeersleiders staken uit onvrede over stukgelopen cao-onderhandelingen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Iga Swiatek heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi van Cincinnati. De Poolse nummer 5 van de wereld kreeg de zegen toen Elena Rybakina na een half uur geblesseerd opgaf bij een 4-1 achterstand in de eerste set. Rybakina had bij het bereiken van de finale de eerste plaats op de wereldranglijst kunnen overnemen van Arina Sabalenka, die al in de vierde ronde werd uitgeschakeld. Swiatek speelt in de halve finales tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die Amanda Anisimova versloeg met 6-4, 2-6, 7-6. Memphis Depay heeft meteen na het tekenen van zijn nieuwe contract een belangrijke rol gespeeld voor Corinthians. De oranje topscorer gaf als invaller de assist bij de winnende goal tegen Rosario Central in de achtste finales van de Copa Libertadores. Depay kwam in de 70ste minuut in het veld en zette 10 minuten later Breno Bidon op weg naar de 1-0. Corinthians speelt volgende maand in de kwartfinales tegen Estudiantes. De club wilde het aflopende contract van Depay eerst niet verlengen om financiële redenen, maar deze week kwamen beide partijen alsnog tot een akkoord. Matthijs de Ligt traint weer bij Manchester United na zijn rugblessure. De verdediger is nog niet fit genoeg voor de eerste competitiewedstrijd tegen Hull City zaterdag. Trainer Michael Carrick zegt dat De Ligt in goede conditie is en de goede kant op gaat.
2: De Ligt staat sinds december aan de kant en miste ook het WK voetbal met Oranje. Hij speelde zijn laatste wedstrijd op 30 november tegen Crystal Palace. PSV heeft verdediger Lucharel Geertruida overgenomen van RB Leipzig. De 26-jarige Oranje International komt voor één seizoen op huurbasis met een optie tot koop. Geertruida speelde eerder voor Feyenoord en werd vorig jaar door Leipzig verhuurd aan Sunderland. Hij zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en koos voor PSV vanwege de kans op speeltijd, het spelniveau en de mogelijkheid om in beeld te blijven bij het Nederlands elftal. Geertruida benadrukt dat zijn keuze voor PSV geen keuze tegen Feyenoord is en dat hij veel respect en dankbaarheid blijft voelen voor zijn oude club. Ajax verhuurt aanvaller Donangelo Konadu tot de zomer van 2027 aan het Belgische Lommel. In de huurovereenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 20-jarige Nederlander heeft nog een contract bij Ajax tot medio 2028. Konadu kwam in 2014 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in februari 2025 zijn debuut in het eerste elftal. De geboren Amsterdammer speelde in totaal 17 wedstrijden voor Ajax 1. Jamal Musiala speelt zaterdag niet mee in de Duitse Supercup tussen Bayern München en Borussia Dortmund. De 23-jarige middenvelder raakte dinsdag voor de tweede keer in 4 dagen onwel tijdens een oefenduel. Musiala maakte dinsdag bekend dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie die volgens hem tijdelijk en goed behandelbaar is. Trainer Vincent Kompany zegt dat Musiala iets aan zijn behandeling had veranderd, wat bijwerkingen veroorzaakte. Bayern wil de situatie nu weer terugbrengen naar hoe die eerder was. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag komen de buien, vooral in het oosten en zuiden. Daar zijn de buien soms flink met onweer en kleine hagel. In het noordwesten blijft het vrijwel droog met zon. Het wordt ongeveer 21 graden. In het oosten en zuiden geldt code geel voor onweersbuien. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richting. Vanavond enkele opklaringen, maar ook nog kans op buien. In het zuidoosten kunnen die nog flink zijn met onweer. Vannacht kan het in het zuidoosten nog even regenen. Later ook buien aan de kust met kans op onweer. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen een wisselvallige dag met buien en af en toe zon. In de middag worden de buien minder. Het wordt rond de 20 graden. De wind is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit noordwestelijke richting. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een ongeval met een paard en een koets in Hellendoorn is de menner om het leven gekomen. De man raakte met koets en paard te water aan de Ekkelweg. Een passagier die ook op de koets zat, kon zich op tijd in veiligheid brengen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. In deze provincies kunnen felle buien voorkomen met onweer, hagel en veel regen. Op enkele plaatsen kan 20 tot 30 mm regen vallen in korte tijd. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de buien. Vrijdagavond verdwijnen de meeste buien weer, al kan het zuidoosten er langer last van houden. De inlichtingen- en opsporingsdienst van de NVWA heeft woensdag 100 kilo gestroopte tapijtschelpen in beslag genomen bij een Zeeuws bedrijf in schaal- en schelpdieren. Het bedrijf kocht de vermoedelijk illegaal gevangen schelpen in, maar kon bij een doorzoeking niet aantonen waar ze vandaan kwamen. De NVWA zegt dat handelaren die illegaal gevangen schelpen kopen, de stroperij in stand houden. Tapijtschelpen, ook wel vongolee of paloer dus genoemd, hebben een belangrijke rol in het ecosysteem
5: omdat ze water filteren en bijdragen aan een gezonde bodem. De nog levende schelpdieren zijn door de NVWA-rechercheurs uitgezet.
6: In het noorden van Groningen is vrijdagochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer, in de buurt van Uithuizen in de gemeente Het Hoge Land. Het is de zwaarste beving sinds maart, toen er een trilling met een kracht van 3,0 was in de buurt van Assen. Regeringscommissaris Henk Nijboer heeft gesproken met de burgemeester van Het Hoge Land en gaat vrijdag naar een inloopbijeenkomst in Zandeweer. Door het dichtdraaien van de gaskraan is het aantal aardbevingen in de afgelopen jaren gedaald. Van ongeveer 100 per jaar tussen 2011 en 2019 naar 20 dit jaar.
7: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Wetterskip Friesland hebben bij extra inspecties scheuren in dijken aangetroffen. Bij een kering langs de Montfoortse Vaart is een lekkage geconstateerd die direct is gerepareerd door de aannemer. Wetterskip Friesland gaat scheuren herstellen bij keringen in Akrum, Allingawier en Heeg. Ook zijn de grasmatten van meerdere dijken te droog. Door de regen verwacht het waterschap dat het gras zich de komende weken herstelt.
8: Burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie in Midden-Nederland gaan optreden tegen landbouwvoertuigen die de snelweg betreden. De regio, die de provincies Utrecht en Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek omvat, neemt dit besluit naar aanleiding van de boerenprotesten van de afgelopen weken. Op vrijdag 14 augustus vond een dodelijk ongeval plaats in een file die ontstond door trekkers op de snelweg. Ook in Oost-Nederland en Twente zijn vergelijkbare afspraken gemaakt. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid wil met het OM en de veiligheidsregio's in gesprek over één landelijke lijn.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989 zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde dat de 69-jarige Lee Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung anderen hebben aangezet tot onwettige handelingen om het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong kunnen ze maximaal 10 jaar cel krijgen. Meerdere Europese landen hebben de veroordeling afgekeurd. Frankrijk en Duitsland roepen op tot onmiddellijke vrijlating. Het Verenigd Koninkrijk ziet de uitspraak als teken dat zelfs vreedzame herdenkingen nu als bedreiging worden beschouwd.
12: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo groeit exponentieel, zegt een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Ruim 2500 mensen zijn aan het virus overleden en meer dan 5000 mensen zijn besmet geraakt. De hulp aan het land schiet tekort en is nog maar voor een paar weken beschikbaar. Het virus heeft zich inmiddels verspreid over een gebied ter grootte van Frankrijk en dreigt naar buurlanden over te slaan. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Dit is de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van de DRC. En voor de Bundibugyo-variant is nog geen goedgekeurd vaccin. Congo krijgt 70.000 doses van een vaccin tegen een andere ebola-variant, dat hopelijk ook deels bescherming biedt.
13: De voorzitter van het Internationaal Strafhof, Tomoko Akane, zegt niet verrast te zijn door de Amerikaanse sancties tegen haar. De Japanse topjuriste waarschuwt dat dit soort maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde. Nederland, Japan en andere landen hebben de sancties veroordeeld. Het strafhof zelf spreekt van een flagrante aanval op de onafhankelijkheid van het hof. De Verenigde Staten noemen het in Den Haag gevestigde hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie.
14: Oekraïne vraagt Elon Musk om toestemming om drones uit te rusten met Starlink, meldt de Financial Times. Met de technologie van zijn bedrijf SpaceX kunnen drones over langere afstanden contact houden en aanvallen uitvoeren tot 200 kilometer over de grens. Oekraïne wil zo de opgeschaalde productie van Russische drones en raketten tegengaan door fabrieken en lanceerinstallaties aan te vallen. De kans dat Musk akkoord gaat is klein, want hij is terughoudend over het gebruik van zijn satellietinternet bij aanvallen in Rusland. Een extra obstakel is het ontslag van vicepresident Mikhailo Fedorov, die het contact met Musk onderhield.
15: In het Oost-Zwitserse Thusis zijn 8 mensen gewond geraakt bij een brand in een restaurant, 2 van hen ernstig. 5 mensen worden nog vermist. De brand brak uit op de 2e verdieping van het gebouw, waar restaurant Beverin ook kamers verhuurt. 14 mensen konden het pand verlaten. De brandweer moest het dak openbreken omdat het trappenhuis was ingestort.
16: Een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië is in de nacht van donderdag op vrijdag geraakt door Russische drones. Dat melden de Oekraïnse grensautoriteiten. Of er schade is of gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk. Het verkeer bij de grensovergang bij Tabaki is stilgelegd en wordt omgeleid naar andere overgangen. De afgelopen weken stortten al meerdere drones neer in Moldavië en buurland Roemenië.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
18: Duitse beursgenoteerde bedrijven hebben al bijna 800 miljoen euro teruggekregen aan onwettig verklaarde importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Post- en pakketbezorger DHL ontving de grootste terugbetaling met ruim 400 miljoen euro. Gevolgd door medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers met ruim 200 miljoen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof verklaarde half februari Trumps invoerrechten op basis van een noodwet onrechtmatig. Inmiddels heeft Trump op basis van andere wetgeving opnieuw importheffingen ingevoerd. Maar de terugbetaling van de illegaal verkregen heffingen gaat door. In Nederland profiteerde zorgtechnologieconcern Philips met een eenmalige terugbetaling van 186 miljoen euro.
19: Het Zuid-Koreaanse chip- en technologieconcern Samsung Electronics gaat dit jaar voor maximaal bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Dat is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. Het bestuur keurde het plan vrijdag goed om aandeelhouders te belonen voor de sterke groei door de AI-opmars. Daarnaast keert Samsung over het 3e kwartaal een dividend van 20 miljard dollar uit. Met de aandeleninkoop wil Samsung de aandelenkoers ondersteunen, die sinds medio juni flink is teruggezakt door een uitverkoop in de chipsector.
20: Bitcoin is vrijdag verder gestegen en gaat af op de grootste weekwinst in meer dan 3 jaar. De cryptomunt steeg vrijdagochtend 8% tot $78.500 en is deze week al ongeveer een kwart meer waard geworden. De opmars begon nadat de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, aankondigde meer langlopende obligaties terug te kopen om de rente te drukken. Ook een ontmoeting van president Trump met kopstukken van cryptobedrijven zorgde voor optimisme over nieuwe regelgeving. Andere cryptomunten als Ether, Solana, Dogecoin en XRP stegen eveneens.
21: Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn. De Consumentenbond onderzocht producten met claims als vezelrijk of bron van vezels en concludeert dat bij ruim 100 producten die claim misleidend is of een te rooskleurig beeld geeft. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eet je nooit 100 gram, waardoor je veel minder vezels binnenkrijgt dan de claim suggereert. Daarnaast bevatten veel producten met een vezelclaim veel meer suiker dan vezels, zoals de Albert Heijn kruidkoekreprozijnen, met 12 keer zoveel suiker als vezels. De Consumentenbond raadt aan niet op de claims te letten, maar op de werkelijke hoeveelheden op de verpakking.
2: De economische activiteit in het Franse bedrijfsleven is in augustus gekrompen. Vooral de dienstensector was minder bedrijvig, meldt marktonderzoeker S&P Global. Een aantal bedrijven gaf aan dat dit door de extreme hitte in Frankrijk kwam. De inkoopmanagersindex daalde tot 48,8 punten. Een stand onder de 50 wijst op krimp. De bedrijvigheid in de eurozone als geheel steeg licht, van 52 naar 52,1 punten, tegen de verwachtingen van economen in. In Duitsland was er bescheiden groei, dankzij herstel van de industrie.
3: Vluchten op Noorse luchthavens zijn vrijdag ontregeld door een staking van luchtverkeersleiders. Aankomende en vertrekkende vluchten zijn geschrapt of vertraagd, meldt Avinor, de beheerder van veel Noorse vliegvelden. Onder meer op de luchthaven van Oslo hebben werknemers het werk neergelegd. KLM zegt dat de vluchten van de maatschappij op dit moment geen last hebben van de staking, maar volgt de situatie op de voet. Persbureau Bloomberg meldt dat luchtverkeersleiders staken uit onvrede over stukgelopen cao-onderhandelingen.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Memphis Depay heeft meteen na het tekenen van zijn nieuwe contract een belangrijke rol gespeeld voor Corinthians. De oranje topscorer gaf als invaller de assist bij de winnende goal tegen Rosario Central in de achtste finales van de Copa Libertadores. Depay kwam in de 70ste minuut in het veld en zette 10 minuten later Breno Bidon op weg naar de 1-0. Corinthians speelt volgende maand in de kwartfinales tegen Estudiantes. De club wilde het aflopende contract van Depay eerst niet verlengen om financiële redenen, maar deze week kwamen beide partijen alsnog tot een akkoord. Matthijs de Ligt traint weer bij Manchester United na zijn rugblessure. De verdediger is nog niet fit genoeg voor de eerste competitiewedstrijd tegen Hull City zaterdag. Trainer Michael Carrick zegt dat de Ligt in goede conditie is en de goede kant op gaat. De Ligt staat sinds december aan de kant en miste ook het WK voetbal met Oranje. Hij speelde zijn laatste wedstrijd op 30 november tegen Crystal Palace. PSV heeft verdediger Lucharel Geertruida overgenomen van RB Leipzig. De 26-jarige Oranje International komt voor één seizoen op huurbasis met een optie tot koop. Geertruida speelde eerder voor Feyenoord en werd vorig jaar door Leipzig verhuurd aan Sunderland. Hij zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en koos voor PSV vanwege de kans op speeltijd, het spelniveau en de mogelijkheid om in beeld te blijven bij het Nederlands elftal. Geertruida benadrukt dat zijn keuze voor PSV geen keuze tegen Feyenoord is en dat hij veel respect en dankbaarheid blijft voelen voor zijn oude club. Ajax verhuurt aanvaller Donangelo Konadu tot de zomer van 2027 aan het Belgische Lommel. In de huurovereenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 20-jarige Nederlander heeft nog een contract bij Ajax tot medio 2028. Konadu kwam in 2014 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in februari 2025 zijn debuut in het eerste elftal. De geboren Amsterdammer speelde in totaal 17 wedstrijden voor Ajax 1. Jamal Musiala speelt zaterdag niet mee in de Duitse Supercup tussen Bayern München en Borussia Dortmund. De 23-jarige middenvelder raakte dinsdag voor de tweede keer in 4 dagen onwel tijdens een oefenduel. Musiala maakte dinsdag bekend dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie die volgens hem tijdelijk en goed behandelbaar is. Trainer Vincent Kompany zegt dat Musiala iets aan zijn behandeling had veranderd, wat bijwerkingen veroorzaakte. Bayern wil de situatie nu weer terugbrengen naar hoe die eerder was. Jan Lammers gunt Max Verstappen zondag de overwinning in de laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De sportief directeur noemt zo'n afscheid geweldig. De populariteit van Verstappen zorgde ervoor dat investeerders geld staken in de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. De rentree volgde in 2021 met Verstappen als winnaar. Hij won ook in 2022 en 2023. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
0: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel buien, vooral in het oosten en zuiden. Daar kunnen ze flink zijn met onweer en kleine hagel. In het noordwesten blijft het grotendeels droog met af en toe zon. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Let op, in het oosten en zuiden geldt code geel voor onweersbuien. Vanavond nog wat opklaringen en een enkele bui, vooral in het zuidoosten. Vannacht koelt het af naar een graad of 12 met kans op buien aan de kust. Morgen blijft het wisselvallig met buien en zonnige momenten en wordt het zo'n 20 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het metershoge beeld Boy van de Australische kunstenaar Ron Mueck komt naar Museum Voorlinden in Wassenaar. Het 4,5 meter hoge hurkende jongetje wordt in delen overgebracht uit het Deense museum Aros in Aarhus. Het beeld weegt 500 kilo en moet met hoogwerkers in elkaar worden gezet. De komst hangt samen met het 10-jarig bestaan van het museum. Ook komen er andere topstukken, zoals werk van Claude Monet en Roy Lichtenstein. Bij een ongeval met een paard en een koets in Hellendoorn is de menner om het leven gekomen. De man raakte met koets en paard te water aan de Ekkelweg. Een passagier die ook op de koets zat, kon zich op tijd in veiligheid brengen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.
7: Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. In deze provincies kunnen felle buien voorkomen met onweer, hagel en veel regen. Op enkele plaatsen kan 20 tot 30 mm regen vallen in korte tijd. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de buien. Vrijdagavond verdwijnen de meeste buien weer, al kan het zuidoosten er langer last van houden.
26: In het noorden van Groningen is vrijdagochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer, in de buurt van Uithuizen in de gemeente Het Hoge Land. Het is de zwaarste beving sinds maart, toen er een trilling met een kracht van 3,0 was in de buurt van Assen. Regeringscommissaris Henk Nijboer heeft gesproken met de burgemeester van Het Hoge Land en gaat vrijdag naar een inloopbijeenkomst in Zandeweer. Door het dichtdraaien van de gaskraan is het aantal aardbevingen in de afgelopen jaren gedaald. Van ongeveer 100 per jaar tussen 2011 en 2019 naar 20 dit jaar.
27: De inlichtingen- en opsporingsdienst van de NVWA heeft woensdag 100 kilo gestroopte tapijtschelpen in beslag genomen bij een Zeeuws bedrijf in schaal- en schelpdieren. Het bedrijf kocht de vermoedelijk illegaal gevangen schelpen in, maar kon bij een doorzoeking niet aantonen waar ze vandaan kwamen. De NVWA zegt dat handelaren die illegaal gevangen schelpen kopen, de stroperij in stand houden. Tapijtschelpen, ook wel vongolee of paloerdes genoemd, hebben een belangrijke rol in het ecosysteem omdat ze water filteren en bijdragen aan een gezonde bodem. De nog levende schelpdieren zijn door de NVWA-rechercheurs uitgezet.
28: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Wetterskip Friesland hebben bij extra inspecties scheuren in dijken aangetroffen. Bij een kering langs de Montfoortse Vaart is een lekkage geconstateerd die direct is gerepareerd door de aannemer. Wetterskip Friesland gaat scheuren herstellen bij keringen in Akrum, Allingawier en Heeg. Ook zijn de grasmatten van meerdere dijken te droog. Door de regen verwacht het waterschap dat het gras zich de komende weken herstelt.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
9: Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989 zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung anderen hebben aangezet tot onwettige handelingen om het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong kunnen ze maximaal 10 jaar cel krijgen. Meerdere Europese landen hebben de veroordeling afgekeurd. Frankrijk en Duitsland roepen op tot onmiddellijke vrijlating. Het Verenigd Koninkrijk ziet de uitspraak als teken dat zelfs vreedzame herdenkingen nu als bedreiging worden beschouwd.
10: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo groeit exponentieel, zegt een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Ruim 2500 mensen zijn aan het virus overleden en meer dan 5000 mensen zijn besmet geraakt. De hulp aan het land schiet tekort en is nog maar voor een paar weken beschikbaar. Het virus heeft zich inmiddels verspreid over een gebied ter grootte van Frankrijk en dreigt naar buurlanden over te slaan. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Dit is de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van de DRC. En voor de Bundibugyo-variant is nog geen goedgekeurd vaccin. Congo krijgt 70.000 doses van een vaccin tegen een andere ebola-variant, dat hopelijk ook deels bescherming biedt.
11: De voorzitter van het Internationaal Strafhof, Tomoko Akane, zegt niet verrast te zijn door de Amerikaanse sancties tegen haar. De Japanse topjuriste waarschuwt dat dit soort maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde. Nederland, Japan en andere landen hebben de sancties veroordeeld. Het strafhof zelf spreekt van een flagrante aanval op de onafhankelijkheid van het hof. De Verenigde Staten noemen het in Den Haag gevestigde hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie.
12: Oekraïne vraagt Elon Musk om toestemming om drones uit te rusten met Starlink, meldt de Financial Times. Met de technologie van zijn bedrijf SpaceX kunnen drones over langere afstanden contact houden en aanvallen uitvoeren tot 200 kilometer over de grens. Oekraïne wil zo de opgeschaalde productie van Russische drones en raketten tegengaan door fabrieken en lanceerinstallaties aan te vallen. De kans dat Musk akkoord gaat is klein, want hij is terughoudend over het gebruik van zijn satellietinternet bij aanvallen in Rusland. Een extra obstakel is het ontslag van vicepresident Mikhailo Fedorov, die het contact met Musk onderhield.
13: In het Oost-Zwitserse Thusis zijn 8 mensen gewond geraakt bij een brand in een restaurant, 2 van hen ernstig. 5 mensen worden nog vermist. De brand brak uit op de 2e verdieping van het gebouw, waar restaurant Beverin ook kamers verhuurt. 14 mensen konden het pand verlaten. De brandweer moest het dak openbreken omdat het trappenhuis was ingestort.
14: Een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië is in de nacht van donderdag op vrijdag geraakt door Russische drones. Dat melden de Oekraïnse grensautoriteiten. Of er schade is of gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk. Het verkeer bij de grensovergang bij Tabaki is stilgelegd en wordt omgeleid naar andere overgangen. De afgelopen weken stortten al meerdere drones neer in Moldavië en buurland Roemenië.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: Duitse beursgenoteerde bedrijven hebben al bijna 800 miljoen euro teruggekregen aan onwettig verklaarde importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Post- en pakketbezorger DHL ontving de grootste terugbetaling met ruim 400 miljoen euro. Gevolgd door medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers met ruim 200 miljoen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof verklaarde half februari Trumps invoerrechten op basis van een noodwet onrechtmatig. Inmiddels heeft Trump op basis van andere wetgeving opnieuw importheffingen ingevoerd.
2: maar de terugbetaling van de illegaal verkregen heffingen gaat door. In Nederland profiteerde zorgtechnologieconcern Philips met een eenmalige terugbetaling van 186 miljoen euro.
3: Het Zuid-Koreaanse chip- en technologieconcern Samsung Electronics gaat dit jaar voor maximaal bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Dat is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. Het bestuur keurde het plan vrijdag goed om aandeelhouders te belonen voor de sterke groei door de AI-opmars. Daarnaast keert Samsung over het derde kwartaal een dividend van 20 miljard dollar uit. Met de aandeleninkoop wil Samsung de aandelenkoers ondersteunen, die sinds medio juni flink is teruggezakt door een uitverkoop in de chipsector.
8: Bitcoin is vrijdag verder gestegen en gaat af op de grootste weekwinst in meer dan 3 jaar. De cryptomunt steeg vrijdagochtend 8% tot $78.500 en is deze week al ongeveer een kwart meer waard geworden. De opmars begon nadat de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, aankondigde meer langlopende obligaties terug te kopen om de rente te drukken. Ook een ontmoeting van president Trump met kopstukken van cryptobedrijven zorgde voor optimisme over nieuwe regelgeving. Andere cryptomunten als Ether, Solana, Dogecoin en XRP stegen eveneens.
17: Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn. De Consumentenbond onderzocht producten met claims als vezelrijk of bron van vezels en concludeert dat bij ruim 100 producten die claim misleidend is of een te rooskleurig beeld geeft. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eet je nooit 100 gram, waardoor je veel minder vezels binnenkrijgt dan de claim suggereert. Daarnaast bevatten veel producten met een vezelclaim veel meer suiker dan vezels, zoals de Albert Heijn kruidkoekreprozijnen, met 12 keer zoveel suiker als vezels. De Consumentenbond raadt aan niet op de claims te letten, maar op de werkelijke hoeveelheden op de verpakking.
18: De economische activiteit in het Franse bedrijfsleven is in augustus gekrompen. Vooral de dienstensector was minder bedrijvig, meldt marktonderzoeker S&P Global. Een aantal bedrijven gaf aan dat dit door de extreme hitte in Frankrijk kwam. De inkoopmanagersindex daalde tot 48,8 punten. Een stand onder de 50 wijst op krimp. De bedrijvigheid in de eurozone als geheel steeg licht, van 52 naar 52,1 punten. Tegen de verwachtingen van economen in. In Duitsland was er bescheiden groei, dankzij herstel van de industrie.
19: Vluchten op Noorse luchthavens zijn vrijdag ontregeld door een staking van luchtverkeersleiders. Aankomende en vertrekkende vluchten zijn geschrapt of vertraagd, meldt Avinor, de beheerder van veel Noorse vliegvelden. Onder meer op de luchthaven van Oslo hebben werknemers het werk neergelegd. KLM zegt dat de vluchten van de maatschappij op dit moment geen last hebben van de staking, maar volgt de situatie op de voet. Persbureau Bloomberg meldt dat luchtverkeersleiders staken uit onvrede over stukgelopen cao-onderhandelingen.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Matthijs de Ligt traint weer bij Manchester United na zijn rugblessure. De verdediger is nog niet fit genoeg voor de eerste competitiewedstrijd tegen Hull City zaterdag. Trainer Michael Carrick zegt dat de Ligt in goede conditie is en de goede kant op gaat. De Ligt staat sinds december aan de kant en miste ook het WK voetbal met Oranje. Hij speelde zijn laatste wedstrijd op 30 november tegen Crystal Palace.
22: PSV heeft verdediger Lucharel Geertruida overgenomen van RB Leipzig. De 26-jarige Oranje International komt voor 1 seizoen op huurbasis met een optie tot koop. Geertruida speelde eerder voor Feyenoord en werd vorig jaar door Leipzig verhuurd aan Sunderland. Hij zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en koos voor PSV vanwege de kans op speeltijd, het spelniveau en de mogelijkheid om in beeld te blijven bij het Nederlands elftal. Geertruida benadrukt dat zijn keuze voor PSV geen keuze tegen Feyenoord is en dat hij veel respect en dankbaarheid blijft voelen voor zijn oude club. Ajax verhuurt aanvaller Donangelo Konadu tot de zomer van 2027 aan het Belgische Lommel. In de huurovereenkomst is een optie tot koop opgenomen. De 20-jarige Nederlander heeft nog een contract bij Ajax tot medio 2028. Konadu kwam in 2014 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in februari 2025 zijn debuut in het eerste elftal. De geboren Amsterdammer speelde in totaal 17 wedstrijden voor Ajax 1. Jamal Musiala speelt zaterdag niet mee in de Duitse Supercup tussen Bayern München en Borussia Dortmund. De 23-jarige middenvelder raakte dinsdag voor de tweede keer in 4 dagen onwel tijdens een oefenduel. Musiala maakte dinsdag bekend dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie die volgens hem tijdelijk en goed behandelbaar is. Trainer Vincent Kompany zegt dat Musiala iets aan zijn behandeling had veranderd, wat bijwerkingen veroorzaakte. Bayern wil de situatie nu weer terugbrengen naar hoe die eerder was. Jan Lammers gunt Max Verstappen zondag de overwinning in een laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De sportief directeur noemt zo'n afscheid geweldig. De populariteit van Verstappen zorgde ervoor dat investeerders geld staken in de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. De rentree volgde in 2021 met Verstappen als winnaar en hij won ook in 2022 en 2023. Lammers kijkt met voldoening terug en zegt dat de comeback wereldwijd impact heeft gehad op andere circuits. Wielrenster Lotte Kopecky staat vrijdag niet meer aan de start voor de 3e etappe van de Ronde van Groot-Brittannië. De 30-jarige Belgische van SD Works ProTime voelde zich vanochtend niet lekker. Na overleg met de medische staf besloot de ploeg dat ze niet van start gaat. Kopecky is ploeggenote van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes won en leidt in het algemeen klassement. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel buien, vooral in het oosten en zuiden. Daar kunnen ze flink zijn met onweer en kleine hagel. In het noordwesten blijft het grotendeels droog met af en toe zon. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Let op, in het oosten en zuiden geldt code geel voor onweersbuien. Vanavond nog wat opklaringen en een enkele bui, vooral in het zuidoosten. Vannacht koelt het af naar een graad of 12 met kans op buien aan de kust. Morgen blijft het wisselvallig met buien en zonnige momenten en wordt het zo'n 20 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
30: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
29: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het metershoge beeld Boy van de Australische kunstenaar Ron Mueck komt naar Museum Voorlinden in Wassenaar. Het 4,5 meter hoge hurkende jongetje wordt in delen overgebracht uit het Deense museum Aros in Aarhus. Het beeld weegt 500 kilo en moet met hoogwerkers in elkaar worden gezet. De komst hangt samen met het 10-jarig bestaan van het museum. Ook komen er andere topstukken, zoals werk van Claude Monet en Roy Lichtenstein. Bij een ongeval met een paard en een koets in Hellendoorn is de menner om het leven gekomen. De man raakte met koets en paard te water aan de Ekkelweg. Een passagier die ook op de koets zat, kon zich op tijd in veiligheid brengen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. In deze provincies kunnen felle buien voorkomen met onweer, hagel en veel regen. Op enkele plaatsen kan 20 tot 30 mm regen vallen in korte tijd. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de buien. Vrijdagavond verdwijnen de meeste buien weer, al kan het zuidoosten er langer last van houden. In het noorden van Groningen is vrijdagochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer
6: in de buurt van Uithuizen in de gemeente Het Hoge Land. Het is de zwaarste beving sinds maart, toen er een trilling met een kracht van 3,0 was in de buurt van Assen. Regeringscommissaris Henk Nijboer heeft gesproken met de burgemeester van Het Hoge Land en gaat vrijdag naar een inloopbijeenkomst in Zandeweer. Door het dichtdraaien van de gaskraan is het aantal aardbevingen in de afgelopen jaren gedaald. Van ongeveer 100 per jaar tussen 2011 en 2019 naar 20 dit jaar.
7: De inlichtingen- en opsporingsdienst van de NVWA heeft woensdag 100 kilo gestroopte tapijtschelpen in beslag genomen bij een Zeeuws bedrijf in schaal- en schelpdieren. Het bedrijf kocht de vermoedelijk illegaal gevangen schelpen in, maar kon bij een doorzoeking niet aantonen waar ze vandaan kwamen. De NVWA zegt dat handelaren die illegaal gevangen schelpen kopen, de stroperij in stand houden. Tapijtschelpen, ook wel vongolee of paloer dus genoemd, hebben een belangrijke rol in het ecosysteem omdat ze water filteren en bijdragen aan een gezonde bodem. De nog levende schelpdieren zijn door de NVWA-rechercheurs uitgezet.
9: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Wetterskip Friesland hebben bij extra inspecties scheuren in dijken aangetroffen. Bij een kering langs de Montfoortse Vaart is een lekkage geconstateerd die direct is gerepareerd door de aannemer. Wetterskip Friesland gaat scheuren herstellen bij keringen in Akrum, Allingawier en Heeg. Ook zijn de grasmatten van meerdere dijken te droog. Door de regen verwacht het waterschap dat het gras zich de komende weken herstelt.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989 zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung anderen hebben aangezet tot onwettige handelingen om het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong kunnen ze maximaal 10 jaar cel krijgen. Meerdere Europese landen hebben de veroordeling afgekeurd. Frankrijk en Duitsland roepen op tot onmiddellijke vrijlating. Het Verenigd Koninkrijk ziet de uitspraak als teken dat zelfs vreedzame herdenkingen nu als bedreiging worden beschouwd.
23: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo groeit exponentieel, zegt een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Ruim 2500 mensen zijn aan het virus overleden en meer dan 5000 mensen zijn besmet geraakt. De hulp aan het land schiet tekort en is nog maar voor een paar weken beschikbaar. Het virus heeft zich inmiddels verspreid over een gebied ter grootte van Frankrijk en dreigt naar buurlanden over te slaan. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Dit is de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van de DRC. En voor de Bundibugyo-variant is nog geen goedgekeurd vaccin. Congo krijgt 70.000 doses van een vaccin tegen een andere ebola-variant, dat hopelijk ook deels bescherming biedt.
24: De voorzitter van het Internationaal Strafhof, Tomoko Akane, zegt niet verrast te zijn door de Amerikaanse sancties tegen haar. De Japanse topjuriste waarschuwt dat dit soort maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde. Nederland, Japan en andere landen hebben de sancties veroordeeld. Het strafhof zelf spreekt van een flagrante aanval op de onafhankelijkheid van het hof. De Verenigde Staten noemen het in Den Haag gevestigde hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie.
25: Oekraïne vraagt Elon Musk om toestemming om drones uit te rusten met Starlink, meldt de Financial Times. Met de technologie van zijn bedrijf SpaceX kunnen drones over langere afstanden contact houden en aanvallen uitvoeren tot 200 kilometer over de grens.
2: Oekraïne wil zo de opgeschaalde productie van Russische drones en raketten tegengaan door fabrieken en lanceerinstallaties aan te vallen. De kans dat Musk akkoord gaat is klein, want hij is terughoudend over het gebruik van zijn satellietinternet bij aanvallen in Rusland. Een extra obstakel is het ontslag van vicepresident Mikhailo Fedorov, die het contact met Musk onderhield.

0: huis was ingestort. Een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië is in de nacht van donderdag op vrijdag geraakt door Russische drones. Dat melden de Oekraïnse grensautoriteiten. Of er schade is of gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk. Het verkeer bij de grensovergang bij Tabaki is stilgelegd en wordt omgeleid naar andere overgangen. De afgelopen weken stortten al meerdere drones neer in Moldavië en buurland Roemenië. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Duitse beursgenoteerde bedrijven hebben al bijna 800 miljoen euro teruggekregen aan onwettig verklaarde importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Post- en pakketbezorger DHL ontving de grootste terugbetaling met ruim 400 miljoen euro. Gevolgd door medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers met ruim 200 miljoen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof verklaarde half februari Trumps invoerrechten op basis van een noodwet onrechtmatig. Inmiddels heeft Trump op basis van andere wetgeving opnieuw importheffingen ingevoerd. Maar de terugbetaling van de illegaal verkregen heffingen gaat door. In Nederland profiteerde zorgtechnologieconcern Philips met een eenmalige terugbetaling van 186 miljoen euro. Het Zuid-Koreaanse chip- en technologieconcern Samsung Electronics gaat dit jaar voor maximaal bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Dat is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. Het bestuur keurde het plan vrijdag goed om aandeelhouders te belonen voor de sterke groei door de AI-opmars. Daarnaast keert Samsung over het derde kwartaal een dividend van 20 miljard dollar uit. Met de aandeleninkoop wil Samsung de aandelenkoers ondersteunen, die sinds medio juni flink is teruggezakt door een uitverkoop in de chipsector. Bitcoin is vrijdag verder gestegen en gaat af op de grootste weekwinst in meer dan 3 jaar. De cryptomunt steeg vrijdagochtend 8% tot $78.500 en is deze week al ongeveer een kwart meer waard geworden. De opmars begon nadat de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, aankondigde meer langlopende obligaties terug te kopen om de rente te drukken. Ook een ontmoeting van president Trump met kopstukken van cryptobedrijven zorgde voor optimisme over nieuwe regelgeving. Andere cryptomunten als Ether, Solana, Dogecoin en XRP stegen eveneens. Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn. De Consumentenbond onderzocht producten met claims als vezelrijk of bron van vezels en concludeert dat bij ruim 100 producten die claim misleidend is of een te rooskleurig beeld geeft. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eet je nooit 100 gram, waardoor je veel minder vezels binnenkrijgt dan de claim suggereert. Daarnaast bevatten veel producten met een vezelclaim veel meer suiker dan vezels, zoals de Albert Heijn kruidkoekreprozijnen, met 12 keer zoveel suiker als vezels. De Consumentenbond raadt aan niet op de claims te letten, maar op de werkelijke hoeveelheden op de verpakking. De economische activiteit in het Franse bedrijfsleven is in augustus gekrompen. Vooral de dienstensector was minder bedrijvig, meldt marktonderzoeker S&P Global. Een aantal bedrijven gaf aan dat dit door de extreme hitte in Frankrijk kwam. De inkoopmanagersindex daalde tot 48,8 punten. Een stand onder de 50 wijst op krimp. De bedrijvigheid in de eurozone als geheel steeg licht, van 52 naar 52,1 punten. Tegen de verwachtingen van economen in. In Duitsland was er bescheiden groei, dankzij herstel van de industrie. Vluchten op Noorse luchthavens zijn vrijdag ontregeld door een staking van luchtverkeersleiders. Aankomende en vertrekkende vluchten zijn geschrapt of vertraagd, meldt Avinor, de beheerder van veel Noorse vliegvelden. Onder meer op de luchthaven van Oslo hebben werknemers het werk neergelegd. KLM zegt dat de vluchten van de maatschappij op dit moment geen last hebben van de staking, maar volgt de situatie op de voet.

0: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vallen de buien, vooral in het oosten en zuiden. Die kunnen flink zijn met onweer en kleine hagel. In het noordwesten blijft het droog met zon. Het wordt ongeveer 21 graden. In het zuidoosten geldt code geel voor onweersbuien. Vanavond wordt het rustiger met enkele opklaringen, maar vooral in het zuidoosten zijn nog felle buien mogelijk. Vannacht trekken nieuwe buien vanaf de kust landinwaarts met kans op onweer. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen blijft het wisselvallig met buien en af en toe zon. In de middag neemt de buienactiviteit af. De temperatuur komt niet boven de 20 graden uit. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Wetterskip Friesland hebben bij extra inspecties scheuren in dijken gevonden. Bij een kering langs de Montfoortse Vaart is een lekkage geconstateerd die direct is gerepareerd. Wetterskip Friesland gaat scheuren herstellen bij keringen in Akrum, Allingawier en Heeg. Waterschap Vallei en Veluwe stelt vanaf zaterdag een verbod in op het oppompen van grondwater bij natte landnatuur, omdat de regen van de afgelopen dagen niet genoeg was om de grondwaterstanden te verbeteren. Om schade door droogte te voorkomen geldt al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Na de aardbeving vrijdagochtend bij het Groningse dorp Zandeweer hebben 49 mensen schade doorgegeven. 16 meldingen kwamen uit het gebied rond het epicentrum, waar de trilling schade zou kunnen hebben veroorzaakt. Bij 2 meldingen ging het om een situatie die mogelijk acuut onveilig was. De aardbeving van vrijdag was de zwaarste sinds maart, toen er een trilling van 3,0 was in de buurt van Assen, met ongeveer 2000 schademeldingen. Minister Bart van den Brink van Asiel begrijpt de teleurstelling in het Friese dorp Balk, waar een asielzoekerscentrum tegen eerdere afspraken in toch open blijft. Het COA zou de locatie in oktober sluiten, maar heeft geen alternatieve plekken voor de bewoners. Van den Brink zegt dat mensen op straat zouden komen als het AZC sluit, omdat er te weinig opvangplekken zijn. De gemeente Frieske Marre noemt het besluit onacceptabel. Van den Brink wil dat zorgvuldiger wordt gecommuniceerd met gemeenten wanneer opvanglocaties langer open moeten blijven dan gepland. Museum Voorlinden in Wassenaar krijgt het 4,5 meter hoge beeld Boy van de Australische kunstenaar Ron Muuk, bekend van zijn levensechte en uitvergrote mensbeelden. Het hurkende jongetje komt in delen per vrachtwagen uit het Deense museum Aros en moet met hoogwerkers worden geplaatst. Het beeld weegt 500 kilo en past net onder het dak van het museum. De komst van Boy hangt samen met het 10-jarig bestaan van Voorlinden. Het museum opent op 12 september de jubileumtentoonstelling Celebrating the Icons of Art, met onder meer werk van Claude Monet, Roy Lichtenstein en Joan Miró. Er is opnieuw ingebroken bij brandweerkazernes, dit keer in het Drentse Rolde en het Utrechtse Maartensdijk. De politie meldt dat er dit jaar al 60 inbraken of pogingen daartoe zijn geweest bij brandweerkazernes. Vaak nemen dieven reddingsgereedschap mee, zoals scharen, spreiders en rammen. De politie denkt dat het gestolen materiaal wordt gebruikt voor professionele inbraken op onder andere juweliers en elektronica-winkels. In Rolde zijn spullen meegenomen, maar wat er precies is gestolen is niet duidelijk. Talpa compenseert alle gebruikers die betaalden voor de livestream van de wedstrijd FC Sion tegen Ajax in de play-offs voor de Conference League. Door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk konden fans donderdagavond de wedstrijd deels niet via dat platform volgen. Een woordvoerder zegt dat een deel van de kijkers de stream wel goed kon volgen, maar dat Talpa het vervelend vindt dat een groep gebruikers geen toegang had. Alle betalende kijkers krijgen het volledige bedrag van €4,99 terug. Ajax won de wedstrijd met 2-4. Dit was het Binnenlands Nieuws.

0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In het zuidoosten van Frankrijk zijn na een lange droogte hevige onweersbuien losgebarsten. Vooral in het departement Var, waar Saint-Tropez en Toulon liggen. Het nachtelijke onweer ging gepaard met bijna 1380 blikseminslagen die plaatselijk tot brandjes leidden. In het bergachtige oosten van het departement is plaatselijk tot 80 mm regen gevallen. Hoger in de Franse Alpen zelfs 123 mm. Een camping met 200 kampeerders werd tijdelijk ontruimd uit vrees voor overstromingen. Ook delen van Noord-Italië zijn getroffen door regen en hevige windstoten, met veel schade door modderstromen en overstromingen bij de rivieren de Oglio en de Rabbia. De Pakistaanse oud-premier Imran Khan is terug in de gevangenis, nadat hij in het ziekenhuis fit is verklaard. Khan was van 2018 tot 2022 premier en kreeg sinds zijn afzetting te maken met meerdere rechtszaken over onder meer corruptie, die volgens hem politiek gemotiveerd zijn. Volgens zijn familie verloor hij grotendeels het zicht in zijn rechteroog en verblijft hij al zo'n 10 maanden in een isoleercel. Zijn zus noemt dat marteling en is niet blij met het onderzoek, omdat alleen zijn oog is nagekeken. Het Hoge Rechtshof oordeelde eerder dat Khan in een privékliniek behandeld mocht worden, maar hij werd zonder medeweten van zijn arts naar een openbaar ziekenhuis gebracht. De bondgenoten van Oekraïne komen maandag bijeen voor een top van de coalitie van bereidwilligen, terwijl het land zijn onafhankelijkheid viert. Meerdere leiders willen daarvoor naar Kiev reizen. Premier Rob Jetten belt in. De coalitie staat onder leiding van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Namens de NAVO doet de plaatsvervanger van NAVO-chef Mark Rutte mee. Oekraïne heeft de Russische opmars vrijwel tot staan gebracht, maar heeft nauwelijks een antwoord op de toenemende Russische raketaanvallen en vreest de komende winter. Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989 zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung anderen hebben aangezet tot onwettige handelingen om het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong kunnen ze maximaal 10 jaar cel krijgen. Meerdere Europese landen hebben de veroordeling afgekeurd. Frankrijk en Duitsland roepen op tot onmiddellijke vrijlating. Het Verenigd Koninkrijk ziet de uitspraak als teken dat zelfs vreedzame herdenkingen nu als bedreiging worden beschouwd. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo groeit exponentieel, zegt een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Ruim 2500 mensen zijn aan het virus overleden en meer dan 5000 mensen zijn besmet geraakt. De hulp aan het land schiet tekort en is nog maar voor een paar weken beschikbaar. Het virus heeft zich inmiddels verspreid over een gebied ter grootte van Frankrijk en dreigt naar buurlanden over te slaan. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Dit is de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van de DRC. En voor de Bundibugyo-variant is nog geen goedgekeurd vaccin. Congo krijgt 70.000 doses van een vaccin tegen een andere ebola-variant, dat hopelijk ook deels bescherming biedt. De voorzitter van het Internationaal Strafhof, Tomoko Akane, zegt niet verrast te zijn door de Amerikaanse sancties tegen haar. De Japanse topjuriste waarschuwt dat dit soort maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde. Nederland, Japan en andere landen hebben de sancties veroordeeld. Het strafhof zelf spreekt van een flagrante aanval op de onafhankelijkheid van het hof. De Verenigde Staten noemen het in Den Haag gevestigde hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Samsung Electronics koopt dit jaar voor maximaal bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen in. Dat is de grootste aandeleninkoop ooit in Zuid-Korea. Het bestuur keurde het plan vrijdag goed om aandeelhouders te belonen voor de sterke groei door de opmars van kunstmatige intelligentie. Samsung wil daarmee ook de beurskoers ondersteunen, die sinds medio juni flink is gedaald. De operationele winst steeg in het tweede kwartaal met meer dan 1800% door de enorme vraag naar geheugenchips voor AI-datacenters. De curatoren van het failliete fietsenbedrijf Axel zijn volop bezig de mogelijkheden voor een doorstart in kaart te brengen. Ze kijken daarbij zowel in binnen- als buitenland. Onder Axel vallen merken als Batavus, Sparta, Babu en Koga. De curatoren onderzoeken of het bedrijf als geheel een doorstart kan maken, maar kijken ook naar de verkoop van verschillende onderdelen of merken afzonderlijk. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft al interesse getoond. Duitse beursgenoteerde bedrijven hebben al bijna 800 miljoen euro teruggekregen aan onwettig verklaarde importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Post- en pakketbezorger DHL ontving de grootste terugbetaling met ruim 400 miljoen euro, gevolgd door medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers met ruim 200 miljoen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof verklaarde half februari Trumps invoerrechten op basis van een noodwet onrechtmatig. Inmiddels heeft Trump op basis van andere wetgeving opnieuw importheffingen ingevoerd. Maar de terugbetaling van de illegaal verkregen heffingen gaat door. In Nederland profiteerde zorgtechnologieconcern Philips met een eenmalige terugbetaling van 186 miljoen euro. Bitcoin is vrijdag verder gestegen en gaat af op de grootste weekwinst in meer dan 3 jaar. De cryptomunt steeg vrijdagochtend 8% tot $78.500 en is deze week al ongeveer een kwart meer waard geworden. De opmars begon nadat de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, aankondigde meer langlopende obligaties terug te kopen om de rente te drukken. Ook een ontmoeting van president Trump met kopstukken van cryptobedrijven zorgde voor optimisme over nieuwe regelgeving. Andere cryptomunten als Ether, Solana, Dogecoin en XRP stegen eveneens. Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn. De Consumentenbond onderzocht producten met claims als vezelrijk of bron van vezels en concludeert dat bij ruim 100 producten die claim misleidend is of een te rooskleurig beeld geeft. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eet je nooit 100 gram, waardoor je veel minder vezels binnenkrijgt dan de claim suggereert. Daarnaast bevatten veel producten met een vezelclaim veel meer suiker dan vezels, zoals de Albert Heijn kruidkoekreprozijnen met 12 keer zoveel suiker als vezels. De Consumentenbond raadt aan niet op de claims te letten, maar op de werkelijke hoeveelheden op de verpakking. De economische activiteit in het Franse bedrijfsleven is in augustus gekrompen. Vooral de dienstensector was minder bedrijvig, meldt marktonderzoeker S&P Global. Een aantal bedrijven gaf aan dat dit door de extreme hitte in Frankrijk kwam. De inkoopmanagersindex daalde tot 48,8 punten. Een stand onder de 50 wijst op krimp. De bedrijvigheid in de eurozone als geheel steeg licht, van 52 naar 52,1 punten. Tegen de verwachtingen van economen in. In Duitsland was er bescheiden groei, dankzij herstel van de industrie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Jamal Musiala speelt zaterdag niet mee in de Duitse Supercup tussen Bayern München en Borussia Dortmund. De 23-jarige middenvelder raakte dinsdag voor de tweede keer in 4 dagen onwel tijdens een oefenduel. Musiala maakte dinsdag bekend dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie die volgens hem tijdelijk en goed behandelbaar is.
2: Trainer Vincent Kompany zegt dat Musiala iets aan zijn behandeling had veranderd, wat bijwerkingen veroorzaakte. Bayern wil de situatie nu weer terugbrengen naar hoe die eerder was. Jan Lammers gunt Max Verstappen zondag de overwinning in de laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De sportief directeur noemt zo'n afscheid geweldig. De populariteit van Verstappen zorgde ervoor dat investeerders geld staken in de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. De rentrée volgde in 2021 met Verstappen als winnaar en hij won ook in 2022 en 2023. Lammers kijkt met voldoening terug en zegt dat de comeback wereldwijd impact heeft gehad op andere circuits. Wielrenster Lotte Kopecky staat vrijdag niet meer aan de start voor de derde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië. De 30-jarige Belgische van SD Works ProTime voelde zich vanochtend niet lekker. Na overleg met de medische staf besloot de ploeg dat ze niet van start gaat. Kopecky is ploeggenote van Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes won en leidt in het algemeen klassement. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag. PSV-trainer Peter Bos is blij met de komst van verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige Geertruida wordt gehuurd van RB Leipzig en PSV heeft een optie tot koop bedongen. Bos zegt dat Geertruida goed in balbezit is en prima past in het voetbal dat PSV speelt. De trainer beslist zaterdag na de training of hij Geertruida opneemt in de selectie voor het thuisduel met FC Groningen van zondag. PSV heeft 4 punten na 2 duels. FC Groningen is nog zonder puntenverlies. Wielrenner Jonathan Milan is kort na de start van de derde etappe van de Renewi Tour afgestapt. De 25-jarige Italiaan van Lidl Trek was donderdag in de tweede rit betrokken bij een zware valpartij. Milan kwam daardoor op grote achterstand binnen en verloor zijn leiderstrui aan de Belg Jasper Philipsen. De koninginnenrit van vrijdag gaat over 182 kilometer van Celles naar Gerardsbergen. Max Verstappen heeft tijdens de enige vrije training voor de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort de 11e tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen kreeg zijn Red Bull niet op snelheid en klaagde over overstuur. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli van Mercedes was het snelst, met een tijd van 1 minuut 12,949. Lando Norris van McLaren werd tweede op 0,121 seconden van Antonelli. De Grand Prix vervolgt vrijdag om 16:30 middags met de kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag.
0: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend weer met buien, vooral in het oosten en zuiden. Daar kunnen ze flink zijn met onweer en hagel. In het noordwesten blijft het grotendeels droog met zon. Het wordt zo'n 21 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noorden tot noordwesten. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor onweersbuien. Vanavond klaart het af en toe op, maar er kan nog een bui vallen. In het zuidoosten blijft kans op onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Vooral aan de kust komen er nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen is het wisselvallend met af en toe zon en regelmatig buien. In de middag neemt dat wat af. Het wordt ongeveer 20 graden met matige wind uit het noordwesten. Aan de kust vrij krachtig.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gaswinning in Groningen is in 2023 gestopt. Maar de aardbevingen gaan door. Dat zegt de Groninger Bodembeweging. Het kan nog jaren duren voordat de ondergrond tot rust komt. Vrijdagochtend vroeg was er bij Uithuizen een beving met een kracht van 2,8 op zo'n 3 kilometer diepte. Bewoners moeten opnieuw hun huis nalopen op scheuren, schade vastleggen en melden. Sinds 1986 zijn meer dan 2000 aardbevingen geregistreerd door de gaswinning, waarvan er slechts 27 krachtiger waren dan deze.
9: Rob Jetten wil dat de hele miljoenennota brede steun krijgt in de Tweede Kamer. Hij wil geen cherrypicking, waarbij partijen de ene begroting wel steunen en de andere niet. Veel dingen hangen met elkaar samen, zegt Jetten. Het kabinet doet er alles aan om voor Prinsjesdag een breed akkoord te bereiken. Maar Jetten sluit niet uit dat het later wordt. Het budgetrecht ligt uiteindelijk bij de Tweede Kamer. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Wetterskip Friesland hebben bij extra inspecties scheuren in dijken gevonden. Bij een kering langs de Montfoortse Vaart is een lekkage geconstateerd die direct is gerepareerd. Wetterskip Friesland gaat scheuren herstellen bij keringen in Akrum, Allingawier en Heeg. Waterschap Vallei en Veluwe stelt vanaf zaterdag een verbod in op het oppompen van grondwater bij natte landnatuur, omdat de regen van de afgelopen dagen niet genoeg was om de grondwaterstanden te verbeteren. Om schade door droogte te voorkomen, geldt al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Na de aardbeving vrijdagochtend bij het Groningse dorp Zandeweer hebben 49 mensen schade doorgegeven. 16 meldingen kwamen uit het gebied rond het epicentrum, waar de trilling schade zou kunnen hebben veroorzaakt. Bij 2 meldingen ging het om een situatie die mogelijk acuut onveilig was. De aardbeving van vrijdag was de zwaarste sinds maart, toen er een trilling van 3,0 was in de buurt van Assen, met ongeveer 2000 schademeldingen. Museum Voorlinden in Wassenaar krijgt het 4,5 meter hoge beeld Boy van de Australische kunstenaar Ron Muuk, bekend van zijn levensechte en uitvergrote mensbeelden. Het hurkende jongetje komt in delen per vrachtwagen uit het Deense museum Aros en moet met hoogwerkers worden geplaatst. Het beeld weegt 500 kilo en past net onder het dak van het museum. De komst van Boy hangt samen met het 10-jarig bestaan van Voorlinden. Het museum opent op 12 september de jubileumtentoonstelling Celebrating the Icons of Art, met onder meer werk van Claude Monet, Roy Lichtenstein en Joan Miró. Er is opnieuw ingebroken bij brandweerkazernes, dit keer in het Drentse Rolde en het Utrechtse Maartensdijk. De politie meldt dat er dit jaar al 60 inbraken of pogingen daartoe zijn geweest bij brandweerkazernes. Vaak nemen dieven reddingsgereedschap mee, zoals scharen, spreiders en rammen. De politie denkt dat het gestolen materiaal wordt gebruikt voor professionele inbraken op onder andere juweliers en elektronica-winkels. In Rolde zijn spullen meegenomen, maar wat er precies is gestolen is niet duidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlandsnieuws. In het zuidoosten van Frankrijk zijn na een lange droogte hevige onweersbuien losgebarsten. Vooral in het departement Var, waar Saint-Tropez en Toulon liggen. Het nachtelijke onweer ging gepaard met bijna 1380 blikseminslagen die plaatselijk tot brandjes leidden. In het bergachtige oosten van het departement is plaatselijk tot 80 mm regen gevallen. Hoger in de Franse Alpen zelfs 123 mm. Een camping met 200 kampeerders werd tijdelijk ontruimd uit vrees voor overstromingen. Ook delen van Noord-Italië zijn getroffen door regen en hevige windstoten, met veel schade door modderstromen en overstromingen bij de rivieren de Oglio en de Rabbia. De Pakistaanse oud-premier Imran Khan is terug in de gevangenis, nadat hij in het ziekenhuis fit is verklaard. Khan was van 2018 tot 2022 premier en kreeg sinds zijn afzetting te maken met meerdere rechtszaken over onder meer corruptie, die volgens hem politiek gemotiveerd zijn. Volgens zijn familie verloor hij grotendeels het zicht in zijn rechteroog en verblijft hij al zo'n 10 maanden in een isoleercel. Zijn zus noemt dat marteling en is niet blij met het onderzoek, omdat alleen zijn oog is nagekeken. Het Hoge Rechtshof oordeelde eerder dat Khan in een privékliniek behandeld mocht worden, maar hij werd zonder medeweten van zijn arts naar een openbaar ziekenhuis gebracht.
11: De bondgenoten van Oekraïne komen maandag bijeen voor een top van de coalitie van bereidwilligen, terwijl het land zijn onafhankelijkheid viert. Meerdere leiders willen daarvoor naar Kiev reizen. Premier Rob Jette belt in. De coalitie staat onder leiding van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Namens de NAVO doet de plaatsvervanger van NAVO-chef Mark Rutte mee. Oekraïne heeft de Russische opmars vrijwel tot staan gebracht, maar heeft nauwelijks een antwoord op de toenemende Russische raketaanvallen en vreest de komende winter. Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989 zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung anderen hebben aangezet tot onwettige handelingen om het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong kunnen ze maximaal 10 jaar cel krijgen. Meerdere Europese landen hebben de veroordeling afgekeurd. Frankrijk en Duitsland roepen op tot onmiddellijke vrijlating. Het Verenigd Koninkrijk ziet de uitspraak als teken dat zelfs vreedzame herdenkingen nu als bedreiging worden beschouwd.
12: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo groeit exponentieel, zegt een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Ruim 2500 mensen zijn aan het virus overleden en meer dan 5000 mensen zijn besmet geraakt. De hulp aan het land schiet tekort en is nog maar voor een paar weken beschikbaar. Het virus heeft zich inmiddels verspreid over een gebied ter grootte van Frankrijk en dreigt naar buurlanden over te slaan. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Dit is de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van de DRC. En voor de Bundibugyo-variant is nog geen goedgekeurd vaccin. Congo krijgt 70.000 doses van een vaccin tegen een andere ebola-variant, dat hopelijk ook deels bescherming biedt. De voorzitter van het Internationaal Strafhof, Tomoko Akane, zegt niet verrast te zijn door de Amerikaanse sancties tegen haar. De Japanse topjuriste waarschuwt dat dit soort maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde. Nederland, Japan en andere landen hebben de sancties veroordeeld. Het strafhof zelf spreekt van een flagrante aanval op de onafhankelijkheid van het hof. De Verenigde Staten noemen het in Den Haag gevestigde hof een corrupte en gepolitiseerde organisatie.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. De curatoren van het failliete Axel werken aan een doorstart van het fietsbedrijf. Ze onderzoeken mogelijkheden om Axel als geheel voor te zetten, maar kijken ook naar verkoop van afzonderlijke merken, zoals Batavus, Sparta, Babu en Koga. Een deel van de schuldeisers met onderpand steunt het verkoopproces en heeft al een minimumovereenkomst gesloten met een geïnteresseerde partij. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft bekendgemaakt interesse te hebben in Axel. De curatoren richten zich op het waar mogelijk voortzetten van de activiteiten, zodat dealers zoals vanouds weer bestellingen kunnen plaatsen en er weer geleverd kan worden.
15: Samsung Electronics koopt dit jaar voor maximaal bijna $80 miljard aan eigen aandelen in. Dat is de grootste aandeleninkoop ooit in Zuid-Korea. Het bestuur keurde het plan vrijdag goed om aandeelhouders te belonen voor de sterke groei door de opmars van kunstmatige intelligentie. Samsung wil daarmee ook de beurskoers ondersteunen, die sinds medio juni flink is gedaald. De operationele winst steeg in het tweede kwartaal met meer dan 1800% door de enorme vraag naar geheugenchips voor AI-datacenters.
16: Duitse beursgenoteerde bedrijven hebben al bijna €800 miljoen teruggekregen aan onwettig verklaarde importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Post- en pakketbezorger DHL ontving de grootste terugbetaling met ruim €400 miljoen. Gevolgd door medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers met ruim €200 miljoen.
17: Het Amerikaanse Hooggerechtshof verklaarde half februari Trumps invoerrechten op basis van een noodwet onrechtmatig. Inmiddels heeft Trump op basis van andere wetgeving opnieuw importheffingen ingevoerd. Maar de terugbetaling van de illegaal verkregen heffingen gaat door. In Nederland profiteerde zorgtechnologieconcern Philips met een eenmalige terugbetaling van 186 miljoen euro. Bitcoin is vrijdag verder gestegen en gaat af op de grootste weekwinst in meer dan 3 jaar. De cryptomunt steeg vrijdagochtend 8% tot $78.500 en is deze week al ongeveer een kwart meer waard geworden. De opmars begon nadat de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, aankondigde meer langlopende obligaties terug te kopen om de rente te drukken. Ook een ontmoeting van president Trump met kopstukken van cryptobedrijven zorgde voor optimisme over nieuwe regelgeving. Andere cryptomunten als Ether, Solana, Dogecoin en XRP stegen eveneens. Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn. De Consumentenbond onderzocht producten met claims als vezelrijk of bron van vezels en concludeert dat bij ruim 100 producten die claim misleidend is of een te rooskleurig beeld geeft. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eet je nooit 100 gram, waardoor je veel minder vezels binnenkrijgt dan de claim suggereert. Daarnaast bevatten veel producten met een vezelclaim veel meer suiker dan vezels, zoals de Albert Heijn kruidkoekreprozijnen, met 12 keer zoveel suiker als vezels. De Consumentenbond raadt aan niet op de claims te letten, maar op de werkelijke hoeveelheden op de verpakking. De economische activiteit in het Franse bedrijfsleven is in augustus gekrompen. Vooral de dienstensector was minder bedrijvig, meldt marktonderzoeker S&P Global. Een aantal bedrijven gaf aan dat dit door de extreme hitte in Frankrijk kwam. De inkoopmanagersindex daalde tot 48,8 punten. Een stand onder de 50 wijst op krimp. De bedrijvigheid in de eurozone als geheel steeg licht, van 52 naar 52,1 punten, tegen de verwachtingen van economen in. In Duitsland was er bescheiden groei, dankzij herstel van de industrie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Jamal Musiala speelt zaterdag niet mee in de Duitse Supercup tussen Bayern München en Borussia Dortmund. De 23-jarige middenvelder raakte dinsdag voor de tweede keer in 4 dagen onwel tijdens een oefenduel. Musiala maakte dinsdag bekend dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie die volgens hem tijdelijk en goed behandelbaar is. Trainer Vincent Kompany zegt dat Musiala iets aan zijn behandeling had veranderd, wat bijwerkingen veroorzaakte. Bayern wil de situatie nu weer terugbrengen naar hoe die eerder was. Jan Lammers gunt Max Verstappen zondag de overwinning in een laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De sportief directeur noemt zo'n afscheid geweldig. De populariteit van Verstappen zorgde ervoor dat investeerders geld staken in de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. De rentree volgde in 2021 met Verstappen als winnaar en hij won ook in 2022 en 2023. Lammers kijkt met voldoening terug en zegt dat de comeback wereldwijd impact heeft gehad op andere circuits. Wielrenster Lotte Kopecky staat vrijdag niet meer aan de start voor de 3e etappe van de Ronde van Groot-Brittannië. De 30-jarige Belgische van SD Works ProTime voelde zich vanochtend niet lekker. Na overleg met de medische staf besloot de ploeg dat ze niet van start gaat. Kopecky is ploeggenote van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes won en leidt in het algemeen klassement. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag. PSV-trainer Peter Bos is blij met de komst van verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige Geertruida wordt gehuurd van RB Leipzig en PSV heeft een optie tot koop bedongen. Bos zegt dat Geertruida goed in balbezit is en prima past in het voetbal dat PSV speelt. De trainer beslist zaterdag na de training of hij Geertruida opneemt in de selectie voor het thuisduel met FC Groningen van zondag. PSV heeft 4 punten na 2 duels, FC Groningen is nog zonder puntenverlies.
2: Wielrenner Jonathan Milan is kort na de start van de derde etappe van de Renewy Tour afgestapt. De 25-jarige Italiaan van Lidl Trek was donderdag in de tweede rit betrokken bij een zware valpartij. Milan kwam daardoor op grote achterstand binnen en verloor zijn leiderstrui aan de Belg Jasper Philipsen. De koninginnenrit van vrijdag gaat over 182 kilometer van Celles naar Gerardsbergen. Max Verstappen heeft tijdens de enige vrije training voor de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort de 11e tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen kreeg zijn Red Bull niet op snelheid en klaagde over overstuur. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli van Mercedes was het snelst, met een tijd van 1 minuut 12,949. Lando Norris van McLaren werd tweede op 0,121 seconde van Antonelli. De Grand Prix vervolgt vrijdag om 16:30 middags met de kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag krijgen we te maken met buien, vooral in het oosten en zuiden. Die kunnen flink zijn met onweer en kleine hagel. In het noordwesten blijft het grotendeels droog met zonnige perioden. De temperatuur komt uit rond 21 graden. Er geldt code geel voor onweersbuien in het zuidoosten. Vanavond enkele opklaringen, maar ook nog een enkele bui. In het zuidoosten kunnen die nog steeds flink zijn met kans op onweer. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Morgen wisselvallig met buien en af en toe zon. De wind komt uit het noordwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. De temperatuur blijft fris, rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse man, die nog 5,5 jaar cel moet uitzitten, is uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kwam vrijdagochtend aan op Schiphol. De rechtbank Noord-Nederland veroordeelde de in Somalië geboren man in november 2022 tot 6 jaar cel voor drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Hij koos voor een verkorte uitleveringsprocedure, waardoor hij korter vastzat in afwachting van zijn uitlevering. Nederland en de VAE hebben sinds augustus 2023 een uitleveringsverdrag.
21: Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 31-jarige Alicia R. voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam. De Spaanse sekswerker heeft bekend haar 77-jarige huisbaas op 14 oktober vorig jaar in zijn woning aan de Lekstraat te hebben doodgestoken. Het slachtoffer is 13 keer gestoken, waarvan 5 steken dodelijk waren. De man verhuurde sinds begin augustus 2024 zijn tuinhuis aan R. De verdachte is sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Een psycholoog en psychiater stelde PTSS en een autisme-spectrumstoornis vast bij de transvrouw. Defensie deelt later dan gepland nieuwe gevechtskleding uit aan militairen. De vertraging is indirect een gevolg van hitte in Tunesië. In plaats van in september wordt de kleding naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar uitgedeeld. Defensie heeft de gevechtskleding 2 jaar geleden besteld bij het Duitse Hexonia. Een toeleverancier van dat bedrijf zit in Tunesië, waar deze zomer stroomuitval ontstond door extreme hitte. Nieuwe militairen krijgen tijdelijke kleding.
22: Rob Jette wil dat de hele miljoenennota brede steun krijgt in de Tweede Kamer. Hij wil geen cherrypicking, waarbij partijen de ene begroting wel steunen en de andere niet. Veel dingen hangen met elkaar samen, zegt Jette. Het kabinet doet er alles aan om voor Prinsjesdag een breed akkoord te bereiken. Maar Jette sluit niet uit dat het later wordt. Het budgetrecht ligt uiteindelijk bij de Tweede Kamer.
23: De gaswinning in Groningen is in 2023 gestopt, maar de aardbevingen gaan door. Dat zegt de Groninger Bodembeweging.
0: Het kan nog jaren duren voordat de ondergrond tot rust komt. Vrijdagochtend vroeg was er bij Uithuizen een beving met een kracht van 2,8 op zo'n 3 kilometer diepte. Bewoners moeten opnieuw hun huis nalopen op scheuren, schade vastleggen en melden. Sinds 1986 zijn meer dan 2000 aardbevingen geregistreerd door de gaswinning, waarvan er slechts 27 krachtiger waren dan deze.
1: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Wetterskip Friesland hebben bij extra inspecties scheuren in dijken gevonden. Bij een kering langs de Montfoortse Vaart is een lekkage geconstateerd die direct is gerepareerd. Wetterskip Friesland gaat scheuren herstellen bij keringen in Akrum, Allingawier en Heeg. Waterschap Vallei en Veluwe stelt vanaf zaterdag een verbod in op het oppompen van grondwater bij natte landnatuur, omdat de regen van de afgelopen dagen niet genoeg was om de grondwaterstanden te verbeteren. Om schade door droogte te voorkomen, geldt al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws.
25: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo groeit exponentieel, zegt een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Ruim 2500 mensen zijn overleden en meer dan 5000 mensen raakten besmet met het virus. Het virus heeft zich inmiddels verspreid over een gebied ter grootte van Frankrijk en dreigt naar buurlanden over te slaan. Zo'n 160 hulpverleners raakten besmet en 43 zorgmedewerkers overleden aan ebola. In de afgelopen 6 maanden werden 260 aanvallen op hulpverleners geregistreerd, waaronder brandstichtingen en aanvallen op ambulances.
26: Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, schrijft de Turkse minister van Justitie op X. Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumut Flotilla, die hulpgoederen naar de Gazastrook wilde brengen. De vloot met zo'n 50 schepen werd in mei onderschept nadat hij was vertrokken na een tussenstop in Turkije. De activisten, onder wie een aantal Nederlanders, werden naar eigen zeggen vernederd, seksueel misbruikt en gemarteld door Israëlische militairen. Turkije vroeg eerder al om de aanhouding van Netanyahu vanwege zijn rol bij de oorlog in Gaza.
27: In het zuidoosten van Frankrijk zijn na een lange droogte hevige onweersbuien losgebarsten. Vooral in het departement Var, waar Saint-Tropez en Toulon liggen. Het nachtelijke onweer ging gepaard met bijna 1380 blikseminslagen die plaatselijk tot brandjes leidden. In het bergachtige oosten van het departement is plaatselijk tot 80 mm regen gevallen. Hoger in de Franse Alpen zelfs 123 mm. Een camping met 200 kampeerders werd tijdelijk ontruimd uit vrees voor overstromingen. Ook delen van Noord-Italië zijn getroffen door regen en hevige windstoten, met veel schade door modderstromen en overstromingen bij de rivieren de Oglio en de Rabia.
28: De Pakistaanse oud-premier Imran Khan is terug in de gevangenis, nadat hij in het ziekenhuis fit is verklaard. Khan was van 2018 tot 2022 premier en kreeg sinds zijn afzetting te maken met meerdere rechtszaken over onder meer corruptie, die volgens hem politiek gemotiveerd zijn. Volgens zijn familie verloor hij grotendeels het zicht in zijn rechteroog en verblijft hij al zo'n 10 maanden in een isoleercel. Zijn zus noemt dat marteling en is niet blij met het onderzoek, omdat alleen zijn oog is nagekeken. Het Hoge Rechtshof oordeelde eerder dat Khan in een privékliniek behandeld mocht worden, maar hij werd zonder medeweten van zijn arts naar een openbaar ziekenhuis gebracht.
29: De bondgenoten van Oekraïne komen maandag bijeen voor een top van de coalitie van bereidwilligen, terwijl het land zijn onafhankelijkheid viert. Meerdere leiders willen daarvoor naar Kiev reizen. Premier Rob Jette belt in. De coalitie staat onder leiding van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.
8: Namens de NAVO doet de plaatsvervanger van NAVO-chef Mark Rutte mee. Oekraïne heeft de Russische opmars vrijwel tot staan gebracht, maar heeft nauwelijks een antwoord op de toenemende Russische raketaanvallen en vreest de komende winter.
9: Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989 zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde dat de 69-jarige Lee Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung anderen hebben aangezet tot onwettige handelingen om het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong kunnen ze maximaal 10 jaar cel krijgen. Meerdere Europese landen hebben de veroordeling afgekeurd. Frankrijk en Duitsland roepen op tot onmiddellijke vrijlating. Het Verenigd Koninkrijk ziet de uitspraak als teken dat zelfs vreedzame herdenkingen nu als bedreiging worden beschouwd.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De curatoren van het failliete Axel werken aan een doorstart van het fietsbedrijf. Ze onderzoeken mogelijkheden om Axel als geheel voor te zetten, maar kijken ook naar verkoop van afzonderlijke merken, zoals Batavus, Sparta, Babu en Koga. Een deel van de schuldeisers met onderpand steunt het verkoopproces en heeft al een minimumovereenkomst gesloten met een geïnteresseerde partij. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft bekendgemaakt interesse te hebben in Axel. De curatoren richten zich op het waar mogelijk voortzetten van de activiteiten, zodat dealers zoals van ouds weer bestellingen kunnen plaatsen en er weer geleverd kan worden.
8: Samsung Electronics koopt dit jaar voor maximaal bijna $80 miljard aan eigen aandelen in. Dat is de grootste aandeleninkoop ooit in Zuid-Korea. Het bestuur keurde het plan vrijdag goed om aandeelhouders te belonen voor de sterke groei door de opmars van kunstmatige intelligentie. Samsung wil daarmee ook de beurskoers ondersteunen, die sinds medio juni flink is gedaald. De operationele winst steeg in het tweede kwartaal met meer dan 1800% door de enorme vraag naar geheugenchips voor AI-datacenters.
13: Duitse beursgenoteerde bedrijven hebben al bijna €800 miljoen teruggekregen aan onwettig verklaarde importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Post- en pakketbezorger DHL ontving de grootste terugbetaling met ruim €400 miljoen, gevolgd door medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers met ruim €200 miljoen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof verklaarde half februari Trumps invoerrechten op basis van een noodwet onrechtmatig. Inmiddels heeft Trump op basis van andere wetgeving opnieuw importheffingen ingevoerd. Maar de terugbetaling van de illegaal verkregen heffingen gaat door. In Nederland profiteerde zorgtechnologieconcern Philips met een eenmalige terugbetaling van €186 miljoen.
14: Bitcoin is vrijdag verder gestegen en gaat af op de grootste weekwinst in meer dan 3 jaar. De cryptomunt steeg vrijdagochtend 8% tot $78.500 en is deze week al ongeveer een kwart meer waard geworden. De opmars begon nadat de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, aankondigde meer langlopende obligaties terug te kopen om de rente te drukken. Ook een ontmoeting van president Trump met kopstukken van cryptobedrijven zorgde voor optimisme over nieuwe regelgeving. Andere cryptomunten als Ether, Solana, Dogecoin en XRP stegen eveneens.
15: Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn. De Consumentenbond onderzocht producten met claims als vezelrijk of bron van vezels en concludeert dat bij ruim 100 producten die claim misleidend is of een te rooskleurig beeld geeft. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eet je nooit 100 gram, waardoor je veel minder vezels binnenkrijgt dan de claim suggereert. Daarnaast bevatten veel producten met een vezelclaim veel meer suiker dan vezels, zoals de Albert Heijn kruidkoekreprozijnen,
2: met 12 keer zoveel suiker als vezels. De Consumentenbond raadt aan niet op de claims te letten, maar op de werkelijke hoeveelheden op de verpakking.
3: De economische activiteit in het Franse bedrijfsleven is in augustus gekrompen. Vooral de dienstensector was minder bedrijvig, meldt marktonderzoeker S&P Global. Een aantal bedrijven gaf aan dat dit door de extreme hitte in Frankrijk kwam. De inkoopmanagersindex daalde tot 48,8 punten. Een stand onder de 50 wijst op krimp. De bedrijvigheid in de eurozone als geheel steeg licht, van 52 naar 52,1 punten, tegen de verwachtingen van economen in. In Duitsland was er bescheiden groei, dankzij herstel van de industrie.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Jamal Musiala speelt zaterdag niet mee in de Duitse Supercup tussen Bayern München en Borussia Dortmund. De 23-jarige middenvelder raakte dinsdag voor de tweede keer in 4 dagen onwel tijdens een oefenduel. Musiala maakte dinsdag bekend dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie die volgens hem tijdelijk en goed behandelbaar is. Trainer Vincent Kompany zegt dat Musiala iets aan zijn behandeling had veranderd, wat bijwerkingen veroorzaakte. Bayern wil de situatie nu weer terugbrengen naar hoe die eerder was. Jan Lammers gunt Max Verstappen zondag de overwinning in een laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De sportief directeur noemt zo'n afscheid geweldig. De populariteit van Verstappen zorgde ervoor dat investeerders geld staken in de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. De rentree volgde in 2021 met Verstappen als winnaar en hij won ook in 2022 en 2023. Lammers kijkt met voldoening terug en zegt dat de comeback wereldwijd impact heeft gehad op andere circuits. Wielrenster Lotte Kopecky staat vrijdag niet meer aan de start voor de 3e etappe van de Ronde van Groot-Brittannië. De 30-jarige Belgische van SD Works ProTime voelde zich vanochtend niet lekker. Na overleg met de medische staf besloot de ploeg dat ze niet van start gaat. Kopecky is ploeggenote van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes won en leidt in het algemeen klassement. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag. PSV-trainer Peter Bos is blij met de komst van verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige Geertruida wordt gehuurd van RB Leipzig en PSV heeft een optie tot koop bedongen. Bos zegt dat Geertruida goed in balbezit is en prima past in het voetbal dat PSV speelt. De trainer beslist zaterdag na de training of hij Geertruida opneemt in de selectie voor het thuisduel met FC Groningen van zondag. PSV heeft 4 punten na 2 duels. FC Groningen is nog zonder puntenverlies. Wielrenner Jonathan Milan is kort na de start van de 3e etappe van de Renewi Tour afgestapt. De 25-jarige Italiaan van Lidl Trek was donderdag in de 2e rit betrokken bij een zware valpartij. Milan kwam daardoor op grote achterstand binnen en verloor zijn leiderstrui aan de Belg Jasper Philipsen. De koninginnenrit van vrijdag gaat over 182 kilometer van Celles naar Geraardsbergen. Max Verstappen heeft tijdens de enige vrije training voor de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort de 11e tijd gereden. De 4-voudig wereldkampioen kreeg zijn Red Bull niet op snelheid en klaagde over overstuur. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli van Mercedes was het snelst, met een tijd van 1 minuut 12,949. Lando Norris van McLaren werd 2e op 0,121 seconden van Antonelli. De Grand Prix vervolgt vrijdag om 16:30 middags met de kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag komen er buien voor, vooral in het oosten en zuiden. Lokaal kunnen die flink zijn met onweer en kleine hagel. In het noordwesten blijft het vrijwel droog met zon. De temperatuur komt uit op zo'n 21 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noorden tot noordwesten. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor onweersbuien. Vanavond enkele opklaringen, maar ook nog wat buien. In het zuidoosten kunnen die nog flink zijn met onweer. Vannacht eerst nog kans op een bui in het zuidoosten, later nieuwe buien aan de kust met mogelijk onweer. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen is het wisselend bewolkt met buien, maar ook af en toe zon. De middag wordt het wat rustiger, temperaturen rond de 20 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Justitieminister David van Weel wil één landelijke lijn voor het optreden tegen trekkers op de snelweg. Nu bepalen burgemeester, politie en openbaar ministerie dat lokaal. Maar dat werkt niet goed als boeren met trekkers door verschillende regio's rijden. Van Weel gaat hierover in gesprek met het OM en de veiligheidsregio's. Het OM kondigde al aan boeren met trekkers op de snelweg strafrechtelijk te vervolgen. Vorige week kwamen twee mensen om bij een botsing in een file die was ontstaan door langzaam rijdende trekkers. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 31-jarige Alicia R. voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam. De Spaanse sekswerker stak op 14 oktober vorig jaar haar 77-jarige huisbaas 13 keer neer in zijn woning aan de Lekstraat, waarvan 5 steken dodelijk waren. R. verklaarde dat de man haar persoonlijke grenzen overschreed en om seksuele gunsten vroeg, wat hij zelf ontkende. Deskundigen stelden PTSS en een autismespectrumstoornis vast bij de transvrouw, waardoor ze sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. R. zei dat ze tijdens het incident de controle verloor. De Nederlandse man, die nog 5,5 jaar cel moet uitzitten, is uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kwam vrijdagochtend aan op Schiphol. De rechtbank Noord-Nederland veroordeelde de in Somalië geboren man in november 2022 tot 6 jaar cel voor drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Hij koos voor een verkorte uitleveringsprocedure, waardoor hij korter vastzat in afwachting van zijn uitlevering. Nederland en de VAE hebben sinds augustus 2023 een uitleveringsverdrag. Defensie deelt later dan gepland nieuwe gevechtskleding uit aan militairen. De vertraging is indirect een gevolg van hitte in Tunesië. In plaats van in september wordt de kleding naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar uitgedeeld. Defensie heeft de gevechtskleding 2 jaar geleden besteld bij het Duitse Hexonia. Een toeleverancier van dat bedrijf zit in Tunesië, waar deze zomer stroomuitval ontstond door extreme hitte. Nieuwe militairen krijgen tijdelijke kleding. Rob Jetten wil dat de hele miljoenennota brede steun krijgt in de Tweede Kamer. Hij wil geen cherrypicking, waarbij partijen de ene begroting wel steunen en de andere niet. Veel dingen hangen met elkaar samen, zegt Jetten. Het kabinet doet er alles aan om voor Prinsjesdag een breed akkoord te bereiken. Maar Jetten sluit niet uit dat het later wordt. Het budgetrecht ligt uiteindelijk bij de Tweede Kamer. De gaswinning in Groningen is in 2023 gestopt, maar de aardbevingen gaan door. Dat zegt de Groningen Bodembeweging. Het kan nog jaren duren voordat de ondergrond tot rust komt. Vrijdagochtend vroeg was er bij Uithuizen een beving met een kracht van 2,8 op zo'n 3 kilometer diepte. Bewoners moeten opnieuw hun huis nalopen op scheuren, schade vastleggen en melden. Sinds 1986 zijn meer dan 2000 aardbevingen geregistreerd door de gaswinning, waarvan er slechts 27 krachtiger waren dan deze. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws.
4: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo groeit exponentieel, zegt een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Ruim 2500 mensen zijn overleden en meer dan 5000 mensen raakten besmet met het virus. Het virus heeft zich inmiddels verspreid over een gebied ter grootte van Frankrijk en dreigt

0: premier Benjamin Netanyahu, schrijft de Turkse minister van Justitie op X. Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumud Flotilla, die hulpgoederen naar de Gazastrook wilde brengen. De vloot met zo'n 50 schepen werd in mei onderschept nadat hij was vertrokken na een tussenstop in Turkije. De activisten, onder wie een aantal Nederlanders, werden naar eigen zeggen vernederd, seksueel misbruikt en gemarteld door Israëlische militairen. Turkije vroeg eerder al om de aanhouding van Netanyahu vanwege zijn rol bij de oorlog in Gaza. In het zuidoosten van Frankrijk zijn na een lange droogte hevige onweersbuien losgebarsten. Vooral in het departement Var, waar Saint-Tropez en Toulon liggen. Het nachtelijke onweer ging gepaard met bijna 1380 blikseminslagen die plaatselijk tot brandjes leidden. In het bergachtige oosten van het departement is plaatselijk tot 80 mm regen gevallen. Hoger in de Franse Alpen zelfs 123 mm. Een camping met 200 kampeerders werd tijdelijk ontruimd uit vrees voor overstromingen. Ook delen van Noord-Italië zijn getroffen door regen en hevige windstoten, met veel schade door modderstromen en overstromingen bij de rivieren de Oglio en de Rabbia. De bondgenoten van Oekraïne komen maandag bijeen voor een top van de coalitie van bereidwilligen, terwijl het land zijn onafhankelijkheid viert. Meerdere leiders willen daarvoor naar Kiev reizen. Premier Rob Jetten belt in. De coalitie staat onder leiding van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Namens de NAVO doet de plaatsvervanger van NAVO-chef Mark Rutte mee. Oekraïne heeft de Russische opmars vrijwel tot staan gebracht, maar heeft nauwelijks een antwoord op de toenemende Russische raketaanvallen en vreest de komende winter. De Pakistaanse oud-premier Imran Khan is terug in de gevangenis, nadat hij in het ziekenhuis fit is verklaard. Khan was van 2018 tot 2022 premier en kreeg sinds zijn afzetting te maken met meerdere rechtszaken over onder meer corruptie, die volgens hem politiek gemotiveerd zijn. Volgens zijn familie verloor hij grotendeels het zicht in zijn rechteroog en verblijft hij al zo'n 10 maanden in een isoleercel. Zijn zus noemt dat marteling en is niet blij met het onderzoek, omdat alleen zijn oog is nagekeken. Het Hoge Rechtshof oordeelde eerder dat Khan in een privékliniek behandeld mocht worden, maar hij werd zonder medeweten van zijn arts naar een openbaar ziekenhuis gebracht. Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmen-protest van 1989 zijn schuldig bevonden aan opruiing. Een rechtbank in Hongkong oordeelde dat de 69-jarige Li Chuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung anderen hebben aangezet tot onwettige handelingen om het staatsgezag te ondermijnen. Onder de Nationale Veiligheidswet, die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong, kunnen ze maximaal 10 jaar cel krijgen. Meerdere Europese landen hebben de veroordeling afgekeurd. Frankrijk en Duitsland roepen op tot onmiddellijke vrijlating. Het Verenigd Koninkrijk ziet de uitspraak als teken dat zelfs vreedzame herdenkingen nu als bedreiging worden beschouwd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De curatoren van het failliete Axel werken aan een doorstart van het fietsbedrijf. Ze onderzoeken mogelijkheden om Axel als geheel voor te zetten, maar kijken ook naar verkoop van afzonderlijke merken, zoals Batavus, Sparta, Babu en Koga. Een deel van de schuldeisers met onderpand steunt het verkoopproces en heeft al een minimumovereenkomst gesloten met een geïnteresseerde partij. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft bekendgemaakt interesse te hebben in Axel. De curatoren richten zich op het waar mogelijk voortzetten van de activiteiten, zodat dealers zoals van ouds weer bestellingen kunnen plaatsen en er weer geleverd kan worden. Samsung Electronics koopt dit jaar voor maximaal bijna $80 miljard aan eigen aandelen in. Dat is de grootste aandeleninkoop ooit in Zuid-Korea. Het bestuur keurde het plan vrijdag goed om aandeelhouders te belonen voor de sterke groei.

0: door de opmars van kunstmatige intelligentie. Samsung wil daarmee ook de beurskoers ondersteunen, die sinds medio juni flink is gedaald. De operationele winst steeg in het tweede kwartaal met meer dan 1800% door de enorme vraag naar geheugenchips voor AI-datacenters. Duitse beursgenoteerde bedrijven hebben al bijna 800 miljoen euro teruggekregen aan onwettig verklaarde importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Post- en pakketbezorger DHL ontving de grootste terugbetaling met ruim 400 miljoen euro, gevolgd door medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers met ruim 200 miljoen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof verklaarde half februari Trumps invoerrechten op basis van een noodwet onrechtmatig. Inmiddels heeft Trump op basis van andere wetgeving opnieuw importheffingen ingevoerd. Maar de terugbetaling van de illegaal verkregen heffingen gaat door. In Nederland profiteerde zorgtechnologieconcern Philips met een eenmalige terugbetaling van 186 miljoen euro. Bitcoin is vrijdag verder gestegen en gaat af op de grootste weekwinst in meer dan 3 jaar. De cryptomunt steeg vrijdagochtend 8% tot $78.500 en is deze week al ongeveer een kwart meer waard geworden. De opmars begon nadat de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, aankondigde meer langlopende obligaties terug te kopen om de rente te drukken. Ook een ontmoeting van president Trump met kopstukken van cryptobedrijven zorgde voor optimisme over nieuwe regelgeving. Andere cryptomunten als Ether, Solana, Dogecoin en XRP stegen eveneens. Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn. De Consumentenbond onderzocht producten met claims als vezelrijk of bron van vezels en concludeert dat bij ruim 100 producten die claim misleidend is of een te rooskleurig beeld geeft. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eet je nooit 100 gram, waardoor je veel minder vezels binnenkrijgt dan de claim suggereert. Daarnaast bevatten veel producten met een vezelclaim veel meer suiker dan vezels, zoals de Albert Heijn kruidkoekreprozijnen, met 12 keer zoveel suiker als vezels. De Consumentenbond raadt aan niet op de claims te letten, maar op de werkelijke hoeveelheden op de verpakking. De economische activiteit in het Franse bedrijfsleven is in augustus gekrompen. Vooral de dienstensector was minder bedrijvig, meldt marktonderzoeker S&P Global. Een aantal bedrijven gaf aan dat dit door de extreme hitte in Frankrijk kwam. De inkoopmanagersindex daalde tot 48,8 punten. Een stand onder de 50 wijst op krimp. De bedrijvigheid in de eurozone als geheel steeg licht, van 52 naar 52,1 punten. Tegen de verwachtingen van economen in. In Duitsland was er bescheiden groei, dankzij herstel van de industrie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Lotte Kopecky staat vrijdag niet meer aan de start voor de derde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië. De 30-jarige Belgische van SD Works ProTime voelde zich vanochtend niet lekker. Na overleg met de medische staf besloot de ploeg dat ze niet van start gaat. Kopecky is ploeggenote van Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes won en leidt in het algemeen klassement. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag. Wielrenner Jonathan Milan is kort na de start van de derde etappe van de Renewi Tour afgestapt. De 25-jarige Italiaan van Lidl Trek was donderdag in de tweede rit betrokken bij een zware valpartij. Milan kwam daardoor op grote achterstand binnen en verloor zijn leiderstrui aan de Belg Jasper Philipsen. De koninginnenrit van vrijdag gaat over 182 kilometer van Celles naar Gerardsbergen. PSV-trainer Peter Bos is blij met de komst van verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige Geertruida wordt gehuurd van RB Leipzig en PSV heeft een optie tot koop bedongen. Bos zegt dat Geertruida goed in balbezit is en prima past in het voetbal dat PSV speelt. De trainer beslist zaterdag na de training of hij Geertruida opneemt in de selectie voor het thuisduel met FC Groningen van zondag. PSV heeft 4 punten na 2 duels. FC Groningen is nog zonder puntenverlies. Max Verstappen heeft tijdens de enige vrije training voor de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort de 11e tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen kreeg zijn Red Bull niet op snelheid en klaagde over overstuur. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli van Mercedes was het snelst, met een tijd van 1 minuut 12,949. Lando Norris van McLaren werd tweede op 0,121 seconden van Antonelli. De Grand Prix vervolgt vrijdag om 4:30 's middags met de kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag. De Deense Voetbalbond spreekt zich uit tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino na zijn mislukte poging om aandelen in het WK te verkopen. De bond spreekt van een fundamentele vertrouwenscrisis in het FIFA-bestuur die niet kan worden opgelost door het intrekken van voorstellen en excuses. De Deense bond steunde Infantino 3 jaar geleden niet en zal dat in maart bij de volgende verkiezing ook niet doen. Samen met de UEFA en internationale collega's wil de bond zorgen voor een geloofwaardig alternatief bij de verkiezingen van 2027. Ook de bonden van Schotland, Engeland, Ierland en Wales spraken zich eerder uit tegen Infantino. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst wenst Luciano Geertruida alle succes bij PSV. Hij liet de verdediger bij Feyenoord debuteren en zag hem later stappen zetten in zijn carrière. Geertruida is financieel onhaalbaar voor Feyenoord, zegt Van Bronckhorst. Niet alle supporters reageren positief op het vertrek van Geertruida naar de concurrent uit Eindhoven. Op sociale media zijn veel onsmakelijke opmerkingen over de verdediger gemaakt. Van Bronckhorst benadrukt dat Geertruida vanuit de club is grootgemaakt en dat zijn liefde voor Feyenoord losstaat van dat hij bij PSV speelt. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er vooral in het oosten en zuiden buien. Soms flink met onweer en veel regen. In het noordwesten blijft het vrijwel droog met zon. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond blijft het wisselvallig. In Limburg geldt code geel vanwege kans op zware buien met veel neerslag. Vannacht eerst nog buien in het zuidoosten, later ook aan de kust. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon en buien. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit af. Het wordt rond de 20 graden met een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gaswinning in Groningen is in 2023 gestopt. Maar de aardbevingen gaan door. Dat zegt de Groninger Bodembeweging. Vrijdagochtend vroeg was er bij Uithuizen een beving met een kracht van 2,8 op 3 kilometer diepte. Voor veel bewoners betekent dit opnieuw schade vastleggen en melden. Sinds 1986 zijn meer dan 2000 aardbevingen door de gaswinning geregistreerd, waarvan er 27 krachtiger waren dan deze. Justitieminister David van Weel wil 1 landelijke lijn voor het optreden tegen trekkers op de snelweg. Nu bepalen burgemeester, politie en Openbaar Ministerie dat lokaal. Maar dat werkt niet goed als boeren met trekkers door verschillende regio's rijden. Het OM kondigde al aan boeren op de snelweg strafrechtelijk te vervolgen. Vorige week kwamen 2 mensen om bij een botsing in een file door langzaam rijdende trekkers. De politie hield een 34-jarige vrouw aan op verdenking van het veroorzaken van het ongeval. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 31-jarige Alicia R. voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam. De Spaanse sekswerker stak haar 77-jarige huisbaas op 14 oktober vorig jaar 13 keer, waarvan 5 steken dodelijk waren. R. verklaarde dat ze tijdens een gesprek over een huurgeschil de controle verloor. Deskundigen stelden PTSS en autisme bij haar vast en achter haar sterk verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank doet op 4 september uitspraak. Defensie deelt later dan gepland nieuwe gevechtskleding uit aan militairen. De vertraging is indirect een gevolg van hitte in Tunesië. In plaats van in september wordt de kleding naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar uitgedeeld. Defensie heeft de gevechtskleding 2 jaar geleden besteld bij het Duitse Hexonia. Een toeleverancier van dat bedrijf zit in Tunesië, waar deze zomer stroomuitval ontstond door extreme hitte. Nieuwe militairen krijgen tijdelijke kleding. De Nederlandse man, die nog 5,5 jaar cel moet uitzitten, is uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kwam vrijdagochtend aan op Schiphol. De rechtbank Noord-Nederland veroordeelde de in Somalië geboren man in november 2022 tot 6 jaar cel voor drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Hij koos voor een verkorte uitleveringsprocedure, waardoor hij korter vastzat in afwachting van zijn uitlevering. Nederland en de VAE hebben sinds augustus 2023 een uitleveringsverdrag. Rob Jetten wil dat de hele miljoenennota brede steun krijgt in de Tweede Kamer. Hij wil geen cherrypicking, waarbij partijen de ene begroting wel steunen en de andere niet. Veel dingen hangen met elkaar samen, zegt Jetten. Het kabinet doet er alles aan om voor Prinsjesdag een breed akkoord te bereiken. Maar Jetten sluit niet uit dat het later wordt. Het budgetrecht ligt uiteindelijk bij de Tweede Kamer. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
6: De Zweedse politie heeft bij een school in Fagersta een persoon met een zwaard neergeschoten. Dat melden Zweedse media. De gemeente ten noordoosten van hoofdstad Stockholm meldt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. In een bos bij Berlijn zijn 2 handvuurwapens gevonden die mogelijk bedoeld waren voor aanslagen. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt zegt dat in Roemenië een verdachte is opgepakt, mogelijk een laaggeplaatste geheim agent van een buitenlandse mogendheid. Duitsland heeft contact opgenomen met Roemenië over een eventuele overlevering. Dobrindt stelt dat dit opnieuw laat zien dat Duitsland onder een hoge graad van dreiging leeft. De vindplaats van de wapens is enige tijd geobserveerd, maar er kwam niemand opdagen. Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, schrijft de Turkse minister van Justitie op X. Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumut Flotilla, die hulpgoederen naar de Gazastrook wilden brengen. De vloot met zo'n 50 schepen werd in mei onderschept nadat hij was vertrokken na een tussenstop in Turkije. De activisten, onder wie een aantal Nederlanders, werden naar eigen zeggen vernederd, seksueel misbruikt en gemarteld door Israëlische militairen. Turkije vroeg eerder al om de aanhouding van Netanyahu vanwege zijn rol bij de oorlog in Gaza. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo groeit exponentieel, zegt een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Ruim 2500 mensen zijn overleden en meer dan 5000 mensen raakten besmet met het virus. Het virus heeft zich inmiddels verspreid over een gebied ter grootte van Frankrijk en dreigt naar buurlanden over te slaan. Zo'n 160 hulpverleners raakten besmet en 43 zorgmedewerkers overleden aan ebola. In de afgelopen 6 maanden werden 260 aanvallen op hulpverleners geregistreerd, waaronder brandstichtingen en aanvallen op ambulances. In het zuidoosten van Frankrijk zijn na een lange droogte hevige onweersbuien losgebarsten. Vooral in het departement Var, waar Saint-Tropez en Toulon liggen. Het nachtelijke onweer ging gepaard met bijna 1380 blikseminslagen die plaatselijk tot brandjes leidden. In het bergachtige oosten van het departement is plaatselijk tot 80 mm regen gevallen. Hoger in de Franse Alpen zelfs 123 mm. Een camping met 200 kampeerders werd tijdelijk ontruimd uit vrees voor overstromingen. Ook delen van Noord-Italië zijn getroffen door regen en hevige windstoten, met veel schade door modderstromen en overstromingen bij de rivieren de Oglio en de Rabbia. De bondgenoten van Oekraïne komen maandag bijeen voor een top van de coalitie van bereidwilligen, terwijl het land zijn onafhankelijkheid viert. Meerdere leiders willen daarvoor naar Kiev reizen. Premier Rob Jette belt in. De coalitie staat onder leiding van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Namens de NAVO doet de plaatsvervanger van NAVO-chef Mark Rutte mee. Oekraïne heeft de Russische opmars vrijwel tot staan gebracht, maar heeft nauwelijks een antwoord op de toenemende Russische raketaanvallen en vreest de komende winter. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen treft zaterdag ook KLM. Twee vluchten tussen Amsterdam en Oslo gaan niet door. Getroffen passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. De staking volgt op stukgelopen cao-onderhandelingen en duurt naar verwachting tot en met maandag, met de meeste hinder in het weekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft taxibedrijf Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Uber zette tussen 2020 en 2022 geautomatiseerd accounts van chauffeurs stop zonder dat te communiceren. Het is de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Het Europese hoofdkantoor van Uber staat in Amsterdam. De curatoren van het failliete Axel werken aan een doorstart van het fietsbedrijf. Ze onderzoeken mogelijkheden om Axel als geheel voor te zetten, maar kijken ook naar verkoop van afzonderlijke merken, zoals Batavus, Sparta, Babu en Koga. Een deel van de schuldeisers met onderpand steunt het verkoopproces en heeft al een minimumovereenkomst gesloten met een geïnteresseerde partij. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft bekendgemaakt interesse te hebben in Axel. De curatoren richten zich op het waar mogelijk voortzetten van de activiteiten, zodat dealers zoals vanouds weer bestellingen kunnen plaatsen en er weer geleverd kan worden. Samsung Electronics koopt dit jaar voor maximaal bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen in. Dat is de grootste aandeleninkoop ooit in Zuid-Korea. Het bestuur keurde het plan vrijdag goed om aandeelhouders te belonen voor de sterke groei door de opmars van kunstmatige intelligentie. Samsung wil daarmee ook de beurskoers ondersteunen, die sinds medio juni flink is gedaald. De operationele winst steeg in het tweede kwartaal met meer dan 1800%. Door de enorme vraag naar geheugenchips voor AI-datacenters. Duitse beursgenoteerde bedrijven hebben al bijna 800 miljoen euro teruggekregen aan onwettig verklaarde importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Post- en pakketbezorger DHL ontving de grootste terugbetaling met ruim 400 miljoen euro, gevolgd door medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers met ruim 200 miljoen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof verklaarde half februari Trumps invoerrechten op basis van een noodwet onrechtmatig. Inmiddels heeft Trump op basis van andere wetgeving opnieuw importheffingen ingevoerd. Maar de terugbetaling van de illegaal verkregen heffingen gaat door. In Nederland profiteerde zorgtechnologieconcern Philips met een eenmalige terugbetaling van 186 miljoen euro. Bitcoin is vrijdag verder gestegen en gaat af op de grootste weekwinst in meer dan 3 jaar. De cryptomunt steeg vrijdagochtend 8% tot $78.500 en is deze week al ongeveer een kwart meer waard geworden. De opmars begon nadat de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, aankondigde meer langlopende obligaties terug te kopen om de rente te drukken. Ook een ontmoeting van president Trump met kopstukken van cryptobedrijven zorgde voor optimisme over nieuwe regelgeving. Andere cryptomunten als Ether, Solana, Dogecoin en XRP stegen eveneens.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos is blij met de komst van verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige Geertruida wordt gehuurd van RB Leipzig en PSV heeft een optie tot koop bedongen. Bos zegt dat Geertruida goed in balbezit is en prima past in het voetbal dat PSV speelt. De trainer beslist zaterdag na de training of hij Geertruida opneemt in de selectie voor het thuisduel met FC Groningen van zondag. PSV heeft 4 punten na 2 duels, FC Groningen is nog zonder puntenverlies. Wielrenner Jonathan Milan is kort na de start van de derde etappe van de Renewi Tour afgestapt. De 25-jarige Italiaan van Lidl Trek was donderdag in de tweede rit betrokken bij een zware valpartij. Milan kwam daardoor op grote achterstand binnen en verloor zijn leiderstrui aan de Belg Jasper Philipsen. De koninginnenrit van vrijdag gaat over 182 kilometer van Celles naar Geraardsbergen. Max Verstappen heeft tijdens de enige vrije training voor de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort de 11e tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen kreeg zijn Red Bull niet op snelheid en klaagde over overstuur. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli van Mercedes was het snelst, met een tijd van 1 minuut 12,949. Lando Norris van McLaren werd tweede op 0,121 seconden van Antonelli. De Grand Prix vervolgt vrijdag om 4:30 's middags met de kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst wenst Luciano Geertruida alle succes bij PSV. Hij liet de verdediger bij Feyenoord debuteren en zag hem later stappen zetten in zijn carrière. Geertruida is financieel onhaalbaar voor Feyenoord, zegt Van Bronckhorst. Niet alle supporters reageren positief op het vertrek van Geertruida naar de concurrent uit Eindhoven. Op sociale media zijn veel onsmakelijke opmerkingen over de verdediger gemaakt. Van Bronckhorst benadrukt dat Geertruida vanuit de club is grootgemaakt en dat zijn liefde voor Feyenoord losstaat van dat hij bij PSV speelt. De Deense Voetbalbond spreekt zich uit tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino na zijn mislukte poging om aandelen in het WK te verkopen. De bond spreekt van een fundamentele vertrouwenscrisis in het FIFA-bestuur die niet kan worden opgelost door het intrekken van voorstellen en excuses. De Deense bond steunde Infantino 3 jaar geleden niet en zal dat in maart bij de volgende verkiezing ook niet doen. Samen met de UEFA en internationale collega's wil de bond zorgen voor een geloofwaardig alternatief bij de verkiezingen van 2027. Ook de bonden van Schotland, Engeland, Ierland en Wales spraken zich eerder uit tegen Infantino. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dat zijn ploeg zondag bij SC Cambuur langer dan een uur goed speelt. In de eerste 2 competitieduels begon Feyenoord sterk, maar stortte het na een uur in. Tegen Sparta Rotterdam ging dat nog goed, 0-1 winst, maar tegen Go Ahead Eagles leverde dat 2 punten verlies op, 2-2. Van Bronckhorst zegt dat het probleem niet fysiek is, maar tactisch. De nieuwe Spaanse linksback Gavi Lopez kan tegen Cambuur debuteren. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er buien, vooral in het oosten en zuiden. Daar kunnen ze flink zijn met onweer en veel regen in korte tijd. In het noordwesten blijft het grotendeels droog met zon. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richting. Vanavond enkele opklaringen, maar ook enkele buien. In het zuidoosten geldt code geel vanwege felle onweersbuien met veel neerslag. Komende nacht eerst droog, later aan de kust weer nieuwe buien. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien die gedurende de dag afnemen. De temperatuur blijft rond de 20 graden met aan de kust een vrij krachtige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een adviescommissie van Progressief Nederland heeft de partij aangeraden zich in de Europese Unie aan te sluiten bij de Sociaal-Democratische fractie.
10: de Partij van de Arbeid, zat al bij de Sociaaldemocraten, maar GroenLinks hoorde bij de Groenen. De leden krijgen via een referendum drie opties voorgelegd. Volledig lidmaatschap van de Sociaaldemocraten, volledig lidmaatschap van de Groenen of een losse samenwerking met beide fracties. De commissie kiest voor de Sociaaldemocraten omdat PRO daar volgens haar de meeste invloed kan uitoefenen. Wel moet de partij een sterke band met de Groenen behouden.
11: De gaswinning in Groningen is in 2023 gestopt, maar de aardbevingen gaan door. Dat zegt de Groninger Bodembeweging. Vrijdagochtend vroeg was er bij Uithuizen een beving met een kracht van 2,8 op 3 kilometer diepte. Voor veel bewoners betekent dit opnieuw schade vastleggen en melden. Sinds 1986 zijn meer dan 2000 aardbevingen door de gaswinning geregistreerd, waarvan er 27 krachtiger waren dan deze.
12: Justitieminister David van Wiel wil één landelijke lijn voor het optreden tegen trekkers op de snelweg. Nu bepalen burgemeester, politie en Openbaar Ministerie dat lokaal, maar dat werkt niet goed als boeren met trekkers door verschillende regio's rijden. Het OM kondigde al aan boeren op de snelweg strafrechtelijk te vervolgen. Vorige week kwamen twee mensen om bij een botsing in een file door langzaam rijdende trekkers. De politie hield een 34-jarige vrouw aan op verdenking van het veroorzaken van het ongeval.
13: Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 31-jarige Alicia R. voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam. De Spaanse sekswerker stak haar 77-jarige huisbaas op 14 oktober vorig jaar 13 keer, waarvan 5 steken dodelijk waren. R. verklaarde dat ze tijdens een gesprek over een huurgeschil de controle verloor. Deskundigen stelden PTSS en autisme bij haar vast en achtten haar sterk verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank doet op 4 september uitspraak.
14: De Nederlandse man, die nog 5,5 jaar cel moet uitzitten, is uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kwam vrijdagochtend aan op Schiphol. De rechtbank Noord-Nederland veroordeelde de in Somalië geboren man in november 2022 tot 6 jaar cel voor drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Hij koos voor een verkorte uitleveringsprocedure, waardoor hij korter vastzat in afwachting van zijn uitlevering. Nederland en de VAE hebben sinds augustus 2023 een uitleveringsverdrag.
15: Defensie deelt later dan gepland nieuwe gevechtskleding uit aan militairen. De vertraging is indirect een gevolg van hitte in Tunesië. In plaats van in september wordt de kleding naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar uitgedeeld. Defensie heeft de gevechtskleding 2 jaar geleden besteld bij het Duitse Hexonia. Een toeleverancier van dat bedrijf zit in Tunesië, waar deze zomer stroomuitval ontstond door extreme hitte. Nieuwe militairen krijgen tijdelijke kleding.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. De Zweedse politie heeft bij een school in Fagersta een persoon met een zwaard neergeschoten. Volgens de gemeente ten noordwesten van Stockholm zijn meerdere mensen gewond geraakt. De verdachte zou een man zijn die door de politie in zijn been is geschoten. Er zijn geen aanwijzingen dat er op dit moment gevaar is voor het publiek. Andere scholen in Fagersta zijn uit voorzorg gesloten.
19: Prins Harry en 6 anderen moeten 9,54 miljoen pond, 11,1 miljoen euro, betalen aan Associated Newspapers Limited, de uitgever van The Daily Mail. Het Britse gerechtshof wees hun zaak af omdat niet bewezen is dat journalisten hun privacy hebben geschonden. Harry en de andere prominenten, onder wie Elton John, Sadie Frost en Elizabeth Hurley, beschuldigden de krant van telefoonhacks, het stelen van privégegevens en het inhuren van privédetectives.
20: In een bos bij Berlijn zijn twee handvuurwapens gevonden die mogelijk bedoeld waren voor aanslagen. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt zegt dat in Roemenië een verdachte is opgepakt, mogelijk een laaggeplaatste geheim agent van een buitenlandse mogendheid. Duitsland heeft contact opgenomen met Roemenië over een eventuele overlevering. Dobrindt stelt dat dit opnieuw laat zien dat Duitsland onder een hoge graad van dreiging leeft. De vindplaats van de wapens is enige tijd geobserveerd, maar er kwam niemand opdagen.
21: Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, schrijft de Turkse minister van Justitie op X. Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumud Flotilla, die hulpgoederen naar de Gazastrook wilden brengen. De vloot met zo'n 50 schepen werd in mei onderschept nadat hij was vertrokken na een tussenstop in Turkije. De activisten, onder wie een aantal Nederlanders, werden naar eigen zeggen vernederd, seksueel misbruikt en gemarteld door Israëlische militairen. Turkije vroeg eerder al om de aanhouding van Netanyahu vanwege zijn rol bij de oorlog in Gaza.
22: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo groeit exponentieel, zegt een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Ruim 2500 mensen zijn overleden en meer dan 5000 mensen raakten besmet met het virus. Het virus heeft zich inmiddels verspreid over een gebied ter grootte van Frankrijk en dreigt naar buurlanden over te slaan. Zo'n 160 hulpverleners raakten besmet en 43 zorgmedewerkers overleden aan ebola. In de afgelopen 6 maanden werden 260 aanvallen op hulpverleners geregistreerd, waaronder brandstichtingen en aanvallen op ambulances.
23: In het zuidoosten van Frankrijk zijn na een lange droogte hevige onweersbuien losgebarsten. Vooral in het departement Var, waar Saint-Tropez en Toulon liggen. Het nachtelijke onweer ging gepaard met bijna 1380 blikseminslagen die plaatselijk tot brandjes leidden. In het bergachtige oosten van het departement is plaatselijk tot 80 mm regen gevallen. Hoger in de Franse Alpen zelfs 123 mm. Een camping met 200 kampeerders werd tijdelijk ontruimd uit vrees voor overstromingen. Ook delen van Noord-Italië zijn getroffen door regen en hevige windstoten, met veel schade door modderstromen en overstromingen bij de rivieren de Oglio en de Rabbia.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws.
27: De autoriteit persoonsgegevens heeft taxibedrijf Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Uber zette tussen 2020 en 2022 geautomatiseerd accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Volgens de Europese privacywet mogen zulke ingrijpende beslissingen niet volledig geautomatiseerd plaatsvinden. Uber noemt de boete disproportioneel en gaat in beroep. Het is de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet.
28: De beurs in New York veerde vrijdag wat op na stevige verliezen een dag eerder.
29: De rente op langlopende Amerikaanse staatsobligaties steeg deze week, wat zorgde voor onrust bij beleggers. De rente op de 30-jarige staatsobligatie bereikte het hoogste niveau sinds 2007. De Amerikaanse overheid kondigde aan meer staatsleningen terug te kopen om de marktrente te drukken. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,5%.
30: Tesla en 10 andere autofabrikanten roepen miljoenen auto's in China terug vanwege nieuwe regelgeving over deurvergrendelingen. China verbiedt vanaf 2027 verborgen deurgrepen, omdat die in noodsituaties moeilijk toegankelijk zouden zijn. Tesla komt met waarschuwingslabels en een software-update die de ramen na een aanrijding automatisch laat zakken. Het betreft in ieder geval een kleine 3 miljoen Tesla's. De Chinese mededingingsautoriteit noemt het de grootste terugroepactie ooit in de Chinese auto-industrie.
31: De staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen treft zaterdag ook KLM.
0: Twee vluchten tussen Amsterdam en Oslo gaan niet door. Getroffen passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. De staking volgt op stukgelopen cao-onderhandelingen en duurt naar verwachting tot en met maandag, met de meeste hinder in het weekend.
1: De curatoren van het failliete Axel werken aan een doorstart van het fietsbedrijf. Ze onderzoeken mogelijkheden om Axel als geheel voor te zetten, maar kijken ook naar verkoop van afzonderlijke merken, zoals Batavus, Sparta, Babu en Koga. Een deel van de schuldeisers met onderpand steunt het verkoopproces en heeft al een minimumovereenkomst gesloten met een geïnteresseerde partij. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft bekendgemaakt interesse te hebben in Axel. De curatoren richten zich op het waar mogelijk voortzetten van de activiteiten, zodat dealers zoals van ouds weer bestellingen kunnen plaatsen en er weer geleverd kan worden.
2: Samsung Electronics koopt dit jaar voor maximaal bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen in. Dat is de grootste aandeleninkoop ooit in Zuid-Korea. Het bestuur keurde het plan vrijdag goed om aandeelhouders te belonen voor de sterke groei door de opmars van kunstmatige intelligentie. Samsung wil daarmee ook de beurskoers ondersteunen, die sinds medio juni flink is gedaald. De operationele winst steeg in het tweede kwartaal met meer dan 1800% door de enorme vraag naar geheugenchips voor AI-datacenters.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos is blij met de komst van verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige Geertruida wordt gehuurd van RB Leipzig en PSV heeft een optie tot koop bedongen. Bos zegt dat Geertruida goed in balbezit is en prima past in het voetbal dat PSV speelt. De trainer beslist zaterdag na de training of hij Geertruida opneemt in de selectie voor het thuisduel met FC Groningen van zondag. PSV heeft 4 punten na 2 duels. FC Groningen is nog zonder puntenverlies.
5: Max Verstappen heeft tijdens de enige vrije training voor de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort de 11e tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen kreeg zijn Red Bull niet op snelheid en klaagde over overstuur. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli van Mercedes was het snelst, met een tijd van 1 minuut 12,949. Lando Norris van McLaren werd tweede op 0,121 seconde van Antonelli. De Grand Prix vervolgt vrijdag om 16:30 's middags met de kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag.
4: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst wenst Lucharo Geertruida alle succes bij PSV. Hij liet de verdediger bij Feyenoord debuteren en zag hem later stappen zetten in zijn carrière. Geertruida is financieel onhaalbaar voor Feyenoord, zegt van Bronckhorst. Niet alle supporters reageren positief op het vertrek van Geertruida naar de concurrent uit Eindhoven. Op sociale media zijn veel onsmakelijke opmerkingen over de verdediger gemaakt. Van Bronckhorst benadrukt dat Geertruida vanuit de club is grootgemaakt en dat zijn liefde voor Feyenoord losstaat van dat hij bij PSV speelt. De Deense Voetbalbond spreekt zich uit tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino na zijn mislukte poging om aandelen in het WK te verkopen. De bond spreekt van een fundamentele vertrouwenscrisis in het FIFA-bestuur die niet kan worden opgelost door het intrekken van voorstellen en excuses. De Deense bond steunde Infantino 3 jaar geleden niet en zal dat in maart bij de volgende verkiezing ook niet doen. Samen met de UEFA en internationale collega's wil de bond zorgen voor een geloofwaardig alternatief bij de verkiezingen van 2027. Ook de bonden van Schotland, Engeland, Ierland en Wales spraken zich eerder uit tegen Infantino. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dat zijn ploeg zondag bij SC Cambuur langer dan een uur goed speelt. In de eerste 2 competitieduels creëerde Feyenoord een uur lang veel kansen, maar stortte daarna in. Tegen Sparta Rotterdam ging dat nog goed, 0-1. Maar tegen Go Ahead Eagles leverde het een punt op, 2-2. Van Bronckhorst wijt de terugval aan tactische fouten en verkeerde keuzes, niet aan een fysiek probleem. De nieuwe Spaanse linksback Gavi Lopez kan zondag debuteren. Wielrenster Kimberly Lecourt heeft de 3e etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De renster uit Mauritius van AG Insurance Soudal kwam in Wales na ruim 104 kilometer alleen over de streep. Ze reed weg aan de voet van het slotklimmetje van 2,5 kilometer.
6: De Duitse Liane Lippert werd tweede op 13 seconden. Femke de Vries was de beste Nederlandse op plek 4. Le Court nam de leiderstrui over van Lorena Wiebes, die nu derde staat in het klassement. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er vooral in het oosten en zuiden felle buien met onweer en veel regen in korte tijd. In het noordwesten blijft het grotendeels droog met zon. Het wordt zo'n 21 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noorden tot noordwesten. Voor vanavond geldt code geel in Limburg vanwege zware onweersbuien. Ook elders kunnen er nog enkele buien vallen. Vannacht blijft het in het zuiden nog onrustig, later komen er ook aan de kust buien. Het koelt af naar 12 graden. Morgen blijft het wisselvallig met buien en af en toe zon, maar de buien nemen in de middag af. Het wordt ongeveer 20 graden met matige wind uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venraai blijft voorlopig gesloten, omdat het er na een grote natuurbrand nog niet veilig is. De brand, die 3 augustus uitbrak, heeft veel bomen beschadigd die kunnen omvallen. Bij het blussen waren honderden brandweermensen en blushelikopters van Defensie ingezet. Een gebied van ruim 100 hectare is verwoest. Stichting Het Limburgs Landschap, eigenaar van het gebied, houdt het daarom dicht.
11: Partijleider Jesse Klaver van Progressief Nederland wil dat zijn partij zich in de Europese Unie aansluit bij de sociaal-democratische politieke familie. Hij onderschrijft daarmee het advies dat een commissie vrijdag uitbracht. Volgens Klaver doet dit recht aan zowel de inhoud als de ambitie om zoveel mogelijk invloed te hebben in Europa. Een adviescommissie van Progressief Nederland heeft de partij aangeraden om zich in de Europese Unie aan te sluiten bij de sociaal-democratische fractie. De Partij van de Arbeid zat al bij de Sociaaldemocraten, maar GroenLinks bij de Groenen. De leden kunnen tussen 18 en 25 september via een referendum kiezen tussen volledig lidmaatschap van de Sociaaldemocraten, de Groenen of een losse samenwerking met beide fracties. De commissie vindt dat Pro bij de Sociaaldemocraten de meeste invloed kan uitoefenen. De nieuwe alliantie geldt pas na de Europese verkiezingen in 2029.
12: De gaswinning in Groningen is in 2023 gestopt, maar de aardbevingen gaan door. Dat zegt de Groninger Bodembeweging. Vrijdagochtend vroeg was er bij Uithuizen een beving met een kracht van 2,8 op 3 kilometer diepte. Voor veel bewoners betekent dit opnieuw schade vastleggen en melden. Sinds 1986 zijn meer dan 2000 aardbevingen door de gaswinning geregistreerd, waarvan er 27 krachtiger waren dan deze.
13: Justitieminister David van Wiel wil 1 landelijke lijn voor het optreden tegen trekkers op de snelweg. Nu bepalen burgemeester, politie en Openbaar Ministerie dat lokaal, maar dat werkt niet goed als boeren met trekkers door verschillende regio's rijden. Het OM kondigde al aan boeren op de snelweg strafrechtelijk te vervolgen. Vorige week kwamen 2 mensen om bij een botsing in een file door langzaam rijdende trekkers. De politie hield een 34-jarige vrouw aan op verdenking van het veroorzaken van het ongeval.
14: Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen de 31-jarige Alicia R. voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam. De Spaanse sekswerker stak haar 77-jarige huisbaas op 14 oktober vorig jaar 13 keer, waarvan 5 steken dodelijk waren. R. verklaarde dat ze tijdens een gesprek over een huurgeschil de controle verloor. Deskundigen stelden PTSS en autisme bij haar vast
15: en achtte haar sterk verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank doet op 4 september uitspraak.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Prins Harry en 6 andere prominenten moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan Associated Newspapers Limited, de uitgever van de Daily Mail. Het Britse gerechtshof wees hun eisen af, omdat niet bewezen is dat journalisten hun privacy hebben geschonden. Harry en de anderen, onder wie Elton John en Elizabeth Hurley, beschuldigden de krant van telefoonhacks en het inzetten van privédetectives. Het totale bedrag dat ze moeten betalen kan later nog hoger uitvallen. Het nieuws komt een dag nadat bekend werd dat Harry en Meghan binnenkort terugverhuizen naar het Verenigd Koninkrijk.
19: De voorzitter van het Internationaal Strafhof, Tomoko Akane, zegt niet verrast te zijn door de Amerikaanse sancties tegen haar. Ze waarschuwt dat dit soort maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde. Door de sancties kan Akane niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS noemen het in Den Haag gevestigde hof corrupt en gepolitiseerd. Vooral na het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nederland, Japan en andere landen hebben de sancties veroordeeld.
20: De Zweedse politie heeft bij een school in Fagersta een persoon met een zwaard neergeschoten. Volgens de gemeente ten noordwesten van Stockholm zijn meerdere mensen gewond geraakt. De verdachte zou een man zijn die door de politie in zijn been is geschoten. Er zijn geen aanwijzingen dat er op dit moment gevaar is voor het publiek. Andere scholen in Fagersta zijn uit voorzorg gesloten.
21: In een bos bij Berlijn zijn 2 handvuurwapens gevonden die mogelijk bedoeld waren voor aanslagen. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt zegt dat in Roemenië een verdachte is opgepakt, mogelijk een laaggeplaatste geheim agent van een buitenlandse mogendheid. Duitsland heeft contact opgenomen met Roemenië over een eventuele overlevering. Dobrindt stelt dat dit opnieuw laat zien dat Duitsland onder een hoge graad van dreiging leeft. De vindplaats van de wapens is enige tijd geobserveerd, maar er kwam niemand opdagen.
22: Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, schrijft de Turkse minister van Justitie op X. Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumut Flotilla, die hulpgoederen naar de Gazastrook wilden brengen. De vloot met zo'n 50 schepen werd in mei onderschept nadat hij was vertrokken na een tussenstop in Turkije. De activisten, onder wie een aantal Nederlanders, werden naar eigen zeggen vernederd, seksueel misbruikt en gemarteld door Israëlische militairen. Turkije vroeg eerder al om de aanhouding van Netanyahu vanwege zijn rol bij de oorlog in Gaza.
23: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo groeit exponentieel, zegt een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Ruim 2500 mensen zijn overleden en meer dan 5000 mensen raakten besmet met het virus. Het virus heeft zich inmiddels verspreid over een gebied ter grootte van Frankrijk en dreigt naar buurlanden over te slaan. Zo'n 160 hulpverleners raakten besmet en 43 zorgmedewerkers overleden aan ebola. In de afgelopen 6 maanden werden 260 aanvallen op hulpverleners geregistreerd, waaronder brandstichtingen en aanvallen op ambulances.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws.
32: De beurzen in New York herstelden zich vrijdag enigszins na de forse dalingen van een dag eerder.
0: De rente op langlopende Amerikaanse staatsobligaties steeg deze week, waarbij de rente op de 30-jarige staatsobligatie het hoogste niveau sinds 2007 bereikte, wat zorgde voor onrust onder beleggers. De Amerikaanse overheid kondigde aan meer staatsleningen terug te kopen om de marktrente te drukken. Maar experts twijfelen aan de effectiviteit, omdat de onderliggende staatsschuld niet afneemt. De Dow Jones-index steeg kort na opening met 0,5%. De S&P 500 won 0,4% en de Nasdaq ging 0,3% omhoog. Taxibedrijf Uber daalde bijna 1% nadat de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens een boete van 825 miljoen euro oplegde voor het geautomatiseerd stopzetten van chauffeursaccounts zonder communicatie. De autoriteit persoonsgegevens heeft taxibedrijf Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd voor het geautomatiseerd stopzetten van accounts van chauffeurs zonder dit te communiceren. Dit gebeurde volgens de Nederlandse toezichthouder tussen 2020 en 2022. Zulke ingrijpende beslissingen mogen volgens de Europese privacywet AVG niet volledig geautomatiseerd plaatsvinden. Uber is het fundamenteel oneens met het besluit, vindt de boete disproportioneel en gaat in beroep. Het is de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet, na de boete van 1,2 miljard euro voor Meta in 2023. Tesla en 10 andere autofabrikanten roepen miljoenen auto's in China terug vanwege nieuwe regelgeving over deurvergrendelingen. China verbiedt vanaf 2027 verborgen deurgrepen, omdat die in noodsituaties moeilijk toegankelijk zouden zijn. Tesla komt met waarschuwingslabels en een software-update die de ramen na een aanrijding automatisch laat zakken. Het betreft in ieder geval een kleine 3 miljoen Tesla's. De Chinese mededingingsautoriteit noemt het de grootste terugroepactie ooit in de Chinese auto-industrie. De staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen treft zaterdag ook KLM. Twee vluchten tussen Amsterdam en Oslo gaan niet door. Getroffen passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. De staking volgt op stukgelopen cao-onderhandelingen en duurt naar verwachting tot en met maandag, met de meeste hinder in het weekend. De curatoren van het failliete Axel werken aan een doorstart van het fietsbedrijf. Ze onderzoeken mogelijkheden om Axel als geheel voor te zetten, maar kijken ook naar verkoop van afzonderlijke merken, zoals Batavus, Sparta, Babu en Koga. Een deel van de schuldeisers met onderpand steunt het verkoopproces en heeft al een minimumovereenkomst gesloten met een geïnteresseerde partij. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft bekendgemaakt interesse te hebben in Axel. De curatoren richten zich op het waar mogelijk voortzetten van de activiteiten, zodat dealers zoals van ouds weer bestellingen kunnen plaatsen en er weer geleverd kan worden. Samsung Electronics koopt dit jaar voor maximaal bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen in. Dat is de grootste aandeleninkoop ooit in Zuid-Korea. Het bestuur keurde het plan vrijdag goed om aandeelhouders te belonen voor de sterke groei door de opmars van kunstmatige intelligentie. Samsung wil daarmee ook de beurskoers ondersteunen, die sinds medio juni flink is gedaald. De operationele winst steeg in het tweede kwartaal met meer dan 1800% door de enorme vraag naar geheugenchips voor AI-datacenters.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft tijdens de enige vrije training voor de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort de 11e tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen kreeg zijn Red Bull niet op snelheid en klaagde over overstuur. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli van Mercedes was het snelst, met een tijd van 1 minuut 12,949. Lando Norris van McLaren werd tweede op 0,121 seconden van Antonelli. De Grand Prix vervolgt vrijdag om 16:30 's middags met de kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst wenst Luciano Geertruida alle succes bij PSV. Hij liet de verdediger bij Feyenoord debuteren en zag hem later stappen zetten in zijn carrière. Geertruida is financieel onhaalbaar voor Feyenoord, zegt van Bronckhorst.
3: Niet alle supporters reageren positief op het vertrek van Geertruida naar de concurrent uit Eindhoven. Op sociale media zijn veel onsmakelijke opmerkingen over de verdediger gemaakt. Van Bronckhorst benadrukt dat Geertruida vanuit de club is grootgemaakt en dat zijn liefde voor Feyenoord losstaat van dat hij bij PSV speelt.

0: Samen met de UEFA en internationale collega's wil de bond zorgen voor een geloofwaardig alternatief bij de verkiezingen van 2027. Ook de bonden van Schotland, Engeland, Ierland en Wales spraken zich eerder uit tegen Infantino.
1: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dat zijn ploeg zondag bij SC Cambuur langer dan een uur goed speelt. In de eerste twee competitieduels creëerde Feyenoord een uur lang veel kansen, maar stortte daarna in. Tegen Sparta Rotterdam ging dat nog goed, 0-1, maar tegen Go Ahead Eagles leverde het een punt op, 2-2. Van Bronckhorst wijt de terugval aan tactische fouten en verkeerde keuzes, niet aan een fysiek probleem. De nieuwe Spaanse linksback Gavi Lopez kan zondag debuteren.
2: Wielrenster Kimberly Lecourt heeft de derde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De renster uit Mauritius van AG Insurance Soudal kwam in Wales na ruim 104 kilometer alleen over de streep. Ze reed weg aan de voet van het slotklimmetje van 2,5 kilometer. De Duitse Liane Lippert werd tweede op 13 seconden. Femke de Vries was de beste Nederlandse op plek 4. Lecourt nam de leiderstrui over van Lorena Wiebes, die nu derde staat in het klassement.
3: Trainer Peter Bos gaat Joey Veerman missen bij PSV, maar zegt dat de club vaker bepalende spelers heeft moeten vervangen. De 27-jarige middenvelder is voor 22 miljoen euro overgestapt naar Borussia Dortmund. Bos noemt Veerman een speler waar je van houdt of niets aan vindt, met kwaliteiten die je in de Europese top ziet. Volgens de trainer heeft Veerman mede gezorgd voor 3 kampioenschappen op rij en is hij meer ballen gaan afpakken. PSV speelt zondag thuis tegen FC Groningen.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag buien, vooral in het oosten en zuiden. Daar kunnen ze flink zijn met onweer en veel regen in korte tijd. In het noordwesten blijft het grotendeels droog met zon. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richting. Vanavond nog een paar opklaringen, maar ook enkele buien. In het zuidoosten geldt code geel vanwege kans op onweer en hevige regenval. Vannacht eerst kans op een bui in het zuidoosten, later ook buien aan de kust. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen wisselend weer met buien en zonnige momenten. De wind wordt aan de kust vrij krachtig. Temperatuur morgen rond de 20 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Tilburg is vrijdagochtend een 68-jarige man overleden nadat hij werd gereanimeerd in een woning aan het Minderbroederspad. De politie kreeg rond 4:30 een melding en bracht de man met spoed naar het ziekenhuis, waar hij later overleed. In dezelfde woning hield de politie een 39-jarige man aan. De politie sluit een misdrijf niet uit en onderzoekt de doodsoorzaak en de mogelijke betrokkenheid van de aangehouden man.
10: Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venraai blijft voorlopig afgesloten, omdat het er na een grote natuurbrand nog niet veilig is. De brand, die begin deze maand woedde, heeft veel bomen beschadigd die kunnen omvallen. Bij het blussen van de brand, die op 3 augustus uitbrak, waren honderden brandweermensen en blushelikopters van Defensie ingezet. Ruim 100 hectare natuur is verwoest. Stichting Het Limburgs Landschap moet eerst beschadigde bomen verwijderen en wandelpaden herstellen, voordat bezoekers het gebied weer in kunnen.
11: De beperkende maatregelen voor schepen bij het sluizencomplex in Terneuzen zijn voor 2 van de 3 sluizen versoepeld. De Oostsluis en de Nieuwe Sluis zijn nu in totaal 4 uur per dag gestremd, in plaats van 14 uur zoals anderhalve week geleden. Door regenval van de afgelopen dagen en de stremmingen lijkt het waterpeil in het kanaal te stabiliseren, meldt North Seaport. De Westsluis blijft volledig gestremd, mede vanwege onderhoud. Het kanaal Gent-Terneuzen is nu alleen toegankelijk voor schepen.

0: met een diepgang van maximaal 12,25. Partijleider Jesse Klaver van Progressief Nederland wil dat zijn partij zich in de Europese Unie aansluit bij de sociaal-democratische politieke familie. Hij onderschrijft daarmee het advies dat een commissie vrijdag uitbracht. Volgens Klaver doet dit recht aan zowel de inhoud als de ambitie om zoveel mogelijk invloed te hebben in Europa. Een adviescommissie van Progressief Nederland heeft de partij aangeraden om zich in de Europese Unie aan te sluiten bij de Sociaal-Democratische fractie. De Partij van de Arbeid zat al bij de Sociaal-Democraten, maar GroenLinks bij de Groenen. De leden kunnen tussen 18 en 25 september via een referendum kiezen tussen volledig lidmaatschap van de Sociaal-Democraten, de Groenen of een losse samenwerking met beide fracties. De commissie vindt dat Pro bij de Sociaal-Democraten de meeste invloed kan uitoefenen. De nieuwe alliantie geldt pas na de Europese verkiezingen in 2029. De gaswinning in Groningen is in 2023 gestopt, maar de aardbevingen gaan door. Dat zegt de Groninger Bodembeweging. Vrijdagochtend vroeg was er bij Uithuizen een beving met een kracht van 2,8 op 3 kilometer diepte. Voor veel bewoners betekent dit opnieuw schade vastleggen en melden. Sinds 1986 zijn meer dan 2000 aardbevingen door de gaswinning geregistreerd, waarvan er 27 krachtiger waren dan deze. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De voorzitter van het internationaal strafhof, Tomoko Akane, zegt niet verrast te zijn door de Amerikaanse sancties tegen haar. Ze waarschuwt dat dit soort maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde. Door de sancties kan Akane niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS noemen het in Den Haag gevestigde hof corrupt en gepolitiseerd. Vooral na het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nederland, Japan en andere landen hebben de sancties veroordeeld. Prins Harry en 6 andere prominenten moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan Associated Newspapers Limited, de uitgever van de Daily Mail. Het Britse gerechtshof wees hun eisen af, omdat niet bewezen is dat journalisten hun privacy hebben geschonden. Harry en de anderen, onder wie Elton John en Elizabeth Hurley, beschuldigden de krant van telefoonhacks en het inzetten van privédetectives. Het totale bedrag dat ze moeten betalen kan later nog hoger uitvallen. Het nieuws komt een dag nadat bekend werd dat Harry en Meghan binnenkort terugverhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. De Zweedse politie heeft bij een school in Fagersta een persoon met een zwaard neergeschoten. Volgens de gemeente ten noordwesten van Stockholm zijn meerdere mensen gewond geraakt. De verdachte zou een man zijn die door de politie in zijn been is geschoten. Er zijn geen aanwijzingen dat er op dit moment gevaar is voor het publiek. Andere scholen in Fagersta zijn uit voorzorg gesloten. In een bos bij Berlijn zijn 2 handvuurwapens gevonden die mogelijk bedoeld waren voor aanslagen. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt zegt dat in Roemenië een verdachte is opgepakt, mogelijk een laaggeplaatste geheim agent van een buitenlandse mogendheid. Duitsland heeft contact opgenomen met Roemenië over een eventuele overlevering. Dobrindt stelt dat dit opnieuw laat zien dat Duitsland onder een hoge graad van dreiging leeft. De vindplaats van de wapens is enige tijd geobserveerd, maar er kwam niemand opdagen. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo groeit exponentieel, zegt een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Ruim 2500 mensen zijn overleden en meer dan 5000 mensen raakten besmet met het virus. Het virus heeft zich inmiddels verspreid over een gebied ter grootte van Frankrijk en dreigt naar buurlanden over te slaan. Zo'n 160 hulpverleners raakten besmet en 43 zorgmedewerkers overleden aan ebola. In de afgelopen 6 maanden werden 260 aanvallen op hulpverleners geregistreerd, waaronder brandstichtingen en aanvallen op ambulances. Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, schrijft de Turkse minister van Justitie op X. Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumut Flotilla, die hulpgoederen naar de Gazastrook wilde brengen. De vloot met zo'n 50 schepen werd in mei onderschept nadat hij was vertrokken na een tussenstop in Turkije. De activisten, onder wie een aantal Nederlanders, werden naar eigen zeggen vernederd, seksueel misbruikt en gemarteld door Israëlische militairen. Turkije vroeg eerder al om de aanhouding van Netanyahu vanwege zijn rol bij de oorlog in Gaza. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Tesla en 10 andere autofabrikanten roepen miljoenen auto's terug in China vanwege nieuwe regelgeving over deurvergrendelingen. China verbiedt vanaf 2027 als eerste land verborgen deurgrepen, waarbij alleen sleutelhangers, smartphones of drukknoppen deuren kunnen openen. Er wordt gevreesd dat het huidige systeem in noodsituaties moeilijk toegankelijk zou kunnen zijn, waardoor inzittenden te laat of niet uit de auto kunnen komen en hulpverleners moeilijk in de auto kunnen komen. Tesla komt met waarschuwingslabels om de knoppen te kunnen vinden en een software-update die de ramen na een aanrijding automatisch laat zakken. Ook in Europa en de Verenigde Staten zijn de deurvergrendelingen in elektrische auto's onderwerp van gesprek, maar daar is het nog niet officieel wettelijk geregeld. De autoriteit persoonsgegevens heeft taxibedrijf Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd voor het geautomatiseerd stopzetten van accounts van chauffeurs zonder dit te communiceren. Dit gebeurde volgens de Nederlandse toezichthouder tussen 2020 en 2022. Zulke ingrijpende beslissingen mogen volgens de Europese privacywet AVG niet volledig geautomatiseerd plaatsvinden. Uber is het fundamenteel oneens met het besluit, vindt de boete disproportioneel en gaat in beroep. Het is de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet, na de boete van 1,2 miljard euro voor Meta in 2023. De beurzen in New York herstelden zich vrijdag enigszins na de forse dalingen van een dag eerder. De rente op langlopende Amerikaanse staatsobligaties steeg deze week, waarbij de rente op de 30-jarige staatsobligatie het hoogste niveau sinds 2007 bereikte, wat zorgde voor onrust onder beleggers. De Amerikaanse overheid kondigde aan meer staatsleningen terug te kopen om de marktrente te drukken. Maar experts twijfelen aan de effectiviteit, omdat de onderliggende staatsschuld niet afneemt. De Dow Jones-index steeg kort na opening met 0,5%. De S&P 500 won 0,4% en de Nasdaq ging 0,3% omhoog. Taxibedrijf Uber daalde bijna 1% nadat de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens een boete van 825 miljoen euro oplegde voor het geautomatiseerd stopzetten van chauffeursaccounts zonder communicatie. De staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen treft zaterdag ook KLM. 2 vluchten tussen Amsterdam en Oslo gaan niet door. Getroffen passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. De staking volgt op stukgelopen cao-onderhandelingen en duurt naar verwachting tot en met maandag, met de meeste hinder in het weekend. De curatoren van het failliete Accel werken aan een doorstart van het fietsbedrijf. Ze onderzoeken mogelijkheden om Accel als geheel voor te zetten, maar kijken ook naar verkoop van afzonderlijke merken, zoals Batavus, Sparta, Babu en Koga. Een deel van de schuldeisers met onderpand steunt het verkoopproces en heeft al een minimumovereenkomst gesloten met een geïnteresseerde partij. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft bekendgemaakt interesse te hebben in Axcel. De curatoren richten zich op het waar mogelijk voortzetten van de activiteiten, zodat dealers zoals vanouds weer bestellingen kunnen plaatsen en er weer geleverd kan worden. Samsung Electronics koopt dit jaar voor maximaal bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen in. Dat is de grootste aandeleninkoop ooit in Zuid-Korea. Het bestuur keurde het plan vrijdag goed om aandeelhouders te belonen voor de sterke groei door de opmars van kunstmatige intelligentie. Samsung wil daarmee ook de beurskoers ondersteunen, die sinds medio juni flink is gedaald. De operationele winst steeg in het tweede kwartaal met meer dan 1800% door de enorme vraag naar geheugenchips voor AI-datacenters. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Deense Voetbalbond spreekt zich uit tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino na zijn mislukte poging om aandelen in het WK te verkopen. De bond spreekt van een fundamentele vertrouwenscrisis in het FIFA-bestuur die niet kan worden opgelost door het intrekken van voorstellen en excuses. De Deense bond steunde Infantino 3 jaar geleden niet en zal dat in maart bij de volgende verkiezing ook niet doen. Samen met de UEFA en internationale collega's wil de bond zorgen voor een geloofwaardig alternatief bij de verkiezingen van 2027. Ook de bonden van Schotland, Engeland, Ierland en Wales spraken zich eerder uit tegen Infantino. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dat zijn ploeg zondag bij SC Cambuur langer dan een uur goed speelt. In de eerste 2 competitieduels creëerde Feyenoord 1 uur lang veel kansen, maar stortte daarna in. Tegen Sparta Rotterdam ging dat nog goed, 0-1. Maar tegen Go Ahead Eagles leverde het 1 punt op, 2-2. Van Bronckhorst wijt de terugval aan tactische fouten en verkeerde keuzes, niet aan een fysiek probleem. De nieuwe Spaanse linksback Gavi Lopez kan zondag debuteren. Wielrenster Kimberly Lecourt heeft de 3e etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De renster uit Mauritius van AG Insurance Soudal kwam in Wales na ruim 104 kilometer alleen over de streep. Ze reed weg aan de voet van het slotklimmetje van 2,5 kilometer. De Duitse Liane Lippert werd 2e op 13 seconden. Femke de Vries was de beste Nederlandse op plek 4. Lecourt nam de leiderstrui over van Lorena Wiebes, die nu 3e staat in het klassement. Trainer Peter Bos gaat Joey Veerman missen bij PSV, maar zegt dat de club vaker bepalende spelers heeft moeten vervangen. De 27-jarige middenvelder is voor 22 miljoen euro overgestapt naar Borussia Dortmund. Bos noemt Veerman een speler waar je van houdt of niets aan vindt, met kwaliteiten die je in de Europese top ziet. Volgens de trainer heeft Veerman mede gezorgd voor 3 kampioenschappen op rij en is hij meer ballen gaan afpakken. PSV speelt zondag thuis tegen FC Groningen. Jordi Klaasie keert terug bij AZ en zit zaterdag in de selectie voor het uitduel met Fortuna Sittard. De aanvoerder is weer fit, maar begint niet in de basis. AZ staat na 2 speelronden nog zonder puntenverlies, net als FC Groningen. Dave Kwakman maakte als vervanger van Klaasie een goede indruk. AZ scoorde 6 keer in de duels met ADO Den Haag en FC Utrecht, waarbij geen enkele speler 2 maal scoorde. Tennisser Jannik Sinner doet niet mee aan de US Open die op 30 augustus begint. De Italiaanse nummer 1 van de wereld heeft een knieblessure. Sinner en zijn team hebben de moeilijke beslissing moeten nemen dat hij dit jaar niet kan deelnemen. Titelverdediger Carlos Alcaraz maakte donderdag juist bekend op de US Open zijn rentree te maken, na 4 maanden afwezigheid door een blessure. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er buien over, vooral in het oosten en zuiden. Daar kunnen ze flink zijn met onweer en veel regen in korte tijd. In het noordwesten blijft het grotendeels droog met zon. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden tot noordwesten. Vanavond zijn er enkele opklaringen, maar ook nog een enkele bui. In Limburg geldt code geel voor zware onweersbuien met veel neerslag in korte tijd. Vannacht eerst nog kans op een bui in het zuidoosten, later ook aan de kust met mogelijk onweer. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen wisselend bewolkt met buien, maar ook af en toe zon. De buien nemen overdag af. Het wordt rond de 20 graden met matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De ChristenUnie ziet ruimte bij het kabinet om de hogere inkomstenbelasting voor extra defensieuitgaven aan te passen. Kamerlid Pieter Grinwis zegt na zijn gesprek met de minister van Financiën dat het kabinet ook snapt dat de zogenoemde vrijheidsbijdrage niet zo'n goed plan is. Deze extra belasting vanaf 2027 zorgt volgens het CPB voor een kleine koopkrachtverslechtering volgend jaar. De ChristenUnie wil niet dat het geld voor defensie bij werkenden vandaan komt en oppert als alternatief om te kijken naar bedrijven met veel winst of mensen met veel vermogen. Minister Eelco Heijnen heeft de alternatieven aangehoord, maar of het kabinet gaat luisteren is volgens Grinwis nog te vroeg om te zeggen. Progressief Nederland moet zich in de Europese Unie aansluiten bij de sociaal-democratische politieke familie, vindt partijleider Jesse Klaver. Hij onderschrijft daarmee het advies dat een commissie vrijdag uitbracht. Sinds duidelijk werd dat GroenLinks en PvdA zouden fuseren tot één partij, hangt de vraag in de lucht bij welke politieke familie de nieuwe fusiepartij zich aansluit. GroenLinks zat bij de Groenen in het Europees Parlement, terwijl PvdA aangesloten was bij de machtige sociaal-democratische familie. De leden van PRO mogen tussen 18 en 25 september hun stem uitbrengen over de keuze.
5: In Tilburg is vrijdagochtend een 68-jarige man overleden nadat hij werd gereanimeerd in een woning aan het Minderbroederspad. De politie kreeg rond 4:30 een melding en bracht de man met spoed naar het ziekenhuis, waar hij later overleed. In dezelfde woning hield de politie een 39-jarige man aan. De politie sluit een misdrijf niet uit en onderzoekt de doodsoorzaak en de mogelijke betrokkenheid van de aangehouden man. Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft voorlopig afgesloten, omdat het er na een grote natuurbrand nog niet veilig is. De brand, die begin deze maand woedde, heeft veel bomen beschadigd die kunnen omvallen. Bij het blussen van de brand, die op 3 augustus uitbrak, waren honderden brandweermensen en blushelikopters van Defensie ingezet. Ruim 100 hectare natuur is verwoest. Stichting Het Limburgs Landschap moet eerst beschadigde bomen verwijderen en wandelpaden herstellen, voordat bezoekers het gebied weer in kunnen.
6: De beperkende maatregelen voor schepen bij het sluizencomplex in Terneuzen zijn voor 2 van de 3 sluizen versoepeld. De Oostsluis en de Nieuwe Sluis zijn nu in totaal 4 uur per dag gestremd, in plaats van 14 uur zoals anderhalve week geleden. Door regenval van de afgelopen dagen en de stremmingen lijkt het waterpeil in het kanaal te stabiliseren, meldt North Seaport. De Westsluis blijft volledig gestremd, mede vanwege onderhoud. Het kanaal Gent-Terneuzen is nu alleen toegankelijk voor schepen met een diepgang van maximaal 12,25.
5: De adviescommissie van Progressief Nederland heeft de partij aangeraden om zich in de Europese Unie aan te sluiten bij de sociaal-democratische fractie. De Partij van de Arbeid zat al bij de sociaal-democraten, maar GroenLinks bij de Groenen. De leden kunnen tussen 18 en 25 september via een referendum kiezen tussen volledig lidmaatschap van de Sociaaldemocraten, de Groenen of een losse samenwerking met beide fracties. De commissie vindt dat PRO bij de Sociaaldemocraten de meeste invloed kan uitoefenen. De nieuwe alliantie geldt pas na de Europese verkiezingen in 2029.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten.
8: Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De voorzitter van het internationaal strafhof, Tomoko Akane, zegt niet verrast te zijn door de Amerikaanse sancties tegen haar. Ze waarschuwt dat dit soort maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde. Door de sancties kan Akane niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS noemen het in Den Haag gevestigde hof corrupt en gepolitiseerd. Vooral na het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nederland, Japan en andere landen hebben de sancties veroordeeld. Prins Harry en 6 andere prominenten moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan Associated Newspapers Limited, de uitgever van de Daily Mail. Het Britse gerechtshof wees hun eisen af, omdat niet bewezen is dat journalisten hun privacy hebben geschonden. Harry en de anderen, onder wie Elton John en Elizabeth Hurley, beschuldigden de krant van telefoonhacks en het inzetten van privédetectives. Het totale bedrag dat ze moeten betalen kan later nog hoger uitvallen. Het nieuws komt een dag nadat bekend werd dat Harry en Meghan binnenkort terugverhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. De Zweedse politie heeft bij een school in Fagersta een persoon met een zwaard neergeschoten. Volgens de gemeente ten noordwesten van Stockholm zijn meerdere mensen gewond geraakt. De verdachte zou een man zijn die door de politie in zijn been is geschoten. Er zijn geen aanwijzingen dat er op dit moment gevaar is voor het publiek. Andere scholen in Fagersta zijn uit voorzorg gesloten. In een bos bij Berlijn zijn 2 handvuurwapens gevonden die mogelijk bedoeld waren voor aanslagen. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt zegt dat in Roemenië een verdachte is opgepakt, mogelijk een laaggeplaatste geheim agent van een buitenlandse mogendheid. Duitsland heeft contact opgenomen met Roemenië over een eventuele overlevering. Dobrindt stelt dat dit opnieuw laat zien dat Duitsland onder een hoge graad van dreiging leeft. De vindplaats van de wapens is enige tijd geobserveerd, maar er kwam niemand opdagen. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo groeit exponentieel, zegt een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Ruim 2500 mensen zijn overleden en meer dan 5000 mensen raakten besmet met het virus. Het virus heeft zich inmiddels verspreid over een gebied ter grootte van Frankrijk en dreigt naar buurlanden over te slaan. Zo'n 160 hulpverleners raakten besmet en 43 zorgmedewerkers overleden aan ebola. In de afgelopen 6 maanden werden 260 aanvallen op hulpverleners geregistreerd, waaronder brandstichtingen en aanvallen op ambulances. Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, schrijft de Turkse minister van Justitie op X. Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumud Flotilla, die hulpgoederen naar de Gazastrook wilden brengen. De vloot met zo'n 50 schepen werd in mei onderschept nadat hij was vertrokken na een tussenstop in Turkije. De activisten, onder wie een aantal Nederlanders, werden naar eigen zeggen vernederd, seksueel misbruikt en gemarteld door Israëlische militairen. Turkije vroeg eerder al om de aanhouding van Netanyahu vanwege zijn rol bij de oorlog in Gaza. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn, concludeert de Consumentenbond. Bij ruim 100 producten met claims als bron van vezels of vezelrijk misleidt die claim of geeft die een te rooskleurig beeld. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eten consumenten nooit 100 gram. Veel producten met een vezelclaim bevatten bovendien veel meer suiker dan vezels.
5: Albert Heijn heeft dit jaar het beleid voor vezelclaims aangescherpt en bekijkt nu hoe producten die niet aan de nieuwe criteria voldoen, aangepast kunnen worden. Airbus is teruggekomen op plannen om personeel vaker op kantoor te laten werken na protesten van vakbonden. De Europese vliegtuigbouwer wilde dat kantoorpersoneel vanaf september 4 dagen per week naar kantoor komt in plaats van 3. Dat leidde deze zomer tot stakingen in Spanje en protesten in Frankrijk en Groot-Brittannië. Leidinggevenden mogen nu vasthouden aan de bestaande afspraken, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen per week thuis kunnen werken. Airbus zegt te streven naar meer fysieke aanwezigheid, maar wil de overgang geleidelijke vorm geven na feedback van medewerkers. Tesla en 10 andere autofabrikanten roepen miljoenen auto's terug in China vanwege nieuwe regelgeving over deurvergrendelingen. China verbiedt vanaf 2027 als eerste land verborgen deurgrepen, waarbij alleen sleutelhangers, smartphones of drukknoppen deuren kunnen openen. Er wordt gevreesd dat het huidige systeem in noodsituaties moeilijk toegankelijk zou kunnen zijn, waardoor inzittenden te laat of niet uit de auto kunnen komen en hulpverleners moeilijk in de auto kunnen komen. Tesla komt met waarschuwingslabels om de knoppen te kunnen vinden en een software-update die de ramen na een aanrijding automatisch laat zakken. Ook in Europa en de Verenigde Staten zijn de deurvergrendelingen in elektrische auto's onderwerp van gesprek, maar daar is het nog niet officieel wettelijk geregeld. De autoriteit persoonsgegevens heeft taxibedrijf Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd voor het geautomatiseerd stopzetten van accounts van chauffeurs zonder dit te communiceren. Dit gebeurde volgens de Nederlandse toezichthouder tussen 2020 en 2022. Zulke ingrijpende beslissingen mogen volgens de Europese privacywet AVG niet volledig geautomatiseerd plaatsvinden. Uber is het fundamenteel oneens met het besluit, vindt de boete disproportioneel en gaat in beroep. Het is de op 1 na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet, na de boete van 1,2 miljard euro voor Meta in 2023. De beurzen in New York herstelden zich vrijdag enigszins na de forse dalingen van een dag eerder. De rente op langlopende Amerikaanse staatsobligaties steeg deze week, waarbij de rente op de 30-jarige staatsobligatie het hoogste niveau sinds 2007 bereikte, wat zorgde voor onrust onder beleggers. De Amerikaanse overheid kondigde aan meer staatsleningen terug te kopen om de marktrente te drukken. Maar experts twijfelen aan de effectiviteit, omdat de onderliggende staatsschuld niet afneemt. De Dow Jones-index steeg kort na opening met 0,5%. De S&P 500 won 0,4% en de Nasdaq ging 0,3% omhoog. Taxibedrijf Uber daalde bijna 1% nadat de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens een boete van 825 miljoen euro oplegde voor het geautomatiseerd stopzetten van chauffeursaccounts zonder communicatie. De staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen treft zaterdag ook KLM. 2 vluchten tussen Amsterdam en Oslo gaan niet door. Getroffen passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. De staking volgt op stukgelopen cao-onderhandelingen en duurt naar verwachting tot en met maandag, met de meeste hinder in het weekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Kimberly Lecourt heeft de 3e etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De renster uit Mauritius van AG Insurance Soudal kwam in Wales na ruim 104 kilometer alleen over de streep. Ze reed weg aan de voet van het slotklimmetje van 2,5 kilometer. De Duitse Liane Lippert werd 2e op 13 seconden. Femke de Vries was de beste Nederlandse op plek 4. Lecourt nam de leiderstrui over van Lorena Wiebes, die nu 3e staat in het klassement. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dat zijn ploeg zondag bij SC Cambuur langer dan een uur goed speelt. In de eerste 2 competitieduels creëerde Feyenoord een uur lang veel kansen, maar stortte daarna in. Tegen Sparta Rotterdam ging dat nog goed, 0-1. Maar tegen Go Ahead Eagles leverde het een punt op, 2-2. Van Bronckhorst wijt de terugval aan tactische fouten en verkeerde keuzes, niet aan een fysiek probleem. De nieuwe Spaanse linksback Gavi López kan zondag debuteren. Trainer Peter Bos gaat Joey Veerman missen bij PSV, maar zegt dat de club vaker bepalende spelers heeft moeten vervangen. De 27-jarige middenvelder is voor 22 miljoen euro overgestapt naar Borussia Dortmund. Bos noemt Veerman een speler waar je van houdt of niets aan vindt, met kwaliteiten die je in de Europese top ziet. Volgens de trainer heeft Veerman mede gezorgd voor 3 kampioenschappen op rij en is hij meer ballen gaan afpakken. PSV speelt zondag thuis tegen FC Groningen. Jordi Klaasie keert terug bij AZ en zit zaterdag in de selectie voor het uitduel met Fortuna Sittard. De aanvoerder is weer fit, maar begint niet in de basis. AZ staat na 2 speelronden nog zonder puntenverlies, net als FC Groningen. Dave Kwakman maakte als vervanger van Klaasie een goede indruk. AZ scoorde 6 keer in de duels met ADO Den Haag en FC Utrecht, waarbij geen enkele speler 2 scoorde. Tennisser Jannik Sinner doet niet mee aan de US Open die op 30 augustus begint. De Italiaanse nummer 1 van de wereld heeft een knieblessure. Sinner en zijn team hebben de moeilijke beslissing moeten nemen dat hij dit jaar niet kan deelnemen. Titelverdediger Carlos Alcaraz maakte donderdag juist bekend op de US Open zijn rentree te maken, na 4 maanden afwezigheid door een blessure. Mickey van de Ven wordt de nieuwe aanvoerder van Tottenham Hotspur. Dat heeft trainer Roberto De Zerbi bekendgemaakt vlak voor de start van het nieuwe seizoen van de Premier League. De 25-jarige verdediger volgt Cristian Romero op, die naar Atletico Madrid is vertrokken. Van de Ven verlengde eerder deze maand zijn contract bij de Spurs tot medio 2031. Tottenham begint zaterdag met een uitwedstrijd tegen Brentford aan het nieuwe seizoen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vooral in het oosten en zuiden buien, soms flink met onweer en veel regen. In het noordwesten blijft het droog en is er zon. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noorden tot noordwesten. Vanavond is er code geel voor Limburg vanwege zware onweersbuien met veel neerslag in korte tijd. Vannacht eerst nog kans op buien in het zuidoosten, later ook aan de kust. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen buiig weer met af en toe zon, maximaal 20 graden. Aan de kust wordt het vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Progressief Nederland moet zich in de Europese Unie aansluiten bij de sociaal-democratische politieke familie, vindt partijleider Jesse Klaver. Hij onderschrijft daarmee het advies van een commissie die vrijdag uitbracht. De commissie bestond uit Mariette Hamer en Nel van Dijk en koos voor de Sociaaldemocraten vanwege hun invloed in Brussel. De leden van PRO mogen tussen 18 en 25 september stemmen over de keuze tussen de Sociaaldemocraten, de Groenen of een lossere samenwerking met beide families. De ChristenUnie ziet ruimte bij het kabinet om de hogere inkomstenbelasting voor extra defensieuitgaven aan te passen. Kamerlid Pieter Grinwis zegt dat het kabinet ook snapt dat de zogenoemde vrijheidsbijdrage niet zo'n goed plan is. De ChristenUnie wil niet dat het geld voor defensie bij werkenden vandaan komt en kijkt liever naar bedrijven met veel winst of mensen met veel vermogen. Minister Ilko Heijnen heeft de alternatieven aangehoord, maar het is nog te vroeg om te zeggen of het kabinet gaat luisteren. Grinwis heeft volgende week een vervolgafspraak met de minister. De rechtbank in Middelburg heeft een 37-jarige man uit Breskens veroordeeld tot 4 cel, waarvan 1 voorwaardelijk, voor verkrachting van zijn vriendin. De straf valt fors lager uit dan de 9 die het Openbaar Ministerie had geëist. De rechtbank vond voor een groot deel van de verdenkingen onvoldoende bewijs. 3 anderen die ervan werden beschuldigd de vrouw te hebben verkracht, zijn vrijgesproken.
11: In Tilburg is vrijdagochtend een 68-jarige man overleden nadat hij werd gereanimeerd in een woning aan het Minderbroederspad. De politie kreeg rond 4:30 een melding en bracht de man met spoed naar het ziekenhuis, waar hij later overleed. In dezelfde woning hield de politie een 39-jarige man aan. De politie sluit een misdrijf niet uit en onderzoekt de doodsoorzaak en de mogelijke betrokkenheid van de aangehouden man.
6: De beperkende maatregelen voor schepen bij het sluizencomplex in Terneuzen zijn voor 2 van de 3 sluizen versoepeld. De Oostsluis en de Nieuwe Sluis zijn nu in totaal 4 uur per dag gestremd, in plaats van 14 uur zoals anderhalve week geleden. Door regenval van de afgelopen dagen en de stremmingen lijkt het waterpeil in het kanaal te stabiliseren, meldt North Seaport. De Westsluis blijft volledig gestremd, mede vanwege onderhoud. Het kanaal Gent-Terneuzen is nu alleen toegankelijk voor schepen met een diepgang van maximaal 12,25.
12: Het natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai blijft voorlopig afgesloten, omdat het er na een grote natuurbrand nog niet veilig is. De brand, die begin deze maand woedde, heeft veel bomen beschadigd die kunnen omvallen. Bij het blussen van de brand, die op 3 augustus uitbrak, waren honderden brandweermensen en blushelikopters van Defensie ingezet. Ruim 100 hectare natuur is verwoest. Stichting Het Limburgs Landschap moet eerst beschadigde bomen verwijderen en wandelpaden herstellen, voordat bezoekers het gebied weer in kunnen.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Zweedse politie heeft een man met een zwaard neergeschoten bij een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Volgens de gemeente zijn meerdere mensen gewond geraakt. De politie meldt dat rond 2 uur 's middags een melding binnenkwam dat dodelijk geweld gaande was. De verdachte is opgepakt en er is geen gevaar meer voor het publiek. De middelbare school met ongeveer 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar is gesloten, net als andere onderwijsinstellingen in de stad.
16: Prins Harry en 6 andere prominenten moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan Associated Newspapers Limited, de uitgever van de Daily Mail. Het Britse gerechtshof wees hun eisen af, omdat niet bewezen is dat journalisten hun privacy hebben geschonden. Harry en de anderen, onder wie Elton John en Elizabeth Hurley, beschuldigden de krant van telefoonhacks en het inzetten van privédetectives. Het totale bedrag dat ze moeten betalen kan later nog hoger uitvallen. Het nieuws komt een dag nadat bekend werd dat Harry en Meghan binnenkort terugverhuizen naar het Verenigd Koninkrijk.
17: De voorzitter van het internationaal strafhof, Tomoko Akane, zegt niet verrast te zijn door de Amerikaanse sancties tegen haar. Ze waarschuwt dat dit soort maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde. Door de sancties kan Akane niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS noemen het in Den Haag gevestigde hof corrupt en gepolitiseerd. Vooral na het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nederland, Japan en andere landen hebben de sancties veroordeeld.
18: In een bos bij Berlijn zijn 2 handvuurwapens gevonden die mogelijk bedoeld waren voor aanslagen. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt zegt dat in Roemenië een verdachte is opgepakt, mogelijk een laaggeplaatste geheim agent van een buitenlandse mogendheid. Duitsland heeft contact opgenomen met Roemenië over een eventuele overlevering. Dobrindt stelt dat dit opnieuw laat zien dat Duitsland onder een hoge graad van dreiging leeft. De vindplaats van de wapens is enige tijd geobserveerd, maar er kwam niemand opdagen.
19: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo groeit exponentieel, zegt een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties.
20: Ruim 2500 mensen zijn overleden en meer dan 5000 mensen raakten besmet met het virus. Het virus heeft zich inmiddels verspreid over een gebied ter grootte van Frankrijk en dreigt naar buurlanden over te slaan. Zo'n 160 hulpverleners raakten besmet en 43 zorgmedewerkers overleden aan ebola. In de afgelopen 6 maanden werden 260 aanvallen op hulpverleners geregistreerd, waaronder brandstichtingen en aanvallen op ambulances.
21: Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, schrijft de Turkse minister van Justitie op X. Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumut Flotilla, die hulpgoederen naar de Gazastrook wilde brengen. De vloot met zo'n 50 schepen werd in mei onderschept nadat hij was vertrokken na een tussenstop in Turkije. De activisten, onder wie een aantal Nederlanders, werden naar eigen zeggen vernederd, seksueel misbruikt en gemarteld door Israëlische militairen. Turkije vroeg eerder al om de aanhouding van Netanyahu vanwege zijn rol bij de oorlog in Gaza.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn, concludeert de Consumentenbond. Bij ruim 100 producten met claims als bron van vezels of vezelrijk misleidt die claim of geeft die een te rooskleurig beeld. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eten consumenten nooit 100 gram. Veel producten met een vezelclaim bevatten bovendien veel meer suiker dan vezels. Albert Heijn heeft dit jaar het beleid voor vezelclaims aangescherpt en bekijkt nu hoe producten die niet aan de nieuwe criteria voldoen aangepast kunnen worden.
26: Airbus is teruggekomen op plannen om personeel vaker op kantoor te laten werken na protesten van vakbonden. De Europese vliegtuigbouwer wilde dat kantoorpersoneel vanaf september 4 dagen per week naar kantoor komt in plaats van 3. Dat leidde deze zomer tot stakingen in Spanje en protesten in Frankrijk en Groot-Brittannië. Leidinggevenden mogen nu vasthouden aan de bestaande afspraken, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen per week thuis kunnen werken. Airbus zegt te streven naar meer fysieke aanwezigheid, maar wil de overgang geleidelijke vorm geven na feedback van medewerkers.
27: Tesla en 10 andere autofabrikanten roepen miljoenen auto's terug in China vanwege nieuwe regelgeving over deurvergrendelingen. China verbiedt vanaf 2027 als eerste land verborgen deurgrepen, waarbij alleen sleutelhangers, smartphones of drukknoppen deuren kunnen openen. Er wordt gevreesd dat het huidige systeem in noodsituaties moeilijk toegankelijk zou kunnen zijn, waardoor inzittenden te laat of niet uit de auto kunnen komen en hulpverleners moeilijk in de auto kunnen komen. Tesla komt met waarschuwingslabels om de knoppen te kunnen vinden en een software-update die de ramen na een aanrijding automatisch laat zakken. Ook in Europa en de Verenigde Staten zijn de deurvergrendelingen in elektrische auto's onderwerp van gesprek, maar daar is het nog niet officieel wettelijk geregeld.
28: De autoriteit persoonsgegevens heeft taxibedrijf Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd voor het geautomatiseerd stopzetten van accounts van chauffeurs zonder dit te communiceren. Dit gebeurde volgens de Nederlandse toezichthouder tussen 2020 en 2022. Zulke ingrijpende beslissingen mogen volgens de Europese privacywet AVG niet volledig geautomatiseerd plaatsvinden. Uber is het fundamenteel oneens met het besluit, vindt de boete disproportioneel en gaat in beroep. Het is de op 1 na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet, na de boete van 1,2 miljard euro voor Meta in 2023.
29: De beurzen in New York herstelden zich vrijdag enigszins na de forse dalingen van een dag eerder. De rente op langlopende Amerikaanse staatsobligaties steeg deze week, waarbij de rente op de 30-jarige staatsobligatie het hoogste niveau sinds 2007 bereikte, wat zorgde voor onrust onder beleggers.
0: De Amerikaanse overheid kondigde aan meer staatsleningen terug te kopen om de marktrente te drukken. Maar experts twijfelen aan de effectiviteit, omdat de onderliggende staatsschuld niet afneemt. De Dow Jones-index steeg kort na opening met 0,5%. De S&P 500 won 0,4% en de Nasdaq ging 0,3% omhoog. Taxibedrijf Uber daalde bijna 1% nadat de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens een boete van 825 miljoen euro oplegde voor het geautomatiseerd stopzetten van chauffeursaccounts zonder communicatie.
1: De staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen treft zaterdag ook KLM. Twee vluchten tussen Amsterdam en Oslo gaan niet door. Getroffen passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. De staking volgt op stukgelopen cao-onderhandelingen en duurt naar verwachting tot en met maandag, met de meeste hinder in het weekend.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Kimberly Lecourt heeft de derde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De renster uit Mauritius van AG Insurance Soudal kwam in Wales na ruim 104 kilometer alleen over de streep. Ze reed weg aan de voet van het slotklimmetje van 2,5 kilometer. De Duitse Liane Lippert werd tweede op 13 seconden. Femke de Vries was de beste Nederlandse op plek 4. Lecourt nam de leiderstrui over van Lorena Wiebes, die nu derde staat in het klassement. Trainer Peter Bos gaat Joey Veerman missen bij PSV, maar zegt dat de club vaker bepalende spelers heeft moeten vervangen. De 27-jarige middenvelder is voor 22 miljoen euro overgestapt naar Borussia Dortmund. Bos noemt Veerman een speler waar je van houdt of niets aan vindt, met kwaliteiten die je in de Europese top ziet. Volgens de trainer heeft Veerman mede gezorgd voor 3 kampioenschappen op rij en is hij meer ballen gaan afpakken. PSV speelt zondag thuis tegen FC Groningen.
4: Jordi Klaasie keert terug bij AZ en zit zaterdag in de selectie voor het uitduel met Fortuna Sittard. De aanvoerder is weer fit, maar begint niet in de basis. AZ staat na 2 speelronden nog zonder puntenverlies, net als FC Groningen. Dave Kwakman maakte als vervanger van Klaasie een goede indruk. AZ scoorde 6 keer in de duels met ADO Den Haag en FC Utrecht, waarbij geen enkele speler 2 maal scoorde. Mickey van de Ven wordt de nieuwe aanvoerder van Tottenham Hotspur. Dat heeft trainer Roberto De Zerbi bekendgemaakt vlak voor de start van het nieuwe seizoen van de Premier League. De 25-jarige verdediger volgt Cristian Romero op, die naar Atletico Madrid is vertrokken. Van de Ven verlengde eerder deze maand zijn contract bij de Spurs tot medio 2031. Tottenham begint zaterdag met een uitwedstrijd tegen Brentford aan het nieuwe seizoen. Argentijnse spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina hebben forse straffen gekregen van de FIFA-tuchtcommissie voor wangedrag tijdens het afgelopen WK voetbal. Na de door Spanje gewonnen finale werkte Paredes Eric Garcia tegen de grond en greep hem bij de keel, waarna hij het aan de stok kreeg met Gavi. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en moet $90.000, 77.000 euro, boete betalen. Molina kreeg 7 duels schorsing en een boete van $90.000, 77.000 euro. Ook Thiago Almada, staflid Roberto Ayala en de Spanjaard Gavi werden bestraft. De Argentijnse bond kreeg boetes van in totaal $321.000 voor onder meer discriminatie, racistische uitingen en wangedrag van het team. Tennisser Jannik Sinner doet niet mee aan de US Open die op 30 augustus begint. De Italiaanse nummer 1 van de wereld heeft een knieblessure en heeft met zijn team de moeilijke beslissing moeten nemen zich terug te trekken. Sinner won vorige maand op Wimbledon zijn 5e Grand Slam titel, maar meldde zich daarna af voor het Cincinnati Open en het Canadian Open. Titelverdediger Carlos Alcaraz maakte juist bekend, na 4 maanden blessureleed, zijn rentree te maken op de US Open. Vorig jaar won Alcaraz in New York de finale in 4 sets van Sinner.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
9: Vanmiddag komen de buien voor, vooral in het oosten en zuiden. Dat kunnen felle buien zijn met onweer en veel regen in korte tijd. In het noordwesten blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen, maar ook nog enkele buien. In het zuidoosten geldt code geel vanwege kans op onweer en veel neerslag. Komende nacht koelt het af naar 12 graden. Aan de kust komen nieuwe buien op, mogelijk met onweer. Morgen wisselvallig met buien en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige wind uit het noordwesten.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land sprak tijdens een inloopbijeenkomst in het dorpshuis enkele tientallen mensen. De beving had volgens het KNMI een kracht van 2,8 en lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer in de buurt van Uithuizen. Het merendeel van de mensen reageerde gelaten, maar er is ook emotie en strijdbaarheid. Inwoners vragen zich af wanneer het ophoudt, want het zou menselijker en minder worden. Maar dat zien ze niet, zegt de burgemeester.
12: De rechtbank in Middelburg heeft een 37-jarige man uit Breskens veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar geëist, maar de rechtbank vindt een deel van de aanklachten niet bewezen. Kevin de N. werd ervan beschuldigd zijn vriendin tussen 2021 en 2023 7 keer te hebben verkracht. De rechtbank schrijft dat hij er ook van werd verdacht dat hij het slachtoffer heeft laten verkrachten door 5 vrienden, waarvan 3 zijn vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs was. De rechtbank twijfelt niet aan de verklaringen van het slachtoffer, maar vindt dat er onvoldoende ander bewijs is dat haar verklaringen ondersteunt.
13: Progressief Nederland moet zich in de Europese Unie aansluiten bij de sociaal-democratische politieke familie, vindt partijleider Jesse Klaver. Hij onderschrijft daarmee het advies van een commissie die vrijdag uitbracht. De commissie bestond uit Mariette Hamer en Nel van Dijk en koos voor de Sociaaldemocraten vanwege hun invloed in Brussel. De leden van PRO mogen tussen 18 en 25 september stemmen over de keuze tussen de Sociaaldemocraten, de Groenen of een lossere samenwerking met beide families.
14: De ChristenUnie ziet ruimte bij het kabinet om de hogere inkomstenbelasting voor extra defensieuitgaven aan te passen. Kamerlid Pieter Grinwis zegt dat het kabinet ook snapt dat de zogenoemde vrijheidsbijdrage niet zo'n goed plan is. De ChristenUnie wil niet dat het geld voor defensie bij werkenden vandaan komt en kijkt liever naar bedrijven met veel winst of mensen met veel vermogen. Minister Ilko Heijne heeft de alternatieven aangehoord, maar het is nog te vroeg om te zeggen of het kabinet gaat luisteren. Grinwis heeft volgende week een vervolgafspraak met de minister.
15: De beperkende maatregelen voor schepen bij het sluizencomplex in Terneuzen zijn voor 2 van de 3 sluizen versoepeld. De Oostsluis en de Nieuwe Sluis zijn nu in totaal 4 uur per dag gestremd, in plaats van 14 uur zoals 1,5 week geleden. Door regenval van de afgelopen dagen en de stremmingen lijkt het waterpeil in het kanaal te stabiliseren, meldt North Seaport. De Westsluis blijft volledig gestremd, mede vanwege onderhoud. Het kanaal Gent-Terneuzen is nu alleen toegankelijk voor schepen met een diepgang van maximaal 12,25.
16: Het natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai blijft voorlopig afgesloten, omdat het er na een grote natuurbrand nog niet veilig is. De brand, die begin deze maand woedde, heeft veel bomen beschadigd die kunnen omvallen. Bij het blussen van de brand, die op 3 augustus uitbrak, waren honderden brandweermensen en blushelikopters van Defensie ingezet. Ruim 100 hectare natuur is verwoest. Stichting Het Limburgs Landschap moet eerst beschadigde bomen verwijderen en wandelpaden herstellen, voordat bezoekers het gebied weer in kunnen.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws. Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. De Zweedse politie heeft een man met een zwaard neergeschoten bij een middelbare school in Fagersta.

0: voorzitter van het internationaal strafhof, Tomoko Akane, zegt niet verrast te zijn door de Amerikaanse sancties tegen haar. Ze waarschuwt dat dit soort maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde. Door de sancties kan Akane niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS noemen het in Den Haag gevestigde hof corrupt en gepolitiseerd. Vooral na het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nederland, Japan en andere landen hebben de sancties veroordeeld. Prins Harry en 6 andere prominenten moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan Associated Newspapers Limited, de uitgever van de Daily Mail. Het Britse gerechtshof wees hun eisen af, omdat niet bewezen is dat journalisten hun privacy hebben geschonden. Harry en de anderen, onder wie Elton John en Elizabeth Hurley, beschuldigden de krant van telefoonhacks en het inzetten van privédetectives. Het totale bedrag dat ze moeten betalen kan later nog hoger uitvallen. Het nieuws komt een dag nadat bekend werd dat Harry en Meghan binnenkort terugverhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. In een bos bij Berlijn zijn 2 handvuurwapens gevonden die mogelijk bedoeld waren voor aanslagen. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt zegt dat in Roemenië een verdachte is opgepakt, mogelijk een laaggeplaatste geheim agent van een buitenlandse mogendheid. Duitsland heeft contact opgenomen met Roemenië over een eventuele overlevering. Dobrindt stelt dat dit opnieuw laat zien dat Duitsland onder een hoge graad van dreiging leeft. De vindplaats van de wapens is enige tijd geobserveerd, maar er kwam niemand opdagen. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo groeit exponentieel, zegt een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Ruim 2500 mensen zijn overleden en meer dan 5000 mensen raakten besmet met het virus. Het virus heeft zich inmiddels verspreid over een gebied ter grootte van Frankrijk en dreigt naar buurlanden over te slaan. Zo'n 160 hulpverleners raakten besmet en 43 zorgmedewerkers overleden aan ebola. In de afgelopen 6 maanden werden 260 aanvallen op hulpverleners geregistreerd, waaronder brandstichtingen en aanvallen op ambulances. Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, schrijft de Turkse minister van Justitie op X. Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumud Flotilla, die hulpgoederen naar de Gazastrook wilden brengen. De vloot met zo'n 50 schepen werd in mei onderschept nadat hij was vertrokken na een tussenstop in Turkije. De activisten, onder wie een aantal Nederlanders, werden naar eigen zeggen vernederd, seksueel misbruikt en gemarteld door Israëlische militairen. Turkije vroeg eerder al om de aanhouding van Netanyahu vanwege zijn rol bij de oorlog in Gaza. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn, concludeert de Consumentenbond. Bij ruim 100 producten met claims als bron van vezels of vezelrijk misleidt die claim of geeft die een te rooskleurig beeld. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eten consumenten nooit 100 gram. Veel producten met een vezelclaim bevatten bovendien veel meer suiker dan vezels. Albert Heijn heeft dit jaar het beleid voor vezelclaims aangescherpt en bekijkt nu hoe producten die niet aan de nieuwe criteria voldoen aangepast kunnen worden. Airbus is teruggekomen op plannen om personeel vaker op kantoor te laten werken na protesten van vakbonden. De Europese vliegtuigbouwer wilde dat kantoorpersoneel vanaf september 4 dagen per week naar kantoor komt in plaats van 3. Dat leidde deze zomer tot stakingen in Spanje en protesten in Frankrijk en Groot-Brittannië. Leidinggevenden mogen nu vasthouden aan de bestaande afspraken, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen per week thuis kunnen werken. Airbus zegt te streven naar meer fysieke aanwezigheid

0: maar wil de overgang geleidelijke vorm geven na feedback van medewerkers. Tesla en 10 andere autofabrikanten roepen miljoenen auto's terug in China vanwege nieuwe regelgeving over deurvergrendelingen. China verbiedt vanaf 2027 als eerste land verborgen deurgrepen, waarbij alleen sleutelhangers, smartphones of drukknoppen deuren kunnen openen. Er wordt gevreesd dat het huidige systeem in noodsituaties moeilijk toegankelijk zou kunnen zijn, waardoor inzittenden te laat of niet uit de auto kunnen komen en hulpverleners moeilijk in de auto kunnen komen. Tesla komt met waarschuwingslabels om de knoppen te kunnen vinden en een software-update die de ramen na een aanrijding automatisch laat zakken. Ook in Europa en de Verenigde Staten zijn de deurvergrendelingen in elektrische auto's onderwerp van gesprek, maar daar is het nog niet officieel wettelijk geregeld. De autoriteit persoonsgegevens heeft taxibedrijf Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd voor het geautomatiseerd stopzetten van accounts van chauffeurs zonder dit te communiceren. Dit gebeurde volgens de Nederlandse toezichthouder tussen 2020 en 2022. Zulke ingrijpende beslissingen mogen volgens de Europese privacywet AVG niet volledig geautomatiseerd plaatsvinden. Uber is het fundamenteel oneens met het besluit, vindt de boete disproportioneel en gaat in beroep. Het is de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet, na de boete van 1,2 miljard euro voor Meta in 2023. De beurzen in New York herstelden zich vrijdag enigszins na de forse dalingen van een dag eerder. De rente op langlopende Amerikaanse staatsobligaties steeg deze week, waarbij de rente op de 30-jarige staatsobligatie het hoogste niveau sinds 2007 bereikte, wat zorgde voor onrust onder beleggers. De Amerikaanse overheid kondigde aan meer staatsleningen terug te kopen om de marktrente te drukken. Maar experts twijfelen aan de effectiviteit, omdat de onderliggende staatsschuld niet afneemt. De Dow Jones-index steeg kort na opening met 0,5%. De S&P 500 won 0,4% en de Nasdaq ging 0,3% omhoog. Taxibedrijf Uber daalde bijna 1%. Nadat de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens een boete van 825 miljoen euro oplegde voor het geautomatiseerd stopzetten van chauffeursaccounts zonder communicatie. De staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen treft zaterdag ook KLM. Twee vluchten tussen Amsterdam en Oslo gaan niet door. Getroffen passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. De staking volgt op stukgelopen cao-onderhandelingen en duurt naar verwachting tot en met maandag, met de meeste hinder in het weekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Kimberly Lecourt heeft de derde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De renster uit Mauritius van AG Insurance Soudal kwam in Wales na ruim 104 kilometer alleen over de streep. Ze reed weg aan de voet van het slotklimmetje van 2,5 kilometer. De Duitse Liane Lippert werd tweede op 13 seconden. Femke de Vries was de beste Nederlandse op plek 4. Lecourt nam de leiderstrui over van Lorena Wiebes, die nu derde staat in het klassement. Trainer Peter Bos gaat Joey Veerman missen bij PSV, maar zegt dat de club vaker bepalende spelers heeft moeten vervangen. De 27-jarige middenvelder is voor 22 miljoen euro overgestapt naar Borussia Dortmund. Bos noemt Veerman een speler waar je van houdt of niets aan vindt, met kwaliteiten die je in de Europese top ziet. Volgens de trainer heeft Veerman mede gezorgd voor 3 kampioenschappen op rij en is hij meer ballen gaan afpakken. PSV speelt zondag thuis tegen FC Groningen. Jordi Klaasie keert terug bij AZ en zit zaterdag in de selectie voor het uitduel met Fortuna Sittard. De aanvoerder is weer fit, maar begint niet in de basis. AZ staat na 2 speelronden nog zonder puntenverlies, net als FC Groningen. Dave Kwakman maakte als vervanger van Klaasie een goede indruk. AZ scoorde 6 keer in de duels met ADO Den Haag en FC Utrecht, waarbij geen enkele speler 2 maal scoorde. Mickey van de Ven wordt de nieuwe aanvoerder van Tottenham Hotspur. Dat heeft trainer Roberto De Zerbi bekendgemaakt vlak voor de start van het nieuwe seizoen van de Premier League. De 25-jarige verdediger volgt Cristian Romero op, die naar Atletico Madrid is vertrokken. Van de Ven verlengde eerder deze maand zijn contract bij de Spurs tot medio 2031. Tottenham begint zaterdag met een uitwedstrijd tegen Brentford aan het nieuwe seizoen. Tennisser Jannik Sinner doet niet mee aan de US Open die op 30 augustus begint. De Italiaanse nummer 1 van de wereld heeft een knieblessure en heeft met zijn team de moeilijke beslissing moeten nemen zich terug te trekken. Sinner won vorige maand op Wimbledon zijn vijfde Grand Slam titel, maar meldde zich daarna af voor het Cincinnati Open en het Canadian Open. Titelverdediger Carlos Alcaraz maakte juist bekend, na 4 maanden blessureleed, zijn rentree te maken op de US Open. Vorig jaar won Alcaraz in New York de finale in 4 sets van Sinner. Argentijnse spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina hebben forse straffen gekregen van de FIFA-tuchtcommissie voor wangedrag tijdens het afgelopen WK voetbal. Na de door Spanje gewonnen finale werkte Paredes Eric Garcia tegen de grond en greep hem bij de keel, waarna hij het aan de stok kreeg met Gavi. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en moet $90.000, 77.000 euro, boete betalen. Molina kreeg 7 duelschorsing en een boete van $90.000, 77.000 euro. Ook Thiago Almada, staflid Roberto Ayala en de Spanjaard Gavi werden bestraft. De Argentijnse bond kreeg boetes van in totaal $321.000 voor onder meer discriminatie, racistische uitingen en wangedrag van het team. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vallen de buien, vooral in het oosten en zuiden. Plaatselijk met onweer en veel regen in korte tijd. In het noordwesten blijft het grotendeels droog met zon. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanavond kunnen er vooral in het zuidoosten nog felle buien vallen. Daar geldt code geel vanwege kans op onweer en veel neerslag. Komende nacht eerst nog een bui in het zuidoosten mogelijk, later nieuwe buien aan de kust. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen wisselend bewolkt met buien, tussendoor ook zon. De buien nemen in de loop van de dag af. Het wordt rond de 20 graden met matige wind uit het noordwesten. Aan de kust vrij krachtig.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Tot 16 uur kwamen er 130 schademeldingen binnen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, waarvan 5 mogelijk acuut onveilig waren. Hoewel de gaskraan inmiddels is dichtgedraaid, komen er nog steeds bevingen voor. De rechtbank in Middelburg heeft een 37-jarige man uit Breskens veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar geëist, maar de rechtbank vindt een deel van de aanklachten niet bewezen. Kevin de N. werd ervan beschuldigd zijn vriendin tussen 2021 en 2023 7 keer te hebben verkracht. De rechtbank schrijft dat hij er ook van werd verdacht dat hij het slachtoffer heeft laten verkrachten door 5 vrienden, waarvan 3 zijn vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs was. De rechtbank twijfelt niet aan de verklaringen van het slachtoffer, maar vindt dat er onvoldoende ander bewijs is dat haar verklaringen ondersteunt. Progressief Nederland moet zich in de Europese Unie aansluiten bij de sociaal-democratische politieke familie, vindt partijleider Jesse Klaver. Hij onderschrijft daarmee het advies van een commissie die vrijdag uitbracht. De commissie bestond uit Mariette Hamer en Nel van Dijk en koos voor de Sociaaldemocraten vanwege hun invloed in Brussel. De leden van PRO mogen tussen 18 en 25 september stemmen over de keuze tussen de Sociaaldemocraten, de Groenen of een lossere samenwerking met beide families.
6: De ChristenUnie ziet ruimte bij het kabinet om de hogere inkomstenbelasting voor extra defensieuitgaven aan te passen. Kamerlid Pieter Grinwis zegt dat het kabinet ook snapt dat de zogenoemde vrijheidsbijdrage niet zo'n goed plan is. De ChristenUnie wil niet dat het geld voor defensie bij werkenden vandaan komt en kijkt liever naar bedrijven met veel winst of mensen met veel vermogen. Minister Ilko Heijnen heeft de alternatieven aangehoord, maar het is nog te vroeg om te zeggen of het kabinet gaat luisteren. Grinwis heeft volgende week een vervolgafspraak met de minister. Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venraai blijft voorlopig afgesloten, omdat het er na een grote natuurbrand nog niet veilig is. De brand, die begin deze maand woedde, heeft veel bomen beschadigd die kunnen omvallen. Bij het blussen van de brand, die op 3 augustus uitbrak, waren honderden brandweermensen en blushelikopters van Defensie ingezet. Ruim 100 hectare natuur is verwoest. Stichting Het Limburgs Landschap moet eerst beschadigde bomen verwijderen en wandelpaden herstellen, voordat bezoekers het gebied weer in kunnen.
7: De beperkende maatregelen voor schepen bij het sluizencomplex in Terneuzen zijn voor 2 van de 3 sluizen versoepeld. De Oostsluis en de Nieuwe Sluis zijn nu in totaal 4 uur per dag gestremd, in plaats van 14 uur zoals anderhalve week geleden. Door regenval van de afgelopen dagen en de stremmingen lijkt het waterpeil in het kanaal te stabiliseren, meldt North Seaport. De Westsluis blijft volledig gestremd, mede vanwege onderhoud. Het kanaal Gent-Terneuzen is nu alleen toegankelijk voor schepen met een diepgang van maximaal 12,25.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt meldt dat in Roemenië een verdachte is opgepakt na de vondst van vuurwapens en munitie in een bos bij Berlijn. Het zou mogelijk gaan om een laaggeplaatste geheimagent van een buitenlandse mogendheid. De 2 handvuurwapens zouden bedoeld kunnen zijn voor het plegen van aanslagen. Dobrindt zegt dat dit opnieuw aantoont dat Duitsland onder een hoge graad van dreiging leeft. De wapens en munitie werden vorig jaar al ontdekt. De plek is daarna enige tijd geobserveerd, maar er kwam niemand opdagen.
11: Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, schrijft de Turkse minister van Justitie Akin Gürlek op X. Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumud Flotilla, die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, maar werden gehinderd door Israël. Netanyahu reageerde fel en noemde de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De activisten werden in mei onderschept en zeggen daarna te zijn vernederd, seksueel misbruikt en gemarteld door Israëlische militairen. Turkije en Israël zijn al jaren felle tegenstanders en de spanningen tussen beide landen lopen regelmatig op.
12: De Zweedse politie heeft een man met een zwaard neergeschoten bij een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Volgens de gemeente zijn meerdere mensen gewond geraakt. De politie meldt dat rond 2 uur 's middags een melding binnenkwam dat dodelijk geweld gaande was. De verdachte is opgepakt en er is geen gevaar meer voor het publiek. De middelbare school met ongeveer 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar is gesloten, net als andere onderwijsinstellingen in de stad.
13: De voorzitter van het internationaal strafhof, Tomoko Akane, zegt niet verrast te zijn door de Amerikaanse sancties tegen haar. Ze waarschuwt dat dit soort maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde.
14: Door de sancties kan Akane niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS noemen het in Den Haag gevestigde hof corrupt en gepolitiseerd. Vooral na het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nederland, Japan en andere landen hebben de sancties veroordeeld.
15: Prins Harry en 6 andere prominenten moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan Associated Newspapers Limited, de uitgever van de Daily Mail. Het Britse gerechtshof wees hun eisen af, omdat niet bewezen is dat journalisten hun privacy hebben geschonden. Harry en de anderen, onder wie Elton John en Elizabeth Hurley, beschuldigden de krant van telefoonhacks en het inzetten van privédetectives. Het totale bedrag dat ze moeten betalen kan later nog hoger uitvallen. Het nieuws komt een dag nadat bekend werd dat Harry en Meghan binnenkort terugverhuizen naar het Verenigd Koninkrijk.
16: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo groeit exponentieel, zegt een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Ruim 2500 mensen zijn overleden en meer dan 5000 mensen raakten besmet met het virus. Het virus heeft zich inmiddels verspreid over een gebied ter grootte van Frankrijk en dreigt naar buurlanden over te slaan. Zo'n 160 hulpverleners raakten besmet en 43 zorgmedewerkers overleden aan ebola. In de afgelopen 6 maanden werden 260 aanvallen op hulpverleners geregistreerd, waaronder brandstichtingen en aanvallen op ambulances.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. President Trump verlaagt de importheffingen op bepaalde soorten runder gehakt om de prijzen voor Amerikaanse consumenten omlaag te brengen. De Verenigde Staten laten de komende 90 dagen tot wel 300.000 ton aan rundvleesproducten toe zonder heffing. Trump zegt dat dit vlees 25% onder de huidige marktprijzen wordt verkocht. De rundvleesprijzen in de VS zijn flink gestegen door een tekort aan vee. Hogere productiekosten en droge weilanden maken het voor veehouders moeilijker om de dieren te fokken.
20: Airbus is teruggekomen op plannen om personeel vaker op kantoor te laten werken na protesten van vakbonden. De Europese vliegtuigbouwer wilde dat kantoorpersoneel vanaf september 4 dagen per week naar kantoor komt in plaats van 3. Dat leidde deze zomer tot stakingen in Spanje en protesten in Frankrijk en Groot-Brittannië. Leidinggevenden mogen nu vasthouden aan de bestaande afspraken, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen per week thuis kunnen werken. Airbus zegt te streven naar meer fysieke aanwezigheid, maar wil de overgang geleidelijke vorm geven na feedback van medewerkers.
21: Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn, concludeert de Consumentenbond. Bij ruim 100 producten met claims als bron van vezels of vezelrijk misleidt die claim of geeft die een te rooskleurig beeld. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eten consumenten nooit 100 gram. Veel producten met een vezelclaim bevatten bovendien veel meer suiker dan vezels. Albert Heijn heeft dit jaar het beleid voor vezelclaims aangescherpt en bekijkt nu hoe producten die niet aan de nieuwe criteria voldoen aangepast kunnen worden.
22: Tesla en 10 andere autofabrikanten roepen miljoenen auto's terug in China vanwege nieuwe regelgeving over deurvergrendelingen. China verbiedt vanaf 2027 als eerste land verborgen deurgrepen, waarbij alleen sleutelhangers, smartphones of drukknoppen deuren kunnen openen. Er wordt gevreesd dat het huidige systeem in noodsituaties moeilijk toegankelijk zou kunnen zijn, waardoor inzittenden te laat of niet uit de auto kunnen komen en hulpverleners moeilijk in de auto kunnen komen. Tesla komt met waarschuwingslabels om de knoppen te kunnen vinden en een software-update die de ramen na een aanrijding automatisch laat zakken. Ook in Europa en de Verenigde Staten zijn de deurvergrendelingen in elektrische auto's onderwerp van gesprek, maar daar is het nog niet officieel wettelijk geregeld.
1: De autoriteit persoonsgegevens heeft taxibedrijf Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd voor het geautomatiseerd stopzetten van accounts van chauffeurs zonder dit te communiceren. Dit gebeurde volgens de Nederlandse toezichthouder tussen 2020 en 2022. Zulke ingrijpende beslissingen mogen volgens de Europese privacywet AVG niet volledig geautomatiseerd plaatsvinden. Uber is het fundamenteel oneens met het besluit, vindt de boete disproportioneel en gaat in beroep. Het is de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet, na de boete van 1,2 miljard euro voor Meta in 2023.
2: De beurzen in New York herstelden zich vrijdag enigszins na de forse dalingen van een dag eerder. De rente op langlopende Amerikaanse staatsobligaties steeg deze week, waarbij de rente op de 30-jarige staatsobligatie het hoogste niveau sinds 2007 bereikte, wat zorgde voor onrust onder beleggers. De Amerikaanse overheid kondigde aan meer staatsleningen terug te kopen om de marktrente te drukken. Maar experts twijfelen aan de effectiviteit, omdat de onderliggende staatsschuld niet afneemt. De Dow Jones-index steeg kort na opening met 0,5%. De S&P 500 won 0,4% en de Nasdaq ging 0,3% omhoog. Taxibedrijf Uber daalde bijna 1% nadat de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens een boete van 825 miljoen euro oplegde voor het geautomatiseerd stopzetten van chauffeursaccounts zonder communicatie.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Mickey van de Ven wordt de nieuwe aanvoerder van Tottenham Hotspur. Dat heeft trainer Roberto De Zerbi bekendgemaakt vlak voor de start van het nieuwe seizoen van de Premier League. De 25-jarige verdediger volgt Cristian Romero op, die naar Atletico Madrid is vertrokken. Van de Ven verlengde eerder deze maand zijn contract bij de Spurs tot medio 2031. Tottenham begint zaterdag met een uitwedstrijd tegen Brentford aan het nieuwe seizoen. Argentijnse spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina hebben forse straffen gekregen van de FIFA-tuchtcommissie voor wangedrag tijdens het afgelopen WK voetbal. Na de door Spanje gewonnen finale werkte Paredes Eric Garcia tegen de grond en greep hem bij de keel, waarna hij het aan de stok kreeg met Gavi. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en moet $90.000, 77.000 euro, boete betalen. Molina kreeg 7 duelschorsing en een boete van $90.000, 77.000 euro. Ook Thiago Almada, staflid Roberto Ayala en de Spanjaard Gavi werden bestraft. De Argentijnse bond kreeg boetes van in totaal $321.000 voor onder meer discriminatie, racistische uitingen en wangedrag van het team. Tennisser Jannik Sinner doet niet mee aan de US Open die op 30 augustus begint. De Italiaanse nummer 1 van de wereld heeft een knieblessure en heeft met zijn team de moeilijke beslissing moeten nemen zich terug te trekken. Sinner won vorige maand op Wimbledon zijn 5e Grand Slam titel, maar meldde zich daarna af voor het Cincinnati Open en het Canadian Open. Titelverdediger Carlos Alcaraz maakte juist bekend, na 4 maanden blessureleed, zijn rentree te maken op de US Open. Vorig jaar won Alcaraz in New York de finale in 4 sets van Sinner. Max Verstappen start zaterdag in de sprintrace van de Dutch Grand Prix vanaf de 6e positie. De viervoudig wereldkampioen reed in de kwalificatie 0,5 seconde langzamer dan George Russell, die pole position pakte voor Mercedes. Russell was 41.000ste sneller dan Lando Norris van McLaren. Charles Leclerc zette zijn Ferrari op de 3e tijd. Het publiek op de volle tribunes in Zandvoort reageerde desondanks enthousiast. Jenno Berkmoes heeft de 3e etappe van de Rinivi Tour gewonnen. De Belgische wielrenner loste in de slotfase zijn landgenoot Alex Seegaard op de Veste in Geraardsbergen en kwam solo over de finish. Jasper Philipsen eindigde als 2e op 3 seconden, vlak voor Olaf Kooi. Philipsen verloor door bonificatieseconden de leiderstrui aan Berkmoes. De rittenkoers duurt tot en met zondag. SC Cambuur heeft de Belgische middenvelder Mathieu Maartens vastgelegd. De 31-jarige voetballer tekent een contract voor een jaar met een optie voor nog een seizoen. Maartens speelde tot afgelopen seizoen voor OH Leuven, waarvoor hij 254 wedstrijden speelde. Technisch manager Lars Lamboy noemt Maartens een leider binnen en buiten de lijnen. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vooral in het oosten en zuiden buien, soms flink met onweer en veel regen. In het noordwesten blijft het grotendeels droog met zon. Het wordt rond de 21 graden. De wind waait zwak tot matig uit noordwestelijke richting. Vanavond is code geel van kracht in Limburg vanwege kans op zware onweersbuien. Vannacht kunnen er bij de kust nieuwe buien ontstaan. Morgen wisselen buien en zon elkaar af met ongeveer 20 graden. De wind wordt aan de kust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Tot 16 uur kwamen er 130 schademeldingen binnen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, waarvan 5 mogelijk acuut onveilig waren. Hoewel de gaskraan inmiddels is dichtgedraaid, komen er nog steeds bevingen voor.
25: De rechtbank in Middelburg heeft een 37-jarige man uit Breskens veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar geëist, maar de rechtbank vindt een deel van de aanklachten niet bewezen. Kevin de N. werd ervan beschuldigd zijn vriendin tussen 2021 en 2023 7 keer te hebben verkracht. De rechtbank schrijft dat hij er ook van werd verdacht dat hij het slachtoffer heeft laten verkrachten door 5 vrienden, waarvan 3 zijn vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs was. De rechtbank twijfelt niet aan de verklaringen van het slachtoffer, maar vindt dat er onvoldoende ander bewijs is dat haar verklaringen ondersteunt.
26: Progressief Nederland moet zich in de Europese Unie aansluiten bij de sociaal-democratische politieke familie, vindt partijleider Jesse Klaver. Hij onderschrijft daarmee het advies van een commissie die vrijdag uitbracht. De commissie bestond uit Mariette Hamer en Nel van Dijk en koos voor de sociaal-democraten vanwege hun invloed in Brussel. De leden van PRO mogen tussen 18 en 25 september stemmen over de keuze tussen de Sociaaldemocraten, de Groenen of een lossere samenwerking met beide families.
27: De ChristenUnie ziet ruimte bij het kabinet om de hogere inkomstenbelasting voor extra defensieuitgaven aan te passen. Kamerlid Pieter Grinwis zegt dat het kabinet ook snapt dat de zogenoemde vrijheidsbijdrage niet zo'n goed plan is. De ChristenUnie wil niet dat het geld voor defensie bij werkenden vandaan komt en kijkt liever naar bedrijven met veel winst of mensen met veel vermogen. Minister Ilko Heijnen heeft de alternatieven aangehoord, maar het is nog te vroeg om te zeggen of het kabinet gaat luisteren. Grinwis heeft volgende week een vervolgafspraak met de minister.
28: Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venraai blijft voorlopig afgesloten, omdat het er na een grote natuurbrand nog niet veilig is. De brand, die begin deze maand woedde, heeft veel bomen beschadigd die kunnen omvallen. Bij het blussen van de brand, die op 3 augustus uitbrak, waren honderden brandweermensen en blushelikopters van Defensie ingezet. Ruim 100 hectare natuur is verwoest. Stichting Het Limburgs Landschap moet eerst beschadigde bomen verwijderen en wandelpaden herstellen, voordat bezoekers het gebied weer in kunnen.
29: De beperkende maatregelen voor schepen bij het sluizencomplex in Terneuzen zijn voor 2 van de 3 sluizen versoepeld.
7: De Oostsluis en de Nieuwe Sluis zijn nu in totaal 4 uur per dag gestremd, in plaats van 14 uur zoals anderhalve week geleden. Door regenval van de afgelopen dagen en de stremmingen lijkt het waterpeil in het kanaal te stabiliseren, meldt North Seaport. De Westsluis blijft volledig gestremd, mede vanwege onderhoud. Het kanaal Gent-Terneuzen is nu alleen toegankelijk voor schepen met een diepgang van maximaal 12,25.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen. Bij de aanval zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen en 52 gewonden gevallen, onder wie 6 kinderen. President Zelensky zegt dat de drones in 2 golven kwamen. Een half uur na de eerste inslag volgde een tweede aanval, gericht op hulpdiensten. Hij noemt het terroristische daden en roept de wereld op meer druk op Rusland uit te oefenen. Donderdag vielen bij Russische aanvallen op Kiev 17 doden en tientallen gewonden.
11: De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt meldt dat in Roemenië een verdachte is opgepakt na de vondst van vuurwapens en munitie in een bos bij Berlijn. Het zou mogelijk gaan om een laaggeplaatste geheimagent van een buitenlandse mogendheid. De 2 handvuurwapens zouden bedoeld kunnen zijn voor het plegen van aanslagen. Dobrindt zegt dat dit opnieuw aantoont dat Duitsland onder een hoge graad van dreiging leeft. De wapens en munitie werden vorig jaar al ontdekt. De plek is daarna enige tijd geobserveerd, maar er kwam niemand opdagen.
12: Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, schrijft de Turkse minister van Justitie Akin Gürlek op X. Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumud Flotilla, die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, maar werden gehinderd door Israël. Netanyahu reageerde fel en noemde de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De activisten werden in mei onderschept en zeggen daarna te zijn vernederd, seksueel misbruikt en gemarteld door Israëlische militairen. Turkije en Israël zijn al jaren felle tegenstanders en de spanningen tussen beide landen lopen regelmatig op.
13: De Zweedse politie heeft een man met een zwaard neergeschoten bij een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Volgens de gemeente zijn meerdere mensen gewond geraakt. De politie meldt dat rond 2 uur 's middags een melding binnenkwam dat dodelijk geweld gaande was. De verdachte is opgepakt en er is geen gevaar meer voor het publiek. De middelbare school met ongeveer 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar is gesloten, net als andere onderwijsinstellingen in de stad.
14: Prins Harry en 6 andere prominenten moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan Associated Newspapers Limited, de uitgever van de Daily Mail. Het Britse gerechtshof wees hun eisen af, omdat niet bewezen is dat journalisten hun privacy hebben geschonden. Harry en de anderen, onder wie Elton John en Elizabeth Hurley, beschuldigden de krant van telefoonhacks en het inzetten van privédetectives. Het totale bedrag dat ze moeten betalen kan later nog hoger uitvallen. Het nieuws komt een dag nadat bekend werd dat Harry en Meghan binnenkort terugverhuizen naar het Verenigd Koninkrijk.
15: De voorzitter van het Internationaal Strafhof, Tomoko Akane, zegt niet verrast te zijn door de Amerikaanse sancties tegen haar. Ze waarschuwt dat dit soort maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde. Door de sancties kan Akane niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS noemen het in Den Haag gevestigde hof corrupt en gepolitiseerd. Vooral na het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nederland, Japan en andere landen hebben de sancties veroordeeld.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. President Trump verlaagt de importheffingen op bepaalde soorten rundergehakt om de prijzen voor Amerikaanse consumenten omlaag te brengen. De Verenigde Staten laten de komende 90 dagen tot wel 300.000 ton aan rundvleesproducten toe zonder heffing. Trump zegt dat dit vlees 25% onder de huidige marktprijzen wordt verkocht. De rundvleesprijzen in de VS zijn flink gestegen door een tekort aan vee. Hogere productiekosten en droge weilanden maken het voor veehouders moeilijker om de dieren te fokken.
3: Airbus is teruggekomen op plannen om personeel vaker op kantoor te laten werken na protesten van vakbonden. De Europese vliegtuigbouwer wilde dat kantoorpersoneel vanaf september 4 dagen per week naar kantoor komt in plaats van 3. Dat leidde deze zomer tot stakingen in Spanje en protesten in Frankrijk en Groot-Brittannië. Leidinggevenden mogen nu vasthouden aan de bestaande afspraken, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen per week thuis kunnen werken. Airbus zegt te streven naar meer fysieke aanwezigheid, maar wil de overgang geleidelijke vorm geven na feedback van medewerkers.
16: Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn, concludeert de Consumentenbond. Bij ruim 100 producten met claims als bron van vezels of vezelrijk misleidt die claim of geeft die een te rooskleurig beeld. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eten consumenten nooit 100 gram. Veel producten met een vezelclaim bevatten bovendien veel meer suiker dan vezels. Albert Heijn heeft dit jaar het beleid voor vezelclaims aangescherpt en bekijkt nu hoe producten die niet aan de nieuwe criteria voldoen aangepast kunnen worden.
17: Tesla en 10 andere autofabrikanten roepen miljoenen auto's terug in China vanwege nieuwe regelgeving over deurvergrendelingen. China verbiedt vanaf 2027 als eerste land verborgen deurgrepen, waarbij alleen sleutelhangers, smartphones of drukknoppen deuren kunnen openen. Er wordt gevreesd dat het huidige systeem in noodsituaties moeilijk toegankelijk zou kunnen zijn, waardoor inzittenden te laat of niet uit de auto kunnen komen en hulpverleners moeilijk in de auto kunnen komen. Tesla komt met waarschuwingslabels om de knoppen te kunnen vinden en een software-update die de ramen na een aanrijding automatisch laat zakken. Ook in Europa en de Verenigde Staten zijn de deurvergrendelingen in elektrische auto's onderwerp van gesprek, maar daar is het nog niet officieel wettelijk geregeld.
18: De autoriteit persoonsgegevens heeft taxibedrijf Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd voor het geautomatiseerd stopzetten van accounts van chauffeurs zonder dit te communiceren. Dit gebeurde volgens de Nederlandse toezichthouder tussen 2020 en 2022. Zulke ingrijpende beslissingen mogen volgens de Europese privacywet AVG niet volledig geautomatiseerd plaatsvinden. Uber is het fundamenteel oneens met het besluit, vindt de boete disproportioneel en gaat in beroep. Het is de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet, na de boete van 1,2 miljard euro voor Meta in 2023.
19: De beurzen in New York herstelden zich vrijdag enigszins na de forse dalingen van een dag eerder. De rente op langlopende Amerikaanse staatsobligaties steeg deze week, waarbij de rente op de 30-jarige staatsobligatie het hoogste niveau sinds 2007 bereikte, wat zorgde voor onrust onder beleggers. De Amerikaanse overheid kondigde aan meer staatsleningen terug te kopen om de marktrente te drukken. Maar experts twijfelen aan de effectiviteit, omdat de onderliggende staatsschuld niet afneemt. De Dow Jones-index steeg kort na opening met 0,5%. De S&P 500 won 0,4% en de Nasdaq ging 0,3% omhoog. Taxibedrijf Uber daalde bijna 1% nadat de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens een boete van 825 miljoen euro oplegde voor het geautomatiseerd stopzetten van chauffeursaccounts zonder communicatie.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Mickey van de Ven wordt de nieuwe aanvoerder van Tottenham Hotspur. Dat heeft trainer Roberto De Zerbi bekendgemaakt vlak voor de start van het nieuwe seizoen van de Premier League. De 25-jarige verdediger volgt Cristian Romero op, die naar Atletico Madrid is vertrokken. Van de Ven verlengde eerder deze maand zijn contract bij de Spurs tot medio 2031. Tottenham begint zaterdag met een uitwedstrijd tegen Brentford aan het nieuwe seizoen. Argentijnse spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina hebben forse straffen gekregen van de FIFA-tuchtcommissie voor wangedrag tijdens het afgelopen WK voetbal. Na de door Spanje gewonnen finale werkte Paredes Eric Garcia tegen de grond en greep hem bij de keel, waarna hij het aan de stok kreeg met Gavi. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en moet $90.000, 77.000 euro, boete betalen. Molina kreeg 7 duels schorsing en een boete van $90.000, 77.000 euro. Ook Thiago Almada, staflid Roberto Ayala en de Spanjaard Gavi werden bestraft. De Argentijnse bond kreeg boetes van in totaal $321.000 voor onder meer discriminatie, racistische uitingen en wangedrag van het team. Tennisser Jannik Sinner doet niet mee aan de US Open die op 30 augustus begint. De Italiaanse nummer 1 van de wereld heeft een knieblessure en heeft met zijn team de moeilijke beslissing moeten nemen zich terug te trekken. Sinner won vorige maand op Wimbledon zijn 5e Grand Slam titel, maar meldde zich daarna af voor het Cincinnati Open en het Canadian Open. Titelverdediger Carlos Alcaraz maakte juist bekend, na 4 maanden blessureleed, zijn rentree te maken op de US Open. Vorig jaar won Alcaraz in New York de finale in 4 sets van Sinner. Jenno Berkmoes heeft de 3e etappe van de Rinivi Tour gewonnen. De Belgische wielrenner loste in de slotfase zijn landgenoot Alex Zegaard op de Veste in Gerardsbergen en kwam solo over de finish. Jasper Philipsen eindigde als 2e op 3 seconden, vlak voor Olaf Kooi. Philipsen verloor door bonificatieseconden de leiderstrui aan Berkmoes. De rittenkoers duurt tot en met zondag. SC Cambuur heeft de Belgische middenvelder Mathieu Maartens vastgelegd. De 31-jarige voetballer tekent een contract voor een jaar met een optie voor nog een seizoen. Maartens speelde tot afgelopen seizoen voor OH Leuven, waarvoor hij 254 wedstrijden speelde. Technisch manager Lars Lamboy noemt Maartens een leider binnen en buiten de lijnen. Max Verstappen start zaterdag in de sprintrace van de Dutch Grand Prix vanaf de 6e positie. De viervoudig wereldkampioen was in de kwalificatie een halve seconde langzamer dan George Russell, die pole position pakte voor Mercedes. Lando Norris van McLaren werd 2e, Charles Leclerc van Ferrari 3e. De sprintrace begint om 12 uur en is goed voor maximaal 8 punten voor de winnaar. Het is voorlopig de laatste keer dat de Formule 1 te gast is in Zandvoort. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag komen er buien voor, vooral in het oosten en zuiden. Plaatselijk met onweer en veel regen in korte tijd. In het noordwesten blijft het vrijwel droog met zon. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten. Vanavond enkele opklaringen, maar ook een enkele bui. In het zuidoosten kan het nog stevig onweren. Daarvoor geldt code geel. In de nacht verder buien, vooral aan de kust. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, maar ook af en toe zon. In de loop van de middag worden de buien minder. De wind wordt vrij krachtig aan de kust. Het blijft fris met maxima rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws.
23: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Tot 16 uur kwamen er 130 schademeldingen binnen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, waarvan 5 mogelijk acuut onveilig waren. Hoewel de gaskraan inmiddels is dichtgedraaid, komen er nog steeds bevingen voor.
7: De rechtbank in Middelburg heeft een 37-jarige man uit Breskens veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar geëist, maar de rechtbank vindt een deel van de aanklachten niet bewezen. Kevin de N. werd ervan beschuldigd zijn vriendin tussen 2021 en 2023 7 keer te hebben verkracht. De rechtbank schrijft dat hij er ook van werd verdacht dat hij het slachtoffer heeft laten verkrachten door 5 vrienden, waarvan 3 zijn vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs was. De rechtbank twijfelt niet aan de verklaringen van het slachtoffer, maar vindt dat er onvoldoende ander bewijs is dat haar verklaringen ondersteunt.
8: Progressief Nederland moet zich in de Europese Unie aansluiten bij de sociaal-democratische politieke familie, vindt partijleider Jesse Klaver. Hij onderschrijft daarmee het advies van een commissie die vrijdag uitbracht. De commissie bestond uit Mariette Hamer en Nel van Dijk en koos voor de sociaal-democraten vanwege hun invloed in Brussel. De leden van PRO mogen tussen 18 en 25 september stemmen over de keuze tussen de Sociaaldemocraten, de Groenen of een lossere samenwerking met beide families.
9: De ChristenUnie ziet ruimte bij het kabinet om de hogere inkomstenbelasting voor extra defensieuitgaven aan te passen. Kamerlid Pieter Grinwis zegt dat het kabinet ook snapt dat de zogenoemde vrijheidsbijdrage niet zo'n goed plan is. De ChristenUnie wil niet dat het geld voor defensie bij werkenden vandaan komt en kijkt liever naar bedrijven met veel winst of mensen met veel vermogen. Minister Ilko Heijnen heeft de alternatieven aangehoord, maar het is nog te vroeg om te zeggen of het kabinet gaat luisteren. Grinwis heeft volgende week een vervolgafspraak met de minister.
10: Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venraai blijft voorlopig afgesloten, omdat het er na een grote natuurbrand nog niet veilig is. De brand, die begin deze maand woedde, heeft veel bomen beschadigd die kunnen omvallen. Bij het blussen van de brand, die op 3 augustus uitbrak, waren honderden brandweermensen en blushelikopters van Defensie ingezet. Ruim 100 hectare natuur is verwoest. Stichting Het Limburgs Landschap moet eerst beschadigde bomen verwijderen en wandelpaden herstellen, voordat bezoekers het gebied weer in kunnen.
24: De beperkende maatregelen voor schepen bij het sluizencomplex in Terneuzen zijn voor 2 van de 3 sluizen versoepeld. De Oostsluis en de Nieuwe Sluis zijn nu in totaal 4 uur per dag gestremd, in plaats van 14 uur zoals 1,5 week geleden. Door regenval van de afgelopen dagen en de stremmingen lijkt het waterpeil in het kanaal te stabiliseren, meldt North Seaport. De Westsluis blijft volledig gestremd, mede vanwege onderhoud. Het kanaal Gent-Terneuzen is nu alleen toegankelijk voor schepen met een diepgang van maximaal 12,25.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. Bij een zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. De politie heeft een 18-jarige oud-leerling neergeschoten en aangehouden. Er is geen gevaar meer voor het publiek. Het incident gebeurde vrijdagmiddag op een school met 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar, bijna 150 kilometer ten noordwesten van Stockholm.
27: Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen. Bij de aanval zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen en 52 gewonden gevallen, onder wie 6 kinderen. President Zelensky zegt dat de drones in 2 golven kwamen. Een half uur na de eerste inslag volgde een tweede aanval, gericht op hulpdiensten. Hij noemt het terroristische daden en roept de wereld op meer druk op Rusland uit te oefenen. Donderdag vielen bij Russische aanvallen op Kiev 17 doden en tientallen gewonden.
1: De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt meldt dat in Roemenië een verdachte is opgepakt na de vondst van vuurwapens en munitie in een bos bij Berlijn. Het zou mogelijk gaan om een laaggeplaatste geheimagent van een buitenlandse mogendheid. De twee handvuurwapens zouden bedoeld kunnen zijn voor het plegen van aanslagen. Dobrindt zegt dat dit opnieuw aantoont dat Duitsland onder een hoge graad van dreiging leeft. De wapens en munitie werden vorig jaar al ontdekt. De plek is daarna enige tijd geobserveerd, maar er kwam niemand opdagen.
2: Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, schrijft de Turkse minister van Justitie Akin Gürlek op X. Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumud Flotilla, die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, maar werden gehinderd door Israël. Netanyahu reageerde fel en noemde de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De activisten werden in mei onderschept en zeggen daarna te zijn vernederd, seksueel misbruikt en gemarteld door Israëlische militairen. Turkije en Israël zijn al jaren felle tegenstanders en de spanningen tussen beide landen lopen regelmatig op.
3: De Zweedse politie heeft een man met een zwaard neergeschoten bij een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Volgens de gemeente zijn meerdere mensen gewond geraakt. De politie meldt dat rond 2 uur 's middags een melding binnenkwam dat dodelijk geweld gaande was. De verdachte is opgepakt en er is geen gevaar meer voor het publiek. De middelbare school met ongeveer 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar is gesloten, net als andere onderwijsinstellingen in de stad.
11: Prins Harry en 6 andere prominenten moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan Associated Newspapers Limited, de uitgever van de Daily Mail. Het Britse gerechtshof wees hun eisen af, omdat niet bewezen is dat journalisten hun privacy hebben geschonden. Harry en de anderen, onder wie Elton John en Elizabeth Hurley, beschuldigden de krant van telefoonhacks en het inzetten van privédetectives. Het totale bedrag dat ze moeten betalen kan later nog hoger uitvallen. Het nieuws komt een dag nadat bekend werd dat Harry en Meghan binnenkort terugverhuizen naar het Verenigd Koninkrijk.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Avantium was vrijdag de grootste daler op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel van de ontwikkelaar van bioplastic zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro. Het bedrijf kondigde deze week aan nieuwe aandelen uit te geven om 55 miljoen euro op te halen en praat over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Avantium heeft extra financiering nodig omdat het langer bezig is met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen.
14: President Trump verlaagt de importheffingen op bepaalde soorten rundergehakt om de prijzen voor Amerikaanse consumenten omlaag te brengen. De Verenigde Staten laten de komende 90 dagen tot wel 300.000 ton aan rundvleesproducten toe zonder heffing. Trump zegt dat dit vlees 25% onder de huidige marktprijzen wordt verkocht. De rundvleesprijzen in de VS zijn flink gestegen door een tekort aan vee. Hogere productiekosten en droge weilanden maken het voor veehouders moeilijker om de dieren te fokken.
15: Airbus is teruggekomen op plannen om personeel vaker op kantoor te laten werken na protesten van vakbonden. De Europese vliegtuigbouwer wilde dat kantoorpersoneel vanaf september 4 dagen per week naar kantoor komt in plaats van 3. Dat leidde deze zomer tot stakingen in Spanje en protesten in Frankrijk en Groot-Brittannië. Leidinggevenden mogen nu vasthouden aan de bestaande afspraken,
0: waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen per week thuis kunnen werken. Airbus zegt te streven naar meer fysieke aanwezigheid, maar wil de overgang geleidelijke vorm geven na feedback van medewerkers.
4: Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn, concludeert de Consumentenbond. Bij ruim 100 producten met claims als bron van vezels of vezelrijk misleidt die claim of geeft die een te rooskleurig beeld. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige

0: nieuwe regelgeving over deurvergrendelingen. China verbiedt vanaf 2027 als eerste land verborgen deurgrepen, waarbij alleen sleutelhangers, smartphones of drukknoppen deuren kunnen openen. Er wordt gevreesd dat het huidige systeem in noodsituaties moeilijk toegankelijk zou kunnen zijn, waardoor inzittenden te laat of niet uit de auto kunnen komen en hulpverleners moeilijk in de auto kunnen komen. Tesla komt met waarschuwingslabels om de knoppen te kunnen vinden en een software-update die de ramen na een aanrijding automatisch laat zakken. Ook in Europa en de Verenigde Staten zijn de deurvergrendelingen in elektrische auto's onderwerp van gesprek, maar daar is het nog niet officieel wettelijk geregeld. De beurzen in New York herstelden zich vrijdag enigszins na de forse dalingen van een dag eerder. De rente op langlopende Amerikaanse staatsobligaties steeg deze week, waarbij de rente op de 30-jarige staatsobligatie het hoogste niveau sinds 2007 bereikte, wat zorgde voor onrust onder beleggers. De Amerikaanse overheid kondigde aan meer staatsleningen terug te kopen om de marktrente te drukken. Maar experts twijfelen aan de effectiviteit, omdat de onderliggende staatsschuld niet afneemt. De Dow Jones-index steeg kort na opening met 0,5%. De S&P 500 won 0,4% en de Nasdaq ging 0,3% omhoog. Taxibedrijf Uber daalde bijna 1% nadat de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens een boete van 825 miljoen euro oplegde voor het geautomatiseerd stopzetten van chauffeursaccounts zonder communicatie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Mickey van de Ven wordt de nieuwe aanvoerder van Tottenham Hotspur. Dat heeft trainer Roberto De Zerbi bekendgemaakt vlak voor de start van het nieuwe seizoen van de Premier League. De 25-jarige verdediger volgt Cristian Romero op, die naar Atletico Madrid is vertrokken. Van de Ven verlengde eerder deze maand zijn contract bij de Spurs tot medio 2031. Tottenham begint zaterdag met een uitwedstrijd tegen Brentford aan het nieuwe seizoen. Argentijnse spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina hebben forse straffen gekregen van de FIFA-tuchtcommissie voor wangedrag tijdens het afgelopen WK voetbal. Na de door Spanje gewonnen finale werkte Paredes Eric Garcia tegen de grond en greep hem bij de keel, waarna hij het aan de stok kreeg met Gavi. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en moet $90.000, 77.000 euro, boete betalen. Molina kreeg 7 duels schorsing en een boete van $90.000, 77.000 euro. Ook Thiago Almada, staflid Roberto Ayala en de Spanjaard Gavi werden bestraft. De Argentijnse bond kreeg boetes van in totaal $321.000 voor onder meer discriminatie, racistische uitingen en wangedrag van het team. Tennisser Jannik Sinner doet niet mee aan de US Open die op 30 augustus begint. De Italiaanse nummer 1 van de wereld heeft een knieblessure en heeft met zijn team de moeilijke beslissing moeten nemen zich terug te trekken. Sinner won vorige maand op Wimbledon zijn 5e Grand Slam titel, maar meldde zich daarna af voor het Cincinnati Open en het Canadian Open. Titelverdediger Carlos Alcaraz maakte juist bekend, na 4 maanden blessureleed, zijn rentree te maken op de US Open. Vorig jaar won Alcaraz in New York de finale in 4 sets van Sinner. Jenno Berkmoes heeft de 3e etappe van de Rinivi Tour gewonnen. De Belgische wielrenner loste in de slotfase zijn landgenoot Alex Seegaard op de Veste in Geraardsbergen en kwam solo over de finish. Jasper Philipsen eindigde als 2e op 3 seconden, vlak voor Olaf Kooi. Philipsen verloor door bonificatieseconden de leiderstrui aan Berkmoes. De rittenkoers duurt tot en met zondag. SC Cambuur heeft de Belgische middenvelder Mathieu Maartens vastgelegd. De 31-jarige voetballer tekent een contract voor een jaar met een optie voor nog een seizoen. Maartens speelde tot afgelopen seizoen voor OH Leuven, waarvoor hij 254 wedstrijden speelde. Technisch manager Lars Lamboy noemt Maartens een leider binnen en buiten de lijnen. Max Verstappen start zaterdag in de sprintrace van de Dutch Grand Prix vanaf de 6e positie. De viervoudig wereldkampioen was in de kwalificatie een halve seconde langzamer dan George Russell, die pole position pakte voor Mercedes. Lando Norris van McLaren werd 2e, Charles Leclerc van Ferrari 3e. De sprintrace begint om 12 uur en is goed voor maximaal 8 punten voor de winnaar. Het is voorlopig de laatste keer

0: dat de Formule 1 te gast is in Zandvoort. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon af en toe met her en der een bui. In het zuidoosten kunnen er meer buien vallen, mogelijk met onweer en flinke neerslag in korte tijd. Daarvoor geldt code geel. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vannacht kan er in het zuidoosten nog een bui vallen. Aan de kust komen nieuwe buien opzetten. Ook daar kans op onweer. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Weinig wind, behalve aan de kust. Morgen een wisselvallige dag met buien en af en toe zon. De buien nemen in de middag af. Het wordt rond de 20 graden. De wind waait matig uit het noordwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is.
6: De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan.
7: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Tot 16 uur kwamen er 130 schademeldingen binnen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, waarvan 5 mogelijk acuut onveilig waren. Hoewel de gaskraan inmiddels is dichtgedraaid, komen er nog steeds bevingen voor.
8: De rechtbank in Middelburg heeft een 37-jarige man uit Breskens veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar geëist, maar de rechtbank vindt een deel van de aanklachten niet bewezen. Kevin de N. werd ervan beschuldigd zijn vriendin tussen 2021 en 2023 7 keer te hebben verkracht. De rechtbank schrijft dat hij er ook van werd verdacht dat hij het slachtoffer heeft laten verkrachten door 5 vrienden, waarvan 3 zijn vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs was. De rechtbank twijfelt niet aan de verklaringen van het slachtoffer, maar vindt dat er onvoldoende ander bewijs is dat haar verklaringen ondersteunt.
9: De ChristenUnie ziet ruimte bij het kabinet om de hogere inkomstenbelasting voor extra defensieuitgaven aan te passen. Kamerlid Pieter Grinwis zegt dat het kabinet ook snapt dat de zogenoemde vrijheidsbijdrage niet zo'n goed plan is. De ChristenUnie wil niet dat het geld voor defensie bij werkenden vandaan komt en kijkt liever naar bedrijven met veel winst of mensen met veel vermogen. Minister Ilko Heijnen heeft de alternatieven aangehoord, maar het is nog te vroeg om te zeggen of het kabinet gaat luisteren. Grinwis heeft volgende week een vervolgafspraak met de minister.
10: Progressief Nederland moet zich in de Europese Unie aansluiten bij de sociaal-democratische politieke familie, vindt partijleider Jesse Klaver. Hij onderschrijft daarmee het advies van een commissie die vrijdag uitbracht. De commissie bestond uit Mariette Hamer en Nel van Dijk en koos voor de sociaal-democraten vanwege hun invloed in Brussel. De leden van PRO mogen tussen 18 en 25 september stemmen over de keuze tussen de sociaal-democraten, de Groenen of een lossere samenwerking met beide families.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Bij een zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. De politie heeft een 18-jarige oud-leerling neergeschoten en aangehouden. Er is geen gevaar meer voor het publiek. Het incident gebeurde vrijdagmiddag op een school met 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar, bijna 150 kilometer ten noordwesten van Stockholm.
14: Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen. Bij de aanval zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen en 52 gewonden gevallen, onder wie 6 kinderen. President Zelensky zegt dat de drones in 2 golven kwamen. Een half uur na de eerste inslag volgde een tweede aanval, gericht op hulpdiensten. Hij noemt het terroristische daden en roept de wereld op meer druk op Rusland uit te oefenen. Donderdag vielen bij Russische aanvallen op Kiev 17 doden en tientallen gewonden.
15: De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt meldt dat in Roemenië een verdachte is opgepakt na de vondst van vuurwapens en munitie in een bos bij Berlijn. Het zou mogelijk gaan om een laaggeplaatste geheimagent van een buitenlandse mogendheid. De 2 handvuurwapens zouden bedoeld kunnen zijn voor het plegen van aanslagen. Dobrindt zegt dat dit opnieuw aantoont dat Duitsland onder een hoge graad van dreiging leeft. De wapens en munitie werden vorig jaar al ontdekt. De plek is daarna enige tijd geobserveerd, maar er kwam niemand opdagen.
16: Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, schrijft de Turkse minister van Justitie Akin Gürlek op X. Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumud Flotilla, die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, maar werden gehinderd door Israël. Netanyahu reageerde fel en noemde de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De activisten werden in mei onderschept en zeggen daarna te zijn vernederd, seksueel misbruikt en gemarteld door Israëlische militairen. Turkije en Israël zijn al jaren felle tegenstanders en de spanningen tussen beide landen lopen regelmatig op.
17: De Zweedse politie heeft een man met een zwaard neergeschoten bij een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Volgens de gemeente zijn meerdere mensen gewond geraakt. De politie meldt dat rond 2 uur 's middags een melding binnenkwam dat dodelijk geweld gaande was. De verdachte is opgepakt en er is geen gevaar meer voor het publiek. De middelbare school met ongeveer 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar is gesloten, net als andere onderwijsinstellingen in de stad.
18: De voorzitter van het internationaal strafhof, Tomoko Akane, zegt niet verrast te zijn door de Amerikaanse sancties tegen haar. Ze waarschuwt dat dit soort maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde. Door de sancties kan Akane niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS noemen het in Den Haag gevestigde hof corrupt en gepolitiseerd. Vooral na het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nederland, Japan en andere landen hebben de sancties veroordeeld.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
20: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
22: Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten.
23: President Trump verlaagt de importheffingen op bepaalde soorten runder gehakt om de prijzen voor Amerikaanse consumenten omlaag te brengen. De Verenigde Staten laten de komende 90 dagen tot wel 300.000 ton aan rundvleesproducten toe zonder heffing. Trump zegt dat dit vlees 25% onder de huidige marktprijzen wordt verkocht. De rundvleesprijzen in de VS zijn flink gestegen door een tekort aan vee. Hogere productiekosten en droge weilanden maken het voor veehouders moeilijker om de dieren te fokken.
24: Airbus is teruggekomen op plannen om personeel vaker op kantoor te laten werken na protesten van vakbonden. De Europese vliegtuigbouwer wilde dat kantoorpersoneel vanaf september 4 dagen per week naar kantoor komt in plaats van 3. Dat leidde deze zomer tot stakingen in Spanje en protesten in Frankrijk en Groot-Brittannië. Leidinggevenden mogen nu vasthouden aan de bestaande afspraken, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen per week thuis kunnen werken. Airbus zegt te streven naar meer fysieke aanwezigheid, maar wil de overgang geleidelijke vorm geven na feedback van medewerkers.
25: Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn, concludeert de Consumentenbond. Bij ruim 100 producten met claims als bron van vezels of vezelrijk misleidt die claim of geeft die een te rooskleurig beeld. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eten consumenten nooit 100 gram. Veel producten met een vezelclaim bevatten bovendien veel meer suiker dan vezels. Albert Heijn heeft dit jaar het beleid voor vezelclaims aangescherpt en bekijkt nu hoe producten die niet aan de nieuwe criteria voldoen aangepast kunnen worden.
26: Tesla en 10 andere autofabrikanten roepen miljoenen auto's terug in China vanwege nieuwe regelgeving over deurvergrendelingen. China verbiedt vanaf 2027 als eerste land verborgen deurgrepen, waarbij alleen sleutelhangers, smartphones of drukknoppen deuren kunnen openen. Er wordt gevreesd dat het huidige systeem in noodsituaties moeilijk toegankelijk zou kunnen zijn, waardoor inzittenden te laat of niet uit de auto kunnen komen en hulpverleners moeilijk in de auto kunnen komen. Tesla komt met waarschuwingslabels om de knoppen te kunnen vinden en een software-update die de ramen na een aanrijding automatisch laat zakken. Ook in Europa en de Verenigde Staten zijn de deurvergrendelingen in elektrische auto's onderwerp van gesprek. Maar daar is het nog niet officieel wettelijk geregeld.
27: De beurzen in New York herstelden zich vrijdag enigszins na de forse dalingen van een dag eerder. De rente op langlopende Amerikaanse staatsobligaties steeg deze week, waarbij de rente op de 30-jarige staatsobligatie het hoogste niveau sinds 2007 bereikte, wat zorgde voor onrust onder beleggers. De Amerikaanse overheid kondigde aan meer staatsleningen terug te kopen om de marktrente te drukken. Maar experts twijfelen aan de effectiviteit, omdat de onderliggende staatsschuld niet afneemt. De Dow Jones-index steeg kort na opening met 0,5%. De S&P 500 won 0,4% en de Nasdaq ging 0,3% omhoog. Taxibedrijf Uber daalde bijna 1%. Nadat de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens een boete van 825 miljoen euro oplegde voor het geautomatiseerd stopzetten van chauffeursaccounts zonder communicatie.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Jannik Sinner doet niet mee aan de US Open die op 30 augustus begint. De Italiaanse nummer 1 van de wereld heeft een knieblessure en heeft met zijn team de moeilijke beslissing moeten nemen zich terug te trekken. Sinner won vorige maand op Wimbledon zijn 5e Grand Slam titel, maar meldde zich daarna af voor het Cincinnati Open en het Canadian Open. Titelverdediger Carlos Alcaraz maakte juist bekend, na 4 maanden blessureleed, zijn rentree te maken op de US Open. Vorig jaar won Alcaraz in New York de finale in 4 sets van Sinner. Argentijnse spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina hebben forse straffen gekregen van de FIFA-tuchtcommissie voor wangedrag tijdens het afgelopen WK voetbal. Na de door Spanje gewonnen finale werkte Paredes Eric Garcia tegen de grond en greep hem bij de keel, waarna hij het aan de stok kreeg met Gavi. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en moet $90.000, 77.000 euro, boete betalen. Molina kreeg 7 duels schorsing en een boete van $90.000, 77.000 euro. Ook Thiago Almada, staflid Roberto Ayala en de Spanjaard Gavi werden bestraft. De Argentijnse bond kreeg boetes van in totaal $321.000 voor onder meer discriminatie, racistische uitingen en wangedrag van het team. Jenno Berkmoes heeft de 3e etappe van de Rinivi Tour gewonnen. De Belgische wielrenner loste in de slotfase zijn landgenoot Alex Seegaard op de Veste in Geraardsbergen en kwam solo over de finish. Jasper Philipsen eindigde als 2e op 3 seconden, vlak voor Olaf Kooi. Philipsen verloor door bonificatieseconden de leiderstrui aan Berkmoes. De rittenkoers duurt tot en met zondag. SC Cambuur heeft de Belgische middenvelder Mathieu Maartens vastgelegd. De 31-jarige voetballer tekent een contract voor 1 jaar met een optie voor nog 1 seizoen. Maartens speelde tot afgelopen seizoen voor OH Leuven, waarvoor hij 254 wedstrijden speelde. Technisch manager Lars Lamboy noemt Maartens een leider binnen en buiten de lijnen. Max Verstappen start zaterdag in de sprintrace van de Dutch Grand Prix vanaf de 6e positie. De 4-voudig wereldkampioen was in de kwalificatie 0,5 seconde langzamer dan George Russell, die pole position pakte voor Mercedes. Lando Norris van McLaren werd 2e, Charles Leclerc van Ferrari 3e. De sprintrace begint om 12 uur en is goed voor maximaal 8 punten voor de winnaar. Het is voorlopig de laatste keer dat de Formule 1 te gast is in Zandvoort. Shakhtar Donetsk speelt dit seizoen de thuiswedstrijden in de Champions League in Stamford Bridge, het stadion van Chelsea. De Oekraïense club kan sinds 2014 niet meer in de eigen Donbass Arena spelen, nadat Rusland de regio Donetsk annexeerde. Sindsdien speelde Shakhtar thuiswedstrijden in de nationale competitie in Kiev en Lviv en Europese wedstrijden in Duitsland, Slovenië en Polen. Chelsea kwalificeerde zich vorig seizoen niet voor Europees voetbal, waardoor het stadion beschikbaar is. De clubs werken de komende weken samen om de wedstrijden veilig en soepel te laten verlopen voor spelers en supporters. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog af en toe, maar er komen ook enkele buien voor. In het zuidoosten kunnen meer buien vallen, plaatselijk met onweer en veel regen in korte tijd. Daar geldt code geel. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vannacht kunnen er in het zuidoosten nog buien zijn. Aan de kust komen nieuwe buien opzetten, mogelijk met onweer. Het wordt rond de 12 graden met weinig wind, aan de kust matig. Morgen vallen er overal buien, met af en toe zon ertussen. In de middag worden de buien minder en blijft het rond de 20 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het noordwesten, vooral aan de kust. Morgenavond nog wat zon en mogelijk een lichte bui.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. De SGP en Ja21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens Ja21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is.
7: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Tot 16 uur kwamen er 130 schademeldingen binnen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, waarvan 5 mogelijk acuut onveilig waren. Hoewel de gaskraan inmiddels is dichtgedraaid, komen er nog steeds bevingen voor.
8: De rechtbank in Middelburg heeft een 37-jarige man uit Breskens veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar geëist, maar de rechtbank vindt een deel van de aanklachten niet bewezen. Kevin de N. werd ervan beschuldigd zijn vriendin tussen 2021 en 2023 7 keer te hebben verkracht. De rechtbank schrijft dat hij er ook van werd verdacht dat hij het slachtoffer heeft laten verkrachten door 5 vrienden, waarvan 3 zijn vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs was. De rechtbank twijfelt niet aan de verklaringen van het slachtoffer, maar vindt dat er onvoldoende ander bewijs is dat haar verklaringen ondersteunt.
9: Progressief Nederland moet zich in de Europese Unie aansluiten bij de sociaal-democratische politieke familie, vindt partijleider Jesse Klaver. Hij onderschrijft daarmee het advies van een commissie die vrijdag uitbracht. De commissie bestond uit Mariette Hamer en Nel van Dijk en koos voor de sociaal-democraten vanwege hun invloed in Brussel. De leden van Pro mogen tussen 18 en 25 september stemmen over de keuze tussen de Sociaaldemocraten, de Groenen of een lossere samenwerking met beide families.
10: De ChristenUnie ziet ruimte bij het kabinet om de hogere inkomstenbelasting voor extra defensieuitgaven aan te passen. Kamerlid Pieter Grinwis zegt dat het kabinet ook snapt dat de zogenoemde vrijheidsbijdrage niet zo'n goed plan is. De ChristenUnie wil niet dat het geld voor defensie bij werkenden vandaan komt en kijkt liever naar bedrijven met veel winst of mensen met veel vermogen. Minister Ilko Heijnen heeft de alternatieven aangehoord, maar het is nog te vroeg om te zeggen of het kabinet gaat luisteren. Grinwis heeft volgende week een vervolgafspraak met de minister.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Bij een zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten ernstig gewond. Hun toestand is stabiel. De politie heeft een verdachte neergeschoten en aangehouden. Het incident gebeurde vrijdagmiddag op een school met 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar, bijna 150 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De school en andere openbare gebouwen in de plaats gingen tijdelijk op slot.
12: Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen. Bij de aanval zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen en 52 gewonden gevallen, onder wie 6 kinderen. President Zelensky zegt dat de drones in 2 golven kwamen. Een half uur na de eerste inslag volgde een tweede aanval, gericht op hulpdiensten. Hij noemt het terroristische daden en roept de wereld op meer druk op Rusland uit te oefenen. Donderdag vielen bij Russische aanvallen op Kiev 17 doden en tientallen gewonden.
15: De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt meldt dat in Roemenië een verdachte is opgepakt na de vondst van vuurwapens en munitie in een bos bij Berlijn. Het zou mogelijk gaan om een laaggeplaatste geheimagent van een buitenlandse mogendheid. De 2 handvuurwapens zouden bedoeld kunnen zijn voor het plegen van aanslagen. Dobrindt zegt dat dit opnieuw aantoont dat Duitsland onder een hoge graad van dreiging leeft. De wapens en munitie werden vorig jaar al ontdekt. De plek is daarna enige tijd geobserveerd, maar er kwam niemand opdagen.
16: Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, schrijft de Turkse minister van Justitie Akin Gürlek op X. Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumud Flotilla, die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, maar werden gehinderd door Israël. Netanyahu reageerde fel en noemde de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De activisten werden in mei onderschept en zeggen daarna te zijn vernederd, seksueel misbruikt en gemarteld door Israëlische militairen. Turkije en Israël zijn al jaren felle tegenstanders en de spanningen tussen beide landen lopen regelmatig op.
17: De Zweedse politie heeft een man met een zwaard neergeschoten bij een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Volgens de gemeente zijn meerdere mensen gewond geraakt. De politie meldt dat rond 2 uur 's middags een melding binnenkwam dat dodelijk geweld gaande was. De verdachte is opgepakt en er is geen gevaar meer voor het publiek. De middelbare school met ongeveer 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar is gesloten, net als andere onderwijsinstellingen in de stad.
18: De voorzitter van het internationaal strafhof, Tomoko Akane, zegt niet verrast te zijn door de Amerikaanse sancties tegen haar. Ze waarschuwt dat dit soort maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde. Door de sancties kan Akane niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS noemen het in Den Haag gevestigde hof corrupt en gepolitiseerd. Vooral na het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nederland, Japan en andere landen hebben de sancties veroordeeld.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop, zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel.
22: Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plasticverpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten.
0: President Trump verlaagt de importheffingen op bepaalde soorten runder gehakt om de prijzen voor Amerikaanse consumenten omlaag te brengen. De Verenigde Staten laten de komende 90 dagen tot wel 300.000 ton aan rundvleesproducten toe zonder heffing. Trump zegt dat dit vlees 25% onder de huidige marktprijzen wordt verkocht. De rundvleesprijzen in de VS zijn flink gestegen door een tekort aan vee. Hogere productiekosten en droge weilanden maken het voor veehouders moeilijker om de dieren te fokken.
1: Airbus is teruggekomen op plannen om personeel vaker op kantoor te laten werken na protesten van vakbonden. De Europese vliegtuigbouwer wilde dat kantoorpersoneel vanaf september 4 dagen per week naar kantoor komt in plaats van 3. Dat leidde deze zomer tot stakingen in Spanje en protesten in Frankrijk en Groot-Brittannië. Leidinggevenden mogen nu vasthouden aan de bestaande afspraken, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen per week thuis kunnen werken. Airbus zegt te streven naar meer fysieke aanwezigheid, maar wil de overgang geleidelijke vorm geven na feedback van medewerkers.
2: Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn, concludeert de Consumentenbond. Bij ruim 100 producten met claims als bron van vezels of vezelrijk misleidt die claim of geeft die een te rooskleurig beeld. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eten consumenten nooit 100 gram. Veel producten met een vezelclaim bevatten bovendien veel meer suiker dan vezels. Albert Heijn heeft dit jaar het beleid voor vezelclaims aangescherpt en bekijkt nu hoe producten die niet aan de nieuwe criteria voldoen aangepast kunnen worden.
23: Tesla en 10 andere autofabrikanten roepen miljoenen auto's terug in China vanwege nieuwe regelgeving over deurvergrendelingen. China verbiedt vanaf 2027 als eerste land verborgen deurgrepen, waarbij alleen sleutelhangers, smartphones of drukknoppen deuren kunnen openen. Er wordt gevreesd dat het huidige systeem in noodsituaties moeilijk toegankelijk zou kunnen zijn, waardoor inzittenden te laat of niet uit de auto kunnen komen en hulpverleners moeilijk in de auto kunnen komen. Tesla komt met waarschuwingslabels om de knoppen te kunnen vinden en een software-update die de ramen na een aanrijding automatisch laat zakken. Ook in Europa en de Verenigde Staten zijn de deurvergrendelingen in elektrische auto's onderwerp van gesprek, maar daar is het nog niet officieel wettelijk geregeld.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Jenno Berkmoes heeft de 3e etappe van de Rinivi Tour gewonnen. De Belgische wielrenner loste in de slotfase zijn landgenoot Alex Zegaard op de Veste in Geraardsbergen en kwam solo over de finish. Jasper Philipsen eindigde als 2e op 3 seconden, vlak voor Olaf Kooi. Philipsen verloor door bonificatieseconden de leiderstrui aan Berkmoes. De rittenkoers duurt tot en met zondag.
26: Max Verstappen start zaterdag in de sprintrace van de Dutch Grand Prix vanaf de 6e positie. De viervoudig wereldkampioen was in de kwalificatie 0,5 seconde langzamer dan George Russell, die pole position pakte voor Mercedes. Lando Norris van McLaren werd 2e, Charles Leclerc van Ferrari 3e. De sprintrace begint om 12 uur en is goed voor maximaal 8 punten voor de winnaar. Het is voorlopig de laatste keer dat de Formule 1 te gast is in Zandvoort. Shakhtar Donetsk speelt dit seizoen de thuiswedstrijden in de Champions League in Stamford Bridge, het stadion van Chelsea. De Oekraïense club kan sinds 2014 niet meer in de eigen Donbass Arena spelen, nadat Rusland de regio Donetsk annexeerde. Sindsdien speelde Shakhtar thuiswedstrijden in de nationale competitie in Kiev en Lviv en Europese wedstrijden in Duitsland, Slovenië en Polen. Chelsea kwalificeerde zich vorig seizoen niet voor Europees voetbal, waardoor het stadion beschikbaar is. De clubs werken de komende weken samen om de wedstrijden veilig en soepel te laten verlopen voor spelers en supporters. De Nederlandse menners staan na de dressuur op de 5e plaats bij de wereldkampioenschappen vierspannen in Aken met 84,83 strafpunten. Duitsland leidt met 79,31 punten, gevolgd door Australië, de Verenigde Staten en België. Bram Chardon is de beste Nederlander in het individuele klassement met 40,05 strafpunten, zijn beste score van dit seizoen, en staat daarmee 5e. IJsbrand Chardon staat 9e en Koos de Ronde 17e. Bondscoach Ad Aerts is tevreden met de prestaties en kijkt met vertrouwen vooruit naar de marathon en de vaardigheid. Max Verstappen heeft de 6e tijd neergezet in de kwalificatie voor de sprintrace op het circuit van Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen gaf een halve seconde toe op de Brit George Russell van Mercedes, die pole position pakte. Verstappen zegt dat hij grip en balans miste en dat hij meer nodig heeft om aansluiting te vinden met de concurrenten. De verschillen in de top 4 waren klein, met minder dan 1/10 van een seconde tussen Russell, Lando Norris, Charles Leclerc en Oscar Piastri. Donderdag maakte Verstappen bekend dat hij nog minstens 4 jaar doorgaat bij Red Bull. Arsenal neemt verdediger Esri Konsa over van Aston Villa. De 28-jarige international ondertekent een meerjarig contract bij de regerend landskampioen uit Londen. Arsenal betaalt volgens Engelse media 55 miljoen pond, omgerekend 64 miljoen euro, voor Konsa, die 6 seizoenen voor Aston Villa speelde. Deze zomer deed Konsa met Engeland mee aan het wereldkampioenschap. Op het WK stond Konsa in 7 wedstrijden in de basis bij Engeland en maakte hij een doelpunt in de wedstrijd om de 3e plaats tegen Frankrijk, die Engeland met 6-4 won. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog af en toe, maar er komen ook enkele buien voor. In het zuidoosten kunnen meer buien vallen, plaatselijk met onweer en veel regen in korte tijd. Daar geldt code geel. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vannacht kunnen er in het zuidoosten nog buien zijn. Aan de kust komen nieuwe buien opzetten, mogelijk met onweer. Het wordt rond de 12 graden met weinig wind, aan de kust matig. Morgen vallen er overal buien, met af en toe zon ertussen. In de middag worden de buien minder en blijft het rond de 20 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het noordwesten, vooral aan de kust. Morgenavond nog wat zon en mogelijk een lichte bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan.
8: De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de 3e keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is.
9: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Tot 16 uur kwamen er 130 schademeldingen binnen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, waarvan 5 mogelijk acuut onveilig waren. Hoewel de gaskraan inmiddels is dichtgedraaid, komen er nog steeds bevingen voor.
10: De rechtbank in Middelburg heeft een 37-jarige man uit Breskens veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar geëist, maar de rechtbank vindt een deel van de aanklachten niet bewezen. Kevin de N. werd ervan beschuldigd zijn vriendin tussen 2021 en 2023 7 keer te hebben verkracht. De rechtbank schrijft dat hij er ook van werd verdacht dat hij het slachtoffer heeft laten verkrachten door 5 vrienden, waarvan 3 zijn vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs was. De rechtbank twijfelt niet aan de verklaringen van het slachtoffer, maar vindt dat er onvoldoende ander bewijs is dat haar verklaringen ondersteunt. Progressief Nederland moet zich in de Europese Unie aansluiten bij de sociaal-democratische politieke familie, vindt partijleider Jesse Klaver. Hij onderschrijft daarmee het advies van een commissie die vrijdag uitbracht. De commissie bestond uit Mariette Hamer en Nel van Dijk en koos voor de sociaal-democraten vanwege hun invloed in Brussel. De leden van PRO mogen tussen 18 en 25 september stemmen over de keuze tussen de Sociaaldemocraten, de Groenen of een lossere samenwerking met beide families.
11: De ChristenUnie ziet ruimte bij het kabinet om de hogere inkomstenbelasting voor extra defensieuitgaven aan te passen. Kamerlid Pieter Grinwis zegt dat het kabinet ook snapt dat de zogenoemde vrijheidsbijdrage niet zo'n goed plan is. De ChristenUnie wil niet dat het geld voor defensie bij werkenden vandaan komt en kijkt liever naar bedrijven met veel winst of mensen met veel vermogen. Minister Ilko Heijne heeft de alternatieven aangehoord, maar het is nog te vroeg om te zeggen of het kabinet gaat luisteren. Grinwis heeft volgende week een vervolgafspraak met de minister. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Bij een zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten ernstig gewond. Hun toestand is stabiel. De politie heeft een verdachte neergeschoten en aangehouden. Het incident gebeurde vrijdagmiddag op een school met 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar, bijna 150 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De school en andere openbare gebouwen in de plaats gingen tijdelijk op slot.
14: Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen. Bij de aanval zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen en 52 gewonden gevallen, onder wie 6 kinderen. President Zelensky zegt dat de drones in 2 golven kwamen. Een half uur na de eerste inslag volgde een 2e aanval, gericht op hulpdiensten. Hij noemt het terroristische daden en roept de wereld op meer druk op Rusland uit te oefenen. Donderdag vielen bij Russische aanvallen op Kiev 17 doden en tientallen gewonden.
15: De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt meldt dat in Roemenië een verdachte is opgepakt na de vondst van vuurwapens en munitie in een bos bij Berlijn. Het zou mogelijk gaan om een laaggeplaatste geheimagent van een buitenlandse mogendheid. De 2 handvuurwapens zouden bedoeld kunnen zijn voor het plegen van aanslagen. Dobrindt zegt dat dit opnieuw aantoont dat Duitsland onder een hoge graad van dreiging leeft. De wapens en munitie werden vorig jaar al ontdekt. De plek is daarna enige tijd geobserveerd, maar er kwam niemand opdagen.
16: Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, schrijft de Turkse minister van Justitie Akin Gürlek op X. Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumud Flotilla, die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, maar werden gehinderd door Israël. Netanyahu reageerde fel en noemde de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De activisten werden in mei onderschept en zeggen daarna te zijn vernederd, seksueel misbruikt en gemarteld door Israëlische militairen. Turkije en Israël zijn al jaren felle tegenstanders en de spanningen tussen beide landen lopen regelmatig op.
0: De Zweedse politie heeft een man met een zwaard neergeschoten bij een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Volgens de gemeente zijn meerdere mensen gewond geraakt. De politie meldt dat rond 2 uur 's middags een melding binnenkwam dat dodelijk geweld gaande was. De verdachte is opgepakt en er is geen gevaar meer voor het publiek. De middelbare school met ongeveer 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar is gesloten, net als andere onderwijsinstellingen in de stad. De voorzitter van het Internationaal Strafhof, Tomoko Akane, zegt niet verrast te zijn door de Amerikaanse sancties tegen haar. Ze waarschuwt dat dit soort maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde. Door de sancties kan Akane niet meer naar de Verenigde Staten reizen en geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS noemen het in Den Haag gevestigde hof corrupt en gepolitiseerd. Vooral na het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nederland, Japan en andere landen hebben de sancties veroordeeld.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop, zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel.
20: Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. President Trump verlaagt de importheffingen op bepaalde soorten runder gehakt om de prijzen voor Amerikaanse consumenten omlaag te brengen. De Verenigde Staten laten de komende 90 dagen tot wel 300.000 ton aan rundvleesproducten toe zonder heffing. Trump zegt dat dit vlees 25% onder de huidige marktprijzen wordt verkocht. De rundvleesprijzen in de VS zijn flink gestegen door een tekort aan vee. Hogere productiekosten en droge weilanden maken het voor veehouders moeilijker om de dieren te fokken.
21: Airbus is teruggekomen op plannen om personeel vaker op kantoor te laten werken na protesten van vakbonden. De Europese vliegtuigbouwer wilde dat kantoorpersoneel vanaf september 4 dagen per week naar kantoor komt in plaats van 3. Dat leidde deze zomer tot stakingen in Spanje en protesten in Frankrijk en Groot-Brittannië. Leidinggevenden mogen nu vasthouden aan de bestaande afspraken, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen per week thuis kunnen werken. Airbus zegt te streven naar meer fysieke aanwezigheid, maar wil de overgang geleidelijke vorm geven na feedback van medewerkers.
22: Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn, concludeert de Consumentenbond. Bij ruim 100 producten met claims als bron van vezels of vezelrijk, misleidt die claim of geeft die een te rooskleurig beeld. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eten consumenten nooit 100 gram. Veel producten met een vezelclaim bevatten bovendien veel meer suiker dan vezels. Albert Heijn heeft dit jaar het beleid voor vezelclaims aangescherpt en bekijkt nu hoe producten die niet aan de nieuwe criteria voldoen aangepast kunnen worden.
1: Tesla en 10 andere autofabrikanten roepen miljoenen auto's terug in China vanwege nieuwe regelgeving over deurvergrendelingen. China verbiedt vanaf 2027 als eerste land verborgen deurgrepen, waarbij alleen sleutelhangers, smartphones of drukknoppen deuren kunnen openen. Er wordt gevreesd dat het huidige systeem in noodsituaties moeilijk toegankelijk zou kunnen zijn, waardoor inzittenden te laat of niet uit de auto kunnen komen en hulpverleners moeilijk in de auto kunnen komen. Tesla komt met waarschuwingslabels om de knoppen te kunnen vinden en een software-update die de ramen na een aanrijding automatisch laat zakken. Ook in Europa en de Verenigde Staten zijn de deurvergrendelingen in elektrische auto's onderwerp van gesprek, maar daar is het nog niet officieel wettelijk geregeld.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Jenno Berkmoes heeft de derde etappe van de Rinivi Tour gewonnen. De Belgische wielrenner loste in de slotfase zijn landgenoot Alex Seegaard op de Veste in Geraardsbergen en kwam solo over de finish. Jasper Philipsen eindigde als tweede op 3 seconden, vlak voor Olaf Kooi. Philipsen verloor door bonificatieseconden de leiderstrui aan Berkmoes. De rittenkoers duurt tot en met zondag.
23: Max Verstappen start zaterdag in de sprintrace van de Dutch Grand Prix vanaf de 6e positie. De viervoudig wereldkampioen was in de kwalificatie een halve seconde langzamer dan George Russell, die pole position pakte voor Mercedes. Lando Norris van McLaren werd tweede, Charles Leclerc van Ferrari derde. De sprintrace begint om 12 uur en is goed voor maximaal 8 punten voor de winnaar. Het is voorlopig de laatste keer dat de Formule 1 te gast is in Zandvoort. Shakhtar Donetsk speelt dit seizoen de thuiswedstrijden in de Champions League in Stamford Bridge, het stadion van Chelsea. De Oekraïense club kan sinds 2014 niet meer in de eigen Donbass Arena spelen, nadat Rusland de regio Donetsk annexeerde. Sindsdien speelde Shakhtar thuiswedstrijden in de nationale competitie in Kiev en Lviv en Europese wedstrijden in Duitsland, Slovenië en Polen. Chelsea kwalificeerde zich vorig seizoen niet voor Europees voetbal, waardoor het stadion beschikbaar is. De clubs werken de komende weken samen om de wedstrijden veilig en soepel te laten verlopen voor spelers en supporters. De Nederlandse menners staan na de dressuur op de 5e plaats bij de wereldkampioenschappen vierspannen in Aken met 84,83 strafpunten. Duitsland leidt met 79,31 punten, gevolgd door Australië, de Verenigde Staten en België. Bram Chardon is de beste Nederlander in het individuele klassement met 40,05 strafpunten, zijn beste score van dit seizoen, en staat daarmee 5e. IJsbrand Chardon staat 9e en Koos de Ronde 17e. Bondscoach Ad Aerts is tevreden met de prestaties en kijkt met vertrouwen vooruit naar de marathon en de vaardigheid. Max Verstappen heeft de 6e tijd neergezet in de kwalificatie voor de sprintrace op het circuit van Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen gaf een halve seconde toe op de Brit George Russell van Mercedes, die pole position pakte. Verstappen zegt dat hij grip en balans miste en dat hij meer nodig heeft om aansluiting te vinden met de concurrenten. De verschillen in de top 4 waren klein, met minder dan 1/10 van een seconde tussen Russell, Lando Norris, Charles Leclerc en Oscar Piastri. Donderdag maakte Verstappen bekend dat hij nog minstens 4 jaar doorgaat bij Red Bull. Arsenal neemt verdediger Esri Konsa over van Aston Villa. De 28-jarige international ondertekent een meerjarig contract bij de regerend landskampioen uit Londen. Arsenal betaalt volgens Engelse media 55 miljoen pond, omgerekend 64 miljoen euro, voor Konsa, die 6 seizoenen voor Aston Villa speelde. Deze zomer deed Konsa met Engeland mee aan het wereldkampioenschap. Op het WK stond Konsa in 7 wedstrijden in de basis bij Engeland en maakte hij een doelpunt in de wedstrijd om de 3e plaats tegen Frankrijk, die Engeland met 6-4 won. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog af en toe, maar er komen ook enkele buien voor. In het zuidoosten kunnen meer buien vallen, plaatselijk met onweer en veel regen in korte tijd. Daar geldt code geel. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vannacht kunnen er in het zuidoosten nog buien zijn. Aan de kust komen nieuwe buien opzetten, mogelijk met onweer. Het wordt rond de 12 graden met weinig wind, aan de kust matig. Morgen vallen er overal buien, met af en toe zon ertussen. In de middag worden de buien minder en blijft het rond de 20 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het noordwesten, vooral aan de kust. Morgenavond nog wat zon en mogelijk

0: heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Tot 16 uur kwamen er 130 schademeldingen binnen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, waarvan 5 mogelijk acuut onveilig waren. Hoewel de gaskraan inmiddels is dichtgedraaid, komen er nog steeds bevingen voor. De rechtbank in Middelburg heeft een 37-jarige man uit Breskens veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar geëist, maar de rechtbank vindt een deel van de aanklachten niet bewezen. Kevin de N. werd ervan beschuldigd zijn vriendin tussen 2021 en 2023 7 keer te hebben verkracht. De rechtbank schrijft dat hij er ook van werd verdacht dat hij het slachtoffer heeft laten verkrachten door 5 vrienden, waarvan 3 zijn vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs was. De rechtbank twijfelt niet aan de verklaringen van het slachtoffer, maar vindt dat er onvoldoende ander bewijs is dat haar verklaringen ondersteunt. Progressief Nederland moet zich in de Europese Unie aansluiten bij de sociaal-democratische politieke familie, vindt partijleider Jesse Klaver. Hij onderschrijft daarmee het advies van een commissie die vrijdag uitbracht. De commissie bestond uit Mariette Hamer en Nel van Dijk en koos voor de sociaal-democraten vanwege hun invloed in Brussel. De leden van Pro mogen tussen 18 en 25 september stemmen over de keuze tussen de Sociaaldemocraten, de Groenen of een lossere samenwerking met beide families. De ChristenUnie ziet ruimte bij het kabinet om de hogere inkomstenbelasting voor extra defensieuitgaven aan te passen. Kamerlid Pieter Grinwis zegt dat het kabinet ook snapt dat de zogenoemde vrijheidsbijdrage niet zo'n goed plan is. De ChristenUnie wil niet dat het geld voor defensie bij werkenden vandaan komt en kijkt liever naar bedrijven met veel winst of mensen met veel vermogen. Minister Ilko Heijnen heeft de alternatieven aangehoord, maar het is nog te vroeg om te zeggen of het kabinet gaat luisteren. Grinwis heeft volgende week een vervolgafspraak met de minister. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten ernstig gewond. Hun toestand is stabiel. De politie heeft een verdachte neergeschoten en aangehouden. Het incident gebeurde vrijdagmiddag op een school met 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar, bijna 150 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De school en andere openbare gebouwen in de plaats gingen tijdelijk op slot.

0: Minister Alexander Dobrindt meldt dat in Roemenië een verdachte is opgepakt na de vondst van vuurwapens en munitie in een bos bij Berlijn. Het zou mogelijk gaan om een laaggeplaatste geheimagent van een buitenlandse mogendheid. De twee handvuurwapens zouden bedoeld kunnen zijn voor het plegen van aanslagen. Dobrindt zegt dat dit opnieuw aantoont dat Duitsland onder een hoge graad van dreiging leeft. De wapens en munitie werden vorig jaar al ontdekt. De plek is daarna enige tijd geobserveerd, maar er kwam niemand opdagen. Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, schrijft de Turkse minister van Justitie Akin Gürlek op X. Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumud Flotilla, die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, maar werden gehinderd door Israël. Netanyahu reageerde fel en noemde de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De activisten werden in mei onderschept en zeggen daarna te zijn vernederd, seksueel misbruikt en gemarteld door Israëlische militairen. Turkije en Israël zijn al jaren felle tegenstanders en de spanningen tussen beide landen lopen regelmatig op. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan 1 miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plasticverpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. President Trump verlaagt de importheffingen op bepaalde soorten rundergehakt om de prijzen voor Amerikaanse consumenten omlaag te brengen. De Verenigde Staten laten de komende 90 dagen tot wel 300.000 ton aan rundvleesproducten toe zonder heffing. Trump zegt dat dit vlees 25% onder de huidige marktprijzen wordt verkocht. De rundvleesprijzen in de VS zijn flink gestegen door een tekort aan vee. Hogere productiekosten en droge weilanden maken het voor veehouders moeilijker om de dieren te fokken. Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn, concludeert de Consumentenbond. Bij ruim 100 producten met claims als bron van vezels of vezelrijk misleidt die claim of geeft die een te rooskleurig beeld. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eten consumenten nooit 100 gram. Veel producten met een vezelclaim bevatten bovendien veel meer suiker dan vezels. Albert Heijn heeft dit jaar het beleid voor vezelclaims aangescherpt en bekijkt nu hoe producten die niet aan de nieuwe criteria voldoen aangepast kunnen worden.

0: Airbus is teruggekomen op plannen om personeel vaker op kantoor te laten werken na protesten van vakbonden. De Europese vliegtuigbouwer wilde dat kantoorpersoneel vanaf september 4 dagen per week naar kantoor komt in plaats van 3. Dat leidde deze zomer tot stakingen in Spanje en protesten in Frankrijk en Groot-Brittannië. Leidinggevenden mogen nu vasthouden aan de bestaande afspraken, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen per week thuis kunnen werken. Airbus zegt te streven naar meer fysieke aanwezigheid, maar wil de overgang geleidelijke vorm geven na feedback van medewerkers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Arsenal neemt verdediger Esri Konsa over van Aston Villa. De 28-jarige international ondertekent een meerjarig contract bij de regerend landskampioen uit Londen. Arsenal betaalt volgens Engelse media 55 miljoen pond, omgerekend 64 miljoen euro, voor Konsa, die 6 seizoenen voor Aston Villa speelde. Deze zomer deed Konsa met Engeland mee aan het wereldkampioenschap. Op het WK stond Konsa in 7 wedstrijden in de basis bij Engeland en maakte hij een doelpunt in de wedstrijd om de 3e plaats tegen Frankrijk, die Engeland met 6-4 won. De Nederlandse hockeysters hebben de halve finale van het wereldkampioenschap bereikt. De titelverdediger won in het Wagenerstadion in Amstelveen met 2-0 van India. Oranje gaat met 6 punten aan de leiding in winnaarspool E en eindigt sowieso als eerste in de groep. Zondag speelt Nederland tegen China, dat wordt getraind door voormalig bondscoach Allison Annen. In de Olympische finale in Parijs in 2024 versloeg Oranje de Chinese hockeysters met shootouts. De Franse wielrenner Julien Alaphilippe stopt per direct met wielrennen. De 34-jarige renner stond nog tot eind volgend jaar onder contract bij Tudor, maar neemt voortijdig afscheid. Alaphilippe werd in 2020 en 2021 wereldkampioen en won in 2019 de klassieker Milaan-San Remo. Hij behaalde 45 profzegens, waaronder 3 keer de Waalse Pijl en 6 etappes in de Tour de France. Zijn laatste overwinning dateert van september met de Grote Prijs van Quebec. Mathieu van der Poel is met een 10e plaats teruggekeerd op de mountainbike in de korte race van de wereldbeker in het Franse Leger. De winnaar van de laatste toeretappe startte vanaf de 41ste positie en gaf 36 seconden toe op winnaar Adrien Bouchy uit Frankrijk. Van der Poel start zondag vanaf de 2e rij voor de hoofdrace. Hij bereidt zich voor op de wereldkampioenschappen van volgende week in het Italiaanse Val di Sole. Wereldkampioen worden in deze discipline is nog steeds een groot doel, zegt Van der Poel. Jenno Berkmoes heeft de koninginnenrit van de Rinewi Tour gewonnen. De Belgische wielrenner loste in de slotfase zijn landgenoot Alex Zegaard op de Vesten in Geraardsbergen en kwam solo over de finish. Jasper Philipsen eindigde als 2e, 3 seconden achter Berkmoes, vlak voor de Nederlandse sprinter Olaf Kooi. Philipsen verspeelde door bonificatieseconden de leiderstrui aan Berkmoes en staat nu 2e in het algemeen klassement. De Rinewi Tour duurt tot en met zondag. Max Verstappen miste grip en balans in de kwalificatie voor de sprintrace op het circuit van Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen zette de 6e tijd neer en gaf 0,5 seconde toe op George Russell van Mercedes, die pole position pakte. Verstappen zegt dat hij meer grip nodig heeft om aansluiting te vinden bij de concurrentie. De verschillen in de top 4 waren klein, met minder dan 0,1 seconde tussen Russell, Lando Norris, Charles Leclerc en Oscar Piastri. Russell is blij met zijn eerste pole van dit jaar in een sprintrace. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog af en toe, al valt er ook wel eens een bui. In het zuidoosten kan het daarbij onweren. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vannacht nog een enkele bui in het zuidoosten. En aan de kust komen nieuwe buien binnen, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 12. Weinig wind, behalve aan de kust waar een matige noordwestenwind staat. Morgen is het wisselvallig met buien en af en toe zon. De buien worden in de loop van de middag minder. Het wordt rond de 20 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het noordwesten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oude Water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim een half miljoen euro ingezameld. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is. De rechtbank in Middelburg heeft een 37-jarige man uit Breskens veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar geëist, maar de rechtbank vindt een deel van de aanklachten niet bewezen. Kevin de N. werd ervan beschuldigd zijn vriendin tussen 2021 en 2023 7 keer te hebben verkracht. De rechtbank schrijft dat hij er ook van werd verdacht dat hij het slachtoffer heeft laten verkrachten door 5 vrienden... waarvan 3 zijn vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs was. De rechtbank twijfelt niet aan de verklaringen van het slachtoffer, maar vindt dat er onvoldoende ander bewijs is dat haar verklaringen ondersteunt. Progressief Nederland moet zich in de Europese Unie aansluiten bij de sociaal-democratische politieke familie, vindt partijleider Jesse Klaver. Hij onderschrijft daarmee het advies van een commissie die vrijdag uitbracht. De commissie bestond uit Mariette Hamer en Nel van Dijk en koos voor de Sociaaldemocraten vanwege hun invloed in Brussel. De leden van Pro mogen tussen 18 en 25 september stemmen over de keuze tussen de Sociaaldemocraten, de Groenen of een lossere samenwerking met beide families. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws.
0: Franse autoriteiten hebben ongeveer 300.000 condooms teruggeroepen. Uit laboratoriumtests bleek dat twee producten risico op scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Het gaat onder meer om condooms van het Japanse Okamoto Industries en de merken My Luby en Friday Bay. Hoewel het aantal groot lijkt, werden er in 2024 in Frankrijk meer dan 115 miljoen condooms verkocht. Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen. Daarbij zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen en ongeveer 100 gewond geraakt, onder wie kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in twee golven kwamen. Een half uur na de eerste inslag volgde een tweede aanval, gericht op hulpdiensten. Donderdag vielen bij Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev 17 doden. De VN meldde onlangs een stijging van het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne met in juli 437 doden, het hoogste aantal sinds mei 2022. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is weer aan het werk. Rubén Rocha Moya stapte dit voorjaar tijdelijk op nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor banden met een drugskartel. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt terug te keren met een zuiver geweten. Justitie in de VS beschuldigt hem en 9 anderen ervan te hebben samengewerkt met het Sinaloa-kartel en eist hun uitlevering. President Sheinbaum wil onomstotelijk bewijs zien voordat Mexico actie onderneemt tegen Rocha Moya. Bij een zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten ernstig gewond. Hun toestand is stabiel. De politie heeft een verdachte neergeschoten en aangehouden. Het incident gebeurde vrijdagmiddag op een school met 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar, bijna 150 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De school en andere openbare gebouwen in de plaats gingen tijdelijk op slot. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt meldt dat in Roemenië een verdachte is opgepakt na de vondst van vuurwapens en munitie in een bos bij Berlijn. Het zou mogelijk gaan om een laaggeplaatste geheimagent van een buitenlandse mogendheid. De 2 handvuurwapens zouden bedoeld kunnen zijn voor het plegen van aanslagen. Dobrindt zegt dat dit opnieuw aantoont dat Duitsland onder een hoge graad van dreiging leeft. De wapens en munitie werden vorig jaar al ontdekt. De plek is daarna enige tijd geobserveerd, maar er kwam niemand opdagen. Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, schrijft de Turkse minister van Justitie Akin Gürlek op X. Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumud Flotilla, die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, maar werden gehinderd door Israël. Netanyahu reageerde fel en noemde de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De activisten werden in mei onderschept en zeggen daarna te zijn vernederd, seksueel misbruikt en gemarteld door Israëlische militairen. Turkije en Israël zijn al jaren felle tegenstanders en de spanningen tussen beide landen lopen regelmatig op. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan 1 miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerd accounts van chauffeurs stop, zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. President Trump verlaagt de importheffingen op bepaalde soorten runder gehakt om de prijzen voor Amerikaanse consumenten omlaag te brengen. De Verenigde Staten laten de komende 90 dagen tot wel 300.000 ton aan rundvleesproducten toe zonder heffing. Trump zegt dat dit vlees 25% onder de huidige marktprijzen wordt verkocht. De rundvleesprijzen in de VS zijn flink gestegen door een tekort aan vee. Hogere productiekosten en droge weilanden maken het voor veehouders moeilijker om de dieren te fokken. Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn, concludeert de Consumentenbond. Bij ruim 100 producten met claims als bron van vezels of vezelrijk misleidt die claim of geeft die een te rooskleurig beeld. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eten consumenten nooit 100 gram. Veel producten met een vezelclaim bevatten bovendien veel meer suiker dan vezels. Albert Heijn heeft dit jaar het beleid voor vezelclaims aangescherpt en bekijkt nu hoe producten die niet aan de nieuwe criteria voldoen aangepast kunnen worden. Airbus is teruggekomen op plannen om personeel vaker op kantoor te laten werken na protesten van vakbonden. De Europese vliegtuigbouwer wilde dat kantoorpersoneel vanaf september 4 dagen per week naar kantoor komt in plaats van 3. Dat leidde deze zomer tot stakingen in Spanje en protesten in Frankrijk en Groot-Brittannië. Leidinggevenden mogen nu vasthouden aan de bestaande afspraken, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen per week thuis kunnen werken. Airbus zegt te streven naar meer fysieke aanwezigheid, maar wil de overgang geleidelijke vorm geven na feedback van medewerkers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Arsenal neemt verdediger Esri Konsa over van Aston Villa. De 28-jarige international ondertekent een meerjarig contract bij de regerend landskampioen uit Londen. Arsenal betaalt volgens Engelse media 55 miljoen pond, omgerekend 64 miljoen euro, voor Konsa, die 6 seizoenen voor Aston Villa speelde. Deze zomer deed Konsa met Engeland mee aan het wereldkampioenschap. Op het WK stond Konsa in 7 wedstrijden in de basis bij Engeland en maakte hij een doelpunt in de wedstrijd om de derde plaats tegen Frankrijk, die Engeland met 6-4 won. Max Verstappen miste grip en balans in de kwalificatie voor de sprintrace op het circuit van Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen zette de 6e tijd neer en gaf een halve seconde toe op George Russell van Mercedes, die pole position pakte. Verstappen zegt dat hij meer grip nodig heeft om aansluiting te vinden bij de concurrentie. De verschillen in de top 4 waren klein, met minder dan 1/10 van een seconde tussen Russell, Lando Norris, Charles Leclerc en Oscar Piastri. Russell is blij met zijn eerste pole van dit jaar in een sprintrace. Jenno Bergmoes heeft de koninginnenrit van de Rinnewi Tour gewonnen. De Belgische wielrenner loste in de slotfase zijn landgenoot Alex Zegaard op de Vesten in Geraardsbergen en kwam solo over de finish. Jasper Philipsen eindigde als tweede, 3 seconden achter Bergmoes, vlak voor de Nederlandse sprinter Olaf Kooi. Philipsen verspeelde door bonificatieseconde de leiderstrui aan Berkmoes en staat nu tweede in het algemeen klassement. De Rinewi Tour duurt tot en met zondag. Mathieu van der Poel is met een tiende plaats teruggekeerd op de mountainbike in de korte race van de wereldbeker in het Franse Léger. De winnaar van de laatste toeretappe startte vanaf de 41ste positie en gaf 36 seconden toe op winnaar Adrien Bouchy uit Frankrijk. Van der Poel start zondag vanaf de tweede rij voor de hoofdrace. Hij bereidt zich voor op de wereldkampioenschappen van volgende week in het Italiaanse Val di Sole. Wereldkampioen worden in deze discipline is nog steeds een groot doel, zegt Van der Poel. De Franse wielrenner Julien Alaphilippe stopt per direct met wielrennen. De 34-jarige renner stond nog tot eind volgend jaar onder contract bij Tudor, maar neemt voortijdig afscheid. Alaphilippe werd in 2020 en 2021 wereldkampioen en won in 2019 de klassieker Milaan-San Remo. Hij behaalde 45 profzeges, waaronder 3 keer de Waalse Pijl en 6 etappes in de Tour de France. Zijn laatste overwinning dateert van september met de Grote Prijs van Quebec. De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de halve finale van het wereldkampioenschap in Amstelveen. Titelverdediger Oranje versloeg India in de winnaarspool met 2-0. Jibby Jansen opende de score uit een strafcorner. Frederik Matla maakte de tweede treffer. Nederland gaat met 6 punten aan de leiding in winnaarspool E en is zeker van de eerste plaats. Zondag speelt Oranje de laatste groepswedstrijd tegen China. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog af en toe, al valt er ook wel eens een bui. In het zuidoosten kan het daarbij onweren. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vannacht nog een enkele bui in het zuidoosten. En aan de kust komen nieuwe buien binnen, mogelijk met onweer. Het koelt af naar een graad of 12. Weinig wind, behalve aan de kust waar een matige noordwestenwind staat. Morgen is het wisselvallig met buien en af en toe zon. De buien worden in de loop van de middag minder. Het wordt rond de 20 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het noordwesten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim een half miljoen euro ingezameld. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. De SGP en Ja21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens Ja21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is. De rechtbank in Middelburg heeft een 37-jarige man uit Breskens veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar geëist, maar de rechtbank vindt een deel van de aanklachten niet bewezen. Kevin de N. werd ervan beschuldigd zijn vriendin tussen 2021 en 2023 7 keer te hebben verkracht. De rechtbank schrijft dat hij er ook van werd verdacht dat hij het slachtoffer heeft laten verkrachten door 5 vrienden, waarvan 3 zijn vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs was. De rechtbank twijfelt niet aan de verklaringen van het slachtoffer, maar vindt dat er onvoldoende ander bewijs is dat haar verklaringen ondersteunt. Progressief Nederland moet zich in de Europese Unie aansluiten bij de sociaal-democratische politieke familie, vindt partijleider Jesse Klaver. Hij onderschrijft daarmee het advies van een commissie die vrijdag uitbracht. De commissie bestond uit Mariette Hamer en Nel van Dijk en koos voor de Sociaaldemocraten vanwege hun invloed in Brussel. De leden van Pro mogen tussen 18 en 25 september stemmen over de keuze tussen de Sociaaldemocraten, de Groenen of een lossere samenwerking met beide families. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Franse autoriteiten hebben ongeveer 300.000 condooms teruggeroepen. Uit laboratoriumtests bleek dat 2 producten risico op scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Het gaat onder meer om condooms van het Japanse Okamoto Industries en de merken My Luby en Friday Bay. Hoewel het aantal groot lijkt, werden er in 2024 in Frankrijk meer dan 115 miljoen condooms verkocht. Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen. Daarbij zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen en ongeveer 100 gewond geraakt, onder wie kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in 2 golven kwamen. Een half uur na de eerste inslag volgde een 2e aanval, gericht op hulpdiensten. Donderdag vielen bij Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev 17 doden. De VN meldde onlangs een stijging van het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli 437 doden, het hoogste aantal sinds mei 2022. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is weer aan het werk. Ruben Rocha Moya stapte dit voorjaar tijdelijk op nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor banden met een drugskartel. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt terug te keren met een zuiver geweten. Justitie in de VS beschuldigt hem en 9 anderen ervan te hebben samengewerkt met het Sinaloa-kartel en eist hun uitlevering. President Sheinbaum wil onomstotelijk bewijs zien voordat Mexico actie onderneemt tegen Rocha Moya. Bij een zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten ernstig gewond. Hun toestand is stabiel. De politie heeft een verdachte neergeschoten en aangehouden. Het incident gebeurde vrijdagmiddag op een school met 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar, bijna 150 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De school en andere openbare gebouwen in de plaats gingen tijdelijk op slot. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt meldt dat in Roemenië een verdachte is opgepakt na de vondst van vuurwapens en munitie in een bos bij Berlijn. Het zou mogelijk gaan om een laaggeplaatste geheimagent van een buitenlandse mogendheid. De twee handvuurwapens zouden bedoeld kunnen zijn voor het plegen van aanslagen. Dobrindt zegt dat dit opnieuw aantoont dat Duitsland onder een hoge graad van dreiging leeft. De wapens en munitie werden vorig jaar al ontdekt. De plek is daarna enige tijd geobserveerd, maar er kwam niemand opdagen. Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, schrijft de Turkse minister van Justitie Akin Gürlek op X. Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumud Flotilla, die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, maar werden gehinderd door Israël. Netanyahu reageerde fel en noemde de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De activisten werden in mei onderschept en zeggen daarna te zijn vernederd, seksueel misbruikt en gemarteld door Israëlische militairen. Turkije en Israël zijn al jaren felle tegenstanders en de spanningen tussen beide landen lopen regelmatig op. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan 1 miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plasticverpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. President Trump verlaagt de importheffingen op bepaalde soorten runder gehakt om de prijzen voor Amerikaanse consumenten omlaag te brengen. De Verenigde Staten laten de komende 90 dagen tot wel 300.000 ton aan rundvleesproducten toe zonder heffing. Trump zegt dat dit vlees 25% onder de huidige marktprijzen wordt verkocht. De rundvleesprijzen in de VS zijn flink gestegen door een tekort aan vee. Hogere productiekosten en droge weilanden maken het voor veehouders moeilijker om de dieren te fokken. Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn, concludeert de Consumentenbond. Bij ruim 100 producten met claims als bron van vezels of vezelrijk misleidt die claim of geeft die een te rooskleurig beeld.
0: Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eten consumenten nooit 100 gram. Veel producten met een vezelclaim bevatten bovendien veel meer suiker dan vezels. Albert Heijn heeft dit jaar het beleid voor vezelclaims aangescherpt en bekijkt nu hoe producten die niet aan de nieuwe criteria voldoen aangepast kunnen worden. Airbus is teruggekomen op plannen om personeel vaker op kantoor te laten werken na protesten van vakbonden. De Europese vliegtuigbouwer wilde dat kantoorpersoneel vanaf september 4 dagen per week naar kantoor komt in plaats van 3. Dat leidde deze zomer tot stakingen in Spanje en protesten in Frankrijk en Groot-Brittannië. Leidinggevenden mogen nu vasthouden aan de bestaande afspraken, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen per week thuis kunnen werken. Airbus zegt te streven naar meer fysieke aanwezigheid, maar wil de overgang geleidelijke vorm geven na feedback van medewerkers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Arsenal neemt verdediger Esri Konsa over van Aston Villa. De 28-jarige international ondertekent een meerjarig contract bij de regerend landskampioen uit Londen. Arsenal betaalt volgens Engelse media 55 miljoen pond, omgerekend 64 miljoen euro, voor Konsa, die 6 seizoenen voor Aston Villa speelde. Deze zomer deed Konsa met Engeland mee aan het wereldkampioenschap. Op het WK stond Konsa in 7 wedstrijden in de basis bij Engeland en maakte hij een doelpunt in de wedstrijd om de 3e plaats tegen Frankrijk, die Engeland met 6-4 won. Max Verstappen miste grip en balans in de kwalificatie voor de sprintrace op het circuit van Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen zette de 6e tijd neer en gaf een halve seconde toe op George Russell van Mercedes, die pole position pakte. Verstappen zegt dat hij meer grip nodig heeft om aansluiting te vinden bij de concurrentie. De verschillen in de top 4 waren klein, met minder dan 0,1 seconde tussen Russell, Lando Norris, Charles Leclerc en Oscar Piastri. Russell is blij met zijn eerste pole van dit jaar in een sprintrace. Jenno Bergmoes heeft de koninginnenrit van de Rinewi Tour gewonnen. De Belgische wielrenner loste in de slotfase zijn landgenoot Alex Zegaard op de Vesten in Geraardsbergen en kwam solo over de finish. Jasper Philipsen eindigde als 2e, 3 seconden achter Bergmoes, vlak voor de Nederlandse sprinter Olaf Kooi. Philipsen verspeelde door bonificatieseconden de leiderstrui aan Bergmoes en staat nu 2e in het algemeen klassement. De Rinewi Tour duurt tot en met zondag. Mathieu van der Poel is met een 10e plaats teruggekeerd op de mountainbike in de korte race van de wereldbeker in het Franse Leger. De winnaar van de laatste toeretappe startte vanaf de 41ste positie en gaf 36 seconden toe op winnaar Adrien Bouchy uit Frankrijk. Van der Poel start zondag vanaf de 2e rij voor de hoofdrace. Hij bereidt zich voor op de wereldkampioenschappen van volgende week in het Italiaanse Val di Sole. Wereldkampioen worden in deze discipline is nog steeds een groot doel, zegt Van der Poel. De Franse wielrenner Julien Alaphilippe stopt per direct met wielrennen. De 34-jarige renner stond nog tot eind volgend jaar onder contract bij Tudor, maar neemt voortijdig afscheid. Alaphilippe werd in 2020 en 2021 wereldkampioen en won in 2019 de klassieker Milaan-San Remo. Hij behaalde 45 profzeges, waaronder 3 keer de Waalse Pijl en 6 etappes in de Tour de France. Zijn laatste overwinning dateert van september met de Grote Prijs van Quebec. De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de halve finale van het wereldkampioenschap in Amstelveen. Titelverdediger Oranje versloeg India in de winnaarspool met 2-0. Jibby Jansen opende de score uit een strafcorner. Frederik Matla maakte de 2e treffer. Nederland gaat met 6 punten aan de leiding in winnaarspool E en is zeker van de 1e plaats. Zondag speelt Oranje de laatste groepswedstrijd tegen China. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog af en toe, maar er kan ook een enkele bui vallen.
7: In het zuidoosten is daarbij onweer mogelijk. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. Vannacht eerst nog een bui in het zuidoosten, later vooral aan de kust nieuwe buien met kans op onweer. Het koelt af tot ongeveer 12 graden. Weinig wind, behalve aan de kust waar het matig blijft. Morgen een dag met buien, maar ook af en toe zon. In de ochtend overal nog flinke buien, later op de dag neemt dat af. Het wordt zo'n 20 graden. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
10: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen.
11: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld.
12: De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is.
13: De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan.
14: De rechtbank in Middelburg heeft een 37-jarige man uit Breskens veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar geëist, maar de rechtbank vindt een deel van de aanklachten niet bewezen. Kevin de N. werd ervan beschuldigd zijn vriendin tussen 2021 en 2023 7 keer te hebben verkracht. De rechtbank schrijft dat hij er ook van werd verdacht dat hij het slachtoffer heeft laten verkrachten door 5 vrienden, waarvan 3 zijn vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs was.
15: De rechtbank twijfelt niet aan de verklaringen van het slachtoffer, maar vindt dat er onvoldoende ander bewijs is dat haar verklaringen ondersteunt.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. Twee lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen.
17: Franse autoriteiten hebben 300.000 condooms teruggeroepen, nadat uit laboratoriumtests bleek dat twee producten het risico op scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschapstest te doen als de menstruatie uitblijft. Het gaat om verschillende soorten condooms, onder meer van het Japanse Okamoto Industries en de merken MyLubi en Friday Bay. De autoriteiten troffen op webshops ook condooms aan zonder EU-conformiteitskeurmerk of Franstalig etiket. Volgens de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Nederland geen sprake van een terugroepactie of speciale waarschuwing.
6: De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is weer aan het werk. Rubén Rocha Moya stapte dit voorjaar tijdelijk op nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor banden met een drugskartel. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt terug te keren met een zuiver geweten. Justitie in de VS beschuldigt hem en 9 anderen ervan te hebben samengewerkt met het Sinaloa-kartel en eist hun uitlevering. President Sheinbaum wil onomstotelijk bewijs zien voordat Mexico actie onderneemt tegen Rocha Moya.
18: Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen. Daarbij zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen en ongeveer 100 gewond geraakt, onder wie kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in 2 golven kwamen. Een half uur na de eerste inslag volgde een tweede aanval, gericht op hulpdiensten. Donderdag vielen bij Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev 17 doden. De VN meldde onlangs een stijging van het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne met in juli 437 doden, het hoogste aantal sinds mei 2022.
19: Bij een zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten ernstig gewond. Hun toestand is stabiel. De politie heeft een verdachte neergeschoten en aangehouden. Het incident gebeurde vrijdagmiddag op een school met 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar, bijna 150 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De school en andere openbare gebouwen in de plaats gingen tijdelijk op slot.
20: De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt meldt dat in Roemenië een verdachte is opgepakt na de vondst van vuurwapens en munitie in een bos bij Berlijn. Het zou mogelijk gaan om een laaggeplaatste geheimagent van een buitenlandse mogendheid. De 2 handvuurwapens zouden bedoeld kunnen zijn voor het plegen van aanslagen. Dobrindt zegt dat dit opnieuw aantoont dat Duitsland onder een hoge graad van dreiging leeft. De wapens en munitie werden vorig jaar al ontdekt. De plek is daarna enige tijd geobserveerd, maar er kwam niemand opdagen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal,
4: Altijd nu.
21: En nu het economisch nieuws. Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan een miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerd accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. President Trump verlaagt de importheffingen op bepaalde soorten rundergehakt om de prijzen voor Amerikaanse consumenten omlaag te brengen. De Verenigde Staten laten de komende 90 dagen tot wel 300.000 ton aan rundvleesproducten toe zonder heffing. Trump zegt dat dit vlees 25% onder de huidige marktprijzen wordt verkocht. De rundvleesprijzen in de VS zijn flink gestegen door een tekort aan vee. Hogere productiekosten en droge weilanden maken het voor veehouders moeilijker om de dieren te fokken. Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn, concludeert de Consumentenbond. Bij ruim 100 producten met claims als bron van vezels of vezelrijk misleidt die claim of geeft die een te rooskleurig beeld. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eten consumenten nooit 100 gram. Veel producten met een vezelclaim bevatten bovendien veel meer suiker dan vezels. Albert Heijn heeft dit jaar het beleid voor vezelclaims aangescherpt en bekijkt nu hoe producten die niet aan de nieuwe criteria voldoen aangepast kunnen worden. Airbus is teruggekomen op plannen om personeel vaker op kantoor te laten werken na protesten van vakbonden. De Europese vliegtuigbouwer wilde dat kantoorpersoneel vanaf september 4 dagen per week naar kantoor komt in plaats van 3. Dat leidde deze zomer tot stakingen in Spanje en protesten in Frankrijk en Groot-Brittannië. Leidinggevenden mogen nu vasthouden aan de bestaande afspraken, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen per week thuis kunnen werken. Airbus zegt te streven naar meer fysieke aanwezigheid, maar wil de overgang geleidelijke vorm geven na feedback van medewerkers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De Franse wielrenner Julien Alaphilippe stopt per direct met wielrennen. De 34-jarige renner stond nog tot eind volgend jaar onder contract bij Tudor, maar neemt voortijdig afscheid. Alaphilippe werd in 2020 en 2021 wereldkampioen en won in 2019 de klassieker Milaan-San Remo. Hij behaalde 45 profzegens, waaronder 3 keer de Waalse Pijl en 6 etappes in de Tour de France. Zijn laatste overwinning dateert van september met de Grote Prijs van Quebec. Jenno Berkmoes heeft de koninginnenrit van de Rinewi Tour gewonnen. De Belgische wielrenner loste in de slotfase zijn landgenoot Alex Zegaard op de Vesten in Gerardsbergen en kwam solo over de finish. Jasper Philipsen eindigde als tweede, 3 seconden achter Berkmoes, vlak voor de Nederlandse sprinter Olaf Kooi. Philipsen verspeelde door bonificatieseconden de leiderstrui aan Berkmoes en staat nu tweede in het algemeen klassement. De Rinewi Tour duurt tot en met zondag. Mathieu van der Poel is met een 10e plaats teruggekeerd op de mountainbike in de korte race van de wereldbeker in het Franse Leger. De winnaar van de laatste toeretappe

0: Amstelveen. Titelverdediger Oranje versloeg India in de winnaarspool met 2-0. Jibby Jansen opende de score uit een strafcorner. Frederik Matla maakte de tweede treffer. Nederland gaat met 6 punten aan de leiding in winnaarspool E en is zeker van de eerste plaats. Zondag speelt Oranje de laatste groepswedstrijd tegen China. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog 1 groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog 2 keer op de paal schoot en 4 ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Nadine Visser is bij de atletiekwedstrijd uit de Diamond League in Lausanne als 2e geëindigd op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse kwam in Zwitserland tot een tijd van 12,42 seconden, net boven haar beste tijd van dit seizoen. De zege ging naar de Amerikaanse Masai Russell in 12,27. 10 dagen geleden won Visser nog goud bij de Europese kampioenschappen in Birmingham, haar eerste grote prijs op de 100 meter horde. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog af en toe, maar er kan ook een enkele bui vallen. In het zuidoosten is daarbij onweer mogelijk. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. Vannacht eerst nog een bui in het zuidoosten, later vooral aan de kust nieuwe buien met kans op onweer. Het koelt af tot ongeveer 12 graden. Weinig wind, behalve aan de kust waar het matig blijft. Morgen een dag met buien, maar ook af en toe zon. In de ochtend overal nog flinke buien, later op de dag neemt dat af. Het wordt zo'n 20 graden. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. 2 weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
6: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen.
7: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oude Water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek

0: naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim een 500.000 euro ingezameld. De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. De rechtbank in Middelburg heeft een 37-jarige man uit Breskens veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar geëist, maar de rechtbank vindt een deel van de aanklachten niet bewezen. Kevin de N. werd ervan beschuldigd zijn vriendin tussen 2021 en 2023 7 keer te hebben verkracht. De rechtbank schrijft dat hij er ook van werd verdacht dat hij het slachtoffer heeft laten verkrachten door 5 vrienden, waarvan 3 zijn vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs was. De rechtbank twijfelt niet aan de verklaringen van het slachtoffer, maar vindt dat er onvoldoende ander bewijs is dat haar verklaringen ondersteunt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. 2 lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen. Franse autoriteiten hebben 300.000 condooms teruggeroepen, nadat uit laboratoriumtests bleek dat 2 producten het risico op scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschapstest te doen als de menstruatie uitblijft. Het gaat om verschillende soorten condooms, onder meer van het Japanse Okamoto Industries en de merken MyLubi en Friday Bay. De autoriteiten troffen op webshops ook condooms aan zonder EU-conformiteitskeurmerk of Franstalig etiket. Volgens de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Nederland geen sprake van een terugroepactie of speciale waarschuwing. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is weer aan het werk. Rubén Rocha Moya stapte dit voorjaar tijdelijk op nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor banden met een drugskartel. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt terug te keren met een zuiver geweten. Justitie in de VS beschuldigt hem en 9 anderen ervan te hebben samengewerkt met het Sinaloa-kartel en eist hun uitlevering. President Sheinbaum wil onomstotelijk bewijs zien voordat Mexico actie onderneemt tegen Rocha Moya. Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen. Daarbij zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen en ongeveer 100 gewond geraakt, onder wie kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in twee golven kwamen. Een half uur na de eerste inslag volgde een tweede aanval, gericht op hulpdiensten. Donderdag vielen bij Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev 17 doden. De VN meldde onlangs een stijging van het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne met in juli 437 doden. Het hoogste aantal sinds mei 2022. Bij een zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten ernstig gewond. Hun toestand is stabiel. De politie heeft een verdachte neergeschoten en aangehouden. Het incident gebeurde vrijdagmiddag op een school met 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar, bijna 150 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De school en andere openbare gebouwen in de plaats gingen tijdelijk op slot. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt meldt dat in Roemenië een verdachte is opgepakt na de vondst van vuurwapens en munitie in een bos bij Berlijn. Het zou mogelijk gaan om een laaggeplaatste geheimagent van een buitenlandse mogendheid. De 2 handvuurwapens zouden bedoeld kunnen zijn voor het plegen van aanslagen. Dobrindt zegt dat dit opnieuw aantoont dat Duitsland onder een hoge graad van dreiging leeft. De wapens en munitie werden vorig jaar al ontdekt. De plek is daarna enige tijd geobserveerd, maar er kwam niemand opdagen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan 1 miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plasticverpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. President Trump verlaagt de importheffingen op bepaalde soorten runder gehakt om de prijzen voor Amerikaanse consumenten omlaag te brengen. De Verenigde Staten laten de komende 90 dagen tot wel 300.000 ton aan rundvleesproducten toe zonder heffing. Trump zegt dat dit vlees 25% onder de huidige marktprijzen wordt verkocht. De rundvleesprijzen in de VS zijn flink gestegen door een tekort aan vee. Hogere productiekosten en droge weilanden maken het voor veehouders moeilijker om de dieren te fokken. Voedselfabrikanten misleiden klanten door producten gezonder te laten lijken dan ze zijn, concludeert de Consumentenbond. Bij ruim 100 producten met claims als bron van vezels of vezelrijk Misleidt die claim of geeft die een te rooskleurig beeld? Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke regels, maar van sommige producten eten consumenten nooit 100 gram. Veel producten met een vezelclaim bevatten bovendien veel meer suiker dan vezels. Albert Heijn heeft dit jaar het beleid voor vezelclaims aangescherpt en bekijkt nu hoe producten die niet aan de nieuwe criteria voldoen aangepast kunnen worden. Airbus is teruggekomen op plannen om personeel vaker op kantoor te laten werken na protesten van vakbonden. De Europese vliegtuigbouwer wilde dat kantoorpersoneel vanaf september 4 dagen per week naar kantoor komt in plaats van 3. Dat leidde deze zomer tot stakingen in Spanje en protesten in Frankrijk en Groot-Brittannië. Leidinggevenden mogen nu vasthouden aan de bestaande afspraken, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen per week thuis kunnen werken. Airbus zegt te streven naar meer fysieke aanwezigheid, maar wil de overgang geleidelijke vorm geven na feedback van medewerkers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Franse wielrenner Julien Alaphilippe stopt per direct met wielrennen. De 34-jarige renner stond nog tot eind volgend jaar onder contract bij Tudor, maar neemt voortijdig afscheid. Alaphilippe werd in 2020 en 2021 wereldkampioen en won in 2019 de klassieker Milaan-San Remo. Hij behaalde 45 profzeges, waaronder 3 keer de Waalse Pijl en 6 etappes in de Tour de France. Zijn laatste overwinning dateert van september met de Grote Prijs van Quebec. Jenno Bergmoes heeft de koninginnenrit van de Rinnewi Tour gewonnen. De Belgische wielrenner loste in de slotfase zijn landgenoot Alex Zegaard op de Vesten in Geraardsbergen en kwam solo over de finish. Jasper Philipsen eindigde als 2e, 3 seconden achter Bergmoes, vlak voor de Nederlandse sprinter Olaf Kooi. Philipsen verspeelde door bonificatieseconden de leiderstrui aan Bergmoes en staat nu 2e in het algemeen klassement. De Rinnewi Tour duurt tot en met zondag. Mathieu van der Poel is met een 10e plaats teruggekeerd op de mountainbike in de korte race van de wereldbeker in het Franse Léger. De winnaar van de laatste toeretappe startte vanaf de 41ste positie en gaf 36 seconden toe op winnaar Adrien Bouchy uit Frankrijk. Van der Poel start zondag vanaf de 2e rij voor de hoofdrace. Hij bereidt zich voor op de wereldkampioenschappen van volgende week in het Italiaanse Val di Sole. Wereldkampioen worden in deze discipline is nog steeds een groot doel, zegt Van der Poel. De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de halve finale van het wereldkampioenschap in Amstelveen. Titelverdediger Oranje versloeg India in de winnaarspool met 2-0. Jibby Jansen opende de score uit een strafcorner. Frederik Matla maakte de 2e treffer. Nederland gaat met 6 punten aan de leiding in winnaarspool E en is zeker van de 1e plaats. Zondag speelt Oranje de laatste groepswedstrijd tegen China. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog 1 groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog 2 keer op de paal schoot en 4 ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Nadine Visser is bij de atletiekwedstrijd uit de Diamond League in Lausanne als 2e geëindigd op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse kwam in Zwitserland tot een tijd van 12,42 seconden, net boven haar beste tijd van dit seizoen. De zege ging naar de Amerikaanse Masai Russell in 12,27. 10 dagen geleden won Visser nog goud bij de Europese kampioenschappen in Birmingham, haar 1e grote prijs op de 100 meter horde. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon af en toe nog, maar er kan ook een enkele bui vallen. In het zuidoosten is er kans op onweer. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vannacht kunnen er in het zuidoosten nog buien voorkomen. Aan de kust komen spoedig nieuwe buien opzetten. Ook daar is kans op onweer. Het wordt een graad of 12. Aan de kust waait een matige noordwestenwind. Verder weinig wind. Morgenochtend vallen er overal buien, met tussendoor ook wat zon. De wind is zwak tot matig, maar wordt in het Waddengebied aan het einde van de ochtend vrij krachtig. Morgenmiddag blijft het wisselend bewolkt met buien die geleidelijk afnemen. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De matige noordwestenwind is aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
10: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen.
11: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oude Water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld.
12: De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is.
13: De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan.
14: De rechtbank in Middelburg heeft een 37-jarige man uit Breskens veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar geëist, maar de rechtbank vindt een deel van de aanklachten niet bewezen.
15: Kevin de N. werd ervan beschuldigd zijn vriendin tussen 2021 en 2023 zeven keer te hebben verkracht. De rechtbank schrijft dat hij er ook van werd verdacht dat hij het slachtoffer heeft laten verkrachten door vijf vrienden, waarvan drie zijn vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs was. De rechtbank twijfelt niet aan de verklaringen van het slachtoffer, maar vindt dat er onvoldoende ander bewijs is dat haar verklaringen ondersteunt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De politie in Zweden meldt dat een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta één dodelijk slachtoffer heeft geëist. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling. Hij drong vrijdagmiddag zijn oude school binnen en maakte slachtoffers. Er raakten ook drie mensen gewond. De school heeft ongeveer 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar.
18: Franse autoriteiten hebben 300.000 condooms teruggeroepen nadat uit laboratoriumtests bleek dat twee producten het risico op scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschapstest te doen als de menstruatie uitblijft. Het gaat om verschillende soorten condooms, onder meer van het Japanse Okamoto Industries en de merken MyLubi en Friday Bay. De autoriteiten troffen op webshops ook condooms aan zonder EU-conformiteitskeurmerk of Franstalig etiket. Volgens de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Nederland geen sprake van een terugroepactie of speciale waarschuwing.
19: Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. Twee lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen.
20: Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen. Daarbij zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen en ongeveer 100 gewond geraakt, onder wie kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in twee golven kwamen. Een half uur na de eerste inslag volgde een tweede aanval, gericht op hulpdiensten. Donderdag vielen bij Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev 17 doden. De VN meldde onlangs een stijging van het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne met in juli 437 doden. Het hoogste aantal sinds mei 2022.
21: De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is weer aan het werk. Rubén Rocha Moya stapte dit voorjaar tijdelijk op nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor banden met een drugskartel. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt terug te keren met een zuiver geweten. Justitie in de VS beschuldigt hem en 9 anderen ervan te hebben samengewerkt met het Sinaloa-kartel en eist hun uitlevering. President Sheinbaum wil onomstotelijk bewijs zien voordat Mexico actie onderneemt tegen Rocha Moya.
22: Bij een zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten ernstig gewond. Hun toestand is stabiel. De politie heeft een verdachte neergeschoten en aangehouden. Het incident gebeurde vrijdagmiddag op een school met 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar, bijna 150 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De school en andere openbare gebouwen in de plaats gingen tijdelijk op slot.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
0: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 naar buiten hebben gebracht. Het gamesbedrijf wil dat Microsoft informatie vrijgeeft om de vermeende schenders te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game te hebben. Ook social media platform Discord heeft een dagvaarding gekregen, omdat het platform gebruikt zou zijn bij de verspreiding van de bestanden.
3: Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan 1 miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen.
23: De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel.
24: Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten.
25: President Trump verlaagt de importheffingen op bepaalde soorten runder gehakt om de prijzen voor Amerikaanse consumenten omlaag te brengen. De Verenigde Staten laten de komende 90 dagen tot wel 300.000 ton aan rundvleesproducten toe zonder heffing. Trump zegt dat dit vlees 25% onder de huidige marktprijzen wordt verkocht. De rundvleesprijzen in de VS zijn flink gestegen door een tekort aan vee. Hogere productiekosten en droge weilanden maken het voor veehouders moeilijker om de dieren te fokken.
26: Airbus is teruggekomen op plannen om personeel vaker op kantoor te laten werken na protesten van vakbonden. De Europese vliegtuigbouwer wilde dat kantoorpersoneel vanaf september 4 dagen per week naar kantoor komt in plaats van 3. Dat leidde deze zomer tot stakingen in Spanje en protesten in Frankrijk en Groot-Brittannië. Leidinggevenden mogen nu vasthouden aan de bestaande afspraken, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen per week thuis kunnen werken. Airbus zegt te streven naar meer fysieke aanwezigheid, maar wil de overgang geleidelijke vorm geven na feedback van medewerkers.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. De Franse wielrenner Julien Alaphilippe stopt per direct met wielrennen. De 34-jarige renner stond nog tot eind volgend jaar onder contract bij Tudor, maar neemt voortijdig afscheid. Alaphilippe werd in 2020 en 2021 wereldkampioen en won in 2019 de klassieker Milaan-San Remo. Hij behaalde 45 profzeges, waaronder 3 keer de Waalse Pijl en 6 etappes in de Tour de France. Zijn laatste overwinning dateert van september met de Grote Prijs van Quebec. Max Verstappen miste grip en balans in de kwalificatie voor de sprintrace op het circuit van Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen zette de zesde tijd neer en gaf een halve seconde toe op George Russell van Mercedes, die pole position pakte. Verstappen zegt dat hij meer grip nodig heeft om aansluiting te vinden bij de concurrentie. De verschillen in de top 4 waren klein, met minder dan 1/10 van een seconde tussen Russell, Lando Norris, Charles Leclerc en Oscar Piastri. Russell is blij met zijn eerste pole van dit jaar in een sprintrace. De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de halve finale van het wereldkampioenschap in Amstelveen. Titelverdediger Oranje versloeg India in de winnaarspool met 2-0. Jibby Jansen opende de score uit een strafcorner. Frederik Matla maakte de tweede treffer. Nederland gaat met 6 punten aan de leiding in winnaarspool E en is zeker van de eerste plaats. Zondag speelt Oranje de laatste groepswedstrijd tegen China. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog één groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog 2 keer op de paal schoot en 4 ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Nadine Visser is bij de atletiekwedstrijd uit de Diamond League in Lausanne als tweede geëindigd op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse kwam in Zwitserland tot een tijd van 12,42 seconden, net boven haar beste tijd van dit seizoen. De zege ging naar de Amerikaanse Masai Russell in 12,27. 10 dagen geleden won Visser nog goud bij de Europese kampioenschappen in Birmingham, haar eerste grote prijs op de 100 meter horde. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog af en toe, maar er kan ook een enkele bui vallen. In het zuidoosten is er kans op onweer. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vannacht kunnen er in het zuidoosten nog buien voorkomen. Aan de kust komen nieuwe buien opzetten, ook daar met kans op onweer. Het wordt zo'n 12 graden. Er staat weinig wind, behalve aan de kust waar het matig waait. Morgen is het wisselvallig met buien en af en toe zon. In de middag neemt het aantal buien af. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind waait matig uit het noordwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. 2 weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
9: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen.
10: Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim een 500.000 euro ingezameld. De SGP en Ja21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens Ja21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. De rechtbank in Middelburg heeft een 37-jarige man uit Breskens veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar geëist, maar de rechtbank vindt een deel van de aanklachten niet bewezen. Kevin de N. werd ervan beschuldigd zijn vriendin tussen 2021 en 2023 7 keer te hebben verkracht. De rechtbank schrijft dat hij er ook van werd verdacht dat hij het slachtoffer heeft laten verkrachten door 5 vrienden, waarvan 3 zijn vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs was. De rechtbank twijfelt niet aan de verklaringen van het slachtoffer, maar vindt dat er onvoldoende ander bewijs is dat haar verklaringen ondersteunt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De politie in Zweden meldt dat een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 dodelijk slachtoffer heeft geëist. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling. Hij drong vrijdagmiddag zijn oude school binnen en maakte slachtoffers. Er raakten ook 3 mensen gewond. De school heeft ongeveer 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. 2 lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen, en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen. Franse autoriteiten hebben 300.000 condooms teruggeroepen, nadat uit laboratoriumtests bleek dat 2 producten het risico op scheuren of gaatjes vertonen.
12: Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschapstest te doen als de menstruatie uitblijft. Het gaat om verschillende soorten condooms, onder meer van het Japanse Okamoto Industries en de merken MyLubi en Friday Bay. De autoriteiten troffen op webshops ook condooms aan zonder EU-conformiteitskeurmerk of Franstalig etiket. Volgens de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Nederland geen sprake van een terugroepactie of speciale waarschuwing. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is weer aan het werk. Rubén Rocha Moya stapte dit voorjaar tijdelijk op nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor banden met een drugskartel. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt terug te keren met een zuiver geweten. Justitie in de VS beschuldigt hem en 9 anderen ervan te hebben samengewerkt met het Sinaloa-kartel en eist hun uitlevering. President Sheinbaum wil onomstotelijk bewijs zien voordat Mexico actie onderneemt tegen Rocha Moya. Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen. Daarbij zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen en ongeveer 100 gewond geraakt, onder wie kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in 2 golven kwamen. Een half uur na de eerste inslag volgde een tweede aanval, gericht op hulpdiensten. Donderdag vielen bij Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev 17 doden. De VN meldde onlangs een stijging van het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne met in juli 437 doden, het hoogste aantal sinds mei 2022. Bij een zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten ernstig gewond. Hun toestand is stabiel. De politie heeft een verdachte neergeschoten en aangehouden. Het incident gebeurde vrijdagmiddag op een school met 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar, bijna 150 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De school en andere openbare gebouwen in de plaats gingen tijdelijk op slot. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series. Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan 1 miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%.
14: Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plasticverpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. President Trump verlaagt de importheffingen op bepaalde soorten rundergehakt om de prijzen voor Amerikaanse consumenten omlaag te brengen. De Verenigde Staten laten de komende 90 dagen tot wel 300.000 ton aan rundvleesproducten toe zonder heffing. Trump zegt dat dit vlees 25% onder de huidige marktprijzen wordt verkocht. De rundvleesprijzen in de VS zijn flink gestegen door een tekort aan vee. Hogere productiekosten en droge weilanden maken het voor veehouders moeilijker om de dieren te fokken. Airbus is teruggekomen op plannen om personeel vaker op kantoor te laten werken na protesten van vakbonden. De Europese vliegtuigbouwer wilde dat kantoorpersoneel vanaf september 4 dagen per week naar kantoor komt in plaats van 3. Dat leidde deze zomer tot stakingen in Spanje en protesten in Frankrijk en Groot-Brittannië. Leidinggevenden mogen nu vasthouden aan de bestaande afspraken, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen per week thuis kunnen werken. Airbus zegt te streven naar meer fysieke aanwezigheid, maar wil de overgang geleidelijke vorm geven na feedback van medewerkers.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog 1 groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog 2 keer op de paal schoot en 4 ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Nadine Visser is bij de atletiekwedstrijd uit de Diamond League in Lausanne als 2e geëindigd op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse kwam in Zwitserland tot een tijd van 12,42 seconden, net boven haar beste tijd van dit seizoen. De zege ging naar de Amerikaanse Masai Russell in 12,27. 10 dagen geleden won Visser nog goud bij de Europese kampioenschappen in Birmingham, haar eerste grote prijs op de 100 meter horde. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Femke Broedersbol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete finishte in 1 minuut 55 seconden en 41 honderdsten. Vorige week werd ze bij de EK in Birmingham nog gedeeld recordhoudster met een tijd van 1 minuut 55 seconden en 54 honderdsten, waarmee ze het record van Ellen van Lange uit 1992 evenaarde. In Lausanne won de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55 seconden en 33 honderdsten. Vorig najaar maakte ze de overstap van de 400 meter horde naar de 800 meter met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun 3e competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat 3e met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam.
28: De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog af en toe, maar er kan ook een enkele bui vallen. In het zuidoosten is er kans op onweer. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vannacht kunnen er in het zuidoosten nog buien voorkomen. Aan de kust komen nieuwe buien opzetten, ook daar met kans op onweer. Het wordt zo'n 12 graden. Er staat weinig wind, behalve aan de kust waar het matig waait. Morgen is het wisselvallig met buien en af en toe zon. In de middag neemt het aantal buien af. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind waait matig uit het noordwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
20: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen.
21: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld.
22: De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden.
2: Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. De rechtbank in Middelburg heeft een 37-jarige man uit Breskens veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar geëist, maar de rechtbank vindt een deel van de aanklachten niet bewezen. Kevin de N. werd ervan beschuldigd zijn vriendin tussen 2021 en 2023 7 keer te hebben verkracht. De rechtbank schrijft dat hij er ook van werd verdacht

0: over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De politie in Zweden meldt dat een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 dodelijk slachtoffer heeft geëist. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling. Hij drong vrijdagmiddag zijn oude school binnen en maakte slachtoffers. Er raakten ook 3 mensen gewond. De school heeft ongeveer 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. 2 lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen. Franse autoriteiten hebben 300.000 condooms teruggeroepen, nadat uit laboratoriumtests bleek dat 2 producten het risico op scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschapstest te doen als de menstruatie uitblijft. Het gaat om verschillende soorten condooms, onder meer van het Japanse Okamoto Industries en de merken MyLubi en Friday Bay. De autoriteiten troffen op webshops ook condooms aan zonder EU-conformiteitskeurmerk of Franstalig etiket. Volgens de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Nederland geen sprake van een terugroepactie of speciale waarschuwing. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is weer aan het werk. Rubén Rocha Moya stapte dit voorjaar tijdelijk op nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor banden met een drugskartel. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt terug te keren met een zuiver geweten. Justitie in de VS beschuldigt hem en 9 anderen ervan te hebben samengewerkt met het Sinaloa-kartel en eist hun uitlevering. President Sheinbaum wil onomstotelijk bewijs zien voordat Mexico actie onderneemt tegen Rocha Moya. Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen. Daarbij zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen en ongeveer 100 gewond geraakt, onder wie kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in 2 golven kwamen. Een half uur na de eerste inslag volgde een 2e aanval, gericht op hulpdiensten. Donderdag vielen bij Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev 17 doden. De VN meldde onlangs een stijging van het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne met in juli 437 doden, het hoogste aantal sinds mei 2022. Bij een zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten ernstig gewond. Hun toestand is stabiel. De politie heeft een verdachte neergeschoten en aangehouden. Het incident gebeurde vrijdagmiddag op een school met 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar, bijna 150 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De school en andere openbare gebouwen in de plaats gingen tijdelijk op slot. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgevoerde

0: bracht de game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series. Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan een miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plasticverpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. President Trump verlaagt de importheffingen op bepaalde soorten rundergehakt om de prijzen voor Amerikaanse consumenten omlaag te brengen. De Verenigde Staten laten de komende 90 dagen tot wel 300.000 ton aan rundvleesproducten toe zonder heffing. Trump zegt dat dit vlees 25% onder de huidige marktprijzen wordt verkocht. De rundvleesprijzen in de VS zijn flink gestegen door een tekort aan vee. Hogere productiekosten en droge weilanden maken het voor veehouders moeilijker om de dieren te fokken. Airbus is teruggekomen op plannen om personeel vaker op kantoor te laten werken na protesten van vakbonden. De Europese vliegtuigbouwer wilde dat kantoorpersoneel vanaf september 4 dagen per week naar kantoor komt in plaats van 3. Dat leidde deze zomer tot stakingen in Spanje en protesten in Frankrijk en Groot-Brittannië. Leidinggevenden mogen nu vasthouden aan de bestaande afspraken, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen per week thuis kunnen werken. Airbus zegt te streven naar meer fysieke aanwezigheid, maar wil de overgang geleidelijke vorm geven na feedback van medewerkers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog 1 groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog 2 keer op de paal schoot en 4 ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Nadine Visser is bij de atletiekwedstrijd uit de Diamond League in Lausanne als 2e geëindigd op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse kwam in Zwitserland tot een tijd van 12,42 seconden, net boven haar beste tijd van dit seizoen. De zege ging naar de Amerikaanse Masai Russell in 12,27. 10 dagen geleden won Visser nog goud bij de Europese kampioenschappen in Birmingham, haar eerste grote prijs op de 100 meter horde. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete finishte in 1 minuut 55 seconden en 41 honderdsten. Vorige week werd ze bij de EK in Birmingham nog gedeeld recordhoudster met een tijd van 1 minuut 55 seconden en 54 honderdsten, waarmee ze het record van Ellen van Lange uit 1992 evenaarde. In Lausanne won de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55 seconden en 33 honderdsten. Vorig najaar maakte ze de overstap van de 400 meter horde naar de 800 meter met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan er hier en daar nog een bui vallen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui, later ook in de kustprovincies met mogelijk onweer. Het koelt af naar een graad of 12. Weinig wind, aan de kust matig uit het noordwesten. Morgenochtend overal buien met af en toe zon tussendoor. Zwakke tot matige wind uit het noordwesten, in het Waddengebied later vrij krachtig. Morgenmiddag wisselend bewolkt met buien die geleidelijk afnemen. Het wordt ongeveer 20 graden. Matige wind, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenavond nog af en toe zon en plaatselijk een lichte bui.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. 2 weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
6: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim een half miljoen euro ingezameld. De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijne. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijne vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. De rechtbank in Middelburg heeft een 37-jarige man uit Breskens veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar geëist, maar de rechtbank vindt een deel van de aanklachten niet bewezen. Kevin de N. werd ervan beschuldigd zijn vriendin tussen 2021 en 2023 7 keer te hebben verkracht. De rechtbank schrijft dat hij er ook van werd verdacht dat hij het slachtoffer heeft laten verkrachten door 5 vrienden, waarvan 3 zijn vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs was. De rechtbank twijfelt niet aan de verklaringen van het slachtoffer, maar vindt dat er onvoldoende ander bewijs is dat haar verklaringen ondersteunt.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
6: De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond, een 3de tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis.
7: Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in 2 golven kwamen, waarbij de 2de golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022.
8: Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. 2 lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering.
7: De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen.
8: Franse autoriteiten hebben 300.000 condooms teruggeroepen, nadat uit laboratoriumtests bleek dat twee producten het risico op scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschapstest te doen als de menstruatie uitblijft. Het gaat om verschillende soorten condooms, onder meer van het Japanse Okamoto Industries en de merken My Luby en Friday Bay. De autoriteiten troffen op webshops ook condooms aan zonder EU-conformiteitskeurmerk of Franstalig etiket. Volgens de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Nederland geen sprake van een terugroepactie of speciale waarschuwing. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is weer aan het werk. Ruben Rocha Moya stapte dit voorjaar tijdelijk op nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor banden met een drugskartel. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt terug te keren met een zuiver geweten. Justitie in de VS beschuldigt hem en 9 anderen ervan te hebben samengewerkt met het Sinaloa-kartel en eist hun uitlevering. President Sheinbaum wil onomstotelijk bewijs zien voordat Mexico actie onderneemt tegen Rocha Moya. Bij een zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten ernstig gewond. Hun toestand is stabiel. De politie heeft een verdachte neergeschoten en aangehouden. Het incident gebeurde vrijdagmiddag op een school met 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar, bijna 150 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De school en andere openbare gebouwen in de plaats gingen tijdelijk op slot.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, maar moesten op weekbasis verlies incasseren. Beleggers werden onzeker door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. De S&P 500 en de Nasdaq sloten een winstreeks van 3 weken af met verlies. De Dow Jones verloor voor de 2e week op rij. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van aandelenbeleggers verhoogde. De S&P 500 steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow sloot 1% hoger. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox-series. Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen.
7: Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van €825 miljoen opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerd accounts van chauffeurs stop, zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het ene op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan €7 naar minder dan €5, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt €55 miljoen op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog één groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog twee keer op de paal schoot en vier ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Nadine Visser is bij de atletiekwedstrijd uit de Diamond League in Lausanne als tweede geëindigd op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse kwam in Zwitserland tot een tijd van 12,42 seconden, net boven haar beste tijd van dit seizoen. De zege ging naar de Amerikaanse Masai Russell in 12,27. 10 dagen geleden won Visser nog goud bij de Europese kampioenschappen in Birmingham, haar eerste grote prijs op de 100 meter horde. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internationale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media €35 miljoen. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Femke Broedersbol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete finishte in 1 minuut 55 seconden en 41 honderdsten. Vorige week werd ze bij de EK in Birmingham nog gedeeld recordhoudste, met een tijd van 1 minuut 55 seconden en 54 honderdsten, waarmee ze het record van Ellen van Lange uit 1992 evenaarde. In Lausanne won de Zwitserse Audrey Werro in 1 minuut 55 seconden en 33 honderdsten. Vorig najaar maakte ze de overstap van de 400 meter horde naar de 800 meter met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1.
10: MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht.
11: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan er hier en daar nog een bui vallen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui, later ook in de kustprovincies met mogelijk onweer. Het koelt af naar een graad of 12. Weinig wind, aan de kust matig uit het noordwesten. Morgenochtend overal buien met af en toe zon tussendoor. Zwakke tot matige wind uit het noordwesten, in het Waddengebied later vrij krachtig. Morgenmiddag wisselend bewolkt met buien die geleidelijk afnemen. Het wordt ongeveer 20 graden. Matige wind, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenavond nog af en toe zon en plaatselijk een lichte bui.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
6: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld. De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden.
7: Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan.
13: De rechtbank in Middelburg heeft een 37-jarige man uit Breskens veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar geëist, maar de rechtbank vindt een deel van de aanklachten niet bewezen. Kevin de N. werd ervan beschuldigd zijn vriendin tussen 2021 en 2023 7 keer te hebben verkracht. De rechtbank schrijft dat hij er ook van werd verdacht dat hij het slachtoffer heeft laten verkrachten door 5 vrienden, waarvan 3 zijn vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs was. De rechtbank twijfelt niet aan de verklaringen van het slachtoffer, maar vindt dat er onvoldoende ander bewijs is dat haar verklaringen ondersteunt.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws.
7: De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond, een 3de tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis.
15: Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in 2 golven kwamen, waarbij de 2de golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022.
16: Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. 2 lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen.
17: Franse autoriteiten hebben 300.000 condooms teruggeroepen, nadat uit laboratoriumtests bleek dat 2 producten het risico op scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschapstest te doen als de menstruatie uitblijft. Het gaat om verschillende soorten condooms, onder meer van het Japanse Okamoto Industries en de merken MyLubi en Friday Bay. De autoriteiten troffen op webshops ook condooms aan zonder EU-conformiteitskeurmerk of Franstalig etiket. Volgens de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Nederland geen sprake van een terugroepactie of speciale waarschuwing.
18: De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is weer aan het werk. Ruben Rocha Moya stapte dit voorjaar tijdelijk op nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor banden met een drugskartel. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt terug te keren met een zuiver geweten. Justitie in de VS beschuldigt hem en 9 anderen ervan te hebben samengewerkt met het Sinaloa-kartel en eist hun uitlevering.
19: President Sheinbaum wil onomstotelijk bewijs zien voordat Mexico actie onderneemt tegen Rocha Moya.
20: Bij een zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten ernstig gewond. Hun toestand is stabiel. De politie heeft een verdachte neergeschoten en aangehouden. Het incident gebeurde vrijdagmiddag op een school met 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar, bijna 150 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De school en andere openbare gebouwen in de plaats gingen tijdelijk op slot.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws.
24: TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt.
25: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, maar moesten op weekbasis verlies incasseren. Beleggers werden onzeker door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. De S&P 500 en de Nasdaq sloten een winstreeks van 3 weken af met verlies. De Dow Jones verloor voor de 2e week op rij. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van aandelenbeleggers verhoogde. De S&P 500 steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow sloot 1% hoger.
26: Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeague noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series.
27: Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen.
28: De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van €825 miljoen opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerd accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel.
29: Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan €7 naar minder dan €5, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt €55 miljoen op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plasticverpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog één groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog twee keer op de paal schoot en vier ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Nadine Visser is bij de atletiekwedstrijd uit de Diamond League in Lausanne als tweede geëindigd op de 100 meter horde. De 31-jarige Nederlandse kwam in Zwitserland tot een tijd van 12,42 seconden, net boven haar beste tijd van dit seizoen. De zege ging naar de Amerikaanse Masai Russell in 12,27. 10 dagen geleden won Visser nog goud bij de Europese kampioenschappen in Birmingham, haar eerste grote prijs op de 100 meter horde. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Femke Broedersbol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete finishte in 1 minuut 55 seconden en 41 honderdsten. Vorige week werd ze bij de EK in Birmingham nog gedeeld recordhoudster met een tijd van 1 minuut 55 seconden en 54 honderdsten, waarmee ze het record van Ellen van Lange uit 1992 evenaarde. In Lausanne won de Zwitserse Audrey Werrault in 1 minuut 55 seconden en 33 honderdsten. Vorig najaar maakte ze de overstap van de 400 meter horde naar de 800 meter met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan er plaatselijk een bui vallen. In het zuidoosten is er eerst nog kans op onweer. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. Vannacht blijft het in het zuidoosten mogelijk nog even nat. Aan de kust krijgen we snel nieuwe buien met ook daar kans op onweer. Het koelt af tot rond de 12 graden. Weinig wind, behalve aan de kust waar het matig blijft. Morgenochtend vallen er overal buien, maar de zon laat zich ook zien. De wind is zwak tot matig noordwestelijk. In het Waddengebied later vrij krachtig. Morgenmiddag wisselend bewolkt met buien die langzaam afnemen. Het wordt rond de 20 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenavond nog af en toe zon en plaatselijk een lichte bui.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
5: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers.
7: De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
9: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8. En het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen.
10: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest Van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in oude water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim een €500.000 ingezameld.
11: De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is.
12: De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond, een 3de tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis.
16: Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in 2 golven kwamen, waarbij de 2de golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022.
17: Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. 2 lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen.
18: Franse autoriteiten hebben 300.000 condooms teruggeroepen, nadat uit laboratoriumtests bleek dat 2 producten het risico op scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschapstest te doen als de menstruatie uitblijft. Het gaat om verschillende soorten condooms, onder meer van het Japanse Okamoto Industries en de merken MyLubi en Friday Bay. De autoriteiten troffen op webshops ook condooms aan zonder EU-conformiteitskeurmerk of Franstalig etiket. Volgens de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Nederland geen sprake van een terugroepactie of speciale waarschuwing.
19: De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is weer aan het werk. Rubén Rocha Moya stapte dit voorjaar tijdelijk op nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor banden met een drugskartel. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt terug te keren met een zuiver geweten. Justitie in de VS beschuldigt hem en 9 anderen ervan te hebben samengewerkt met het Sinaloa-kartel en eist hun uitlevering. President Sheinbaum wil onomstotelijk bewijs zien voordat Mexico actie onderneemt tegen Rocha Moya.
20: Bij een zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten ernstig gewond. Hun toestand is stabiel. De politie heeft een verdachte neergeschoten en aangehouden. Het incident gebeurde vrijdagmiddag op een school met 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar, bijna 150 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De school en andere openbare gebouwen in de plaats gingen tijdelijk op slot.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de 2de week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde.
0: Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
1: TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerika.

0: verwachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series. Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan een miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerd accounts van chauffeurs stop, zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog één groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog twee keer op de paal schoot en vier ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan.

0: Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar, na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio, bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan het hier en daar nog een bui geven, in het zuidoosten mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vannacht eerst nog kans op een bui in het zuidoosten, later volgen nieuwe buien bij de kust, ook daar met kans op onweer. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Weinig wind. Alleen aan de kust matig uit het noordwesten. Morgenochtend overal buien met tussendoor af en toe zon. Zwakke tot matige noordwestenwind. In het Waddengebied later vrij krachtig. Morgenmiddag wisselend bewolkt en nog wat buien die in de loop van de middag minder worden. Het wordt ongeveer 20 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige wind uit het noordwesten. Morgenavond eerst nog wat zon, plaatselijk een lichte bui mogelijk.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het Hardstyle Festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekte voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers.
8: De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
9: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8. En het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen.
10: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest Van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim een half miljoen euro ingezameld. De SGP en Ja21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijne. Volgens Ja21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijne vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond. Een derde tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis. Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in 2 golven kwamen, waarbij de tweede golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. 2 lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen. Franse autoriteiten hebben 300.000 condooms teruggeroepen, nadat uit laboratoriumtests bleek dat 2 producten het risico op scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschapstest te doen als de menstruatie uitblijft. Het gaat om verschillende soorten condooms, onder meer van het Japanse Okamoto Industries en de merken MyLubi en Friday Bay. De autoriteiten troffen op webshops ook condooms aan zonder EU-conformiteitskeurmerk of Franstalig etiket. Volgens de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Nederland geen sprake van een terugroepactie of speciale waarschuwing.
12: De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is weer aan het werk. Rubén Rocha Moya stapte dit voorjaar tijdelijk op nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor banden met een drugskartel. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt terug te keren met een zuiver geweten. Justitie in de VS beschuldigt hem en 9 anderen ervan te hebben samengewerkt met het Sinaloa-kartel en eist hun uitlevering. President Sheinbaum wil onomstotelijk bewijs zien voordat Mexico actie onderneemt tegen Rocha Moya. Bij een zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten ernstig gewond. Hun toestand is stabiel. De politie heeft een verdachte neergeschoten en aangehouden. Het incident gebeurde vrijdagmiddag op een school met 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar, bijna 150 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De school en andere openbare gebouwen in de plaats gingen tijdelijk op slot.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
12: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%. De Nasdaq ook 14% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de 2e week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
15: TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt.
12: Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeague noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series.
15: Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen.
12: De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van €825 miljoen opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%.
16: Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plasticverpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog één groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog twee keer op de paal schoot en vier ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar, na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio, bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan het hier en daar nog een bui geven, in het zuidoosten mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vannacht eerst nog kans op een bui in het zuidoosten. Later volgen nieuwe buien bij de kust, ook daar met kans op onweer. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Weinig wind, alleen aan de kust matig uit het noordwesten. Morgenochtend overal buien met tussendoor af en toe zon. Zwakke tot matige noordwestenwind. In het Waddengebied later vrij krachtig. Morgenmiddag wisselend bewolkt en nog wat buien die in de loop van de middag minder worden. Het wordt ongeveer 20 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige wind uit het noordwesten. Morgenavond eerst nog wat zon, plaatselijk een lichte bui mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
22: De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers.
23: De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt De Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
24: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen.
25: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim een €500.000 ingezameld.
26: De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is.
27: De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlandsnieuws. De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond, een 3de tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis.
4: Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in 2 golven kwamen, waarbij de 2de golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022.
5: Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. 2 lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen.
6: Franse autoriteiten hebben 300.000 condooms teruggeroepen, nadat uit laboratoriumtests bleek dat 2 producten het risico op scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschapstest te doen als de menstruatie uitblijft. Het gaat om verschillende soorten condooms, onder meer van het Japanse Okamoto Industries en de merken MyLubi en Friday Bay. De autoriteiten troffen op webshops ook condooms aan zonder EU-conformiteitskeurmerk of Franstalig etiket. Volgens de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Nederland geen sprake van een terugroepactie of speciale waarschuwing.
7: De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is weer aan het werk. Rubén Rocha Moya stapte dit voorjaar tijdelijk op nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor banden met een drugskartel. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt terug te keren met een zuiver geweten. Justitie in de VS beschuldigt hem en 9 anderen ervan te hebben samengewerkt met het Sinaloa-kartel en eist hun uitlevering. President Sheinbaum wil onomstotelijk bewijs zien voordat Mexico actie onderneemt tegen Rocha Moya.
8: Bij een zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten ernstig gewond. Hun toestand is stabiel. De politie heeft een verdachte neergeschoten en aangehouden. Het incident gebeurde vrijdagmiddag op een school met 450 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar, bijna 150 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De school en andere openbare gebouwen in de plaats gingen tijdelijk op slot.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
29: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten.
10: De S&P 500-index steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
12: TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture, die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt, om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series.
13: Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen.
14: De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van €825 miljoen opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het ene op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel.
15: Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan €7 naar minder dan €5 na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt €55 miljoen op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog 1 groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog 2 keer op de paal schoot en 4 ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internationale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media €35 miljoen.
0: Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan er hier en daar nog een bui vallen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vannacht eerst nog kans op een bui in het zuidoosten. Later bereiken nieuwe buien de kustprovincies met ook daar kans op onweer. Het wordt zo'n 12 graden. Aan de kust staat een matige noordwestenwind, landinwaarts weinig wind. Morgen overdag wisselvallig met buien en af en toe zon. In de ochtend overal buien, in de middag worden ze minder. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.
20: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws.
23: De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers.
24: De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties.
3: Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
4: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen.
5: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest Van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld.
6: De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is.
7: De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws.
27: De brand in de Hoge Venen is geblust. De brandweer van Belgisch Limburg meldt dat de laatste ploegen vrijdagavond terugkeerden naar de kazerne. Sinds zaterdag hielpen 20 tot 22 brandweerlieden uit 3 Limburgse hulpverleningszones bij het blussen van de natuurbrand. Ook Nederlandse Chinook-helikopters werden ingezet, omdat die veel meer water kunnen aanvoeren dan Belgisch blusmaterieel. Vrijdagochtend maakte Defensie bekend dat de helikopters niet meer nodig waren.
28: De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond, een derde tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis.
29: Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen.
2: President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in twee golven kwamen, waarbij de tweede golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022.
8: Franse autoriteiten hebben 300.000 condooms teruggeroepen, nadat uit laboratoriumtests bleek dat 2 producten het risico op scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschapstest te doen als de menstruatie uitblijft. Het gaat om verschillende soorten condooms, onder meer van het Japanse Okamoto Industries en de merken MyLubi en Friday Bay. De autoriteiten troffen op webshops ook condooms aan zonder EU-conformiteitskeurmerk of Franstalig etiket. Volgens de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Nederland geen sprake van een terugroepactie of speciale waarschuwing.
9: Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. 2 lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen.
10: De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is weer aan het werk. Rubén Rocha Moya stapte dit voorjaar tijdelijk op nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor banden met een drugskartel. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt terug te keren met een zuiver geweten. Justitie in de VS beschuldigt hem en 9 anderen ervan te hebben samengewerkt met het Sinaloa-kartel en eist hun uitlevering. President Sheinbaum wil onomstotelijk bewijs zien voordat Mexico actie onderneemt tegen Rocha Moya.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%. De Nasdaq ook 0,4%. En de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de 2e week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
14: TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt.
15: Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series.
0: Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan een miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen.
1: De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel.
16: Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plasticverpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog één groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog twee keer op de paal schoot en vier ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar, na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio, bekend voortaan op de 800 meter uit te komen,
3: met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Dit was het laatste sportnieuws.

0: Matig uit het noordwesten. Vannacht eerst nog kans op een bui in het zuidoosten. Later bereiken nieuwe buien de kustprovincies met ook daar kans op onweer. Het wordt zo'n 12 graden. Aan de kust staat een matige noordwestenwind, landinwaarts weinig wind. Morgen overdag wisselvallig met buien en af en toe zon. In de ochtend overal buien, in de middag worden ze minder. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers.
5: De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
6: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen.
7: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim een €500.000 ingezameld.
8: De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is.
9: De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.

0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De brand in de Hoge Venen is geblust. De brandweer van Belgisch Limburg meldt dat de laatste ploegen vrijdagavond terugkeerden naar de kazerne. Sinds zaterdag hielpen 20 tot 22 brandweerlieden uit 3 Limburgse hulpverleningszones bij het blussen van de natuurbrand. Ook Nederlandse Chinook-helikopters werden ingezet, omdat die veel meer water kunnen aanvoeren dan Belgisch blusmaterieel. Vrijdagochtend maakte Defensie bekend dat de helikopters niet meer nodig waren. De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond, een 3de tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis. Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in 2 golven kwamen, waarbij de 2de golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022. Franse autoriteiten hebben 300.000 condooms teruggeroepen, nadat uit laboratoriumtests bleek dat 2 producten het risico op scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschapstest te doen als de menstruatie uitblijft. Het gaat om verschillende soorten condooms, onder meer van het Japanse Okamoto Industries en de merken MyLubi en Friday Bay. De autoriteiten troffen op webshops ook condooms aan zonder EU-conformiteitskeurmerk of Franstalig etiket. Volgens de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Nederland geen sprake van een terugroepactie of speciale waarschuwing. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. 2 lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is weer aan het werk. Rubén Rocha Moya stapte dit voorjaar tijdelijk op nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor banden met een drugskartel. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt terug te keren met een zuiver geweten. Justitie in de VS beschuldigt hem en 9 anderen ervan te hebben samengewerkt met het Sinaloa-kartel en eist hun uitlevering. President Sheinbaum wil onomstotelijk bewijs zien voordat Mexico actie onderneemt tegen Rocha Moya. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%. De Nasdaq ook 14% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeague noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series. Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van €825 miljoen opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan €7 naar minder dan €5 na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt €55 miljoen op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog 1 groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog 2 keer op de paal schoot en 4 ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media €35 miljoen. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League.
2: FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de Eerste Divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de vijfde plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar, na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio, bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht buien langs de kust, in het zuidwesten mogelijk met onweer. Het koelt af naar een graad of 12. Weinig wind, aan de kust een matige noordwestenwind. Morgenochtend vooral in het noorden en westen buien. De wind is zwak tot matig en draait naar het noordwesten. In het Waddengebied wordt het later vrij krachtig. Morgenmiddag wisselend bewolkt met buien die langzaam afnemen. Het wordt rond de 20 graden. Matige wind uit het noordwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenavond nog af en toe zon en plaatselijk een lichte bui. Vanavond in het noorden nog een bui, elders droog. Zondag veel bewolking, in het noordoosten enkele buien. In het zuiden af en toe zon. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. Zondagavond overal droog en geleidelijk opklarend. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekte voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
5: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld. De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijne. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijne vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De brand in de Hoge Venen is geblust. De brandweer van Belgisch Limburg meldt dat de laatste ploegen vrijdagavond terugkeerden naar de kazerne. Sinds zaterdag hielpen 20 tot 22 brandweerlieden uit 3 Limburgse hulpverleningszones bij het blussen van de natuurbrand. Ook Nederlandse Chinook-helikopters werden ingezet, omdat die veel meer water kunnen aanvoeren dan Belgisch blusmaterieel. Vrijdagochtend maakte Defensie bekend dat de helikopters niet meer nodig waren. De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond, een derde tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis. Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen.
7: President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in twee golven kwamen, waarbij de tweede golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022.
1: Franse autoriteiten hebben 300.000 condooms teruggeroepen, nadat uit laboratoriumtests bleek dat 2 producten het risico op scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschapstest te doen als de menstruatie uitblijft. Het gaat om verschillende soorten condooms, onder meer van het Japanse Okamoto Industries en de merken MyLubi en Friday Bay. De autoriteiten troffen op webshops ook condooms aan zonder EU-conformiteitskeurmerk of Franstalig etiket. Volgens de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Nederland geen sprake van een terugroepactie of speciale waarschuwing.
8: Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. 2 lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen.
1: De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is weer aan het werk. Rubén Rocha Moya stapte dit voorjaar tijdelijk op nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor banden met een drugskartel. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt terug te keren met een zuiver geweten. Justitie in de VS beschuldigt hem en 9 anderen ervan te hebben samengewerkt met het Sinaloa-kartel en eist hun uitlevering. President Sheinbaum wil onomstotelijk bewijs zien voordat Mexico actie onderneemt tegen Rocha Moya.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%. De Nasdaq ook 14%. En de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de 2e week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
11: TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt.
12: Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series.
13: Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan een miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerd accounts van chauffeurs stop, zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het ene op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog één groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog twee keer op de paal schoot en vier ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Femke Broedersbol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broedersbol maakte vorig najaar, na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio, bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een leaseblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er buien in de kustgebieden, in het zuidwesten mogelijk met onweer. Het koelt af naar een graad of 12. Er staat weinig wind, aan de kust matige wind uit het noordwesten. Morgenochtend zijn er vooral in het noorden en westen nog buien. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten, in het Waddengebied aan het eind van de ochtend vrij krachtig. Morgenmiddag wisselend bewolkt met buien die later minder worden. Het wordt zo'n 20 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het noordwesten. Morgenavond schijnt af en toe de zon en is er plaatselijk nog een lichte bui mogelijk. Zondag veel bewolking, in het noordoosten nog enkele buien. In het zuiden ook af en toe zon. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het Hardstyle Festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekte voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers.
20: De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
21: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen.
22: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld.
2: De SGP en Ja21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijne. Volgens Ja21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijne vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws.
24: De brand in de Hoge Venen is geblust. De brandweer van Belgisch Limburg meldt dat de laatste ploegen vrijdagavond terugkeerden naar de kazerne. Sinds zaterdag hielpen 20 tot 22 brandweerlieden uit 3 Limburgse hulpverleningszones bij het blussen van de natuurbrand. Ook Nederlandse Chinook-helikopters werden ingezet, omdat die veel meer water kunnen aanvoeren dan Belgisch blusmaterieel. Vrijdagochtend maakte Defensie bekend dat de helikopters niet meer nodig waren.
25: De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond, een derde tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis.
26: Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in 2 golven kwamen, waarbij de tweede golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022.
27: Franse autoriteiten hebben 300.000 condooms teruggeroepen, nadat uit laboratoriumtests bleek dat 2 producten het risico op scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschapstest te doen als de menstruatie uitblijft. Het gaat om verschillende soorten condooms, onder meer van het Japanse Okamoto Industries en de merken MyLubi en Friday Bay. De autoriteiten troffen op webshops ook condooms aan zonder EU-conformiteitskeurmerk of Franstalig etiket. Volgens de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Nederland geen sprake van een terugroepactie of speciale waarschuwing.
28: Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. 2 lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres.
0: Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen.
1: De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is weer aan het werk. Rubén Rocha Moya stapte dit voorjaar tijdelijk op nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor banden met een drugskartel. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt terug te keren met een zuiver geweten. Justitie in de VS beschuldigt hem en 9 anderen ervan te hebben samengewerkt met het Sinaloa-kartel en eist hun uitlevering. President Sheinbaum wil onomstotelijk bewijs zien voordat Mexico actie onderneemt tegen Rocha Moya.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%. De Nasdaq ook 14%. En de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de 2e week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
9: TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture, die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt, om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt.
10: Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series.
11: Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen.
12: De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van €825 miljoen opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het ene op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel.
29: Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan €7 naar minder dan €5 na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt €55 miljoen op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl.
3: De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog één groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog twee keer op de paal schoot en vier ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar, na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio, bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
18: Vannacht zijn er buien in de kustgebieden, in het zuidwesten mogelijk met onweer. Het koelt af naar een graad of 12. Er staat weinig wind, aan de kust matige wind uit het noordwesten. Morgenochtend zijn er vooral in het noorden en westen nog buien. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten, in het Waddengebied aan het eind van de ochtend vrij krachtig. Morgenmiddag wisselend bewolkt met buien die later minder worden. Het wordt zo'n 20 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het noordwesten. Morgenavond schijnt af en toe de zon en is er plaatselijk nog een lichte bui mogelijk. Zondag veel bewolking, in het noordoosten nog enkele buien. In het zuiden ook af en toe zon. Het wordt 18 tot 23 graden.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
2: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers.
5: De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
19: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8. En het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen.
20: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest Van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oude Water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld.
21: De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is.
22: De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws.
25: De brand in de Hoge Venen is geblust.
0: De brandweer van Belgisch Limburg meldt dat de laatste ploegen vrijdagavond terugkeerden naar de kazerne. Sinds zaterdag hielpen 20 tot 22 brandweerlieden uit 3 Limburgse hulpverleningszones bij het blussen van de natuurbrand. Ook Nederlandse Chinook-helikopters werden ingezet, omdat die veel meer water kunnen aanvoeren dan Belgisch blusmaterieel.

0: tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis.
1: Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in twee golven kwamen, waarbij de tweede golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022. Franse autoriteiten hebben 300.000 condooms teruggeroepen, nadat uit laboratoriumtests bleek dat 2 producten het risico op scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschapstest te doen als de menstruatie uitblijft. Het gaat om verschillende soorten condooms, onder meer van het Japanse Okamoto Industries en de merken MyLubi en Friday Bay. De autoriteiten troffen op webshops ook condooms aan zonder EU-conformiteitskeurmerk of Franstalig etiket. Volgens de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Nederland geen sprake van een terugroepactie of speciale waarschuwing. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. 2 lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het Congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is weer aan het werk. Ruben Rocha Moya stapte dit voorjaar tijdelijk op nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor banden met een drugskartel. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt terug te keren met een zuiver geweten. Justitie in de VS beschuldigt hem en 9 anderen ervan te hebben samengewerkt met het Sinaloa-kartel en eist hun uitlevering. President Sheinbaum wil onomstotelijk bewijs zien voordat Mexico actie onderneemt tegen Rocha Moya. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%. De Nasdaq ook 14% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de 2e week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt.

0: Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series. Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan een miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerd accounts van chauffeurs stop, zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog één groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog twee keer op de paal schoot en vier ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar, na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio, bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er vooral bij de kust buien, in het zuidwesten mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 12 graden. Aan de kust staat een matige noordwestenwind, verder is er weinig wind. Morgenochtend vallen vooral in het noorden en westen buien. De wind waait matig uit het noordwesten en wordt later vrij krachtig in het Waddengebied. In de middag blijft het wisselend bewolkt met buien, maar die nemen af in aantal en kracht. Het eerst in het zuidwesten. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. 's Avonds schijnt af en toe de zon en is er plaatselijk nog een lichte bui mogelijk. Komende nacht blijft het droog, behalve in het noorden. Temperaturen tussen de 7 en 15 graden. Zondag. Veel bewolking met in het noordoosten enkele buien. In het zuiden breekt de zon door. Het wordt 18 tot lokaal 23 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim een half miljoen euro ingezameld. De SGP en Ja21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens Ja21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Limburgse brandweerlieden die hielpen bij het blussen in de Hoge Venen zijn terug naar de kazerne. Volgens de Belgische omroep VRT is de brand grotendeels onder controle. Vrijdag hebben de ploegen nog nageblust in een bosje aan de oostzijde. Sinds zaterdag hielpen 20 tot 22 brandweerlieden uit de 3 Limburgse hulpverleningszones in België. Ook Nederlandse Chinook-helikopters werden ingezet, omdat die veel meer water kunnen aanvoeren dan het Belgische blusmaterieel. De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond, een derde tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis. Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in 2 golven kwamen, waarbij de tweede golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022. Franse autoriteiten hebben 300.000 condooms teruggeroepen, nadat uit laboratoriumtests bleek dat 2 producten het risico op scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschapstest te doen als de menstruatie uitblijft. Het gaat om verschillende soorten condooms, onder meer van het Japanse Okamoto Industries en de merken MyLubi en Friday Bay. De autoriteiten troffen op webshops ook condooms aan zonder EU-conformiteitskeurmerk of Franstalig etiket. Volgens de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Nederland geen sprake van een terugroepactie of speciale waarschuwing.
7: Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. Twee lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is weer aan het werk. Rubén Rocha Moya stapte dit voorjaar tijdelijk op nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor banden met een drugskartel. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt terug te keren met een zuiver geweten. Justitie in de VS beschuldigt hem en 9 anderen ervan te hebben samengewerkt met het Sinaloa-kartel en eist hun uitlevering. President Sheinbaum wil onomstotelijk bewijs zien voordat Mexico actie onderneemt tegen Rocha Moya. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%. De Nasdaq ook 14% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series. Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van €825 miljoen opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerd accounts van chauffeurs stop, zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het ene op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel.
0: Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog één groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog twee keer op de paal schoot en vier ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er vooral bij de kust buien, in het zuidwesten mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 12 graden. Aan de kust staat een matige noordwestenwind, verder is er weinig wind. Morgenochtend.